0: gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de best.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij zuipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een puur beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuikenheen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan

uiteraard, vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te hemelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, jong, ik ben

volk niet voor zo'n Friese troedeboer. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis?

0: puur best hoor. Nou goeie beste mensen, ik zeg het like in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: Kom verder, Friesland non-stop.

0: Nou, die geluiden van... Van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat alle keren bij de oors. En ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het nog moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijk in het hout. Dit weekend in Friesland-Dok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Veigeren praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zal samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Melitze met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Den Hoorn. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplekken en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door naar een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de morgen.
0: My Erit Science.

0: Wekken we uit Maaien, Bonnie M. En een toepasselijke plaat. Sunny, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
0: 1200 mijnwerkers van Friesland Campina in Ljouwt die lissen hoe het werk deel. Wat betekent dat precies voor de bak molken in de supermerk? En dan dit.
1: Thuis jezelf weer overtreffen. Thuis jezelf weer overtreffen.
0: Nee, dat bedoel ik helemaal net. Nee, ik word houden een wargel. Dat wie net het lood van een wargel. Nou goed. Wat is het mysterie van het eeuwenoude tjerkenorgel van Langwaar?
3: Overal staan zo'n beetje Van Damorgels in het land. Vooral in het noorden. En dit is het tweede wat Van Dam ooit bouwde.
0: Ik dat juist dadelijk in Friesland van Lemon. En ja, er zit nog een mysterie hier. We begonnen de week, net mijn Feike, maar mijn Nienke. En de vraag is, waar zit er nou?
4: Nou zit Isa er. Wer aan haar gezicht.
0: Van mij heeft de microfoon wat omdraait of zo. En we draaien.
4: Is hij nou beter?
0: Hey.
4: Ja, nou jij nou ik het ook beter.
0: Precies,
4: nou
0: ik heb ik jaren hoe het klinkt.
4: Ja, nou dat scheelt ook. Ja, we hadden net Nienke, net Feike, maar Isa joert.
0: Isa, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Kost er een beetje uitkomen?
4: Ja, ik ben wel een maasmeesk, dus dat bevoelt me wel prima wat ik zeg.
0: Het is voor mij nou het grootste verschil, nou, dat is als je thee drinkt.
4: Ja, ik ben geen koffiedrinker.
0: Ja.
4: Nee,
0: hoe maakt dat nou? Want we hebben wel een koffieplaat die al instuurd is. Moet het dan de koffie CQT-plaat worden? Of ja, maar...
4: Misschien moeten we dat deze week van meidje.
0: Want eerst een redactievergadering had, denk ik. Voordat we daaruit
4: binnen. Dan hadden we eerst de koffieplaat, hoor.
0: Ja, precies. Door de media, wat zit erin?
4: Ja, zeker 41 wolven tussen oktober 2020 en maart 2026 binnen van de radar verdoen. En hackers binnen minder succesvol bij Nederlandse bedrijven.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Onder Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: En het werd je alweer een Simmerse dij. Ja, dat is eigenlijk geen verrassing meer. Volop zijn temperaturen om de 23 graden heen. Op het waard ont 24 ont zo'n 20 graden via de provincie. De hollen maar even koel horen. En dat slaat op zich om mij deze, denk ik. Ja, of juist net. Stel je maar doen, zust. Het goede doel is dit. Eenvoud.

0: Friesland van de Moor.
1: Van 200 werknemers van Friesland Campina in Ljouwt. Lizen begin van de morgen het werkdeel. 2 dagen lang, dan werk je ze net. De staking is een vervolg op eerdere acties in de zuivelindustrie. Tanja Kopal die is van de Nederlandse zuivelorganisatie. En die zit aan de onderhandelingstafel en vertelt over wat die staking nou krijgt inhoudt.
2: Wij hebben een eindpot gedaan, een evenwichtig en houdbaar pakket met een loonstijging van 3%. En een verruiming van de vitaliteitsregeling. Dat is een regeling waarmee oudere werknemers op een hele gunstige manier minder kunnen gaan werken. En FNV heeft aangegeven dat zij niet akkoord zijn daarmee. En heeft ook gereageerd met een ultimatum en acties.
3: Ja, maar nou zit er maar een procent tussen wat jullie bieden en wat zij willen. Dat lijkt mij toch overbrugbaar.
2: Het is zo dat FNV in haar formele ultimatum een loonstijging eist van 12%. En dan zien we andere uitingen waarin ze zeggen we willen 4%. Want die 12% is voor 2 jaar, 4% bij 1 jaar. Daar komen dan wel weer allemaal aanvullende eisen bij. Zoals een doorbetaalde 4-daagse werkweek. En dan in weer andere uitingen lezen we weer andere eisen. En ja, voor ons is 3% echt een uitstekend pot. En dat verbetert een bovengemiddelde cao nog verder. Dus daar staan wij achter.
3: Ja, meer zit er gewoon niet in wat jullie betreft.
2: Nou, dit is gewoon de huidige stand van zaken. Het bot waarvan wij echt zeggen, joh, die cao zuivel, dat is echt een bovengemiddelde goede cao met zeer uitgebreide extra voorwaarden. Ja, en dan met die 3% loonstijging plus de aanvulling. En dat is dan niet het enige, maar goed, u wilt misschien niet dat we in alle details ons aanbod weten, maar er zitten nog meer verbeteringen in. Dus daarvan zeggen wij, dat is echt gewoon een goed bot.
3: Ja, maar al die verbeteringen worden door de FNV dus niet als zodanig beschouwd. Ze willen bijvoorbeeld ook van een 5-daagse naar een 4-daagse werkweek. Dat is ook geen haalbare kaart voor wat jullie betreft?
2: Nee, dat is natuurlijk een... dat komt omgerekend uit op een loonstijging. We hebben een 36-uurige werkweek. Als je die naar 32 uur zou zetten, dan is dat alleen al, komt neer op een loonstijging van 12,5%. En dan hebben wij ook bepaalde groepen medewerkers die nog minder uren werken vanwege de aard van het werk wat ze doen of andere voorwaarden. Dus ja, dat is 12,5% voor zo'n werkweek plus 4% loon, waarbij dus formeel 12% voor 2 jaar gevraagd wordt. Dus ja, nee, dat is niet een haalbare kaart.
3: Nee, dan zit je dus in een padstelling, hè, en kondigen de bonden dus de acties weer aan. Wat vindt u er eigenlijk van die acties?
2: Ja, het is alleen FNV. Hè. We onderhandelen met 3 vakbonden. En alleen FNV doet die acties. Ja, en wij vinden dat... wij balen daar natuurlijk enorm van. Als dit op tafel ligt en je meent dan dat het nodig is om acties te voeren, dat is onnodig en teleurstellend. En het schaadt natuurlijk ook de sector. Het is gewoon heel vervelend.
3: Ja, het is lastig. Ik kan me ook zo voorstellen, want wat betekent dat voor het productieproces? Want die koeien die kun je niet uitzetten. Die melk blijft komen. Hoe organiseer je zoiets?
2: Ja, nee, dat klopt. De melk blijft komen. En we zien dat er op dit moment vooral acties gevoerd worden bij Friesland Campina. En Friesland Campina geeft aan dat de melk op zo'n moment naar andere locaties moet. Of naar andere partners gebracht moet worden om het nog te kunnen verwerken.
3: Ja.
2: Dus ja, dat is ook een logistiek proces met verandering van routes. Daar komt behoorlijk wat bij kijken om dat weer in goede banen te leiden.
3: Het kost ook extra geld, lijkt me.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat brengt ook kosten met zich mee, zeker.
3: Ja. In ieder geval kan het wel naar andere fabrieken gebracht worden. In ieder geval voor zolang als die acties duren. Maar als die acties langer gaan duren, wordt dat, lijkt mij, ook een probleem. Dat kun je niet eeuwig volhouden.
2: Nou ja, op dit moment zijn er geen gevolgen voor consumenten of voor melkveehouders. Dus niemand hoeft zich op dit moment zorgen te maken over zijn zuivelproduct. Maar ja, goed, we kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten natuurlijk eerst ook nog kijken wat is de actiebereidheid en hoeveel mensen zullen er daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep.
3: Ja.
2: Ik kan in ieder geval zeggen dat op dit moment voor consumenten of melkveehouders geen gevolgen zijn.
0: De media van de morgen.
1: Isa, dan hoest dat graag af over de wolf, nevens mij.
4: We beginnen inderdaad bij de wolf op deze petite mannen. Want zeker 40 wolven binnen tussen oktober 2020 en maart 2026 samar van de radar verdwoen. En dat is waarschijnlijk een slachtofferij van stroperij. Dat is uit onderzoek van Pauline Verheij. Zij had daar een nieuw onderzoek naar dien. En ze kon uiteindelijk geen natuurlijke verklaring vinden voor het feit dat sommige bisten geen DNA-spoor meer vonden. baat. Dat hoort in één keer op. En dat, nou ja, bleek dus gek te wezen.
1: Jen 40, dat is best wel een soort, hè?
4: Ja, klopt. Ja, ja, ja, ze verdienen het niet. Dus eigenlijk, Libië is waarschijnlijk net meer.
1: Nee, dat is natuurlijk in elk geval, ja.
4: Ja, nou is dat dus in Nederland, maar nou bleek dat dus net gek te wezen. Want het is eigenlijk wel vergelijkbaar met mijn buurland. Zat Zweden, Polen, Italië, Denemarken. Want daar ben ik de mening en oude wolf verdeeld, krijgt als in Nederland. En daar ben ik nog zelfs meer gevallen van het illegaal deden van die wolven.
1: Ik ben er geen, want dat plakken zin. Jin 40 van die wolven. Ja, die hing je misschien ergens in zijn jagershut of zo. Ben je van die koppen?
4: Ja, ik wil het zelfs net witte eind.
1: Nee, ik vind het wel eens kerig. We hebben niet bedaren dan.
4: Ja, dat bleek het onderzoek die Paulien Verheijden had bij de Volkskrant net. Maar dat is natuurlijk ook lastig te achterhelien, denk ik.
1: Ja.
4: Maar het is denk ik net goed eindigen voor de besten.
1: Nee, dat
4: ben
1: is
4: ik bang voor.
1: Denk het niet.
4: Nee. En ik hackers ben minder succesvol bij Nederlandse bedrijven. En dat is intussen die het best opvallend natuurlijk. Met alle grutte datalekken en Russische hackers die op dit stuit een soort actief binnen. Maar Nederlandse bedrijven, die wien daar Arun hier een mindere doelwit van. En als ze dan rekken wien, dan wie de skeer ek minder. Dat gie dan seis op de 10 bedrogen in ons land. Die kregen de Arune tolve maanden te meidje mij cyberontvang. En dan kist denken aan nep-e-mails of computerstoringen of een datalek. Maar in Nederland valt het dus daar. In 2024 gie het nog om zo'n bedrogen. En in 2024 gie het om 8 op de 10 bedrogen. Dat blijkt uit de onderzoek van het ABN AMRO onder 170 bedrogen. Het wier is dus van 20% naar 15% gingen. Dus dat is dan wel weer mooi nice.
1: Nou, ik met z'n het wel voordeel. Nee? Want ik ben dus, ik zie het, die hack van Odido, die telefoonaanbieder. Daar zit mijn data bij. En ook krijg ik mails van Warren Buffett.
4: Ja, de mascara versie,
1: ja,
4: maar sommige mails liet je correct echt.
1: Warren Buffett, dat is die miljonair. Die wil yield maar mijn dieren nou.
4: Nou, dat krijgt wat.
1: Ja, goed. Het is net echt natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel, ja, goed. Dus wat ook daar positief dat het in Nederland minder vaak gebeurt als in Orelon. Dus het is toch iets goed.
4: Ja, klopt. Maar ik denk dat je altijd scherp loom had op die nep-e-mails en dingen.
1: Ja, nee, zeker.
0: Sis het maar.
1: Ik zei het al, de eerste koffieplaat die je zelf erin stuurt. Take it to the run van Aero Speedwagon. Stuurt u zijn halfleverancier Jelke in. Jaap en Tjelke, die winnen van morgen nog. We hebben het hierbij. Stuur ik goeiemorgen. En die wil ik graag iets van Summertime van Hobby Horse Jaren. Mooie Simmerse plaat, sturen ze erbij. En Arno, die zit op de bus. En die wil graag Fries om Utens Jaren. Ondanks nog even de vraag, welke plaat wil Stoek graag jaren? Stuur maar even terug naar 0620 Fjouwer, Njoggen, Ian, Njoggen, of vanzelfs de Omroep-app.
0: Omroep Friesland.

0: Ed Sheeran, wie dat en Azie Zam. En dan voel ik, krijg een fragmentje. Jere leert denk ik het helemaal mis. Maar dat klonk ongeveer zo. Die de Dwarpskerke van Langwaar. Er zit een bijzonder monumentaal wargel. Het is haast 1250 jaar oud. En had een rieke geschiedenis. Maar net alles is bekend. Want waar gaat Biekeriks het houtsnijwerk maken?
1: Aart Veldhuizen, jo binnen dominee van deze kerk in Langwaar. Wat maakt deze kerk wargel zo bijzonder?
2: Het leuke is dat je hier speelt op een instrument uit 1784. Dus dat is 250 jaar oud ongeveer. Ja. Dus als je de oude muziek op spelen wil, dan ben je hier echt op je plek.
1: Kan je wat vertellen over de geschiedenis?
2: Ja, het is geschonken door Frans van IJsinga. Die woonde hier tegenover op Ozingestraten, wat later allemaal herbouwd is. Dus het is een geschenk. In 1777 is de kerk gebouwd. Mogelijk ook, begreep ik, door geschenk van diezelfde Frans van IJsinga. Die had blijkbaar nog wat geld over. En de kerk van goede wil. En in 1784 heeft hij opdracht gegeven om het orgel te bouwen. En daarvoor is hij terechtgekomen bij Lambertus van Dam. Die was nog helemaal niet zo bekend, want die werkte altijd bij Hinsch. En Hinsch was in die tijd de beroemde orgelbouwer van de grote orgels in Bolsward, Harlingen, Kampen en dat soort orgels. En Lambertus van Dam was daar meesterknecht. En Hinsch stopte met het bedrijf vanwege ouderdom. Of misschien was hij ook al overleden, dat weet ik niet meer goed. Lambertus heeft toen zijn eigen bedrijf opgebouwd. Dus en de familie van Dam heeft volgens mij tot tegen de Tweede Wereldoorlog is die familie orgelbouwer geweest. Dus overal staan zo'n beetje Van Dam-orgels in het land, en vooral in het noorden. En dit is het tweede wat Van Dam ooit bouwde. Het eerste is in Oldeborne. Oldeborne is het eerste, dat is 3 jaar eerder of zo. En het derde orgel is de Kruiskerk in Burgum. En dat zijn bijna kopieën van elkaar. Ze zien er bijna hetzelfde uit. En een beetje vergelijkbare klanken ook. Kleine verschilletjes. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat je een van de eerste, de tweede Van Dam-orgel hier hebt. En dat ook nog helemaal in oorspronkelijke staat is. Het is wel een beetje gewijzigd geweest, maar het is weer helemaal oorspronkelijk teruggebracht. Nou heeft Danielle Dekker onderzoek gedaan naar het orgel. En die heeft allerlei dingen ontdekt. Want we denken altijd, het is een Van Dam-orgel. Ja, dat is het ook. Maar de kas is bijvoorbeeld weer door een ander gemaakt. En ze weet ook wie dat is. Ik heb mijn hoofd gezegd, ik meen een Bekenkamp. En ze heeft ook de akte gevonden waarin Bekenkamp die opdracht kreeg om de orgelkas te maken. In een mooie kleur eiken. Nou, dat kunnen we zien nog altijd. En, maar het snijwerk, dat deed hij niet. Dus ze is nu aan het onderzoeken wie dat snijwerk heeft gemaakt. Dat is natuurlijk interessant. Ze is gaan kijken wie heeft dat in Midwolda gedaan. Dat was een van de laatste Hinsch-orgels, waar Lambertus van Dam als meesterknecht van Hinsch ook nog aan heeft gewerkt. Zou dat dezelfde zijn geweest? Nou, daar zijn we nog niet uit. Dat staat nog open. Dus als mensen daar iets van weten, dan horen we dat graag.
1: En wat is dan het verschil met deze wargel en eventueel oorwargels die in orenkerken staan?
2: Nou, sowieso de ouderdom en het heel oorspronkelijke. Ja, en dat het gewoon echt bijzonder fraai is. Dat je het eigenlijk nu nog steeds hoort zoals in 1784 is gemaakt. Ja, dat is toch wel uniek. Dat heb je niet op veel plekken.
0: En van de wargelmuziek, toch wel even een overgang.
3: And now for something completely different.
0: Ik krijg een koffieplaat ingestuurd van Maria. Die zei het mij leek het Beautiful Day van U2 wel een mooie. Een heerlijke om dit cd mee te beginnen. Dit is het uitlitten van de Hoen. Ik had een koptelefoon erbij op. Nou Maria, geniet ervan. The heart is a blue.

0: Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
0: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
1: Dit was wat ik wou.
0: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
2: Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jalweson. En dat betekent dat het tijd is voor het Frieske Nijs. Maar Isa Visser.
5: Goedemorgen. Hiel het tijd meer bang in een skofke of zelfs hiel dan net meer naar Skwalle. Versom en vroegtijdige schoolverlating nemen taai in Friesland. Dit toch blikken uit een onderzoek van het Fries Dagblad. Een tal versommeldingen in Zuidwest-Friesland nam vorig jaar taai naar 38%. Het Skwalle daarvoor stierde nog op zoontje en een heel procent. En dat is extra opmerkelijk uit je betinken dat hetzelfde Zuidwest-Friesland het landelijke schoon eis nog vrij goed docht. Miranda Bijker, coördinator van Doorstroompunt ZWF over de mogelijke oorzaken.
6: Vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, hè, die zorgelijk kan zijn. Omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, scheidingen van ouders. Het is heel erg divers.
5: Het Hartekamp in de Westereen is op zoek naar een nieuwe beheerder. De joodijstige beheerder, vrijwilliger Bob van der Wal, hoort en hij has tolf hier mij op. Het werk wordt hem te zwier en hij wil meer tijd hebben voor zijn orenhobby's. Van der Wal hoopt dat het slag het om een opvolger te vinden.
7: Nou, ik hoop dat er iemand die zegt van ik neem het oor. Ja, het soort derde zonder dat dit verdwijnt. Maar je zoveel mensen die je zoveel willen om haar. En toen meesten hier, nou ja, ik oudere meesten hier van de Bruggelenkampen en in het weekend Proderbeen en dat spul. Dit maakt gewoon net voort.
5: Freun en familie nemen Joet in beslettend betinking als kiert van Jelte de Haan. Maar ik een groot publiek kan hem Joet een laatste groet brengen langs de route die de familie rinnen zin van haar een huis in Ljouwert naar het Fries Natuurmuseum. Dat wordt het van Jelve Tsien en Katiru Tsien. Van ongeveer Jelve Ovenoor is de uitveert van Jelte, die wordt live uitstuurd. Jelte hier de metabole ziekte MLD en verstoor Oroene Tiestje. Hij waard 4-4 oud. Op zijn versterren kwamen duizenden reacties uit het hele land. Zo'n 200 werknemers van Friesland Campina in Ljouwert lissen van de morgen voor 2 dagen het werkdeel. De staking is het gevolg van eerdere acties in de zuivelindustrie. Tanja Kopal van de Nederlandse Zuivelorganisatie over de gevolgen van de staking.
8: Nou ja, op dit moment zijn er geen gevolgen voor consumenten of voor melkveehouders. Dus ja, niemand hoeft zich op dit moment zorgen te maken over zijn zuivelproduct. Maar ja, goed, we kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten natuurlijk eerst ook nog kijken wat is de actiebereidheid en hoeveel mensen zullen er daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep.
4: Dus de molken die bloot voor eerst in de schappen lezen.
5: Dat, dat scheelt wel, hè? Dan meesten die molken bij het maansprochtje drinken, die kunnen het gewoon nog erbij nemen.
4: Het bakje Brinta is net in gevaar.
5: Nou, gelukkig
4: nou,
5: maar, hè?
4: Dat is gewoon te melden, ze hebben het hier. Het is tijd voor het waarbericht met Tjitske Wiebenga. Goedemorgen.
9: Ja, een hele goedemorgen.
4: En dan ben je even een boete naar West om eens even om te vielen hoe het is, hè?
9: Ja, inderdaad. Ik kom dus echt krekt van boeten. En ik maak sissen. Ik stie in skaat en ik vielde de wien, zei even bij mijn delg in. En toen dacht ik, suf een beetje piekenvel. Want ik dacht, oh, het is eigenlijk best nog wel fris. Dus ik heb gelijk alle dwarren naar beneden even iep hem zwaait. En nou ja, de temperatuur die litte dat ik zie. Ik heb gelijk voor mij heel deel in het na het eerste van de provincie. Daar is het overkomen fjouwer in Boerum. En ik halm het nog geen halve graden op de thermometer steen. Orenplakken, skielge 14 graden. Dwaim zit dan op 12,7. Tretje een hele graad. Wurtmetten in Damwaard en Grauw. Laaksem zit dan op 14 en Frieske Peel een 12,5 graden. En ja, dat ben wel even orentemperaturen als die ze nou al in het zuiden van het land hebben. Het is al zo'n 9 graden in de provincie Zeeland op dit stuit. Ja, dan daar binnen de temperaturen echt al aan de hege kant. Nou ja, dat zullen we Joet ik merken in de rin van die temperatuur. He, in het zuiden van het land zullen ze al 4 boppen de 30 graden uitkomen. Nou, dat is bij u nog net het verhaal. Nee, want wij hebben te krijgen mei nog een eerstelijke ont zuid-eerstelijke streming. De temperatuur, en ik moet erbij zeggen, we hebben te krijgen mei dat wij nog in een vrij droegere luchtsoort zitten. En dat betekent dus dat die temperatuur bij u wat minder vlug op erin is. Jelwa de Mantiet hebben we dan zo'n 21 graden, mij dus een eerstelijke ont zuid-eerstelijke wien. Nou,

0: Die is zwak, ontheegd, matig van een beetje. Van een beetje hebben we volop zinneskienwaarde bij. En dan zal uiteindelijk de temperatuur oproen wijzen naar 24 tot 26 graden. Dus dat is nog onder de 30 graden. Maar dus wel die 24, dus die zinneskienwaarde, die zullen hellen weer op een heel soort plakken. En dat betje, dus ik dat we van nou juur, dus ik op lokale plakken en misschien ik wel op de KNMI stations. Dus de uiteinzetting kennen van de hitteweg die er ons zit te komen. Want ja, dan heb je in ieder geval 24 graden en hegen nedig. Nou, en dat zal dus juurt buus op een heel soort plakken uiteinzetten. Nou, van de middag of jong en vannacht, dan heb ik nog heel iets wel relatief hege temperaturen. Wat er wel bad is dat we eigenlijk een wisseling van de wacht hebben als het gaat om een hege drukke gebied. Want het hege drukke gebied waar we nu onder zitten, dat levert u dus een vrij droge luchtsoort. Die scoot verderop. En dan aan het einde van de nacht komen we heel stadig om onder invloed van het oren. Nou, vannacht is nog zo'n temperatuur van zo'n 15 rond 18 graden als minimumtemperatuur. Maar dan nog die zuidoostelijke wind.
1: Ja, nou is het voor morgen het KNMI op heel veel plakken korte oranje al kunnen, net van Friesland.
0: Ja. Nee.
1: Komen wij er relatief goed bij als het gaat om die hele temperaturen?
0: Ja, wij komen morgen daar zeker nog wel relatief goed bij wij. En zeker op tongetje komen de temperaturen krijgt even wat leger uit. En dat heeft alles te krijgen met dat naaie hege drukke gebied waar we onderkomen. Morgen het eerste part van de dag, dan hebben we nog die zuidelijke streming. Die zorgt ervoor dat morgen die temperaturen bij ons ik behoorlijk aan de hege kant is. 31 om 33 graden heb ik steen. Maar dan komt dus dat naaie hege drukke gebied en die litte wien omzwaaien via het westen naar het noorden. En dat betekent dus dat aan het einde van de dag de wind bij ons alweer over de Noordzee heen komt. En dat het bij ons ik alweer wat vlugger aankwalt. En dat merken we dan ik in de nacht. Want komende nacht hebben we minimumtemperaturen van 15 tot 18 graden. De nacht erop zult het weer stiekem bloeien op zo'n 14 graden. En herinner ik nog de kans dat we van de Noordzee al wat mistbanken het land indruwen. Dus ja, wij profiteren eigenlijk van weer een wind van zee. En ja, dat we dus heel wel in het noorden zitten. Ja.
1: De dagen daarna, hoe liep het dan?
0: Ja, nou op tongetje dus mogelijk een uiteenzetting bij een mistbank van de Noordzee aan. Verder werd een heel soort zinneskienwaarde. En eerst ontmat eerstelijke wien. En juist dat maatelijke component dat zorgde ervoor dat we op tongetje te krijgen hebben met 31, misschien 32 graden. En ja, en voor een koorde oranje heb je in ieder geval 3 dagen op riegen 34 graden en hegen nedig. Nou, dat zal op tongetje net heller worden. Dus ek voor tongetje, zo had het nodig. Het in elk geval komen wij dus net in de buurt van die koorde oranje. Dus dat is in het zuiden van het land en in het midden van het land zeker wel het geval. Maar wij profiteren dus van die wien van zee, 31 tot 32 graden. Maar dan op vrijd, ja, dan hebben we de zuidoostelijke wien, zwak ontmatig. En dan komen we wel weer echt in die hege temperaturen, 24 graden, vrijd, de heetste dij eigenlijk van de wieken. En dan op sneeuw, ja, dan komen we 4 boven de 30 graden, wol het er wat onstabiliteit uw kant op te komen. Dat houden we vanzelf in de gaten. Er valt nou net een heel soort hoe te sezen, maar de kans op een bui neemt dus iedereen van sneur Volta.
1: Dat houdt u in de gaten, dus jij dat altijd, als er wat te melden valt.
0: Ja, absoluut, Jeriet. Komt goed.
1: Dank u wel.
0: Jo.

0: Mookie and Sue en Swinging on the Star.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van juli af zoenen er geen regionale klanten meer. Op Vlieland, Skiermonnikoog en Skiermonnikoog bezwaar geworden. Maar er is een oplossing voor. En van de morgen is er op Skiermonnikoog een geerkomst hoor. De haatredacteur van het Dagblad van het Noorden die zeilt daarom naar het eiland daar. En ik, Goos Bies, die is erbij. Waardverslagjouwer. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik ben eerst wel eens benieuwd. Ik ga ervan uit, je leest zelf de krant natuurlijk ook. Digitaal of op papier?
3: Ik lees hem zelf digitaal.
0: Oké. Want op het eiland kwam er best wel een tegenreactie op het nieuws dat aangekondigd werd dat de papieren krant daar niet meer bezorgd zou worden. Begrijp je dat?
3: Ja, dat begrijp ik heel goed. Heel veel mensen, zeker boven de 50, zijn verknocht aan de papieren krant. En dat hebben we heel goed gemerkt toen onze uitgever had besloten om de krant niet meer te bezorgen op Vlieland en Schiermonnikoog.
0: Nee, dus dat nieuws, dat hakte er wel in. Er is een soort tegenreactie gekomen. Mensen die toch vroegen van, kunnen jullie niet alsjeblieft iets bedenken? Wat is er eigenlijk bedacht zodat die krant alsnog naar het eiland, naar de eilanden toe kan komen?
3: Ja, de krant gaat dus alsnog toch naar de eilanden. Dat blijft gebeuren, alleen hij wordt niet meer naar huis bezorgd. Dat lukt niet meer. De krant gaat naar de boekhandel Kolstein. Dat is centraal in het dorp. En dan is de bedoeling dat de abonnees zelf hun krant komen halen. En wij gaan dus straks naar Schiermonnikoog toe om dan te overleggen hoe we dat samen voor elkaar krijgen. Want niet voor elke abonnee zal het makkelijk zijn om die krant op te halen. Dus dan is het fijn als een buurman de krant mee wil nemen. En zo kun je het hopelijk onderling regelen. En daar gaan wij ook bij ondersteunen.
0: Want hoe zat dat nou precies? Wat maakte nou dat die bezorging daar niet meer mogelijk was?
3: Nou, de krant werd op Vlieland en Schiermonnikoog sinds 2 jaar door PostNL bezorgd. Dat was een dure oplossing. Het kostte de uitgever meer dan het opleverde, maar het werd nog wel gedaan. Maar PostNL kan niet langer garanderen dat de post binnen 2 dagen bezorgd is. En toen dacht Mediahuis, dan heeft het geen zin meer om kranten via de post te bezorgen. Dan stoppen we ermee en dan moeten die abonnees overstappen op digitaal. Nou ja, daar waren zelfs wij op de redactie verrast door. En dat er niet nog een ander alternatief eerst was onderzocht. En dat proberen we nu alsnog te doen.
0: En werd je daar als verslaggever, want je bent wel een verslaggever, werd je daar zelf ook op aangesproken, op die keuze?
3: Nou, eerlijk gezegd viel me dat nog mee, dat mij niet rechtstreeks bereikt. Maar ik zag het wel en hoorde het wel om me heen. Op de redactie zelf ook. Hè. Ik bedoel, onze eigen hoofdredacteur was ook verrast. En ik moet wel zeggen, er wordt nu alsnog gezocht naar een alternatief. Maar het moet nog blijken of dit lukt. Hè. Dat is, we hopen het. Op Terschelling gebeurt dit op kleinere schaal op 4 locaties al. En daar bevalt het heel goed. Dat abonnees onderling de kranten bij elkaar verspreiden. Maar dit zal onder 3 maanden geëvalueerd worden hoe het gaat. Bijstellen als het toch anders moet.
0: En ben je nou niet bang dat, hier wordt gepraat over een oplossing om dan onderling dan de bezorging te verdelen. Misschien dat mensen elkaar kunnen helpen natuurlijk om die krant alsnog in huis te krijgen. Maar zou het niet zo zijn dat over een paar jaar misschien dit in de rest van de provincie ook wel zo is? Dat de krant nog naar een centraal punt gaat en dat huis-aan-huisbezorging misschien wel,
3: Op zich ben ik daar niet bang voor. Dat is juist, we hopen dat dat een oplossing kan zijn. Want de wereld verandert en de nieuwsconsumptie ook. Dat verschuift naar digitaal. Maar er zijn nog heel veel mensen die wel de papieren krant willen lezen. En dat moeten we vooral blijven maken en bezorgen. En dan is het mooi als dat op een zo'n manier toch we daarmee door kunnen gaan. En dat zorgt ook weer voor enige gemeenschapszin. Merken we al, op Vlieland zijn we al geweest. Er worden pogingen gedaan om het overeind te houden. En dat is ook mooi.
0: Nou, ik hoop van harte dat de laatste details die jullie daar gaan bespreken over wie dan precies wat gaat bezorgen en zo, dat het allemaal goed komt. En heel veel succes daar.
3: Bedankt.
0: Hartelijk dank, Goos Bies. Dus waardverslagjouwer oer Vlieland. En Skiemond zegt dat de kronten dus, altijd details alweer op tafel binnen, gewoon weer bezwaar gevuld.

0: Jimmy Cliffy dat en Sunshine in the Music. Het hartenkamp in de Westrijn, dat is op ziek naar een nije beheerder. De Joerdijstige beheerder, dat is Bob van der Wal. Die had er nee, haast 12 jaar mee op. Het werk dat wordt hem al te zwier. En hij wil wat meer tijd hebben van zijn orenhobby's. Het is tijd om het stokje oer te dragen, dat vindt hij.
1: Nou ja, mijn jaren gaat langer nog dingen. En ik ga zoveel orenhobby's dat ik maar even wat orentijd besteden om mijn hobby. Ik vind het een novelte om dat in oren te even doen. Maar ik ben wel even een geschikte kandidaat van mezelf.
2: Want tolve hier, ja, je bouwt toch echt een baan, mij de bisjes, mij alles op. Hoe beleef je dat?
1: Ja, dat is extra. Je gaat een baan met spul, dat is gewoon zo. Ik ga het zien toch weer rondstappen. Dan ben ik gewoon bij die binnen. Ja, die keer was voor die. Maar dan komt ook altijd voor wat nijgoed bij, dat zo.
2: En dat je waarom sjoggen, want nou ja, je zei eigenlijk de mat is nog een geschikte kandidaat komen. Maar wat maakt dit werk, dit vrijwillige werk, wat maakt het zo mooi?
1: Nou, doe best boeten. En het is altijd best mooi met vee om te pakken. Het is gewoon een hobby, het is prachtig mooi. Ik haal dit een beetje mooi weg. Ik heb natuurlijk een brode vogelspul en dat spul. Dit is gewoon mooi. Het is hartstikke een mooie hobby.
2: Ben maat een nieuwe eventuele beheerder, wat jou onbelangt, onvoldoan. En wat, ja, maat die wat mijn best, nou maat die het leuk vinden, wat is een beetje, zeg maar, waar zie ik je hem naar?
1: Nou, maar het is wel even iemand die een beetje door had, ook vee, en die maar weet ja, wat er doet. Die maar wel een beetje af en toe rijden met het spel wat je rondbrengt. En toen kreeg je net iemand had die alleen maar een kort, dus had die zei van, nou doe ik het wel even. Maar het hindert niet. Maar ja, ik ben hier alle dagen. En als er iemand is die er belangstelling voor had, ik help hem zo veel mogelijk dat het weer klaar is.
2: En had je sjoggen naar dit hertenkamp? Want je hebt herten, pauwen, hen. Eigenlijk kun je het zo gek naar bedenken. En Walibi die stapt hierom. Het is wel een heel gemalleerde club, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, maar dat is mooi. Dat die variatie erin, dat is kijk het mooie wat er gewoon is. En de meesten vind ik prachtig, joh. Want het mooie waren in het weekend, maar zien hoeveel volk het hier daar komt. Mijn poetsiebal en mijn protsieband en die band had er een prode wel aan. Ik had er wel aan. En dat is het mooie ervan.
2: Allemaal, een mooie put. Joost is er nou naar tolf hier. Ik ga mijn eyeball line, laat het zo maar even zeggen. En mijn beste van die. Wees je gewoon van jezelf naar uit?
1: Jongen, ik had zoveel dingen meteen. Ik had natuurlijk een prode voel. Die had hun verzorging ook nodig. Ik ga een jachtakte dat. Van winter dan komt de goorjaaierij en de orenjacht komt er al even bij. En dat je echt een hulp rotatie in werking zetten. En daar wil ik eigenlijk wat meer tijd om besteden. Dat is echt mijn hobby. Dat vind ik mooi. En ook hier zondagen in de week heen maar. Want dat is hem. Je mag die zondagen in de week heen. Eén keer daar maar je sowieso even met. Dat neemt zijn tijd. En dat wil ik eigenlijk ook van die verplichting. Ik ben ook ouder nu. Dat het werd ik minder al hier.
0: Ja, tijd voor oren, hobby's dus in plaats van dat hertenkamp. Bob van der Wal, wie dat? Vrijwilliger.
3: De media van de morgen.
0: Hertenkamp in de Westrijn. Isa, het Nijs Uithoren Media.
4: Ja, van het hertenkamp gaan we naar iets heel oors. En dat is het WK 2026 voetbal. Iets wat we denk ik, wel een beetje mee krijgen. Van net alleen nog Nederland. Brek de oren. Maar wat nou naar boeten kwam is dat het WK 2026 de meest vervuilende ooit is. Ze nemen het echt wel een CO2-bom. Dus de meest vervuilende ooit. En het gaat dan om een WK wat spelen we het in Trialon. En in 16 verschillende steden werden de spelers dus speel je, maar dan moeten de spelers dus hinnen, de officials, maar ook de supporters natuurlijk. Dus ze lissen al hier enorme afstand aan. En ze schatten de uitstoot op gemiddeld of ongeveer 9 miljoen ton CO2. Trochvliegverkeer. Ja, en dan denk je, wat hoort dat nou krijgt in? Nou, dat tocht ik zelf zijn zeker. Dus ik tocht even op ziekje. Maar 9 miljoen ton CO2 zit ongeveer gelijk aan een jaarlijkse uitstoot van 1 miljoen mensen.
0: Nou.
4: Nou, en dat listen ze daar dus al in. Hoe lang wordt het WK eens? Voor jouw weekend? Geen idee eigenlijk.
0: Ja, zoiets.
4: Ja.
0: Ja. Nou, dat heet ik auto erin.
4: Dus nou ja, de binnensoort meesken die direct nou ja, wel wat op om te merken haast. Volgens oud-profvoetballers en auteur Jules Boykov dat de FIFA on greenwashing. Dat houdt dan in dat nou ja, greene projecten promoot worden, terwijl het eigenlijk weinig opsmiet en de totale uitstoot enorm bloot. Dus nou ja, er is nogal wat reboelje hoor. En dat nou eigenlijk ook hoe het volgende WK, want in 2030 wordt het verspreid over 6 landen en 3 continenten. Dus wat voor uitstoot der al je uitkomen mat, der meidt je zich nogal zorgen hoor.
0: En hoe dan ook misschien, of misschien heel dit wisser ook een stukje in Friesland?
4: Het WK?
0: Nou, ik ben in de war. Dat ben een Olympische Spelen natuurlijk. Ik weet niet door de Olympische Spelen.
4: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk, kijk, ja, denk je natuurlijk heel dit hinder. Want dat is wat ze optellen uiteindelijk, toch?
4: Klopt, want inderdaad, de rest van die Olympische Winterspelen, dat is volgens mij in Frankrijk.
0: Ja.
4: En dan dat ene stik van die lange baan, dat was ze dan in Friesland. Ja, dat is ook wel weer aardig wat op en deel.
0: En het opbouwen van die tijdelijke gebouwen. Het zou toch mooi zijn als ze iets deel zetten, dat dan voor de lange termijn is.
4: Dat zo mooi wezen is vaak net zo.
0: Nee.
4: Dat is ook wel bij die voetbalstadia, die worden al je opbouwt en daarna ja, zit het er.
0: Maar ja, wel een mooi feestje gewoon naar de tijd.
4: Nou, dat zeker.
0: Dat is weer. Tijd voor het nieuws van de NOS, dat komt erom.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen!
5: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoop om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we onze omsje en naar zijn steen op stoel?
8: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
7: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
9: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
10: Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis.
9: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
11: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
14: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
13: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt. Zag commentator Suze van Kleef.
15: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
13: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
0: En dadelijk dan gaan we door een taxibedrijf die het ermee ophoudt. En muziek komt er rond van Tears for Fears.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches sound looking like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: With the OG's.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Friesland van de Moor.
27: My Erit Science.

0: was echt de wraad besturen, dan wens ik die een soort succes, Stoetjelle. Nou ja, dat is wel een beetje het punt, wat noemen we natuurlijk. Ze kunnen in de koude oorlog. Tears for Fears wie dat en Everybody Wants to Rule the World.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En naast dan hebben we het over dat taxibedrijf dus. Taxibedrijf Kort in Drachten, dat had faillissement omvregen. Dadelijk dan jij was even naar het verhaal dat er correct achter zit. En 200 meiwerkers van Friesland Campina in Ljouwt, die lezen het werkdeel. Ik deed eerst meer oeraars in Friesland van de Moorn. En Isato had een mooie stapel grond om die heen.
3: Ja, klopt. Nou,
0: het zit dat net, dat is het verhaal in Voen haast. Maar...
3: Nou, ik mag ze straks nog inderdaad in trots spitten. Maar straks wel meer over cardiologen die zinloze zorg skarpen. En een man uit Californië probeerde zijn zonnebril uit een droegtoilet te redden. Maar ja, dat liep correct wat minder lekker al dan hij zelfs tocht en hoopt hier.
0: Dit is een verhaal waarbij het verstandig is dat als je krek je maasbrachtje op haar. Om dan even, nou ja...
3: Ja, ik zoe dat nou even snel opieten dan. Ja,
0: ja, doe dat nou maar. Heel goed.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het waarberucht in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
4: Een goeiemorgen. Nou, het is nou nog lekker fris, maar omdat de zinnedrijoed een soort bij is, warmt het vlug op. Zij is het jawaai de mand iets aan 21 graden en wordt het van een beetje maximaal 24 en 26 graden. Dan vierde dochter wien het kalamoor, maar de meest zuid-eerstelijke zieger. Jawaai de joen is het dan mei de zinnen en amper wien ek nog noffelijk, mei 23 en 24 graden. En is het vannacht op zijn kortst 16 graden. Morgen ek volop zinnen schien waar, de wordt er eerst mei de zuidelijke streming tegen warme lucht omviert en wordt het maximaal 33 graden. Let op de dij, wordt de wien waardelijk en krijgen we wat verkoeling van een zeewien.
0: Taxibedrijf Kort, dat WMO en leerlingen vervier verzorgt, houdt ermee op. Het personeel, zijn 90 werknemers, die had dat juist rond de jaren gekregen. Het vervierscontract dat met de gemeente Smellingeloon afsluiten is, dat kan net uit. En de pratenkoer, mijn eigenaar Alle Kort, vond datzelfde taxibedrijf. Een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, Johan, dat de personenvervier verliezen hier oornaam van Kielstra in Drachten. Hoe kan het dat er nou al een faillissement leidt?
5: Ja, ik begreep jouw vraag. Ja, dat vervier inderdaad verliezen hier februari oornaam van Kielstra. En Kielstra, voor Kielstra wierde ik een behoorlijk recent contract. Het is ingong op 1 april 2024. Dus Kielstra heeft het vervoer nog uitviert 10 maanden lang. En ik ben er van het zoeken, ik ken dat net weten, want ik ging net door de administratie van Kielstra, maar dat ik Kielstra hier verliezen op let had en ik Rutte verliezen op let had. Daar hadden we het letter uitgebreid, ik bedoel Hans iets en ik, iets Kielstra en ik. Het is alleen nog bij Kielstra net genoeg opvallen, dat is net genoeg aan de lucht komen.
0: Want dat weten je nou, maar wist je dat ik, ja, een Jelien?
5: Nee. Dat werd niet dan. Maar ja, dat is mij een grote dingen zagen. Oh, jij hebt nog veel goede schouder. En ik denk, oh, toen werd niet dan wie ik nou net van weg noosde. Nee, dan absoluut net. Dat, helaas net. Dat gaan wij toen ik net zien. En weet je waar dat in zit? Het zit net zozeer. Ja, dan wordt het wat technisch. En ik weet net had ik daar ook iets bij de maat. Maar het zit hem net zozeer in de tarieven, in de prijzen. Maar het zit hem meer in de samenstelling van het vervoer. De vervoersbewegingen binnen OOS. Als zat het bij de aanbesteding. Waar ze zo, dus als dat het presenteerd is en zat ze toch in dat het worden zo. Dat is duidelijk oorzaak die vervoersvraag en daardoor sluit de tarivering, de belening, de prijzen net meer om bij het vervier zelf.
0: Dus er is een papieren werkelijkheid en er is de realiteit, zodat je om
5: dat is eigenlijk wel een goede geefheffing, ja.
0: En dat betekent dus, dat je verlies draait erop.
5: Ja, dat klopt. En het geeft ik net om een beetje heel. Ik ben grote verliezen. Er zitten hele grote verschillen in. En dat hebben we nu inmiddels van al, wat ik zei, februari verleden hier gewoon. En het is, we binnen vanaf november, daar hoe in gesprek met de gemeente. En we komen er net goed uit, Melkoor. Helaas, dat spiet me tegen echt. En het is gewoon net langer verantwoord om hier met te beginnen. En dat doet me heel zeer. Maar het kan ze niet langer. Nee.
0: Want als je zegt in november hij er al bij begon met peteren, dat wie al wijs is, maar in dat hier dat jou, het WMO en het leerlingenvervier verzorgen hebben. Hoe kan het dan dat er dan een jelly lang dan kennelijk net iets voen is om, om hier een oplossing voor te vinden?
5: Ja, dat is wel een goede vraag. Eigenlijk moet je die vraag misschien eerder aan de gemeente vragen. Maar als ik ben bij de gesprekken West en zat ik het ervaren heb natuurlijk een beetje verster. En het is dat de gemeente Het doet altijd zeer dat je meer geld en ik substantieel meer geld kwijt moet. En als je dat net begrutte haar en ik net haar misschien, dat weet ik niet. Ik ken dat bij de gemeente in de portemonnee. Ja, dan is dat binnen dat hele lastige processen. En sowieso worden je besluitjaringsprocessen bij overheden en bij gemeenten lang. Alles is dreig. Ik zit er net maar in oordeel, maar dat is gewoon de werkelijkheid zoals die is. Dus ja, dat is net slagen.
0: Maar hij het idee dat de gemeente, dat die goed begreep dat de papieren werkelijkheid, zou ik jou die een nieuwe lien presenteerd kregen, dat hij net meer klopt. Begrepen ze dat goed genoeg?
5: Ja, ik denk het wel. Maar ik weet net zeker of ze helemaal in de gaten hebben dat de effecten die ik zou daar nog binnen zat, wie dat sissen. In ieder geval komen we daar net over op in je lijn. Maar nogmaals, deze vraag moet je denk ik aan de gemeente vragen.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Je hebt het faillissement onvregen. Dat had gevolgen natuurlijk voor het personeel.
5: Ja. Ja, ja, grote gevolgen. Er werken 24 mensen bij ons. En weet je, we hebben een hartstikke mooie groep. Het is in het vervier zo dat mensen over het algemeen net voor de portemonnee bij ons werken. Want het zijn net denderende salarissen die het meesten in het vervier, in het taxivervier, verzinnen. Het is onregelmatig werk. Er wordt een groot beroep dienen op flexibiliteit. Dus mensen werken vaak om andere redenen bij ons. En dat herken ik. Ik wil iets zwaarder wat ik vaak jaar. En het onderwijs, mensen zien het als een roep. Ik vind het prachtig werk. Ik vind het mooi om andere mensen helpen te kennen. En dat stopt het nou. En dat doet iedereen met hart en ziel bij ons echt mijn passie. En ja, het doet mij ik zeer om te zien dat het net genoeg is, weet je.
0: Het bij mensen mij het voor de zaak en het voor het werk dat ze doggen. En dan is het, lijkt het mij heel pijnlijk dat de realiteit dan zo, als een deksel op een oors valt.
5: Dat is het, ik. Ja, dat vind ik het slimste voor uw eigen mensen, maar ik voor uw klanten trouwens. Hè? Net minder, ja. Want we vervieren natuurlijk al die mensen die afhankelijk binnen van vervoer, meestens een beperking hebben, beperkt binnen in hun vervoer. En daar ben wij voor. En dat, ja, ik weet nog net hoe de toekomst eruit ziet. Ik voor die mensen. Het vervier zal er ongetwijfeld blauwen, maar ik hoop je maar dat ik op een goede manier trok. Want er is echt wel wat aan de hand in deze branche. We binnen wel best wel ziek, maar ook hoor. Ja.
0: Nou, ik wens je een heel soort sterkte deze tijd. Ik mij ook hoor daar. Al die mensen die dit boodschap kregen hebben. En jou voor zelfs ook een heel soort sterkte daar.
5: Dieke dank.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij het Nijsuit, de Oormedia.
3: Dat klopt. Mees, kan Han nog even tieten om het maasbrochtje op te eten voordat ik naar dat mooie verhaal van die man met de zinnenbril in het droegtoilet ging. Maar eerst, cardiologen die schrappen zinloze zwarg. En wem moet je dan ontdekken? Want welke zwarg is nou zinloos? Nou, ze denken dan om minder feste controles, de administratie wat krijgt wat minder en minder standaard testen. Dat zo het medicijn wijzen zin een oerbeleste zwarg. Dat schroot het AD. En cardioloog José Henriquez zei het ook. We deden dingen omdat het nu eenmaal zo gedaan wordt.
0: Oh ja, dat herkent vast genieën.
3: Precies, je zit in dat verste stramien, dus je geende maar mee tro. Maar daar hebben we het bij de cardiologen dus nooit iets ondien. Zouden we ook nog een voorbeelden hoe het oorsmat. En daar gaan ze nou de komende tijd mee onderslag. En ze tinken, het is eigenlijk de bedoeling dat de list mij te scrappen zwarrig bij de cardiologen de komende jaren alleen nog maar langer wordt.
0: Maar dat ben al je liefste handelinkjes die ze doorgaan, maar ze weten eigenlijk niet meer krijgen waarom ze dat doorgaan. Dus nou scrassen ze het en nou werk je ze efficiënter, dan komt het op del.
3: Precies, dat hopen ze in elk geval. Ja. Dan gaan ze nou mee onderslag en dan gaan ze zien of het natuurlijk kan. Want ze gaan dus minder verste controles doen. Ze zullen dingen ompassen, maar je standaard testen. Ja, had je er uiteindelijk achter komen van dit keer ten koste van de zwarg, dan zullen ze er wel wat om verroren. Dus het is een testmodel waar ze nou op dit stuk mee onderslag gaan. En dan toch terug naar dat verhaal van die man in Californië. Arune Wiekijn, wie die man dus in Californië. En hij ziet het op een wc, op een droegtoilet. En meesten die misschien wel eens naar een festival gaan of iets anders, die kennis aan ding wel inbeelden. Der bloot dus eigenlijk, poep en het last, dat bloot er al je erin lezen. Dat gaat net naar je riolta.
0: Bij dit soort temperaturen is dat heel ongenaam.
3: Ja, heerlijk, heerlijk. Er komt altijd een heerlijke geur bij vrij. Maar die man die ziet dus op het toilet en het zomaar mooi waar west haar. Want zijn zinnenbril vol in het toilet.
0: Oh.
3: En hij tocht net, die liet ik wel lezen. Nee, hij tocht die zinnenbril moet ik weer om haar. Dus tijdens dat die man die zinnenbril probeerde te pakken, is hij zelfs in dat toilet vallen. Er zat er ongeveer 15 minuten zitten. En uiteindelijk moest een hulpdiensten te plak komen om de man uit de tank te helpen. En uiteindelijk is hij heel uit de tank kwam. Geen verwoningen verder. Maar de brandweer had hem wel even skinsputsen. En voordat hij naar huis ging, moest hij eerst heel dan ontsmet worden.
0: Oh, dus, dat vond ik wel, ja.
3: Maar uiteindelijk had hij zijn zinnebril wel te pakken kregen. Je moet er wat verhoor gaan.
0: Ik geef wel echt wat zinnetjes zijn van die zinnebril. We hebben mooie tijd, hoor.
3: Ja, nee. wat de prijs ik wie van die zinnebril ik hiermee lezen litten.
0: Nee, maar ik hoop dat mijn haastbrachtjes ooit op binnen.
3: Ja, dat hoop ik ook. Onze excuses ervoor.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Er staan 1200 werknemers van Friesland Campina in Ljouwt. Lisse, begin van de Moorn. Het werkdel. 2 dagen. Of het werkdel. Ik denk dat het zo net begon ben eigenlijk. 2 dagen lissen ze dus dat werkdeel. En dat is een staking als vervolg op eerdere acties in de zuivelindustrie. Tanja Kopal van de Nederlandse zuivelorganisatie, die aan de onderhandelingstafel zit, die vertelt over die staking.
2: Wij hebben een eindpot gedaan, een evenwichtig en houdbaar pakket met een loonstijging van 3%. En een verruiming van de vitaliteitsregeling. Dat is een regeling waarmee oudere werknemers op een hele gunstige manier minder kunnen gaan werken. En FNV heeft aangegeven dat zij niet akkoord zijn daarmee. En heeft daarop gereageerd met een ultimatum en acties.
3: Ja, maar nou zit er maar een procent tussen wat jullie bieden en wat zij willen. Dat lijkt mij toch overbrugbaar.
2: Het is zo dat FNV in haar formele ultimatum een loonstijging eist van 12%. En dan zien we andere uitingen waarin ze zeggen we willen 4%. Want die 12% is voor 2 jaar, 4% bij 1 jaar. Daar komen dan wel weer allemaal aanvullende eisen bij, zoals een doorbetaalde 4-daagse werkweek. En dan in weer andere uitingen lezen we weer andere eisen. En ja, voor ons is 3% echt een uitstekend bod. En dat verbetert een bovengemiddelde CAO nog verder. Dus daar staan wij achter.
3: Ja, meer zit er gewoon niet in wat jullie betreft.
2: Nou, dit is gewoon de huidige stand van zaken. Het bod waarvan wij echt zeggen, joh, die CAO zuivel, dat is echt een bovengemiddelde goede CAO met zeer uitgebreide extra voorwaarden. Ja, en dan met die 3% loonstijging plus de aanvulling. En dat is dan niet het enige, maar goed, u wilt misschien niet dat we in alle details ons aanbod weten, maar er zitten nog meer verbeteringen in. Dus daarvan zeggen wij, dat is echt gewoon een goed bod.
3: Ja, maar al die verbeteringen worden door de FNV dus niet als zodanig beschouwd. Ze willen bijvoorbeeld ook van een 5-daagse naar een 4-daagse werkweek. Dat is ook geen haalbare kaart voor wat jullie betreft?
2: Nee, dat is natuurlijk een... dat komt omgerekend uit op een loonstijging. We hebben een 36-uurige werkweek. Als je die naar 32 uur zou zetten, dan is dat alleen al, komt neer op een loonstijging van 12,5%. En dan hebben wij ook bepaalde groepen medewerkers die nog minder uren werken vanwege de aard van het werk wat ze doen of andere voorwaarden. Dus ja, dat is 12,5% voor zo'n werkweek plus 4% loon, waarbij dus formeel 12% voor 2 jaar gevraagd wordt. Dus ja, nee, dat is niet een haalbare kaart. Nee.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat is alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
3: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
4: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen,

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is een minuut oor 7:30. Het Fryske Nijs krijgt nou van Isa Visser.
5: In het Warfstjerke van Langwaar zit een bijzonder monumentaal wargel. Het is haast 250 jaar oud en kent een rieke geschiedenis. Het argel had zo'n kwad een eigen website met informatie over onder andere de bouw van het instrument. Maar er is nog net alles hoe bekend. Een onderzoeker besiekert alles in kaart te brengen.
6: Dus ze is nu aan het onderzoeken wie dat snijwerk heeft gemaakt. Dat is natuurlijk interessant. Ze is gaan kijken wie heeft dat in Midwolda gedaan. Dat was een van de laatste Hinge-orgels, waar Lambertus van Dam als meesterknecht van Hinge ook nog aan heeft gewerkt. Zou dat dezelfde zijn geweest? Nou, daar zijn we nog niet uit. Dat staat nog open. Dus als mensen daar iets van weten, dan horen we dat graag.
5: Deze tongensdier is er een iepenjoen in de dwarpstjerke van Langwaar. Mij uitlist door argelbrouwer Wim Dijkstra en muziek door wargelist Mark Herink. Van 200 werknemers van Friesland Campina in Ljouwert lissen van de moon voor 2 dagen het werk del. De staking is een vervolg op eerdere acties in de zuivelindustrie. Tanja Kopal van de Nederlandse zuivelorganisatie over de gevolgen van de staking.
7: Nou ja, op dit moment zijn er geen gevolgen voor consumenten of voor melkveehouders. Dus ja, niemand hoeft zich op dit moment zorgen te maken over zijn zuivelproduct. Maar ja, goed, we kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten natuurlijk eerst ook nog kijken wat is de actiebereidheid en hoeveel mensen zullen er daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep.
5: Het Olympisch langebaanrijden van de winterspelen van 2030 komt naar alle gedachten misschien wel naar Tialf. Het uitvierend comité van het Internationaal Olympisch Comité had Tialf op het Jereveen goedkard als locatie voor het Olympisch reetrietoernooi. Het definitief besluit volgt na je wiekemanje, wanneer het Franse organisatiecomité de plan bespreekt. Als er gestemd wordt, wordt er voor het eerste Olympische Winterspelen in Nederland houden. Voor Friesland zou het zelfs de eerste Olympische sportwedstrijd eer wezen. Van 1 juli al liek het er toch een oplossing te wezen voor de verspreiding van regionale kranten op Vlieland en Schiermonnikoog. Ja, er werd bekend dat de kranten den net langer bezorgen worden zouden, maar nu kunnen ze toch op de eilanden beschikbaar blijven. Er is namelijk een oplossing voor. Ze leidt waardverslagjouwer van Dagblad van het Noorden uit, Goos Bies.
8: De krant gaat dus alsnog toch naar de eilanden. Dat blijft gebeuren, alleen hij wordt niet meer naar huis bezorgd. Dat lukt niet meer. De krant gaat naar de boekhandel Kolstein. Dat is centraal in het dorp. En dan is de bedoeling dat de abonnees zelf hun krant komen halen.
4: Dat is nog een stapel krant. Nijst die, Isa. Maar bist al papieren krantlezer?
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de telefoon er toch sneller bij komt. Maar ik pak ze de azen nog wel even bij. Maar ja, zelfs is het toch meer de apps. Ja.
4: Ik zou heel graag een papieren krantlezer wezen worden. Maar ik weet het. Ja.
5: Nee, het is toch makkelijker.
4: Het is makkelijker om even de telefoon te pakken.
5: Als je snel onderwijs bent, pak ze me toch even bij. Bist snel up-to-date.
4: Maar als je in het wend bent om altijd de papieren krant lezen te hebben, dan snap ik heel goed dat je hem heel erg mist.
5: Ja, het lijkt me ook wel lekker, hè? Moaans, lekker even een pakje thee of koffie erbij.
4: Zonder
5: lekker
4: aanleiding.
5: Die kranten erbij. Ja, ik had er zelfs dan net altijd de tiert voor. Maar had je de tiert ervoor nemen, is lekker.
4: Nou, precies. Dadelijk hier het Waberjocht met Jitske.
9: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
10: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze

0: letters redden op knrm.nl.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Friesland van de Moor. Erit Seyens.
3: Dadelijk muziek van Griets en Griezen. En we houden het over Tialf. Want er is nijs op Tialf. Maar eerst iets voor het waarbericht met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
4: Ja, een goeiemorgen.
3: En we constateren dan ook alleen dat het best wel ongenaam bij je boeten.
4: Ja.
3: Intussen zal dat net heel erg verhoren wijzen, toch?
4: Nou, het giet rap, moet ik zeggen. Die zinnen, die het wel zien krijgt. En ja, een oerelien hier met temperaturen van zo'n 13 graden, 12 graden. Maar op dit stuit zie ik de 15 toch ik wel een heel soort plakken al op de thermometer steen. Ja, die temperatuur die vlucht wel aardig rap omheeg. Mij maar een koelte uit het eerste waar je nou op dit stuit. En een heel soort rond te verzinnen. Ja, ik heb de boel nou wel even niet op me smieten. Want de temperatuur van de morgen betiert wie echt noffelijk. De minimumtemperaturen hekken dan ik even bij. Op Skiel is het kwik zakken om het 11,8 graden. Dwaaien hier 12 als minimumtemperatuur. De leegste temperaturen heb ik er even bij. Pak die meer meten onder oren in Bakkeveen. Daar is het kwik heel even onder de 10 graden schoot. Halm 10,4 en ik in Boerum 11,1. Ik riep hier dan weer 11,3 als minimumtemperatuur. Nou, en verder laagste 13,2. Ik nog relatief fris. En ja, dat zijn wel de momenten om de boel even hier te gooien. Het zou nou ik nog kennen, maar ja, die zinnen die warmen het vlug op. Dat zie ik, de temperaturen op de waterlanden zitten op dit stuit. Ik al op zo'n 16 graden, dus giet rap. Jelwij de Mantie, het verwacht ik maximum temperatuur, of de Jelwij de Mantie, maar ik zie een temperatuur van yoghurtje rond 21 graden. Nou, er is eerst nog wel wat hege bewolking wat aan zijn oerskoot vanuit het noordwesten bij. Maar verder, daar schijnt de zinnen nog heel mooi te herinneren. En de wien komt uit het eerst naar het zuidoosten en is maar zwak. Wien krijgt 1 rond 2. Echt zo'n zieke. Van een beetje volop de zinnen erbij. De wien die varieert dan eigenlijk wat. Dus het wat eerst net zuidoosten en is echt dan maar heel zwak. Ja, en met deze omstandigheden gaat de temperatuur bij u in de provincie in elk geval naar zijn 24 rond 27 graden. En dat betekent dus dat we die 24 graden dus op een heel soort plakken hellen. En dat we daarmee dus ik uiteindzetten kennen met de hitteweg. Nou, die hitteweg die moet in elk geval 5 dagen durren met 24 graden plus, maar echt 3 dagen dat we boppen de 30 graden uitkomen. Nou, dat liek het er wel in te zitten. Zeker als we dan naar de dij van morgen zeggen. Nou, dat doe ik direct, want eerst wil ik nog even 40 jaar naar jong en vannacht. Ja, waar de dan heb ik nog een noffelijke temperatuur van zo'n 23 rond 24 graden. De wien nog hield iets zuidoostelijk. En dat zorgt ervoor dat vannacht het minimum uit commercieel op zo'n 15 rond 18 graden.
3: En dat zult net lang door voordat die temperatuur gewoon weer naar boven daar klimt.
4: Ja, inderdaad. En dat giet morgen hier echt heel rap, omdat morgen hier betiert. Komt de wien al uit het zuiden wij? Nou, die warme lucht die het al dagen en dagen boppen Spanje, Portugal en Frankrijk hing het. Juist hier in Frankrijk ik al 40 en 44 graden. Nou, die warme lucht die zal u morgen hier, ik betiert al berikken. Dat betekent dus dat we in het begin van de middag hebben al 30 graden plus. Uiteindelijk rint het omheen naar 31 rond 33 graden. Volop de zinnen erbij. En maar eerst dus die zuidelijke wien. Alleen nog morgen hebben we een wisseling van de wacht tussen het ene hege drukke bier en het oren hege drukke bier. Van morgen te midden, aan het einde van de midden aan, dan zullen we zien dat die wien omgeert via het westen naar het noorden toe. En dan komt er weer een wien van zee te steen en dat zorgt voor wel aardig wat aankwalling. Daarbij zitten we morgen wel in een vochtigere luchtsoort, dus het zal wel wat brotziger aanvielen ik alle keer. En ja, die vochtige lucht, dat zullen we in erin van de nacht wel zwaar kennen voor wat mistbanken van zee. Dus in de nacht naar tongetje, dan binnen de temperaturen ik alweer wat ongenamen te nemen.
3: De dagen daarna, hoe liep het dan?
4: Ja, nou, op tongetje dus. Mij die eerst ontmat, eerstelijke wien. Wat misbanken van C dus. Die worden in de mand die het mogelijk, wel waarschijnlijk wel heel vlug weer oprommen. Dan hebben we temperaturen uiteindelijk van zo'n 31 om 32 graden. Dat betekent dus dan ik weer 30 plus. In de nachten dan zullen de temperaturen ik weer heger uitkomen. Njochentje, ja, en zelfs in de sterren volle heger. Dat zult kwik waarschijnlijk net onder de 20 graden. Zakje, dus ja, dan kunnen we wel weer spreken van een plaknacht. Vreet en sneun, beide dagen. Een heel soort rondte voor de zinnen. Ik wil wat stapelwolken die het dan al opkomen kennen. De lucht is vochtig. Op vreet zwaagt dat voor een maximum temperatuur van 34 graden. En ik op sneun liek het echt nog 4 boppen de 30 graden te bloeien. Maar wol iedereen van die, we houden het in de gaten. Maar de binnenwaarmodellen die komen al maar wat buien. Nou ja, en dat Savier uitpakken zal, dan zullen dat vanzelfs ik weer tongen bij hun wezen. Maar ja, Savier is het nog net. We hadden dat zelfs in de gaten. Ont nota kan ik alleen maar zeggen. De hitteweg, die zet voor Friesland ik juurt uiteind. En de dagen zullen de temperaturen echt onder hege kant wezen.
3: Tjitske, dank u wel.
4: Ja, graag die.
3: En dit ben Griets en Griezen. En alle dagen tijd.

0: Het ben Griets en Griezen en alle dagen daar.
1: Friesland van de Moor.
0: Tialf is weer een flinke stap dichterbij als gastheer voor het lange baanritreden op de Olympische Spelen van 2030. Het Internationaal Olympisch Comité had de Veenste Retreathal goedkeurd als mogelijke locatie. En verslaggever Arjen Bosselaar die volgt die ontwikkeling al man op de voet. Goedemorgen Arjen.
2: Goedemorgen Erik.
0: Wat had het IOC nou correct besloten eigenlijk?
2: Nou, het IOC had nou eigenlijk een soort taststemming doen van Frankrijk, want daar ben de Olympische Spelen in 2030. Had Jim dan zelf geen retreathal bouwen willen of hebben, want dat is het geval. Ja, dan mag je van u het Olympisch toernooi op die afhouden. Dus eigenlijk een soort toestemming van, als je hem zelf geen retreathal hebben, dan mag je hem wat u zo'n belangen die afbroeken.
0: En wat maakt het die afzak geschikt dan?
2: Nou, zij schreeuwen. Ik vond het zelf wel grappig. Tialf is een accommodatie, maar wraadklasse. Nou, dat weten we natuurlijk al hebben we hier in Friesland. En ze schreeuwen. Het biedt gunstige mogelijkheden op het merk van kosten en opbrengsten. Dat klinkt natuurlijk heel leuk, maar ja, wat ik daar lees is. De hoest geen jure haldel te zetten, maar de kist wat waar weken lang hele jure kaartjes verkeep je. Dus dat is zoals gunstig. Ja. En wat natuurlijk ook wel mooi speelt, is. De Olympische Spelen, zeker de Winterspelen, die mat natuurlijk doorzetten. Die hebben te krijgen met oprinnende kosten, al je dure accommodaties. Dus doorsummers wordt steeds belangrijker voor het IOC. En daarbij helpt het natuurlijk wel dat geen dure ijshal hoest te bouwen die 12 weken lang broekt wordt. En daarna nooit meer broekt wordt, want ja, die vrouwen die rieden net op een lange baan.
0: Nou, dat betekent dan Joert aan de vlaggen maar uit op de RV en het gebak op tafel. Denk ik.
2: Nou ja, dat zal intern misschien zo wijzen. Naar Boetenta bloot dat nog wat lastig. Ik heb juist hier nog wat meesten bezocht van NOC, NSF, van Tialf. Maar ze horen al je de lippen stief op mijn koor. Want zoals ze zei, het Franse organisatiecomité, die maat. Begin na je week, ik loop Mandy, komen die nog keer? Die zitten nog één keer over, uw Olympisch plan, hoe zit dat eruit, wat worden de locaties? Dan wordt er een definitieve klap op doen. En dan pas, ja, dat zal Mandy te doen, tease die wijze. Dan komt er een persconferentie met alle spelers die hier in Nederland erbij belutsen binnen. Dan heeft het door de gemeente, dan heeft het door de provincie, dan heeft het door Tialf, dan heeft het door NOC, NSF, dan heeft het door het ministerie. Dus tot die persconferentie en het definitief Green Lucht vanuit Frankrijk. Sezen ze nog even niks, maar misschien kunnen we even bij de bakkerdel in Jervien om te zien dat er ook een bak besteld is.
0: Nou, precies. En nog even het short track trouwens. Komt dat ook in Jervien taal? Is dat wat hoe bekend?
2: Nee, het short track, dat is wel in Frankrijk. Dat zal in Lyon wijzen. Er was nog een hele rel in Frankrijk, want eerst zou alle e-sport in Nice wijzen, maar uiteindelijk in Nice die geen zin in, want die kregen een nieuwe warge master, dus dat wordt nou toch wel Lyon. Dus het short track. Dus ja, Saïna Susanne Skulting. Die heeft natuurlijk de oude speel. Die ze maar op het short track en het lange baan. Had je dat als reedrieder web willen zoenen. Ja, dan maak je dus tijdens die spelen heen en weer of zo, denk ik. Dus dat wordt nog wel wat ingewikkeld voor zulke atleten. Het is wel even grappig. Het komt haast nooit voor. Hè? Dus bij het WK voetbal, dat wordt in Trajeland houden. Maar op de Olympische Spelen wordt het eigenlijk nooit dienen dat. Dat de Spelen in 12 verschillende landen werden. Ik geloof in 56 is de keer op de Simmerspelen gebeurd. Toen we het hinderrieden wie in Stockholm wie de Spelen in Australië winnen. Dus dat lag helemaal in mijn koor. Een stukje van de Spelen in Peking ben ik houden in Hongkong, wat officieel een oorlog is. Maar voor de Winterspelen is dit een unicum. En ik van Nederland, want ja, de Winterspelen hebben nog nooit geweest.
0: Nou, nog enige verzettigheid dus binnen de dwarren van Tialf, maar we zijn weer een stap verder. Dat kunnen we in elk geval constateren.
2: Ja. De aanhoudende weken en ook de komende weken, ja, daar zitten gewoon een paar van die officiële momenten in. He, dat is dan, de officiële kaart van waar willen wij als organisatiecomité het al organiseren. Dat wordt dan voorgesteld door het IOC, dan met de IOC dan een klap op Jan. Dan met de Fransen er nog weer een definitief besluit toe nemen. Nederland maakt natuurlijk akkoord geen mij, wat de Fransen willen hier. Dus elke keer volgt er zo'n definitieve stap, maar ja, we zitten, ja, het is natuurlijk een aparte situatie. Het is boeten 34 graden naast en dan krijgen wij hier de winterspelen. Maar dat is ambitie waar het op u draait. Begin tak om weekend, dan maakt het definitieve green light volgen.
0: Arjen Bosselaar, dank u wel.
2: Graag gedaan.

0: Lainey Wilson en op gitaar John Mayer en Funky's Wallet.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De Bosheuvel van Beterswijk, die viert Joert het 10-jarig jubileum. Daarvoor is diezelfde Bosheuvel helemaal opknapt en wordt Joert feestelijk heropenen. Het is een bijzondere moetingsplak daar in Friesland. Een plak van Bern om te boatschen. Ook bijzonder correct. Dat kan Jan-Pieter Hovinga u het beste vertellen. Want die is van het bestuur van diezelfde Bosheuvel. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, ik stel mij zo voor dat het een gigantische zoonbult is. Klopt dat ongeveer?
3: Nou, eigenlijk klopt het wel inderdaad. En we zijn in 2014 begonnen met de Bosheuvel te plaatsen. Toen hebben we inderdaad zo'n 1000 kuub zoon daarin gebracht.
0: Oh.
3: En ondertussen is het een heel groot succes aan de Bosheuvel. We hebben er een platte broek van maken. En, maar ja, dan kun je je echt voorstellen. Dan wordt het Bosheuvel op een gegeven moment wat leger. Zo op de broek. En dan gaan we toch van, we maken nou even een hele opknapbeurt, Jan. En dat gaan we nou dienen en orden.
0: Dus die opknapbeurt, die betreft eigenlijk dat het zon weer een beetje omheeg maakt. De bult, die moet weer groeien eigenlijk.
3: Ja, nou hij is al, hij is dus nog groeit. We gaan hem opknap. Hij is nog inderdaad volle heen gewaan. Dus dat is hartstikke mooi. Maar wij nog meer dien. We hadden een ontdekkingspad bij Makken, hè, in het bos ter vlak Nijst. Nee, dat ken ik. Het werd heel mooi broek van Ben om te watsen en hutten te bouwen. En waar ik inheemse bloemen en kruiden hebben ik daar al planten.
0: Oh.
3: En tot slot hebben ik nog, dat hebben ik nog nijdien. We hadden QR-codes, dat zullen we nog plaatsen. Dus we hebben in het Fries en in het Nederlands informatie over de Bosheuvel en hoe de omjouwing delen mij bezoekers van de Bosheuvel.
0: Nou, dat valt van alles te dwan, Erik Wol. Ik vreeg me nog wel even naar hoe dat zo, want die bult die leidt natuurlijk midden in de bos. Hoe kom je daar? Hoe breng je al dat naar je zoon daar?
3: Nou, ja, dat is deels mijn vrachtlijn. En ik deels mijn, van die liedse, hoe zeg je dat? De liedse dumpers, zeg maar. Hè? Dan kun je het maar op platen op de bos moet lezen. Dan kun je mijn liedse dumpers kan je het daar wel brengen.
0: Okay.
3: Maar gelukkig ga ik een grote zoonplek vlakbij in de buurt. Ja. Dus daar kan ik goed broek van meidje. En dat gaan we dan nog helemaal regelen. Maar de meesten hier in het dorp en de aannemers hier in het dorp. Dus dat is heel goed regelen.
0: En familie dan we die bulten op mij hier op een heuvel. Tenminste, dan steen je even stil bij de opkreersbeurt.
3: Ja.
0: Hoe zit dat er correct uit? En kan meesten daarbij wezen?
3: Jazeker. Nou ja, dat is, we gaan een feestelijke dag hebben proberen te organiseren. Nou, in ieder geval goed waarbij. In ieder geval de band van de Vinnen, de basiskwal in Beterswijk, die ben al aanwezig. Daar hebben we al je activiteiten, hè, zoals muziek, speurtocht, een heuvelloop uiteraard, hè, want dat kent al maar de Bosheuvel. En van alles en nog wat. En dan ben ik band van het Drachtse Lyceum, de Drachten. En die helpen daar mij bij het organiseren. Dus, en de burgemeester komt nog bij de opening, dus we hadden een hele happening van makken.
0: Nou, ik wens je een heel soort willen, Joert.
3: Ja, dank u wel.
0: Als
3: de meesten het zin houden om een keer te commenceren dat het met Joert is, dan het is makkelijk te vinden aan de zuidkant van het dorp. Dus iedereen is heel van harte welkom om derde keer te zien.
0: Jan-Pieter Hovinga van de Bosheuvel dus in Beterswijk.
4: De media van de Moor.
0: En Isa, dat was natuurlijk weer een bulte nijsvoen, om maar even in het thema te blowen.
2: Dat klopt helemaal. Ja, ik had dit keer de kranten er even bij gepakt. En ik mag ze er zelfs nog even een bij pakken. Want we blowen een beetje in de waarsweren. Want het hier te waren, dat had dus vanzelfs hier in Friesland, in Nederland waande. Maar net al in Nederland hadden we last van die hittegolf. Ook in andere landen in Europa, bij Glies in Frankrijk, hadden ze er last van. En ik zeg volgens mij zelfs voor vreed 35 graden steen. Maar als ik lees wat de temperaturen in Frankrijk binnen, dan schrik ik er meer van. Zou we juist de heetst meten tij in Frankrijk? En dat die op sommige plakken zelfs 43 graden.
0: Zo.
2: Ja, ik mag er net aan denken.
0: Het is maar in een tentje zitten.
2: Ja, nou hoor ik wel van een beetje warm, maar 43 graden.
0: Je kent ik goed droog.
2: Get me ook wel wat te vieren. Ja. Dus voor de meesten die nou op vakantie binnen in Frankrijk, ik had er respect voor. Maar ze nemen daar toch ook dingen om het wat op te lossen, om het wat draaglijker te maken voor die meesken. Ze hadden ze, draaglijker, misschien voor sommige meesken ik net. Want in Frankrijk hadden ze op dit stuit op sommige provincies hadden ze een alcoholverbod.
0: Ja, maar de meisjes het net draaglijker.
2: Nee, daarom zei ik het ook al. Ik zei voor sommige meesken, die zult wel wat minder draaglijker vinden.
0: Dat is wat alcohol u droeg het natuurlijk.
2: Precies, ja. En dat je denkt, bij 43 graden aardig wat bier voor drinken, dat zult het net Lekker een meidje, denk ik.
0: Dit zo in Nederland, het werkje, denk ik.
2: Nee. Het zo voor mezelf is ik zeker het werkje. Nou ja, een soort squam bent dicht. Die hebben een onpast rooster. Maar ik, sommige treinritten, die ben eigenlijk bij voorbaat al uitvallen, omdat die rails en oors te warm worden. Want die rails, die kennen wel temperaturen. Poppen de 50 graden kennen ze net om.
0: En dat lukken ze krom of zo?
2: Ja, ik denk het, ja.
0: Oh.
2: Dus nice dat het dus al 43 graden is. Dan kunnen die rails dus wel opwarmen je tot, nou, ik weet niet hoeveel graden. Maar sowieso over de 50.
0: Oh.
2: Ja. Dus nou. Ja, je mag ervan horen. Dan kijk ik nog even, dat weer trouwens, wat hier weer te pakken? De trouw. Pak nog even de Telegraaf erbij. Ja, die beelden hebben misschien sommige mensen wel zien naar de wedstrijd van Nederland-Zweden. Wie het Koninklijk Huis, Willem-Alexander, Maxima en Ariane, wie een onwezig bij de wedstrijd. En hij is nog even de kleikamer in West, Hansjes, Skut. Nou ja, het is een soort complimenten, Joen. En daarna ging ik nog terug naar de wedstrijd Curaçao-Ecuador. En nou ja, dat wie voor Curaçao had dat wel leuk uitpakt, want die had 0-0 spelen, wat voor Curaçao aardig goed is. En nou ja, daarna dus opnieuw de kleedkamer in bij Curaçao. Maar daar wie het gezellige, want nou ja, het Koninklijk Huis had stels ontdonsje west in de kleikamer. En dat is neffens sporthistoricus Jurriet van de Voorn. Is dat best bijzonder? Want dat soort dingen stond net in het protocol. je zult het ook maar opschroeven. Van, nou, dan moet hij hem even doen zien. Ja.
0: Dat hier de RVD hier dat net in het voorbetaal.
2: Nee, dat is net. Dus dat wie ik heel spontaan. Sommige mensen die voelen daar wat oor. Dat misschien al instudeert wie je. Nou, dat wie het dus neffens deze sporthistoricus net. Dus dat wie een leuk feestje. Mijn Curaçao, het team van Dick Advocaat. En het Koninklijk Huis daar.
0: Nou, er is alvast toch wel beelden van moeten komen.
2: Dat denk ik ook, zeker.
0: Ja. Isa, dank je wel. Het is haast 8 uur. En dat betekent dat het haast iets is voor het nijs van de collega's van de NOS. Dat komt erom.
1: Omroep Friesland.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen.
5: Schitterend. Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Waskebjerg te dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
13: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
14: ja.
12: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
1: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
12: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Helaas niet Friesland van de Moorn. Dan hebben we het over de kronten. De blauwe dogs regionale kronten op de eiland. Er werd er een oplossing voor de bezwarging. Dat liep even net mogelijk al een keer. Maar komt toch goed. Als het eerst hoe dat krijgt zit. En muziek komt er gewoon. Simmerske muziek.
6: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
14: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
15: Litjo's Pariot belisse terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
16: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: De garage bij jou in de buurt, Haima, service en auto's, is er voor Elsie.
10: Friesland van de Moorn.
18: Maar Erik zei.

0: Mattia Bazar en Ticento.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk dan houdt door de kronten op de Waadeilon. Toen je natuurlijk als Kofkelien sprake vond dat de bezwarging daar ophouden zou. Maar er wordt werken aan een oplossing. En wat die oplossing dan krijgt is, ja, dat juist dadelijk dus. En verder gaan we het hier hoor. Een wargel, want wat is het mysterie van het eeuwenoude tsjerkenwargel van Langwaar? Nou, dat proberen we te ontrafelen in de uitzending. Isa?
3: Ja?
0: Ik ben heel benieuwd, was het
3: nou, we beginnen het zo houden over de mensen die in een vliegtuig zitten. Ze zijn op vakantie, nou, ze binnen uiteindelijk ook op vakantie gingen naar Turkije. Maar die vakantie begon wat minder leuk dan hoopt. En memmen, die zullen meer verzinnen als de heid mij, nou ja, ouderschapsverlof geeft. Blikt uit naar je onderziek, dus daar straks meer hoor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst die het voor het Waarbrugt in het kwad. En dat komt van Tjitske Wiebenga.
4: Een goeiemorgen. Nou, het is nou nog lekker fris, maar omdat de zinnedrijoed een soort bij is, warmt het vlug op. Zij is het jawaai de mand iets van 21 graden en wordt het van een beetje maximaal 24 of 26 graden. Nou, vierde dochter wien het kalmoorn, maar de meest zuid-eerstelijke zieger. Jawaai de joen is het dan mij de zinnen en amper wien ook nog noffelijk, maar 23 en 24 graden. En is het vannacht op zijn kortst 16 graden. Morgen ik volop zin is geen waar, de wordt er eerst mij de zuidelijke streming tegen warm lucht omviert en wordt het maximaal 33 graden. Let op de dij, wordt de wien waardelijk en krijgen we wat verkoeling van een zeewien.
0: Van juli af zoenen er geen regionale kronten meer op Vlieland, Schiermonnikoog en Schiermonnikoog bezwaren worden. Maar er is een oplossing voor. En van de morgen is er op Schiermonnikoog een geerkomst te horen. De haatredacteur van het Dagblad van het Noorden die zeilt daarom naar het eiland. En ik, Goos Bies, die is erbij. Waardverslagjouwer. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ik ben eerst wel eens benieuwd. Ik ga ervan uit, je leest zelf de krant natuurlijk ook. Digitaal of op papier?
5: Ik lees hem zelf digitaal.
0: Oké. Want op het eiland kwam er best wel een tegenreactie op het nieuws dat aangekondigd werd dat de papieren krant daar niet meer bezorgd zou worden. Begrijp je dat?
5: Ja, dat begrijp ik heel goed. Heel veel mensen, zeker boven de 50, zijn verknocht aan de papieren krant. En dat hebben we heel goed gemerkt toen onze uitgever had besloten om de krant niet meer te bezorgen op Vlieland en Schiermonnikoog.
0: Nee, dus dat nieuws, dat hakte er wel in. Er is een soort tegenreactie gekomen. Mensen die toch vroegen van, kunnen jullie niet alsjeblieft iets bedenken? Wat is er eigenlijk bedacht, zodat die krant alsnog naar het eiland, naar de eilanden toe kan komen?
5: Ja, de krant gaat dus alsnog toch naar de eilanden. Dat blijft gebeuren, alleen hij wordt niet meer naar huis bezorgd. Dat lukt niet meer. De krant gaat naar de boekhandel Kolstein. Dat is centraal in het dorp. En dan is de bedoeling dat de abonnees zelf hun krant komen halen. En wij gaan dus straks naar Schiermonnikoog toe om dan te overleggen hoe we dat samen voor elkaar krijgen. Want niet voor elke abonnee zal het makkelijk zijn om die krant op te halen. Dus dan is het fijn als een buurman de krant mee wil nemen. En zo kun je het hopelijk onderling regelen. En daar gaan wij ook bij ondersteunen.
0: Want hoe zat dat nou precies? Wat maakte nou dat die bezorging daar niet meer mogelijk was?
5: Nou, de krant werd op Vlieland en Schiermonnikoog sinds 2 jaar door PostNL bezorgd. Dat was een dure oplossing. Het kostte de uitgever meer dan het opleverde, maar het werd nog wel gedaan. Maar PostNL kan niet langer garanderen dat de post binnen 2 dagen bezorgd is. En toen dacht Mediahuis, dan heeft het geen zin meer om kranten via de post te bezorgen. Dan stoppen we ermee en dan moeten die abonnees overstappen op digitaal. Nou ja, daar waren zelfs wij op de redactie verrast door. En dat er niet nog een ander alternatief eerst was onderzocht. En dat proberen we nu alsnog te doen.
0: En werd je daar als verslaggever, want je bent wel een verslaggever, werd je daar zelf ook op aangesproken, op die keuze?
5: Nou, eerlijk gezegd viel me dat nog mee, dat mij niet rechtstreeks bereikt. Maar ik zag het wel en hoorde het wel om me heen. Op de redactie zelf ook. Hè. Ik bedoel, onze eigen hoofdredacteur was ook verrast. En ik moet wel zeggen, er wordt nu alsnog gezocht naar een alternatief. Maar het moet nog blijken of dit lukt. Hè. Dat is, we hopen het. Op Terschelling gebeurt dit op kleinere schaal op 4 locaties al. En daar bevalt het heel goed. Dat abonnees onderling de kranten bij elkaar verspreiden. Maar dit zal onder 3 maanden geëvalueerd worden hoe het gaat. Bijstellen als het toch anders moet.
0: En ben je nou niet bang dat, goed, hier is, wordt gepraat over een oplossing om dan onderling dan de bezorging te verdelen. Misschien dat mensen elkaar kunnen helpen natuurlijk om die kranten alsnog in huis te krijgen. Maar zou het niet zo zijn dat over een paar jaar misschien dit in de rest van de provincie ook wel zo is? Dat de krant nog naar een centraal punt gaat en dat huis-in-huisbezorging misschien wel,
5: Op zich ben ik daar niet bang voor. Dat is juist, we hopen dat dat een oplossing kan zijn. Want de wereld verandert en de nieuwsconsumptie ook. Dat verschuift naar digitaal. Maar er zijn nog heel veel mensen die wel de papieren krant willen lezen. En dat moeten we vooral blijven maken en bezorgen. En dan is het mooi als dat op een zo'n manier toch we daarmee door kunnen gaan. En dat zorgt ook weer voor enige gemeenschapszin. Merken we al, op Vlieland zijn we al geweest. Er worden pogingen gedaan om het overeind te houden. En dat is ook mooi.
0: Nou, ik hoop van harte dat de laatste details die jullie daar gaan bespreken over wie dan precies wat gaat bezorgen en zo, dat het allemaal goed komt. En heel veel succes daar.
5: Bedankt.
0: Hartelijk dank, Goos Bies. Dus waterverslagjouwer, oer Vlieland en Skiemont zegt dat de kronte dus op de details alweer op tafel binnen. Ik wil hem bezorgen.
2: De media van de morgen.
0: En hij zegt, ik kom hem bezorgen.
3: Zeker, ja. In de Frieske, blaren doeken we straks nog even. Maar eerst nog wat oornijs. Want uit nij onderzoek blijkt dat memmen die verdien je op termijn meer als hun partner, dus vaak de heid, ouderschapsverlof opneemt naar de berte van hun baan. En heiden die verlof opnemen, gaan dan dus daarna vaak wat minder werken. En dat zorgt er weer voor dat de mem weer wat meer oermeidje kan en meer inkomen krijgt. En sinds 2022 hebben we ouders recht op 9 weken betellen ouderschapsverlof. Maar heiden meidje daar volle minder gebruik van dan mem. Want 53% van de heiden maakt het je gebruik van. En dat is 70% bij de mem. Dus daar zit nog wel een groot verschil tussen. Ze denken vooral dat de hichten van de uitkering daar een grote rol in spelen. Want heiden nemen vaker verlof als hun werkjouwer het inkomen ek onvult.
0: Oh ja.
3: Dus volgens de onderzoekers zorg het de ouderschapsverlof voor een gelijkere verdeling van de zorgtuus. En ik dus in het inkomen, want dat loopt dus ik dan weer wat meer naar elkaar. En iets heel oors. Een vakantie. Je ging lekker op vakantie. Deze meisjes die gingen naar de Turkse stad Antalya. En ze vleuren van Frankfurt, van Duitsland. En ze zouden om 12 uur vertrekken. Maar het vliegtuig ging maar net voort. Maar de passagiers zitten er al je wel in. Het vliegtuig ging namelijk technische problemen. Die hier technische problemen onder airco.
0: Deze dagen is dat net heel noffelijk.
3: En dat is in deze dagen net heel noffelijk. En de temperatuur in het vliegtuig rond dan ik flink op. En dat zorg ik wel voor problemen, want verskate passagiers die waren onwel in het vliegtuig. Dus passagiers er weer uit, medische zorg en uiteindelijk, 4 uren letter, konden alle passagiers in hetzelfde vliegtuig, waar toen de airco ek makken wie, konden ze alsnog naar hun vakantiebestemming in Turkije.
0: Nou, deze dagen is een airco is dan wel een hele nuttige en noffelijke uitvinding als je daar ook voor mij te kennen.
3: Ja, ik moet zeggen, ik had het zelfs ook een keer mee maken toen ik met mijn vriendin naar Kreta ging. Ziet wij in de vliegtuig toch in dat diëtetek net goed de airco. En dat is net fijn. Nee. Dat is net fijn, maar Saffolo Meesken is dan een relatief lits hokje.
0: Nee, wat zou die meisje maar zijn dat de dingen te dood. In de Njoggetje 94 kwam er een film uit. En daar wie een soundtrack bij. En die kwam van Randy Newman. You've got a friend in me. Ja, ik heb het ook om Toy Story. En in Nederland kwam daar een vertaling. En dat wist ik dus lang niet net. Maar die was inzong door Huub van der Lubbe.
6: Ik ben jouw beste vriend. Ik zal er altijd zijn.
0: Nou, die is wel relatief bekend natuurlijk. Dat hier is een soundtrack van Toy Story. De allereerste film die het volslijn animeren waard mijn computer. Intussen ben we onkaam bij Toy Story 5. En ik daar zit daar een soundtrack bij. En deze keer is die net inzong door Randy Newman. En ik net door Huub van der Lubbe. Maar wel toch Taylor Swift. I knew it, I knew you, zei hij.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: In de dwarpskerken van Langwaarde zit een bijzonder monumentaal wargel. Het is haast 250 jaar oud. Het had een rieke geschiedenis, maar nog net alles hoe de geschiedenis is bekend. Waar gaat Biggelies het houtsnijwerk maken? Dat jaren we in de bijdrage van de collega's van RTV Spannenburg.
3: Aart Veldhuizen, jo binnen dominee van deze kerk in Langwaar. Wat maakt deze kerk orgel zo bijzonder?
4: Het leuke is dat je hier speelt op een instrument uit 1784. Dus dat is 250 jaar oud ongeveer. Ja. Dus als je de oude muziek op spelen wil, dan ben je hier echt op je plek.
3: Kan je wat vertellen over de geschiedenis?
4: Ja, het is geschonken door Frans van Eysinga. Die woonde hier tegenover op Ozingestraten, wat later allemaal herbouwd is. Dus het is een geschenk. In 1777 is de kerk gebouwd. Mogelijk ook, begreep ik, door geschenk van diezelfde Frans van Eysinga. Die had blijkbaar nog wat geld over. En de kerk van goede wil. En in 1784 heeft hij opdracht gegeven om het orgel te bouwen. En daarvoor is die terechtgekomen bij Lambertus van Dam. Die was nog helemaal niet zo bekend, want die werkte altijd bij Hinsch. En Hinsch was in die tijd de beroemde orgelbouwer van de grote orgels in Bolsward, Harlingen, Kampen en dat soort orgels. En Lambertus van Dam was daar meesterknecht. En Hinsch stopte met het bedrijf vanwege ouderdom. Of misschien was hij ook al overleden, dat weet ik niet meer goed. Lambertus heeft toen zijn eigen bedrijf opgebouwd. Dus en de familie van Dam heeft volgens mij tot tegen de Tweede Wereldoorlog is die familie orgelbouwer geweest. Dus overal staan zo'n beetje Van Dam-orgels in het land, en vooral in het noorden. En dit is het tweede wat Van Dam ooit bouwde. Het eerste is in Oldeborne. Oldeborne is het eerste, dat is 3 jaar eerder of zo. En het derde orgel is de Kruiskerk in Burgum. En dat zijn bijna kopieën van elkaar. Ze zien er bijna hetzelfde uit. En een beetje vergelijkbare klanken ook. Kleine verschilletjes. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat je een van de eerste, de tweede Van Dam-orgel hier hebt. En dat ook nog helemaal in oorspronkelijke staat is. Het is wel een beetje gewijzigd geweest, maar het is weer helemaal oorspronkelijk teruggebracht. Nou heeft Danielle Dekker onderzoek gedaan naar het orgel. En die heeft allerlei dingen ontdekt. Want we denken altijd, het is een Van Dam-orgel. Ja, dat is het ook. Maar de kas is bijvoorbeeld weer door een ander gemaakt. En ze weet ook wie dat is. Ik heb mijn hoofd gezegd, ik meen een Bekenkamp. En ze heeft ook de akte gevonden waarin Bekenkamp die opdracht kreeg om de orgelkas te maken. In een mooie kleur eiken. Nou, dat kunnen we zien nog altijd. En, maar het snijwerk, dat deed hij niet. Dus ze is nu aan het onderzoeken wie dat snijwerk heeft gemaakt. Dat is natuurlijk interessant. Ze is gaan kijken wie heeft dat in Midwolda gedaan. Dat was een van de laatste Hinsch-orgels, waar Lambertus van Dam als meesterknecht van Hinsch ook nog aan heeft gewerkt. Zou dat dezelfde zijn geweest? Nou, daar zijn we nog niet uit. Dat staat nog open. Dus als mensen daar iets van weten, dan horen we dat graag.

0: Cause I gotta have faith.
1: In de mail.
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
2: Het is Jelv van Jongenen. Tiet voor het Frieske Nijs, maar Isa.
14: Taxibedrijf Kort houdt op met het verswargen van het WMO en leerlingvervier. Dat had eigenaar Ale Kort onder het personeel meidield. Neffens Kort is de onleiding het verviescontract met de gemeente Smellingenloon. Dat contract zou financieel net langer helder wezen. Daardoor zocht het taxibedrijf hem ree om de activiteiten te beëindigen. Taxibedrijf Kort verswargen jarenlang het vervier en dat is voorbij, rekt eigenaar Ale Kwatanek.
15: Dat werk je 24 mensen dus. En weet je, we hebben een hartstikke mooie groep. Het is in het vervier zo dat mensen over het algemeen net

0: Jelte hier de metabole ziekte MLD en verstoor Arune Tiestje. Hij waat 4-4 oud. Op zijn versterren kwamen duizenden reacties uit het hele land. Hiel het niet meer bang in een skofke of zelfs hiel dan het meer naar skwallen. Versom en vroegtijdige schoolverlating nemen taai in Friesland. Dat toch blikken uit onderzoek van het Fries Dagblad. Een tal versommeldingen in Zuidwest-Friesland nam vorig jaar taai naar 38%. Het skwallie daarvoor stiet het nog op zontje en heel procent. En dat is extra opmerkelijk als je bedenkt dat datzelfde Zuidwest-Friesland het landelijk zoon eens nog vrij goed docht. Miranda Bijker, coördinator van doorstroom.zwr. Voor de mogelijke oorzaken.
1: Vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, hè, die zorgelijk kan zijn. Omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, scheidingen van ouders. Het is heel erg divers.
0: De Bosheuvel in Beesterswerg bestaat uit tien jaar. De Bosheuvel staat bekend als een uniek plak in Friesland dat mensen enorm moedje kennen in een natuurlijke omjouwing. Ter gelegenheid van het jubileum is het bijzondere moedingsplak volslijn opknapt en wordt het feestelijk op een nijiepenen, zo vertelt Jan-Pieter Hovinga van het bestuur.
2: Feestelijke dag hebben we proberen te organiseren. Nou, in ieder geval goed waarbij. In ieder geval de berg van de Vinnen, nu de basiskwal in Beesterswerg, die ben al aanwezig. Daar hebben we al je activiteiten, hè, zoals muziek, speurtocht, een heuvelloop uiteraard. Hè, want dat kennen we allemaal, de Bosheuvel.
3: We krijgen het een mysterie binnen.
0: Vertel.
3: En dat slaat vandaag op die zonbult eigenlijk.
0: Oh.
3: Want we krijgen een bericht van Jitske. En die stuurt, goeiemorgen. In uw oprit op de Westrijn, binnen de laatste tijd, tiental gotjes mij zonbultjes ontstaan. Ze lieten verspraat over haar de hele oprit. Bij foto's had ze erbij stuurd. Wat is dit, vreeg het Sarah? En dan zie je inderdaad tot hier. En dan tussen de voegen van die stien, dan zie je dan al je hele lietse zonbultjes. Maar net een beer op de hele oprit.
0: Ja, ik moet de foto er nou ook wel in bijpakken.
3: Nou, dat was maas met een opziekje.
0: Nou, zullen we straks aansnemen op ziekje, want ik ben wel nieuwsgierig, maar het klinkt wel opmerkelijk.
3: Nu heb ik gezicht. Ja, toen kijk ik heel iets een molshopen, maar dan van zoon.
0: Ja, een bosheuvel, maar dan in de Westrijn.
3: Een bosheuvel in het lied, in de Westrijn. Nou, daar is Griff in die je nou een antwoord op had. Die zei van, dit is een bepaalde vierm. Of, goed, als het een antwoord had, ik zou zeggen, stuur maar even terug naar u. Want ik ben heel benieuwd wat Jitske op een hiem had. Wat voor bultegraven altijd zit.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Mij doeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Hebben we jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
3: Ik krijg een brugje van Albert Ben. Die zei, Jetske die had last van mieren. Nou ja, ik heb ik wel eens mieren hoor, maar dat zeggen net saai uit. Maar nou ja, dan kom ik even nog meer antwoorden dadelijk binnen. Ze stuurde dus een foto van haar hier. En dus dit al, liet ze zonbultjes tussen de voegen. En ze wil graag weten wat het is. Nou, moest dat weten, ik zou zeggen, stuur maar even een berichtje. En van wit. Tiet nou voor het Waberjocht, mij Tjitske Wiebinga. Goeiemorgen.
10: Goeiemorgen, alle keer.
3: Ja, we hebben intussen een paar keer hebben ze even de stekproef die je boeten. En die temperaturen die rond tot nota de hele tijd op. Dat is echt net zo raar natuurlijk.
10: Nee.
3: Wat de laatste stand van zaken?
10: Nou, de laatste stand van zaken is dat het inderdaad al aardig opwarmen is. Zo is het op Skielge en Vlieland bij de half zandje graden. In Hallem werd het vanmorgen betiert nog haast 11 graden. Wie is het intussen ik al zandje

0: 4,2 graden. Bakkeveen werd het vanmorgen even onder de 10 graden ziet. Daar is die intussen ik al 16,8 en in Laaksum 18,1. En Grauw het ik zo'n 10,7 op het thermometer. Dus het gaat rap maar die temperatuur. En het komt alle keer omdat er, nou, er stiet maar kwalijk wien. Uit het eerste wij windkracht 1 A2. Wel wat meer op de waterland. Daar is er wat meer vlagerig. Maar komt dus uit het eerste. En mij helpt van de zinnen. Ja, dan warmt het vlug op. En we zitten toch, ik wil in een tropische luchtsoort. Omdat ik wil zeggen dat die bij u's nog onder droege kant is. Maar dat verroert wel de komende 24 uur. Nou, zou jij bij de man die het hebben verwacht je dat we temperaturen hebben van zo'n jochentje rond 21 graden. De wind bloeit zwak uit het eerste naar het zuideerste. En van de media, ja, dan wordt er zo zwak dat er zelfs wat variabel wordt. Van de media, mij volop zin is geen waar, hebben we temperaturen van 24 rond 27 graden. Dat is dus dat voor uw provincie op een heel soort plakken juwt de hitteweg uit aanzetten zil. Een hitteweg, dan heb je in ieder geval 5 dagen lang achter elkaar 24 graden plus. Waarvan er dan ik nog 3 dagen bij wijzen, maar de wet 30 graden plus is. Nou, dat verwacht ik de komende dagen. Maar eerst jong en vannacht. Jong, dan hebben we dat de zinnen er lang bij bloed verzeild zijn. Wij krijgen de langste dij gaan. Rond de klok van 8 jochen is het nog hield iets van 23, 24 graden. Nog hield hij dat sierlijke uit het zuideerste bij. En ja, dat zorgt ervoor dat vannacht de minimumtemperatuur uiteindelijk commercieel op zo'n 15 rond 18 graden. Maar dat is toch wel een stuk heger als wat we al rond de nacht hingen.
1: Ja, dat rent dus wel weer op. Hoe ik dat morgen?
0: Ja, nou morgen dan zitten we eigenlijk eerst even tussen 2 hege drukke bieten in. En dat betekent dus dat we even een zuidelijke streming hebben. En het is die zuidelijke streming die te verzwagen dat en de luchtvochtigheid dan in mijn zeel. En die temperatuur morgen hier echt al heel rap oprinnen zeel. Ik verwacht je rond de klok van 12, hè, dus rond het middagsuren, dat we op een heel soort plakken al boven de 30 graden zitten. Dus dat giet heel rap. En in combinatie met die hege luchtvochtigheid, ja, dan filtert ik wat neer om. Ja, het is voor zelfs voor de simmerleefhavens echt een topweek. Joert zet dan die hitteweg uiteind. Dus ja, als je de tijd voor hebben, geniet je ervan, succes. En je vindt het mooi, dan is het ik echt noffelijk. Morgen rinden de temperatuur dus nog wat verder omheen. 31 en 33 graden. Maar dit hege drukke bier, die scoren wat. En let op de dij, wordt het hege drukke bier wat westelijk van u slijt, wordt dominant. En dat betekent dus dat die wien omgeen zil naar het noorden ta. En dat we onder het einde van de dag dus toch wel echt die verkoeling we hebben van de Noordzee al. En dat is zeker in het kustgebied heel onaangenaam te nemen. Dan zakken de temperatuur wat vlugger. En ik in de nacht hebben dan wel zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Daar zou dan ik eens even een mistbank bij zitten kennen. Want die vochtige lucht, ja, dat zwaart ik wel voor wat mistvarming boppen die relatief koele zee.
1: Nou is vreed volgens mij, dat wordt weer een piektij. Eerst maar eens naar de tongetje en dan verder. Hoe komt dat dan?
0: Ja, nou als je op tongetje, dan profiteren we eigenlijk wat van die noordelijke streming werd we dan nog heel die in zitten. Betekent dus dat we zeker in het kustgebied en in het noordwestelijk part van de provincie, dat we daar toch relatief noffelijke temperaturen hebben. Zo'n 28, 20 graden. Maar dipper het land in, ja, dan verwacht je toch wel een 31 misschien 32 graden. Dus dan hebben we de tweede dij met 30 plus al te pakken. Boeten uitstieten wel een vrij vlegerige wien. Maar Jipperet Lanin hebben dan kalme omstandigheden. Nou, die hege luchtvochtigheid zwaart ik voor hege nachttemperatuur. En ik verwacht zie in de sterren dat de temperatuur net meer onder de 20 graden uit de zakje zil. Boeten uit, zo dat nog wel eens baren kennen. Ja, en dan geven we op naar die vreed. Ja, de maximum temperatuur zil dan uitkomen op zo'n 34, misschien lokaal wel 36 graden. En dat betekent dus ik dat het mannenrecord wat nu op 33,1 graden staat. Dat is de heeste temperatuur eer meten in de maanden juni. Ja, dat zult er op vreten echt wel ongeen. En dat zullen de komende dagen al eerder gebeuren kennen. Op sneun, dan hebben ik nog heel tijd die hege temperaturen. Ik verwacht je echt dan nog dat we enkele graden boven de 30 uitkomen zullen. Wat neemt dan de kans op een buiten. Zit nog een heel soort onwissigheid in. Nou ja, we zijn vanzelfs ook nog maar tientje. Daar let er meer oer. Maar ontnota lijkt het erop dat we zeker die hege temperaturen dat voor eerst op bloed. Dus voor de simmerleefhavers is dit echt een op en top simmerweek.
1: Hashtag toevallig les van beestjes op het hier.
0: Ja, nou ja, ik moest voor gedezen, maar ja, die foto, dat is wel herkenbaar, want wij hebben ze, dus ik en die liet ze zaambeeldjes tussen de voegen van de stien in de voortuin hebben ze dan. Ja, het zijn vrij onschuldige beestjes, tenminste bij u dan. Het gaat dan om van die groen bijen, of groen wespen, maar nevens mij binnen het bijen. Het ziet er heel schattig uit. En nevens mij stekken ze verder ik net. Maar ja.
1: Het gaat dus om een foto die Jitske stuurde. Hè, die had de hele hiermee niet eens vol. Maar je liet ze zoonbultjes.
0: Ja.
1: Eigenlijk had ik de beruchte box hier, dan die verdeeld. De ene helft zei dat bij mieren. En Mariet stuurt er een foto bij. Ik denk voor het zoveel meer wijzen kennen. En de andere helft zei dat ben inderdaad die graafwespen. Of bijen, wat het dan ben. Goed.
0: Ja, graafwespen of groenbijen. Dat is het ken beide. Maar
1: nou, we hebben in ieder geval even wat suggesties. Die Jitske die men zelf onderzoek je welke van de 12 het is. En we hebben bijgepraat hoe het 12. Dat denk ik nog. Jitske, dank u wel.
0: Hey, mooie dag, hè?

En erin mij de deer, waar de rinde hoene vrouw, min het wogen na een veer, fieste volle op de kerststok.

0: Grim Tosk en Mijmi Maten in de hel. De verdachte van de moord op de 54-jarige Maurice van de Veen uit Leeuwt maakt het voorkomen. Het slachtoffer werd verliezen hier op 29 oktober voen in zijn wenning. Hij wie vlak voor zijn DSU hier mishandelen. Verslaggever Auke Zeldrust die volgt de zaak Joet in de rugbank. Auke, goeiemorgen. Oh, nog een keer. Auke, goeiemorgen. Nou, wie hebben die woord het goed is?
1: Ja, goeiemorgen.
0: Wat is Jern? Dat is de Jern. Wat kun je vertellen over deze zaak?
1: Nou, het is een eigenaardige zaak. Werd we toch nog een heel soort vragen bij haar. Dan vertellen ze het al. Het slachtoffer is vliegen in oktober in zijn wenning onder Wismastritten. Wismastraat in Kammikborn. En heel lang wie net duidelijk van, ja, waar is die man? Hij wie vermist? Hij gong twee keer per dag naar de slachter. En dat voel op. En die had ik alarm joen van, ja, hij komt net meer bij mij in de zaak. Wat ik opvoel is dat hij, wie een heel trouw bezieker van een Facebookpagina, zette hij geregeld ik wat op. Dat gebeurde echt net meer. En ja, hij wie het dus net meer. Dus mensen dachten, wat is er aan de hand? En uiteindelijk had de politie dan op een 29 oktober dat lichaam van deze vertocht van de slachtoffer voen, Maurice van der Veen. En ja, en waar het dat dan dien? Dus er is direct een politieonderzoek is gestart. Mensen binnenvregen om camerabeelden uit te sturen van, ja, een doorbel of wat dan ook. En uiteindelijk een week na de vingers van het slachtoffer is een 28-jarige Leeuwter is oppakt.
0: Wordt er volgens deze zaak verder? Wat voor verwachting had je?
1: Nou ja, ik ben er benijd wat er nou echt de onderleiding West had. Het wordt wel zijn dat hij wennen ter ek op de buurt aan de vertochte. Is dus zo wat oerlest West haar. In elk geval is wel duidelijk uit de laatste performance zitting. Hij is wel het hoes bindrong. Er had een vluchtpartij West. Hij is ook zwier mishandelen. Maurice van der Veen is ik op een grauwelige manier om het leven gebracht. Dat is intussen wel duidelijk. Maar wat er precies gebeurd is op die dramatische dij voor Maurice van der Veen, dat zullen we Joert naar alle gedachten te jaren krijgen.
0: Ook zelden er een stoploos dat weer de voor is volgen. Dat is hier op de radio te jaren vanzelfs. En dat kist ik volg je in een live blog bij u op de website en de app.
2: Omroep Friesland.

0: I got real fears, waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Chef Special en Speed of Light.
2: De media
3: van de morgen.
1: Isa, het mij zit door de media.
2: Dat klopt. Ja, we binnen onkaan bij de Friese dagbladen. We beginnen bij de LC. In de LC schroot wel een opmerkelijk verhaal hoe de squalle-exters die een drone van de vogelwacht naar beneden houden. Dat gaat dan om de vogelwacht van Jutriep Hommerts. En die hadden een drone om. Maar die drone kende ze Shen, waar de nesten. En de vogels wat binnen. En dat ze ook de nesten echt in het gas zitten. En trekkers rieden de del. Dan kunnen ze met die drone kunnen ze dat beter signaleren. Dat die nestjes en die eikens die erin zitten natuurlijk heel bloeien.
1: Maar de vogels komen in verzet.
2: Nou, eigenlijk wel inderdaad. Want de vogelwacht zei ik, ja, eigenlijk alle grijdenvogels reageren je net op die drone. Maar die squalle-exters dus wel. Want die hebben die drone naar beneden hellen. En best konden, want zo'n drone, ik wist wel dat een drone duur was, maar deze speciale drone van de vogelwacht kostte €100.000. Nou, en ook gelukkig is binnen ze vol goed verzekeren, dus ze komen er goed mee bij. Maar ze zullen nou echt correct die drone, die letter Shen litten om alle sponsoren van, dit doen we dus mij. Maar ja, dat moest dus even uitgesteld worden, want...
1: Het ging net rekening houden met de drone liep.
2: Nee, de drone die had het even net overleefd, maar hij komt wel weer om. Nog een oorverhaal in de LC over natuurlijk het warme waar. En nu zitten wij hier lekker cool in de studio. Maar er zijn natuurlijk een soort mensen die gewoon boeten werkje. Zei ik Peter Loos in zijn ploeg. Want die werkje in het verzwieren van het elektriciteitsnet. En dat toch ze geheel boeten. Maar hij zei ik, dit week zit er natuurlijk krek wat oors uit. Ze matten wat extra skaten op ziekje, extra drinkpauzes. En ze hebben ijsko's. Dus dat maakt het dij. Voor de ploeg van Peter, denk ik, wel krekt wat beter. En dan gaan we nog oor naar het Fries Dagblad. Die moet ik er ook een bijpakken. De subsidie van de boerderijdaken komt weer om. Maar ik binnen ze in Joure en Lemmer start mij het onlissen van het kunstgasveld.
1: Oh ja.
2: Dat hien ze daar dus nog net. Maar Lemmer die gaat ik fuseren. Die had iets vroeger 12 voetbalclubs, volgens mij CVVO. En SC Lemmer en dat wordt nou FC Lemmer.
1: Ja, we hebben in de Zuidsturing lekker omteken van. Want er is in ieder geval wat een gedoog daar. Want er een bepaalde subsidie die voort terug een computersteuring. Tijdens het onvregen van die subsidie. Dat ronde je net helemaal soepel. Maar ze zijn dus begonnen. Is nou
2: ze zijn nou uiteindelijk uiteindelijk. Er komen vier naar je velden in Joure en Lemmer. En als het goed is, zei de wethouder van de gemeente Friese Marne. Met in augustus alle verenigingen gebroekmeidje kennen van de naar je velden.
1: En daarmee ben ik ook aan bij Arjen Overmaat.
4: Erit, goedemorgen.
1: In de startblokken van Oudevoort.
4: Ja, zeker. Noffelijke muziek bij de koffie, zoals altijd, vanzelfs. En we bellen ook nog even, dat is zo'n waar jij dat wel, maar heb jij een fortline. Maar Peter Hebbing, die les net al vertelt, die maken traditionele draken.
1: Ja.
4: Van speciaal Koreaans en Japans papier. Nou, dat is zelfs heel bijzonder. Hij denk dat zelf even een vlieger in wie dat vorige keer. Maar nou had hem toch echt strikt.
1: Hij is recht.
4: Hij is recht. Dus kunnen we dan toch nog even vreten naar deze bijzondere hobby. En Sneef van het Eerst, die binnen razen als eerste in mijn driver's seat.
1: Dat is een warme driver's seat. Tenminste, als ik geen airco had.
4: Nou, Arco.
1: Arco. Ja, leren beklaring. Wat is de temperaturen?
4: Het schroeist de kont eraan, man.
1: Nou, dat ongeveer. Als een node voor, dus mij, Arjen Overmaat. Morgen dan is Friesland van de Moorn. De Wer, dan mij Harm Wijstra. Voor nou, een hele noffe kdij. Horre holle cool.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
13: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
12: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. De ontvoerders van de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie hebben kort na de ontvoering een mail gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt vermist sinds begin februari. Al na enkele dagen zouden meerdere media een mail hebben gekregen waarin haar dood werd gemeld. Op verzoek van de politie publiceerden ze daar niet over, zegt CNN. De lokale sheriff zegt dat het onderzoek naar de verdwijning nog steeds loopt. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
14: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
12: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Hij zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Het weer, opnieuw veel zon, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dank u wel. Nou, Ruudjes maar riepen en dan lekkere blokje om. My Sniffer the Tears. Voor een minuut.
15: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
16: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else in.
17: Men, wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien en naast een steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
17: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
17: Zit gemak op een jouwer, des is goed.
20: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Goedemorgen, welkom
1: bij Omroep Friesland.
0: Alles wat er spiedt. 92.2 FM.
1: Het meeste nijs.
0: De actuele sport.
1: Het waterjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spiedt.

0: Bonnie M. En Sunny. Ja, die hadden we genoegd deze week, hè? Die Sun. Origineel is trouwens echt schitterend. Maar een prachtboadske heb ik jou niet te dwaan trouwens. Bobby Hebb, die schreeuwt in een periode van rouw. Dat wint vreemde tieren. 22 november 1963, misschien wist ik geschiedenis nog. Kennedy is deze ketten. En een die letter op 23 november waar de broer van Bobby Hebb, die dus het origineel schreeuwt, vermoorden. Thank you for the sunshine. En doe als treeste schreuner dit lied eigenlijk. Sunny, Bonnie M. Maak er dan maar een hele orenversie van af. Ek passend, beide schitterend in haar eigen manier.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Tien zit hem om. Obro Friesland. Daddy Swims, Master Know It All.

Mavericks en Eric Kousema Baby. En de man die dit weekend nog op Pinkpop stier. Shit, het was een grizzly beer, maar eigenlijk is gewoon een hele leven Terry Beer. Terry Swims, Mr. Know It All. Ja, warm hier in deze provincie. Al bedoeld, ziet ze heima, maar zwier waren orentemperaturen, denk ik.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Als die over het zingen aasen, vertelt Isa Visser daar wat er al hier rond de haan is in het Friesland, in het Frieske Nijs. Maar ik had les de film Michael Sean in de bioscoop, over het leven van Michael Jackson. En toen kwam ik eigenlijk achter dat we dit vers eigenlijk nooit draaien, want die hadden wij net. Dit keer net, hartstikke leuk, Love You Safe, door we eerst rond het Nijs van jou over het zingen.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jouw zin is het. En eens even jaren wat er al je bad in Friesland. Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
12: Goedemorgen. Oh ja, is dit wel. Zal 200 werknemers van Friesland Campina in Ljouwt lissen van de morgen voor 2 dagen het werkdeel. De staking is een vervolg op eerdere acties in de zuivelindustrie. Tanja Kopal van de Nederlandse Zuivelorganisatie, hoe de gevolgen van de staking?
13: Nou ja, op dit moment zijn er geen gevolgen voor consumenten of voor melkveehouders. Dus ja, niemand hoeft zich op dit moment zorgen te maken over zijn zuivelproduct. Maar ja, goed, we kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten natuurlijk eerst ook nog kijken wat is de actiebereidheid en hoeveel mensen.

0: kranten op Vlieland en Schiemonzeg. Jeder waard bekend dat de kranten daar net langer bezwaardigen worden zoen, maar nu kunnen ze dochs op de eiland beschikbaar blowen. Er is namelijk een oplossing voor. Ze leidt waardverslagjouwer van het Dagblad van het Noorden, Goos Biesuut.
1: De krant gaat dus alsnog toch naar de eilanden. Dat blijft gebeuren, alleen hij wordt niet meer naar huis bezorgd. Dat lukt niet meer. De krant gaat naar de boekhandel Kolstein. Dat is centraal in het dorp. En dan is de bedoeling dat de abonnees zelf hun krant komen halen.
0: Het Olympisch langebaanrijden van de winterspelen van 2030 komt naar alle gedachten naar Tialf. Het uitvierend comité van het Internationaal Olympisch Comité had Tialf op het Jereveen goedkard als locatie voor het Olympisch reetrietoernooi. Een definitief besluit volgt na een weekemanje, waarin het Franse organisatiecomité de plan bespreekt. Wat er ook instemt wordt, worden voor het eerste Olympische winterwedstrijden in Nederland houden. Voor Friesland zou het zelfs de eerste Olympische sportwedstrijd wezen. En dan het waar. Je hoort alweer een simmerske dij. Bij een eerstelijke streaming komt warme loft in uw omjouwing. Bij volop zinnen lissen de temperaturen om de 23 graden hinnen op het waard en 24 rond 20 graden in de provincie. Mijn hege UV-index van zon is goed smarnwichtig. In de nacht is het zonnetje noemt 18 graden, maar een zwakke zuidwestenwind. Ek in de rest van de weken nog warm. Een extreme warme loft, maar een zuidelijke streming uit Frankrijk bij, komt uw kant op. Maar als hichtepunt vreet. Daar rinnen de temperaturen op naar 34 graden.
2: Oké, dankjewel Isa. Meer waren zomer op Friesland.nl of in uw app. Daar vind ik alles. En Anastasia in de razende left outside alone en de dijk.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Nodevoor. My Arjen Overmaat.

Anastasia, Left Outside Alone. Goed nice weer het voor Anastasia. In 2003 kreeg ze triëren dat ze borstkanker hier in een hele drees koft. Kwam ze weer om op het podium. En in 2004 wie dit eigenlijk weer haar eerste grote internationale hit na haar diagnose. Left Outside Alone. En dat vierde ze maar een hit. Anastasia. Phil Collins en Philip Bailey als een easy lover. Eerst is het tijd voor de Starland Vocal Band. Afternoon Delight. Die nodig voor bij Omroep Friesland.

Phil Collins of Philip Bailey, Easy Lover, you know the four. Het zijn ervan, naast net zien, er is even een quiz. Leukste quiz bij de koffie, jetter of letter. Kom eens op de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En ja, voor het kwalificatiefragment, maar we altijd graag even in het verliende zin. En wij zullen eens even in Rotterdam zien, want we staan in de skietnissers. Op deze dag, dan wordt hij voor het eerst een grut popconcert houden. En deze man stiet er op de plank. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to play. 1250 toen ze meisjes zeggen. Het is een man, maar waar is het? Ja, hartstikke een idee. Jou het vooral terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp, als mijn spiegel was. 0620-4-9-9-9-9-9-9. Dit is een man. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to play. Waar is het? Als dat wist, jou het terug via de app van de Omroep of de WhatsApp. 0620-4-9-9-9-9-9 voor de mok, de koekjes. En de Omroep Friesland, koffie of theelepel. Decibel in Studio Maas.

0: Omroep Friesland.
1: Twa nieuw wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
3: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Mooi, dankjewel. Misschien aast een verkoelend bakje uit de nodig voor koffie of theemok. Die kist de verzeeuws, de maaispielers aast. Maar de leukste keus bij de koffie, jetter of letter. We hadden die oegrisselijke lekkere koekjes die altijd samen binnen. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. Ook is maaispielje heel simpel. Ik wil graag weten waar. Yes, hier.
10: Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame.
9: Waar is het ekkel weer?
10: For something that he never done.
9: Het weer een hit van... Nou, jou me terug via de app, als mijn spiele worst, van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Waar is dit?
10: Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to play.
9: Hey, jou maloert, en waar weer te spreken die aas naar Sienna Spiral en ik de Wistars up.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
13: Wat een naaie Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Elsenien.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
13: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
5: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet.
5: Zit gemak op een jouwer, des is goed.
7: Nul de voor.
14: My Arjen Overmaat.

0: Sienna Spiral. A material lover. En de Wistar Stef Armine. The brand new day.
1: Jedder of letter.
0: En ze even in Idaatje bij Akke Hospice. Akke, goeiemorgen.
2: Hey, goeiemorgen Arjen.
0: Krijgt voor de muziekles nog even quizzen?
2: Nou, ik heb vanmiddag pas muziekles, ja. Dus
0: ja, wat voor muziekles?
2: In de startblok.
0: Nee, joh, wat voor muziekles krijg je dan?
2: Tromboneles.
0: Oh, en best al daar nog in het begin of best al jaren ontspelen? Hoe zit dat?
2: Nou, ik speel wel jaren. Al een hele proteïne. Maar die trombone, ja, dat is een instrument. In principe gaan de meeste muzikanten wel bij de meeste instrumenten langs. Dat zitten maar 3 knopjes op. Maar ja, een trombone die heeft een schuif. Dus hij is toch even een... Maar het lijst nog naar dit knaap ik speel bij een brassband. En het is gewoon, dat hing gewoon 50 jaar ervan.
0: Zo leuk is het.
2: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Nou, wat mooi. Hast met wie de haan toevallig gestreven? Wat loert u het je blazen kist nou?
2: Nou, ik heb een middelkoor helemaal.
0: Oh, nee,
2: hij moet in de cover heen. Ja. Dus,
0: nee, nou zullen wij dan gewoon quizzen, Joet.
2: Dan we dat maar
0: ja,
2: doen.
0: Ja, dan krijgen we dat loert van die ooit nog wel eens te heren. Hoe het dan klinkt er op de trombone.
2: Of nou, dat weet ik niet. Dat wil van de radio het wel voor.
0: Nee. Maar gewoon een uitviering van die dan. En,
2: ja, en dan komt het wel weer.
0: Ja, precies. Wij spelen dan welke brassband?
2: Ik speel hier trombone bij brassband Friesland. En ik speel hier bariton bij Apollo Grau.
0: Houden we dat in de gaten? Komen we die ooit wel eens tjen? Maar eerst maar eens even een quiz, Akke. Want het gaat om deze man. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to. En de vraag is waar Jester?
2: Bob Dylan.
0: Ja, helemaal goed. Want het wie in 1988 dat er in de Kuip voor het eerst een groot popconcert houden waard. Hark je maar.
3: Een bomvolle Rotterdamse Kuip. Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord, maar het fenomeen Bob Dylan. Gitarist, zanger en trendsetter in de jaren 60.
0: Nou, dik 50.000 mensen zijn in der optreden. En dus dachten we, nou, dan litten we eens even wat... Bands, artiesten, muzikanten die eer optreden hadden in de Kuip in Rotterdam.
2: En
0: Nou ja, het bloot...
2: Oh ja, daar weet ik een heleboel van.
0: Ja, nee, maar het bloot gewoon jeder of letter, hè, Akke? Dus ja, er is altijd 50% kans op een goed antwoord.
2: Ja, dat is mooi ervan, hè.
0: En nou dus de vraag, Bob Dylan, wie dit, en Hurricane, ik wil graag weten... Dit vestje van Bob, is dat jeder of letter als de Wistars die krijg draaien, die het njochtje njochtig.
2: Oh, dat is jedder. Ik bedoel dat het ouder is dan.
0: Ja, jedder is goed.
2: Ja, ik ben altijd in de war, maar het jedder en letter, maar dan...
0: Nee, maar Bob, nou, die maakt het al in jochtje 74, Hurricane. Dus dat is jedder. En daarmee was de node voor koffiemok verzinnen. Zo mooi is wat.
2: Dat is mooi, wat dan heb je man en ik allemaal in.
0: Dat is leuk. Dan kan je synchroon koffie drinken. Mooi. Of thee, dat mag ik. De koekjes, nou, die kan dan ook wel delen. Die ben heel gauw op. Deze band had Rex Dean in de Kuip. We don't need no education. Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Is dit? Maar, is dit nou jedder of letter als Bob mij zien Hurricane uit 74?
2: Ik denk dat... is het niet wat naaier? Jedder nog? Mijn man denkt jedder, dus ik ging op mijn man ook.
0: Nee, dat is wie ging goed advies.
2: Nee, zet hem op koffie.
0: Ja, dat is, ik denk dat beter is. Ja, wie letter, Jutje Njoger en zo. Nou ja.
2: Okay.
0: Schoven de koekjes terug naar vraag 3. En ja, deze man, ik spiet er nog. Heb ik hem nooit shown live. Maar hij had er wel west in Rotterdam. Michael Jackson, daar weer weer. Maar ja, deze Thriller, Jedder of Letter, was Another Brick in the Wall. Die Njochtje Njoch en de Santig.
2: Ja, deze is naaier, denk ik.
0: Dus dan is dat...
2: Dat letter.
0: Ja, mooi.
2: Dat is erg.
0: Ja, letter.
2: Ik neem dat wel vaker, hè? Dat wel meer meestal. Dan denk ik, volgens mij moest het over zeggen. Maar heeft hij gewoon verzint met Jedder en letter.
0: Ja, nou, Jedder, dit is letter, want wie Njochtje 83, dus dat is mooi.
2: Ja. Ja,
0: koekjes
2: ja.
0: In de tas. Ja, ik had nog eventueel de koffie of thee level. Maar ja, dan mogen we alles of neer vragen, Spilly. Dat maai, dat hoeft
2: nee,
0: net, hè?
2: Nee, ik heb een laatste levels. Dus ook dat hierbij.
0: Waar liet het hierbij?
2: Ik vind kopje heel leuk en de koekjes zijn heel lekker zat, man. Dus,
0: nou, Akke, dan sturen we toch alle prijzen op. Minder level naar je idaar, dan komt het helemaal goed.
2: Nou, geweldig, dankjewel.
0: Succes met de tromboneles van een beetje.
2: Ja.
0: En hier is Bob Dylan en ik nog 8 minuten 30. Hurricane.

Ja, die hardbop die speelt maar trooi, jongen. 8 minuutje in 30, Harry Kane. Naast de speciale hobby van Peter Hebbing, hij maakt het traditionele draken van Japansk en Koreaansk papier. Doen we uit. Dan zit de loft in kraaiazen. Ik het Frieske Dijzitter. Dit is Modern Talking. Brother Louis, in oude vorm.

0: drukdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Dit is Omroep Friesland.
15: Ja, wat zie je? Alven is het. Jongen. Timo Jepke, mij er gelukkig wel op hierbij en scherp. Friese Nijs. Goedemorgen, Timo.
16: Goedemorgen. De verdachte van de moord op de 54-jarige Maurice van der Veen van Ljouwert, die Joet van de Rjochter. Het slachtoffer waard verliezen hier oktober is voen in zijn wenning onder Wisma staat in de week coming up Born. Wie vlak van zijn DSW mishandelen. De politie pakte een week later een 28-jarige Ljouwter op die het nou dus van de Rjochter verschijnt. Het actiebedrijf Kort houdt op met het verzwaren van het WMO en leerlingenvervier. Dat had eigenaar Ale Kort aan het personeel meedeeld. Nevens Kort is de onleiding het verviescontract met de gemeente Smellingenloon. Dat contract zou financieel net langer helpen wezen. Daardoor zocht het taxibedrijf om rij om de activiteiten te beëindigen. Taxibedrijf Kort verzwaren hier lang het vervier en dat voorbij is, rek het eigenaar Ale Kort aan ek.
17: Er werken 24 mensen bij ons. En weet je, we hebben een hartstikke mooie groep. Het is in het vervier zo dat mensen over het algemeen net voor de portemonnee buis werken. Want het zijn net denderende salarissen die het meest in het vervier, in het taxivervier, verzinnen.
16: De politie ziet het waar vertochten van Bronstifting bij CSG Bogeman onder hem Diek in Snits. In april waren bij het gebouw verskaten Lietse Bron non-stutsen. Er werd jongens bezocht dus om fietsen en containers bij de squal in brand te steken. Het vuur sloeg net over naar het gebouw. De politie had camerabeelden van de vertochten. Het kiet mogelijk om minderjarigen. De politie roept de vertochten op haarzelf te melden. Als worden herkenbare beelden van de vertochten publiceerd. Van 1 juli leek er dus een oplossing te wijzen voor de verspreiding van regionale kranten op Vlieland en Schiermonnikoog. Ja, er werd bekend dat de kranten daar net langer bezwaren worden zoen, maar ook kunnen ze dus op de eiland beschikbaar blijven. Er is namelijk een oplossing voor. Ze leidt waardverslagjouwer van het Dagblad van het Noorden, Goos Bies, uit.
18: De krant gaat dus alsnog toch naar de eilanden. Dat blijft gebeuren, alleen hij wordt niet meer naar huis bezorgd. Dat lukt niet meer. De krant gaat naar de boekhandel Kolstein. Dat is centraal in het dorp. En dan is de bedoeling dat de abonnees zelf hun krant komen halen.
16: Dan het waar, een soort rondte van de zinnen. Een beetje wolkenlees en zand, 23 graden onder de kust. Ontzonnen 20 in het zuiden. Joen nog lang zoel, pas onder eind van de nacht. Temperaturen van een graad als zonnetje. Morgen volop zin is waar. En nog wat warmer met de tropische 30 graden.
15: Mooi, dank u wel. Timon, ben wij op de hichte meer waren nijs op onze website verzels. Of in de app, daar vind ik van alles. Status quo, als quo, rocket troggen, het Frieske verrat. Dat doen we haast maar even met de temperatuur. Maar ik de Spice Girl. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Wannabe, hoe 12 minuten.
2: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift W.

0: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Nul de Voor.
8: My Arjen Overmaat.

0: Er is de police over op Friesland. En every breath you take. En stiert Esqual rocket terug het Friese brood. Die ziet ervoor. Tiet voor meesken.
1: Waar zou het er nou heen aan?
0: Meesken, mijn bijzondere hobby.
1: Meesken, mijn bijzondere hobby.
0: Ja, wat ik zei in het strijkkrantje van Humus. Dat Peter Hebbing een expositie had van zijn eigen makke draken, hè, vliegers. En die maken het er van speciaal bamboe en speciaal papier uit Japan en Korea. Dus toch, nou, dat is nieuwsgierig. Ik heb Peter aan de telefoon. Goedemorgen, Peter.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen,
0: ja, ik mag zeggen, het zijn echt schitterende, prachtige draken die stoommakers.
2: Nou ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ik vind het echt heel mooi. Maar waar is die leefde van die draken toch wijkamen? Hoe is dat begonnen?
2: Ja, dat is denk ik zoals misschien bij veel mensen als kind gaan vliegeren met zo'n wiebertje. En met van dat knisperende gekleurde papier en een staart met strikken en
0: ja,
2: zo.
0: Ja, ja, ja.
2: En later als vormgever werd ik getriggerd door een Koreaanse vlieger. Dat is een rechthoekige vlieger met een gat voor de aerodynamica erin. En dat vond ik heel spannend om met die beperking te gaan vormgeven. Dus bij mij is die interesse eigenlijk altijd gebleven. Ja, en nu maak ik Japanse vliegers, Koreaanse, op inderdaad traditionele wijze met bamboe, washi, papier, je zei het al, rijslijm, inkt en kleurpigmenten. Dus,
0: ja, en wat is nou een traditionele vlieger dan? Want hoe makkelijk is dat? Ik liek het mij net heel makkelijk eigenlijk.
2: Ja, maar zo makkelijk is het niet. Het is best nog wel een dingetje. Maar wat ik zeg, het zijn met name die materialen. En het leuke is, ik ben inderdaad met de Koreaanse vliegers begonnen. Maar dat is altijd die vorm. Later ben ik op Japanse vliegers overgestapt. En dat was eigenlijk meer omdat in Japan is elke provincie heeft een eigen type vlieger. En dat zijn er wel nou 30 of 40 verschillende.
0: Bijzonder.
2: En dat opende voor mij ook weer een hele wereld om in te duiken.
0: Ja, want hoe kist die vlieger, die draak, hoe kist die nou omskrouwen dan? Want ja, we zitten al op de radio. Want stel, Ian die had geen idee hoe dat eruit zit. Hoe soest zo'n draak die stoommakers omskrouwen? Hoe zit dat eruit?
2: Wacht even, die snap ik niet helemaal.
0: Hoe ziet jouw vlieger eruit voor iemand die nu de radio aan heeft? Hoe zou je dat omschrijven?
2: Ja, vaak rechthoekig. En dat is voor veel mensen best wel wonderlijk. Want wij kennen een vlieger als een biebertjesvorm, zeg maar, wat ik al zei. En mensen hebben dan zoiets, een vierkante vlieger kan dat ook vliegen. Maar je hebt ook ronde vliegers, je hebt boxvliegers. Er zijn heel veel verschillende vliegers.
0: Ja,
2: en in Japan met name heb je ook nog heel veel grote vliegerfestivals waar vooral aan vechtvlieger wordt gedaan. En dat zijn soms wel vliegers van 5 bij 5 meter. En dan gaan er 400 tegelijk de lucht in. Dus je kunt je voorstellen wat een gekte dat is.
0: Ja, maar het lijkt me een geweldig gezicht, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat is fantastisch, ja, zeker.
0: Nog even over die materiaal. Want ja, het maakt wel traditionele materialen, materialen. Kist ook dat zaak krijgen hier in Nederland?
2: Ja, dat is te krijgen. Je kunt bamboe krijgen, je kunt washi-papier of hanji-papier heet het in het Koreaanse, dat kun je krijgen. Maar ik laat het toch uit Japan komen. En daar bestel ik grote palen bamboe. En dan moet je je voorstellen, dat zijn palen van zo'n centimeter of 15 in diameter. En die splijt ik dan met een speciaal mes in hele kleine latjes. En het papier, daar is zoveel meer keuze in Japan en Korea. Dus ik laat het liever vandaar komen.
0: En dan haast dat papier, dan mat de inspiratie natuurlijk nog iets in hollen op dat papier. Want dan kleurist dat ik allemaal in, denk ik.
2: Ja, ik begin eigenlijk altijd met het bedenken van een design. En dat is de afbeelding dan die op een vlieger gaat komen. Het zijn Aziatische type vliegers weliswaar, maar het is mijn eigen design. Dat vind ik wel een groot verschil. Ik ben uiteindelijk in Japan, dus ik ga geen Japanse afbeeldingen maken. Dan vind ik het eerder kopiëren. Dan ga ik het uittekenen op een 1-1 formaat. En dan ga ik het schilderen. En het en bewerken en klaarmaken van het bamboe, dat heeft ook wel veel werk nodig.
0: Ja, want hoe lang bist mij in een vlieger, mij in een draak bezig, de vaande?
2: Ja, dat is een beetje wisselend. Ja, dat kan wel denk ik. Ik stop er veel tijd in, dat sowieso. Maar afhankelijk van het type vlieger ben ik er soms wel een week of twee mee bezig.
0: Ja, met nou, dat kan ik me indenken. Ik zit even op de Instagram te zien. Kites of the Heaven Family. There,
2: dat is hem, hè. Kites of the Heaven
0: Family. Nou, precies. Dek is dus al die vliegers, die draken. Ik zie een hartstikke voort een beeld erbij. Ik vind ze echt schitterend.
2: Ja, dank je.
0: Ja, echt hele mooie kleuren. En nou is het leuke, ze binnen te zien, want er had een expositie.
2: Ja, dat is een expositie. Die is nog tot 5 juli te zien bij Vlox. Dat is in het pittoreske dorpje, vind ik het zelf, Huns, onder de rook van Leeuwarden. Dat is een hele mooie expositieruimte en een residentie voor kunstenaars in een prachtig verbouwd schoolgebouwtje. De Volker van de Hoek heeft dat gedaan. En als mensen dan, daar is het te zien, inderdaad tot 5 juli. En als mensen nog meer zouden willen zien, dan kan ik ook de kunsthal in Rotterdam aanraden. Dat is weliswaar niet mijn collectie, maar dat is een prachtige collectie Aziatische vliegers van een Engelse verzamelaar. En dus beide zijn zeker de moeite waard, zou ik maar zeggen.
0: Ja, zeker. Nou ja, dichter bij Hoes is dan Huns Vlox, want daar is Dienburg te zien. En als het denkt, ik typ even op Instagram of op de internet Kites of the Heaven Family in, dan komt het op de Instagram pagina en daar zit echt die prachtige mooie kites, die draken. Peter, Tiegetank, dat is dus even uitlezen hoe dat in zijn werk zit. En een hele soort succes met deze mooie hobby.
2: Ik heb maar niet in het Fries geantwoord, want dan klink ik ook als een onbevallen boekenkast, maar ik doe mijn best.
0: Nou, dat is hartstikke goed, toch? Dat maakt het helemaal niet uit, hè? Wij hadden hij verstieren, dan was mij zo nou, dan ik verstieren, dus dat komt wel goed.
2: Ja, oké.
0: Dank je wel, Peter.
2: Ja, jij ook dank.
0: Ja, wie het moeilijk om dan deze nog uit te kiezen? Nee, toch? André Hazes en de Vlieger.

André Hazes en de Vlieger. Njotje Zoonzantig. Wat zei je ervan? Zullen wij tussenlaam skiplaat? Waar is het dan? Misschien nog even een mokje de chinon gooien om de Friesland goodie pakket. Ik ken wel het meest broeken. Dus als ik nou, dat liet mij leuk eigenlijk. Nevens de Wittenskip is de muziek die bij die bloot als sexy nieuw is. Is dat de muziek die eigenlijk voor altijd in die holle zit. En wij zie je voor de uur wat er op 1, 2 en 3 is. Die doet zo sexy nieuw is. En als ik nou, dat wil ik wel voor een mokje. Omroep Friesland goodie pakket. App dan die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Dus even die geboortedatum terug appen. Lotje voor onder de e-studers even een leuk Omroep Friesland pakket. Maar onder andere de noden voor koffie of thee mocht erin. Dus stien geboortedatum terug apps via de app. Ik heb aanst misschien wel weleens de Tuscalama skierplaat van. Dit was Supertramp. Cannonball.

0: Goeiedag, welkom bij de grootste Scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaasga.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Voor een nice Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Mooi, dank u wel. Aast dan doen we de Tuskelhamer skiplaat. Wij kennen wel wat nije beddatumse broeken, want dan zie ik je voor u wat er op 1, 2 en 3 stier. Dus dat 16 hier wist. En wij verlossen je het even onder de instuurders. Even een Omroep Friesland goodie pakket. En als ik van zit de koffiemok van nodig voor drie. Dus dan stinkt nou dat wolk eigenlijk witte. Vind ik leuk. App die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 4 Jochen Jochen. Dan verlatsen we onder de instuurders zijn pakketje. En dan doen we aas in de Tuskelhamer skiplaat. Een ziekje van Fariut, wat er op 1, 2 en 3 is die. Dus dat 6 je niet wist.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenier.
10: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en stenen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier. voor.
11: My Arjen Overmaat.

0: Not the city limits. I can Tina Turner.
1: Dus kalam.
2: Eski.
0: Ah, super bedankt voor alle beddatums die binnenkwamen via de Erfgoed Omroep Friesland. Uiteindelijk gaan we Ildou Reitsma van Warkum eruit pakken. Ildou, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Arjen.
0: En daarmee heeft hij even een verrassingspakketje van Omroep Friesland won. Die verlaat je onder de instuurders nou, waar hij eruit pakt.
3: Superleuk, dankjewel. Superleuk.
0: Dus stuur op. Maar nu ben we wel benijd voor zelfs. Naar die avonturen.
3: Ja, precies.
0: Ja, nou, de muziek die je even aan aasen. Maar ook die 16 in 2014. Wist nou nog was het bij het einde ongeveer?
3: Nou, ik weet nog wel. En dat was toen best een dingetje. Dat toen kreeg ik de wens verhoren van dat ze toen op die 16 te mochten drinken. En ik bied altijd in de zin, en mijn man best wel streng. Dus dat is best wel moeilijk.
0: Ja, maar hij is er echt naar uit, John.
3: Nou, ik weet nou wat dat mijn vrienden naaien, die, oh, samen met die en dan feestjes en dat soort dingen. Nee, dat moet toen niet meer, want toen werd het 18.
0: Ja.
3: Dat vind ik. En mijn man die werkt bij het ziekenhuis en die zei, ja, dat ging net wel.
0: Nee, dat dus, snap ik ook wel weer dat mijn dat zei. Ja, nee, dat begreep ik.
3: Ja, ik er achteraan wel.
0: Ja.
3: Maar nou, toen behaalde ik er wel
0: ja,
3: van.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ja, dat ben je natuurlijk die breins die we nog lang net ontwikkelen. Dus dan weet je dat net. Dan ga je wel troon. Nee, dat snap ik. Hasto toevallig ik mij die, want wie een rage hier in 2014. Maar die ijsbucket challenge?
3: Nee, ja, oh, volgens mij wel trouwens. Ja, ik heb één keer die in. Ja, klopt. Ja, dat is een
0: rage. Ja, iedereen moest mij bakken, maar ijs werd er hoe die zelfs in de gooien. En dat wie uiteindelijk werd voor het goede doel om geld in te zamelen van ALS. Ja. Dus dat wie doet in 2014. Ja, dit, misschien, ik denk wel dat ze dat nog heel goed wist. Want dat wist je op 24 juli.
3: Ja.
0: Maar op Sontje juli 2014 wie de ramp met MH Sontje. De vleer.
3: Ja, dat zie je. Ja, dat is ook gebeurd. Ja, God, dat is ook lang lien.
0: Ja.
3: Ja, verschrikkelijk.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat wie doe. Leuker nieuws is dat de Common Linens twarren waren op het Songfestival met Calm After the Storm, Iels en Waylon. Dat heb ik in 2014.
3: Oh, ja. Dat heb ik nog zien, ja.
0: En in de bioscoop zien we The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Dat wie het laatste epische slotstuk zeg maar, van The Hobbit. En ja. Gardens of the Galaxy, wie populair. En Gooise Vrouwen 2. Nou, dat...
3: Tje. En die eerste die heb ik toen nog in 3D in de bioscoop. Oh
0: ja, 3D, ja mooi. Nou, dat wie al hier in 2014. En de top 40 van 24 juli 2014. Die muziek dus. Wij stel misschien wel op donze haast in die tijd.
3: Ben benijd.
0: Klonk ze.
2: Nummer 3. See, our world is slowly dying. I'm now wasting no more
0: time. Don't think I could believe. Ja, Lily Wood and the Prick. En prayer. Prayer in C. Nou, dat wie die nummer 3, dus toch 16 wist. Dit is
2: nummer 2. We're coming home now.
3: We're coming home now.
0: Ja. Dotan and home. Zit er al wel helemaal in, zo? In die
3: ik heb het gevoel dat ik ben beroemd. Ja.
0: Werk het wel, hè? Werk het wel.
3: Ja, het werkt wel.
0: Ja, en de simmerhit van op dat moment. En die nummer 1.
2: Nummer 1.

0: van jouw eerste.
1: Anders Nielsen en Salsa Tequila. We gingen Mac nog in Fries geklonken, zag.
2: Heersen, Grutte Pier, Berenburg, wat binnen bij mooi putno. Heersen, ja. Grutte Pier, Berenburg.
1: Ja, goed, maar goed. Nou, is het ondij, Ildau? Welke van deze drie hits uit die 16-jarige, zeg maar, de stoel wie is Bos nou weer eens even jaren? Want dat is het leuke onder de Sklamerskierplaat. Nou,
0: ja, ik vond die tweede wel heel leuk, maar ik moet sissen, die eerste brong de meeste herinneringen wel weer rond. Dus toch maar die eerste.
1: En bedoel je dan, je noemt Try Prayer in C of Salsa Tequila van Anders Nielsen?
0: De Salsa Tequila,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, wat is er dan? Wat is er dan al eerder dan? Wist je dat nog?
0: Want die hebben we op heel wat feestjes hebben we dat wel gehad. En dat ik niet onder simmen denken, dus dat is perfect, maar dit waren natuurlijk.
1: Precies. Pakken we deze erbij. Super bedankt voor het insturen en genietje van die, ja... 16-jarige

0: Ja, die Anders Nielsen, die dacht, ik spiet gewoon alle Spaanse woorden die kin en nam bij elkaar. Dan klinkt het Spaans en dan haal je gewoon een hit te pakken. Stilstaat Tequila, ja, in de zomer van 2014 doet Ildau 16 hier wie. Nou, bracht het haar weer even waarom. Ik viel me weer helemaal 16 net er nog achteraan. Hartstikke leuk. Dat is Team Wetterdatum Instituut. Haast elke nien trouwens, die mij die had, onder Tuskelhamer Skierplat. We hebben nog volle meer Wetterdatums. Die scrollen we op een listje. En als het dan leuk vindt, dan bellen we die waarom. En dan plannen we die een oorkering voor de Tuskelhamer Skierplat. En dat is echt het mooie. Dan verlenen we overal heen. Ik bedoel, dit wie dan in 2014. Maar we komen ook wel uit de jaren 70, 60, 80. We komen overal in de Tuskelhamer Skierplat. Gewoon in Wetterdatum terug appen. En dan zie je het voor u.
1: I've been trying to understand why people keep saying things, telling me how my vote is wasted,

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Hast, Jan Vertolven en Timo Jepkema is hier met Friske Nijs. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Honderden mensen hebben van de morgen afscheidnaam van de Vliene Wieke verstoorne Jelte de Haan. Hij hier de metabole ziekte MLD en verstoor orde Vliene Wieke. Voor hun en familie nemen Joert in beslette roem te afscheiden. Maar het grote publiek had dat al dwaak in. De familie had een route roem van Harrenhoes naar het Fries Natuurmuseum. Het lichaam van Jelte lag in een bakfiets die bestuurd was door zijn heid. Jelte was 4 oud. Op zijn vestiaire kwam duizenden reacties uit het hele land. De 28-jarige vertochte van de moord op Maurice van der Veen uit Ljouwert stiet Joert vader Jochter. Het 54-jarige slachtoffer waard vliende hier oktober die voen in zijn huis in de wijk Kamminghaborn. Nevens het Openbaar Ministerie is de man met zwier geweld om het leven gebracht. De vertochte zei dat het tocht dat het slachtoffer de duivel wie. Een psycholoog en een psychiater stellen vast dat de man last had van psychoses en schizofrenie. Ze adviseren hem om volslijn onterekkenbaar te verklaren. Ik adviseer ze een dwongen behandeling in een sletten instelling. Zwembad Het Beiersplak in Gariep is voortdurend dichtgegaan. Verskate Ben kreeg na een feest in dat bad last van bultjes en hoertuitslag. Onderzoek wist uit dat de ike processieroep de oorzaak is. Op en om het terrein binnen Verskate nesten voen. De nesten binnen op vod hellen en het terrein werd schiermakken. Het zwembad had contact met de GGD voor een veilige weriepening. Mensen met klachten worden onred om contact op te nemen met de huisdokter. Zoont de wolverom is in ons land, ben in elk geval jinne 40 bisten troch streupers deermakken. Dat zijn ze onderzoekers van het bureau EcoJust. Meestal worden wolven deersketten, maar de onderzoekers voelen echt bewezen dat ze opzettelijk onrieden binnen. Nevens de Volkskrant zoen benamd op een Veluwe, in Drenthe en Friesland wolven stroept worden. Nevens de onderzoekers worden de karkassen van de bisten begroeven of verbaand om bewezen te vernietigen. Op streuperij stiet een vezenisstraf van 2 jaar. Dan het ware, zult rond de Farazine van een beetje wolkenleers en zat 23 graden onder kust, ontzond 20 in het zuiden. Jong nog lang zoel, pas onder eind van de nacht temperaturen van een graad als zontje. Morgen volop zinneskien waar en nog wat warmer, bij de tropische 30 graden.
10: Oeh, plakker plak plak nacht.
11: Zo is het, oeh. Ja.
10: Dank u wel, Timo. Maar eens even hier wat te vriezen al je biedt eind, ha. Ja, het is heet waar. Demos Roussos, Forever and Ever. Dat vind ik als een ultiem simmerlied. Door de ring, Ray is de Marek. Starship vliegt hoe 12 minuten voorbij.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek...

0: Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, goeiedag.
0: Wat haai je biedt aan?
1: Oh, ik zit in de ziektewet.
0: Oh, ja, nou ja, minder leuk denk ik dan.
1: Blijkt dat ik wondroos ha.
0: Oh, dat is verschrikkelijk vervelend
1: ja.
0: Is dat.
1: Ja, joh.
0: Ja, ken je er wat mee wijn nou?
1: Juist weer minder, joh.
0: En haai je er eigenlijk meer les van het warme waar is en zo?
1: Nee, ik maak gewoon met de voeten mee, dan is het wel goed.
0: Ja, nou ja, en kom je de tier wat trots dan?
1: Oh ja, ja. We gaan televisie en we gaan telefoon, ja. Je wordt Netflixen.
0: Ja. Ja, wat haal je er dan vooral op dan?
1: Oh, op het moment ook wat films en een stuk tv of zo. Of, ja. En mijn zoon zit nou in Bibi, want die schreef een squad, zit nou in een potje die wat te doen.
0: Oh, jouw spieljek dan?
1: Nee, daar
0: heb
1: ik geduld
0: niet voor. Oh, ja, ik denk, nou, dat kom je er direct wat trooitje, wat een computer meer dan vanzelf.
1: Nee, dat is niks van mij.
0: En dat game is net aan jou besteed?
1: Nee.
0: En het echte voetbal dan?
1: Oh ja, ja dat vind ik wel leuk.
0: Oh ja, ja. Dus, op zich, ja, het is net leuk dat je tussen zit vanzelf, maar ja, er in mindere tijd om tussen te zitten. Maar voor die verdaagje van voetbal in bedoel ik dan.
1: Ja, klopt. Ja, maar ik wil even een druk, hè?
0: Ja, nee, dat kan ik wel in denken, ja. Ja. Heb je nog Jonk en Oranje, heb je nog oren favoriete teams waar je graag naar joggen?
1: Ajax Amsterdam.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer in het WK, op het WK?
1: Oh, nou, ik val hier gewoon heel aan bord en af en toe eens een keer een wedstrijd.
0: Ja, en als het nou zal letten is in de nacht?
1: Nee. Ik ben sinds juist ben ik thuis. Dus ik ben net in je zei die gewoon stappen s'nachts zijn neus.
0: Want is dat correct? Je bent een correct thuis nou?
1: Ja, het is vorige week al een beetje rarer. En dan ben ik juist naar de dokter geweest en dan ben ik dat gewoon trouwens had. Dus ik maar even twee treden aan.
0: Ja.
1: Dat is zo heel, maar even goed dicht, hè.
0: Ja, en dan kun je gewoon weer aan het werk.
1: Ja, maar de eerste dicht.
0: Ja. Ja. En wat voor werk doe je dan?
1: Ik ben opperman isoleerder.
0: Opperman isoleerder?
1: Bij de metselaars, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Nou ja, dan maar de bouw maar even zonder jou.
1: Ja.
0: Draait het wel trot, denk je?
1: Ja, hoor.
0: Ja, nou. Oh. Maar ik verneem het, jou vindt mooi werk, want je bent lever aan het werk.
1: Ja. Ja, stilzitten is niks van mij.
0: Ja, ik hoop je dat het gauw dicht is.
1: Ja, ik hoop het echt. Ja, antibiotica, dat zou wel even. Dat zou wel ons hebben, jouw pil en deze.
0: Oeh, ja, had ik nog bijwerking of net?
1: Ja, als je ziet, is ook maar klaar gekregen, hè, maar dat maakt zin, ik kan nog niet les.
0: Nou, ben je van het beste uit?
1: Ja.
0: Ik wens je alle beterschap daar.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou, nog maar even succes met de FIFA WO dan als je matten. Het is maar van jouw zoon.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, fijne dag, hè?
1: Oké, dankjewel. Hoi.

0: The Who, and You Better, You Bet. Dat het aanstaat Tol Voerenwut. En dat Jacob Stelwagen er dan is. Mijn oude Friesland. Hij stiert je rekkel.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Het gaat die programma zo.
2: Ja, het is een fleurige start, kan ik zeggen. De vertochte van de moord op de fjouwde 44-jarige Maurice van der Veen. Verlauwd, moest het voorkomen. Het slachtoffer die vlak voor zijn de sfeer mishandelen. En die luidt wat Joods Oorskien om van Jelte de Haan. Vier wierwurden, hier een lange gezicht van Metakids. Een stichting die de misset voor onderzoek naar stofwisselingsziektes. Verder het waar met Sibylle Nijsuit door de media. En de eerste muziek is haast van Tracy Ullman.
0: Mooi, dankjewel Jacob. 23 juni is het. En Willem Breusma had ze weer voor aardige jeetjes tips. Berend Boudewijn, de quizmaster. 90 hier wordt. Lee John. Ja, mijn traje is. Zij wordt het echt scrum zien namen. De vrouwman van Imagination is 69 hier. En Chico de Barge van The Barge is 60. Jason Mraz is ook alweer 49 hier. I Won't Give Up is zijn grootste hit. Dusty van Mercy is 42 hier. Anders Nielsen, hoe is het mogelijk? We zien hem in de Tuscalama skiplaat. Is die op Irma Sansa Tequila? En had Joet ook nog zijn jeetje? 38 hier. Nou, die hebben al draaid, dus die hoeven er net te draaien. Maar ik zeg ook nog dat uit Scotland Kerry Tunstall haar jeetje had. En Kerry Tunstall is 51 hier. Dit wie haar grootste hit. Suddenly I See You on Tolven. Lekker eten.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
3: Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis.
2: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Boadskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rest een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 20 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in Noord-Friesland. De verdachte van de moord op de 44-jarige Maurice van der Veen verjaard. Maar het moet voorkomen. Hij werd vlak voor de sfeer mishandeld, het slachtoffer. Verder het waard met Sibylle Nijsuit door de media. En de eerste muziek is uit van Tracy Ullman.
10: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
11: Hehe, ANZPS zit een oor. Maar wat nou?
12: Litjo's Spariot belis het erop Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
13: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de van Elsen hier.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Noe in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Dit is de muziek Joods in No If Islam, die van Tracy Ullman, dat die Breakaway.
1: Van Tolvo, want hier in orde,
2: No If Islam.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland met editie van Tuesday 23 juni. De verdachte van de moord op de 44-jarige Maurice van der Veen van Ljouwert moest het voorkomen. Hij wil vlak voor zijn deur zwier mishandelen. En in Ljouwert, het juraarschien om van Jelte de Haan, die had lang het gezicht van Metakids, een stichting die bezet voor onderzoek naar stofwisselingsziektes. Nou is dat de waarbedocht in kwad. Mij Sibbele Waaier, een goedemiddag.
3: Ja, een goeiemiddag. Van de middag is het volop zimmerwaar, maar in soort zinnen rennen de temperaturen op naar 24 tot 27 graden. De eerste wind doet het rijsten gewoon en is zwak van kracht. Jongen vannacht bloedt het nog lang warm, maar later in de nacht zakt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 16 graden. Morgen eerst keert de zinnen de haat er al op, dus stiet de zwakke zuidenwind de temperaturen op naar de tropische weren van 12 tot 33 graden. Later moet een beetje in het begin van de jongen draait de wind weer naar het noorden en kwalt het wat af. Meer hoe het waar, hoe de jelle oren.
1: Oond in oren.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De vertochte van de moord op de 54-jarige Maurice van der Veen van Ljouwert moest u voorkomen. Het slachtoffer werd verliezen hier op 29 oktober voen in zijn hoes om de Wisma-staat in de Wiekapping en Borden. Hij wie vlak voor zijn deur sfeer mishandelen. De politie pakte wieke letter een 28-jarige Ljouwert op, die duurders voor de rug te verschijnen. Verslaghouwer Auke Zeldrust die is in de rugbank. Auke, een goeie met je.
5: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Ja, wat barde er op 29 oktober verliezen hier?
5: Ja, toen is dat lichaam dus voen. Dat is dus een paar dagen voen dat het dus die bewuste dag gebeurde. Ja, Maurice van der Veen is op een gruwelige manier ombracht. Troch de Ljouwerter van 28 jaar dit jaar te voorkomen moest. Ik ken dat zo sissen, want hij had het ook bekend. En wat gebeurde er op die bewuste dag? Wie gewoon oerdij, wie metjes. Krijgt deze vertochte stemmen te jaren. Stemmen van een oud klasgenoot van de basiskwallen. Een plaaggeest van vroeger die hem altijd een pleger zei hij, die wie onder de rotzooien in mijn holle en daar moest hij wat ontwan die woe hij aan oompakken tocht hij en hij verwarde zich beslissen Maurice mij die Stijn van vroeger is hij wende het ook in die week van Maurice van der Veen is de hennegien en toen ging alles vanzelf zei hij van de morgen. Hij trapte de deur in en had hem het slachtoffer volledig in de kostlijn, echt met hand, voeten op hals op gezicht en die is daar uiteindelijk van stongen. En ja, wat opvalt is toch het verhaal van deze man, deze Ljouwerter, die zei van ja, de stemmen van die oude Stijn die hem mij daar bracht, daar moest ik van ouw.
0: Ja, wat betekent dat verhaal voor de Eersk?
5: Ja, dat betekent nogal wat, want hij is psychisch, hij is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Dat gebeurt trouwens bij alle vertochten. Maar je hebt weer al heel snel duidelijk dat er sprake is van een psychische stoornis. Hij had last van schizofrenie, hallucinaties. Hij jet, roekt en sjocht dingen die het oor net sjochen. En vanuit die psychische beleving had hij deze die ek dien is constateerd. Dus het is hem echt net dat te rekenen, neffen ze de wet dus volledig ontoerekeningsvetbaar verklaren toch. Zowel die zijn zaakkundige, maar de officier het ook oornaam en ik de advocaat keert er in mij volledig ontoerekeningsvatbaar. En dat betekent in uw wetboek van strafrecht dat hij eigenlijk net straft voor mij, dat betekent ontslagen van alle rechtsvervolging, betekent likwijls net dat er niks gebeurt met deze man, want wat wel eerst is een TBS mij dwangverpleging. Dus hij zal behandelen worden mate in een dwongen setting in een TBS-kliniek. Ja, en dat kan heel lang doorgaan.
0: Ja, dat is ook zeker. TBS met dwangverpleging. Volgens Golmeesting zal dat inderdaad klinken als. Was het ook, zei officieel is het geen straf. Maar in de praktijk kan het langer worden, dus een zelfstraf.
5: Ja, en zeker in dit geval verwachtte de officier van justitie. Ze zei van de morgen misschien wel langer dan een langdurige gevangenisstraf. Want de behandeling van mensen met schizofrenie, die wordt het vaak heel lang. Dus dat ken ik heel lang worden. Dus ja, en dat is wat de nijbesteer mij niet schrikt. Ik vertelde haar via haar advocaat dat het voor haar het wichtigste is dat hij zo lang mogelijk net op stritten komt. En of dat dat dan in een cel is of in een TBS-kliniek, dat is dan net het allerwichtigste. Maar deze man had heel lang net in de buitenwereld komen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Want zo hebben ze wel constateerd, de psycholoog en de psychiater, de kans op herhaling is wel tiergegrut.
0: Ja, waarom eigenlijk komen ze tot die conclusie? Want de verdachte zei het zelfs dat de stem net meer had.
5: Nee, de stemmen net meer yet. De stemmen van deze Stijn, die oud-klasgenoot, die jet hij net meer. Maar hij had van de morgen nog een keer zijn van ja, ik jet nog wel stemmen. Dat zijn soms vriendelijke stemmen en soms zijn het boze stemmen. Ik doe daar niks meer mee, had hij zijn. Maar toch is de verwachting dat hij, en dat is wel heel duidelijk, is dat voor alle partijen, en dat zei hij zelf uiteindelijk, dat een behandeling wel het belangrijkste is. Hij wil graag zelf zijn behandeling thuis wegkrijgen in een soort van sletten setting, maar dan thuis. Nou, dat zit er grif net in. Ja, de uitspraak is over 2 weken en dan weten we zeker of hij naar de kliniek mat, maar daar liep het wel op.
0: Ja, strafjurkje deel in de gehoorde oorverhielding. Ik word het beschermen van de maatschappij. En dat laatste liet het je natuurlijk het geval dat het verkeersen is.
5: Ja, zeker. Want de mem van het slachtoffer Maurice van der Veen, die had ik nog een verklaring van lezen via een van lezen litten, Marxisten, toch in van slachtofferhulp. En die vregen eigenlijk ook voor een gerechtvaardigde straf. Het lefst in ze wil gewoon dat er toch nog een deel celstraf in ziet. Aan de andere kant is het extra dat vanwege die lange wachtlisten bij de TBS-klinieken op dit stuit, dat hij waarschijnlijk nog 2 jaar in een gewone vangenis zit. Een mat voordat hij behandelen worden kan. Dus ja, die krijgt hij dan alsnog als die uitspraak overeenkomstig de eis is. Maar goed, voor de familie is het belangrijkste dat ze hem heel lang net joggen.
0: Verslag jou hoor, Auke Selder is die dat vanuit de rugbank in Leuwarden.
2: Nooi Friesland,
1: media oersjog.
0: Mij, Isa Visser, een goeiemidje.
6: Ja, goeiemidje.
0: Wat is het voor?
6: Nou, voordat je denkt dat bekend worden ooit leuk wezen zo, na dit verhaal ben ik er wel een beetje op waarom kwam. Het gaat namelijk om de jonge Jungkook. En hij is van van de K-pop band BTS. K-pop is Zuid-Koreaanse muziek. Dus een beetje een stijl tussen hip-hop en popmuziek. En hij is een stalker. En die stalker die is wel 22 keer bij zijn hoes Delwest. En eigenlijk constant onbellen. En één van die besites, dus dit getal is net hoe die 22 keer verspreid. Het is in één besite. Had de Braziliaanse vrouw werd het om Jit 133 keer onbeld.
0: Jemig.
6: Ja, nou ja, dus zoest bijna gek van worden.
0: Het is wel volhouden.
6: Ja, ik zeg Jit er wel voor. De politie waskoude haar ek en ze had een contactverbod gekregen. En daar had ze zich op een game met net onhouden. Ze is bij weeromkaam. Nu had ze celstraf van een ier. Dus voorlopig zult hij er geen les van aan. En ze denken zelfs ook wel dat de vrouw nou wel ophouden zal. Want als ze het nou nog een keer op Nij doet, dan had ze een kans dat ze Zuid-Korea zelfs uitzet wordt.
0: Oh.
6: Ja, dus...
0: Herinner dan?
6: Ja, geen idee. Nee, dat werd er dan weer net bij vermeld. Ze kunnen dan nog wel in een hege brok gaan, altijd Bart. Maar ja, dus het is een flinke straf dan, als ze het nog een keer doet.
0: Ja, inderdaad.
6: Ja. Nog een heel oorverhaal. Misschien hier met Verlinde Wiek al wel een beetje mij kregen. Een stel wat mij de camper de verkeerde oorslag nam hier in Drenthe bij het Grolloerveen. En toen kwamen ze op een vlonderpaad en daar zakten ze doorheen bij de camper. Nou ja, het stel wie al wat ouders kroeg zich natuurlijk helemaal wezenloos. En ze hadden er uiteindelijk ook een boete voor kregen. Maar nou ja, dat zal je mij de verzekering wil regelen worden. Maar nou ja, uiteindelijk woont ze wel graag natuurlijk die camper waarom. Maar staatsbosbeheer die lid Joert witte dat die camper voorlopig nog net waarom komt. Want die zit helemaal vast in die vlonden waar ze trahinnen zakken binnen. Dus nou ja, het stel wat op dit stuit nog even wacht ze op haar vlonder, hoe ik zei ze? Nou, net op de vlonden, maar op de camper. Ja. En ik voor kuiraars en fietsers die de Delf willen, is het dus nog even de verkwatte route nemen. Want ja, de vlonder leidt er nog iepen. Maar de camper. Ja, dus dat kennen ze net wel.
0: Is er wat bekend hoe het dan gebeurde? Hoor? Want ik heb als verhaal net van mensen die volgen gewoon blinde navigatie. En dan zag van een boot en al wat wetter in.
6: Nou, ze hier een verkeerde oorslagnaam stieren. Dus ja, dat kind dat je dan verkeerde navigatie beschoen hebben. Het ken ik. Dat je een blind volgaan dat het net klopte. Ja, ja. Het is maar correct hoe je het interpreteren.
0: Ja.
6: Ja. En een onopmerkelijk gezicht joert in Hilversum. Want van een mond petiert wie zijn daar mij de strooiwijn erop uit. En dan denk je, nou, bijna 30 graden, wat je dan ook met de strooiwijn erop uit. Maar ek dus net alleen nog als het heel koud is, maar ek als het heel warm is, dan kun je er dus op uit. Want zout onttrekt het vocht onder boetenloft. We troon dus de temperatuur van het asfalt een beetje dadelijk in. Het gaat dan maar om een paar graden. Maar de kans dan op de skeer onder het wegdek van het asfalt, dat is lietser.
0: Ja, ja. Dus ja, wat schrijft er dat te
6: ja,
0: warm wordt?
6: Dus ja. De gemeente had toch, we moeten die strooiwijnen toch maar op naar je uitsturen, want misschien smiet het voor u's nog wel wat op.
0: Ja, ik weet dat ze die smijnen al van u die kik bezocht hebben.
6: Ja?
0: Ja.
6: Oh, nou, ik vond het wel een mooi beeld. Zie je
0: ja, ik vond het een apart beeld.
6: Ja, toch raar dat het zo warm is. En voor de meesten die naar de Efteling willen, die moet ook een beetje rekening houden met de hitteproblemen. Want er zijn een aantal attracties die je moet sluiten binnen. En dat gaat dan onder oren om de Python en de Joris en de Draak en de Fata Morgana. Nou, dat ben dan best wel weer de bekende naam van de Efteling. Ja. Maar die kennen dus net zo goed hoe die warmte. Dus even afwachten tot hoe let die problemen, hoe het teruggaan. Maar de meesten die naar de Efteling gaan, wat de derde is wel in rekening mee horen.
0: Ja, nou ja, ik weet het van doel, maar het is wel sneu voor de meesten.
6: Ik denk dat wij die hoe het net heen gaan, maar voor de meesten die er toch nog even op uitgaan, dan wel.
0: Ja, oké, okay, super. Ise Visser, dank u wel. Het is op dit tijd zondje met een oortolven. Die houdt het jute aanschien om van Jelte de Haan. Jarenlang het gezicht van Metakids, dat is een stichting, die mis heeft voor onderzoek naar stofwisselingsziektes.

0: Muziek van Nena, 99 Luftballons. Het is nu 9 minuten voor Jalvien. In Loud is Joost Ranski Vrijelte de Haan, het 44e jonkje dat landelijk bekend was door de metabole ziekte, dat hem uiteindelijk fataal worden is. Meneer Wolven begon uit 40 in het Natuurmuseum Friesland. En vooral ging er een rouwstoet door de stad dat een soort mensen in mij doen. En verslaghouwer Dennis Terpstra, wie erbij?
1: Ja, het is heel indrukwekkend. Er staan honderden mensen langs de kant. Alle vlaggen langs de route hingen ook heel stok. De route giert van het Hoers van Jelte richting het Natuurmuseum Friesland, waar een besletten ceremonie is. Jelte zelfs leidt in een bakfiets en die wordt fiets door zijn huid. In de bakfiets lezen heel volle blom en zijn zusjes zit er ook bij in. Voor de bakfiets rennen zijn mem en zijn orenzusjes. En daarachter zien we een hele grote stoet, maar meesten in het loch te kleden. Het is duidelijk dat de familie Leven geen zwarte kleden wou. En de meesten hadden massaal gehoor om joen. De stoet rint dus nu naar het Natuurmuseum Friesland. En daar zal in besletten kring een ceremonie gehouden worden. En ik ga praten met een aantal meesten die aan de kant van de dijk staan, en met Sybrand van Haasma Buma, burgemeester van Ljouwert. Wat docht dit met jou?
2: Nou, dat is heel bijzonder. En heel bijzonder om met zoveel mensen afscheid te nemen van Jelte. En de familie bij te staan.
1: Wat docht het met jou dat zo volle meesken hier staan?
2: Ik hoop dat het de familie ook steun geeft. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat is ook de reden voor ons als college om erbij te zijn. Onze de zoon van onze collega, oud-collega en zijn gezin. Dus ik denk dat heel veel mensen om die reden erbij staan. Omdat ze dicht bij de familie staan.
1: Wat betekent Jelte voor de meesken?
2: Volgens mij heeft zijn leven heel veel betekend. Voor heel veel mensen die het optimisme van het jochie zagen. De kracht van de familie. Maar ook de zekerheid van dit verdriet wat zou komen. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel ook meegemaakt hebben.
1: Waarom ben je hier vandaag?
3: Om hem de laatste eer te bewijzen. Hij heeft wel wat losgemaakt in Nederland, maar ook bij mij. En ja, wat ik net zeg, om de laatste eer te bewijzen, ben ik langs de stoet gestaan en heb ik een stukje meegelopen.
4: Ik sta hier vandaag voor Jelte en voor Sanne, Heijn en de meisjes. Ja, Sanne, die ken ik vanuit mijn studententijd. En ja, altijd nog gevolgd en contact gehad. Ja, ik vind het gewoon heel mooi om hier mijn laatste groet te kunnen geven aan Jelte. En ja, daarom ben ik hier vandaag.
1: En wat vind je ervan dat er zoveel mensen met jou hier langs de kant van de weg staan?
3: Heel indrukwekkend. Ik krijg er kippenvel van. Ik zeg wel eens, ik heb af en toe een grote mond. Maar hier word ik stil van. Heel erg stil van. Tranen staan nog net niet in mijn ogen.
5: Ik ben er wel blij mee dat ze nou heel prettig steun hebben van alle meeskeren.
1: Waarom vind je het belangrijk om je te steunen?
5: Omdat ik wil graag steunen en ik bad eigenlijk heel vaak mooi hun. En daarom vind ik het echt belangrijk om te laten zien dat ik hun steun. Veerle en Jelte en Linde, daar bad ik vroeger eigenlijk heel vaak mooi. Nu nog steeds. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat Jelte dit is. Want ik kan hem echt heel vaak blij maken en mooi tippen. Zijn hondje.
1: Wat betekent Jelte voor jou?
4: Eigenlijk vrolijkheid, puurheid, lichtheid. Ja, kracht, ook vanuit het gezin gedragen worden. Ja, en ja, eigenlijk volledig waar het om draait. Ja.
1: Komt ze iets dan ook heel dichtbij?
4: Ja, ik heb zelf ook een gezin met drie meiden. En die zijn ongeveer in dezelfde leeftijd als het gezin. En ja, dan doet het extra veel met je. Een van mijn meiden had dit bewijs van ook zou kunnen hebben. Ja, het raakt iedereen. Het voelt dan extra dat je denkt, ja, je moet gezegend zijn met wat je hebt en hoe dat je gezond bent. En daar ook, ja, ook heel, heel dankbaar voor zijn.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Dennis Terpstra over het Orski van Jelte de Haan. Het 44-jarige jonkje dat landelijk bekend was door de metabole ziekte, dat er dus uiteindelijk om een verstoornis.

0: The Beatles en Yesterday. Het is Hartje Alwien, dadelijk het regionale nieuws in kwart hier in Noord-Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Zicht zo het noorderlicht tussen de geizers op IJsland?
1: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op die?
1: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: En kost een leuke tip, huist. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in het kat met Timo Jabkema. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Eigenaars van Wenskippen onder Harlingen Trekweg in Ljouwert komen in actie in de bouw van een wentoer tegen Beharn Wenboorten. Giet om bewenners van Olverskippen die naar de ruchten stap binnen. En tegen de gemeente Ljouwert procedeer je. Ze vinden dat de nieuwe wentoer vissen te dicht bij Harn Wenplakken komt te staan. De toer moet zo'n 42 meter heeg worden. De rier vasteert docht oer 6 weken uitspraak. Het zwembad Het Baiersplak in Gariep is voldendadelijk stichtgien. Verskate Ben kreeg na een feest in het bad sneuwen les van bultjes en hoortuitslag. Onderzoek wist uit dat de Ike processieroep de oorzaak is. Op en om het trein binnen verskate nesten voen. De nesten binnen vothellen en de trein wist je inmakken. Het zwembad had contact met de GGD voor een veilige weriepening. Mensen met klachten werd onred om contact op te nemen met de huisdokter. Zoont de wolf waarom is in Usland, ben in alle geval 41 van de bisten troch struipers deermakken. Dat zijn ze onderzoekers van het bureau EcoJust. Misschien worden wolven deersketten, maar de onderzoekers vonden ook bewijs dat ze opzettelijk onrieden waren. Even de volkskranten zoen benamen op een Veluwe, in Drenthe en Friesland wolven stroep worden. Even de onderzoekers worden de karkassen van de bisten begroeven of verbaand om bewijs te vernietigen. Op streuperij stiet een feestnisstraf van 3 jaar. De politie zieke 2 vertochten van Bronstichting bij CSG Bogerman onder Hemdiek in Snits. In april waren bij het gebouw verskate lietse brand onstutsen. Er waren jongens bezocht om fietsen en een container bij de squallen in brand te steken. Het vuur sloeg net oer naar dat gebouw. De politie had camerabeelden van de vertochten, niet mogelijk om minderjarigen. De politie roept de vertochten op haar zelfs te melden. Oors worden verkenbare beelden van de vertochten sjenlitten. Onze 4.
0: Oké, Timo, dank wel. Dadelijk het waren met Sibbele oor krijgt het meer dan een minuut.
14: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms en naar zijn steen op stoel.
18: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
17: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou.

0: Omroep Friesland.
1: Het hiet de komende dagen. Het is kwalijk meer Nijs dan Neermeis, maar Ekkel Bloed. De koren Oranje en Friesland besparen. Het kwik tikt binnenkort de 30 plus aan. We hebben daarnaast, daardoor mij de GGD. Ja, of we toch wat waar hebben. Sibbele Waaiers, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, ik vond je de Leeuwert nog heel goed het waan van de morgen. Hoe is het beeld in de provincie?
2: Ja, nou, we hebben eigenlijk, nou vind ik, valt het nog wel tammende warmte. Vanmorgen joggen naar de zinsopkomst, het was vanmorgen prachtig mooi waar. Het was super nog wat fris. Inmiddels is de temperatuur wat opgeruimd. Ik heb even een paar cijfers. In Waskamar is de stuit 24,3. Bakkeveen 24 en heel. Friske Pjeln 24. Twa Isbrechten 23 in. De Lemmer 22 zo'n en Kwanjem 22 en heel. En de Gerrit die we leuwen, die ziet volgens mij nog krijg onder de 22. Dus het is op dit moment prima te doen.
1: Ja, hoe zorgt de rest van de tijd? De warmte nog volle vier erop? Of valt het
2: nou? Er komt nog wat bij. Het mooie waar horen de rest van de middag. De zinnenbloot baas. En de temperatuur die rint nog wat verder op. Die wordt maximaal zo'n 20 graden. Het mooie waar hebben te tanken aan een hege drukgebied dat boppen het Waadzee leidt. En deze zorgt het voor een zwakke eerste wind. Het is rijstig boppen het Waad, kunnen soms even matig wijzen. Maar daar bloot het dan ook bij. En jongen, en vannacht bloot het ook rijstig. Kunnen we morgen nog even buiten zitten of oren dingen dan in de tun. Gewoon geniertje van het Simmerske waar. Want ondanks al de hitte hebben we er ik van geniertje. In de rin van de nacht zakken de temperatuur naar zijn 16, 17 graden. Daarbij wordt de luchtvochtigheid stadig gewoon wat heger. En dat betekent wel dat het wat zwitteriger wordt.
1: Ja, en dat we dus zorgen, neem on, dan zit die temperatuur volgens mij toch een eindje omheen.
2: Ja, morgen, dan geven we zeker omheen. Verder derde op omgeen heb ik vanmorgen vond ik een tekst. En die zeg ik eventjes in mijn neem in het Waarbrucht. Die wie als volgt, zij hiet het is in juni, zo kort wordt het in december. Nou, ik snap dat de leefhebbers van Retreat East dit als muziek in de eerden klinkt, maar gelukkig wordt het nog even, want we krijgen van nou morgen eerst een waartype voor een heel oorsoort ijs. Want morgen krijgen we een soort zinnen waarbij de temperaturen oprinnen naar een tropisch geweren van 32-33 graden. Daarbij houdt de wind hem rijstig, hij komt uit het zuiden. Letter op wijze neemt een hege drukgebied de regie oor. Trocht de wisseling van de wacht draait de wind letter in de midden en begin van de jong naar het madden. Vanuit het madden streemt er dan stadig om wat minder hitte lucht nu is om jouwen. Letter in de nacht kan het dan toch nog eventjes ook worden naar 16, 17 graden en dat is voor de nachtreis vanzelf hartstikke gunstig.
1: Ja, dat is inderdaad nog wonderlijk. Maar dan de dagen daarna, het bloed even zijn hartstikke warm.
2: Ja, dan geven we stapje voor stapje geven omheen. Op tongensje is dit zin misschien waar en tropisch. En het is misschien één gelokje. De mat eerste win liet het wat sterker te worden. We trok het misschien toch nog een beetje verkwallingen is. Maar met 32-33 graden is het echt tropisch. En ja, dat hechtepunt van de week, dat hechtepunt is vreed. Dan wordt het de allerhitste dag van de week met temperaturen die oprennen kennen naar zo'n 34 graden. En daarbij bloeit het dan ik nog droeg. Dat verroren dan waarschijnlijk op sneeuw, waarbij de wat trein en tongenbuien onze kant op komen, maar dat is nog net wis. Maar voorlopig hoor ik het erin op dat het sneeuw tropisch zwaar is, met dan nemen de kans op een rein of tongenbui. Maar fijn voor de rest, ja, we met de kalm aan dan het dagse volle mogen genietje, dacht ik.
1: Ja, laten we dat maar dan. Sibbele, dank je wel en een overige middag.
2: Hartstikke best.

0: Wiebe Kaspers, mijn noemer Dreemaar Leven. Het werd hit de komende dagen. Het is kwalijk met Nijs te neer. Mekkel Bloed, de Koorde Oranje, Friesland Bespaard. Kwik, Tikmoen, Onwolde, 30 plus on. Soort mensen bleef hier geen wil on. Vooral kwetsbare groepen. Mensen niet ziek binnen, senioren, neem maar op. Onder telefoon is Bik van Nguyen van de GGD in Friesland. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eerst maar even de tips. Wat moet je doen? Of misschien ook later met deze hoge temperaturen? Nee, nou is de verbinding in één keer verdoen. Dat is heel bijzonder. Ik heb zin om een even een nieuwe verbinding mee te kennen. En in de tussentijd rusten we naar... wat zullen we dan? Nou, Bruno Mars.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oond Ieroeren.
4: Nou in Friesland.
5: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Even Sam, je bent er weer, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, ik doe je even kwijt.
1: Ben ik weer.
0: Ik vroeg eerst even de tips. Wat moet je doen of vooral later met deze hoge temperaturen?
1: Ja, nou probeer vooral jezelf koel te houden. En dan, nou, de mooiste tips zijn natuurlijk dan drink voldoende en houd je huis koel. Maar wat sommige mensen misschien niet zo goed weten, is dat je ook misschien iets minder... kunt gaan sporten of anderzijds intensieve bewegingen doen. Want dat zorgt ervoor dat je extra warm wordt. Je kunt ook bijvoorbeeld proberen om je huis wat koel te houden door een schaduwdoek op te hangen. Ga lekker de schaduw in ook. Dat kan allemaal helpen.
0: Ja, jullie adviseren onder meer gemeenten. Wat opvalt is dat in Friesland eigenlijk nergens nog een werkend hitteplan is. Gemeente Leeuwarden is ermee bezig, weet ik. Maar heel veel gemeenten nog niet. Is dat zorgelijk?
1: Nou, we merken dat steeds meer gemeentes inderdaad met het onderwerp bezig zijn. Het is jammer dat ze nog geen hitteplan hebben. Maar het kost ook zo tijd om zo'n plan goed te maken. Je hebt bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke partijen en zorgpartijen nodig. Want uiteindelijk moet het plan ook natuurlijk goed in uitvoering worden gebracht. En dat kan soms even duren. Dus we zijn er wel heel blij mee dat het steeds meer op de agenda komt en dat gemeentes ermee bezig zijn.
0: Ja, zijn jullie daar ook actief mee bezig om gemeenten aan te sporen om dat ook vooral te doen?
1: Jazeker. Ja, wij proberen inderdaad gemeentes het op de agenda te zetten. Ook informatie die erover is te ontsluiten. Hè, wat betekent hitte dan voor de mensen, voor de inwoners. En op die manier ook heel lokaal te kijken van... goh, wat kunnen we lokaal dan doen om mensen koeler te krijgen? En ook om ook die informatie dan te geven. Wat gebeurt er dan ook met die mensen die bij langdurige warmte en hitte... maar ook zijn we als GGD bezig om klimaatadaptatie in de brede zin van het woord op de agenda te zetten. Daarbij kun je denken dus aan die hitteprotocollen. Zo wanneer het het heetst van de zomer is. Maar je zou ook aan kunnen denken... hoe kunnen we onze leefomgeving eigenlijk weerbaarder maken... tegen de gevolgen van klimaatverandering. Oh. Dat is mijn pieper.
0: Ja, ik hoor.
1: Je zou erbij kunnen denken aan bij straat- of wijkvernieuwing... vaker te kiezen voor groen of blauw. Zo kun je bijvoorbeeld meer schaduwrijke plekken maken buiten... of plekken waar mensen verkoeling kunnen vinden... We weten bijvoorbeeld dat een versteende omgeving ervoor zorgt dat hitte veel langer in de stad blijft hangen. Dus op die manier proberen we ook gemeentes in de breedste zin van het woord eigenlijk te helpen.
0: Ja, en nog even terug op zo'n hitteplan. Wat moet er eigenlijk in staan?
1: Wat moet er eigenlijk in staan is denk ik vooral om ook... goed met lokale partijen, dus die maatschappelijke partijen en zorgpartijen af te stemmen wie doet wat. Als we weten dat er een periode met warm weer aan zit te komen, hoe kunnen we dan voor onze kwetsbaarste inwoners zorgen? En dat kan heel erg verschillend zijn eigenlijk. En dat maakt het dan ook weer zo lastig. Het is echt op detailniveau gebaseerd. Wel met uiteindelijk allemaal hetzelfde doel.
0: Ja.
1: Dus het zorgen voor dat we de mensen gewoon uit de ziekenhuizen kunnen houden. En ook...
0: Dat was een pieper weer, neem ik aan.
1: Dat was inderdaad weer de pieper. Dus ik ben bang dat ik ook niet heel lang meer heb om dat eerlijk te zeggen. Maar ik praat graag met jullie uiteraard.
0: Ja, nog één vraag en dan kunt u achter de pieper aan. Ik heb het idee, er zijn nog geen werkende hitteplannen. De inrichting van de omgeving is nog wat verbeterd. Er is best nog wel veel werk aan de winkel.
1: Ja, dat is zeker zo. En ook, we weten natuurlijk niet wat het hele beeld van klimaatverandering daadwerkelijk gaat brengen. Dus we moeten ook veel diverse scenario's kunnen werken. Dus dat is wel een complex probleem inderdaad.
0: Oké, nou, dank u wel en pak de pieper zou ik zeggen.
1: Ja, dank je wel. Succes vandaag.
0: Dank je wel.
1: Doeg.
0: Tot ziens. Bik Phong Nguyen, wie dat, van de GGD.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont in oren.
4: Oont in oren.
3: No in Friesland.
5: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Nou Kim, kijk toch. Bruno Mars, Tassin. Die Tassin kom ik nou alsnog nee.

0: I Just Might van Bruno Mars. Als je terug de haat winkelstutten van Balker in de kinder eens net op in de slachterij van de Beek. Maar eigenlijk de Fopper van de Beek, die houdt hem niet op. Even zien of wist wat er nou met de slachterij gebeuren zou. Want er is een nieuwe eigendom. En dus zit Fopper van de Beek in zijn laatste weken als slachter.
1: Een mooie tijd. Ja, een hele mooie tijd. Maar want al het mooie komt een einde. Ja. Zie ik nou altijd maar.
2: Waarom had ze er een einde om maken? Waarom had die kar maken?
1: Persoonlijk wil ik wat oors. Ja, ik zeg dit net als mijn toekomst, zeg maar. En toen ik wat oors.
2: Als Geestman?
1: Timmerman.
2: Aha.
1: Ja, bij mijn hoid. Heel wat oors.
2: Ja, dat is echt heel wat oors. Waarom had je die keuze maken?
1: Ja, ik dacht voor een lange termijn dat dat beter bij mijn passie zou. Dat het, meer roeping weer.
2: Ja.
1: Lijkt me mooi.
2: Wat is het de meesting van Balk dan al van? Hij witte die nijs al een beetje?
1: Nou, het gaat steeds meer in de ja, hoe moet ik het zeggen? In de wandelgang gaat het redelijk roem. Maar we, ja, middels dit interview en het krantartikel hopen dat het helemaal duidelijk wordt. Dus we zullen wel.
2: Gelukkig hoeft Balk net hier en dan een slachter te missen.
1: Nee. Nee, dit is, het is een prachtige oplossing voor Balk. Dus ja. Ik voor Gerard een topondernemer, denk ik. Dus helemaal mooi. Blij
2: maar
1: mooi.
2: Hoe ga je hem dat dienen? Wat voor kar ga je hem maken? Hoe ben je hem op het idee kwam om toch nog iemand oors op sprokkelen te kennen?
1: Ja, de nieuwe eigenaar van het pand, die wie echt wel bezig mooi hier iets van versie in te krijgen. En op deze manier moest je Twaan ondergang doen op ziek gingen. En nou een goede ondernemer vond.
2: Ja.
1: En hopen nog heel soort jaren dat hij hier zit. Dat wij hier ook heen kennen.
2: Dus wat blijft het mij dat er in Balk gewoon nog steeds vlees bijvoorbeeld verkocht worden kan?
1: Ja.
2: Goed kwaliteitsvlees.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Dat er, dat er aanbacht is. En nou, een mooie levering van open en het vlees uit Jouren. En dat is wel, dat komt helemaal goed.
3: Gerard Veenstra en ik ben ondernemer, de nieuwe ondernemer hier in Balk.
2: De dij mag nog komen, maar dit is ook al een beetje een speciale dij, of net?
3: Ja, het is een hele mooie dij natuurlijk. We zijn nou met z'n allen, met mijn pater en met onze meiwerkster en voorzitter plaatselijk belang. En de slager die bij u ook levering geeft, dus helemaal goed.
2: En uiteindelijk zul je dus eens nog steeds de jinnigste slachter hier wijzen in Balk. Dat is wel een eer, of net?
3: Ik vind het hartstikke mooi. En dan ik onvult mij hele mooie ordedelicatessen, boetelandse specialiteiten, lokale specialiteiten, ambacht, lokale producten. Prachtig.
2: Het bloot is net hier en dan hetzelfde?
3: Nee. Fysiek wordt de winkel een heel lang grutter maken. En waar wij het idee hebben om aan de ene kant helemaal ambachtelijk vlees te verkopen en aan de andere kant ambachtelijke producten.
2: Heb je er al een beetje verstand van, vlees?
3: Ik ben wel een groot liefhebber. Maar het verstand moet nog komen. Ja, ja.
2: Nou, dan is dit een goede zaak.
3: Ja, zeker weten. Zeker weten. Daar hebben we enorm zin in.
4: Jasper Isman en ik ben voorzitter van Plaatselijk Belang Balk en makelaar in Balk. Balk heeft een hele mooie winkelstrutte en ik een regiofunctie. En wij vonden het wel belangrijk dat er in ieder geval een leuke winkel bijeen kwam. En dat er een goed stukje vlees en leuke delicatessen voor bij de borrel binnen handbereik is. Wij zijn natuurlijk net een heel groot dorp, dus het gaat al snel in de ronde. Wat we tot nood waarom kregen hebben is hartstikke positief.
2: Hoe stil is de laatste periode van die wijze?
1: Ja, ik hoop een drukke periode. Ja, dat er nog een soort buikje wordt weer mooi. Het waar is nou goed. En dan moeten we er nog een mooie laatste 12 maanden van nou. En dan is sowieso best dan. En knallen.
0: Ja. Dat is slachter Foppe van de Beek. Uit Balk dus. Hij heeft nou een opvolger gevonden, dus de slachterij kan Iepen door.
5: Oond Ienoeren. Nou in Friesland.

0: The Queen of Soul, Rita Franklin en Think.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, Diana.
1: Goeiemiddag,
0: dus.
1: Leuk, ja.
0: Zit er in de show.
1: Nou, op Tuesday altijd de Friese vlaggen. En we bellen je het mooie Leuven in België. Daar ben het Carmen Wiersma. En wat hij daar docht, dat is best wel interessant. Maar dat vertelt ze van de media al hier. We hebben ik boekentips, want het is hartstikke koosje. Welke leuke boeken kun je meenemen? De Bergen in, naar de Achtertuin. Ik weet het net.
0: Strap.
1: Maar Ronnie Terpstra, die weet het wel.
0: En
1: die neemt weer even een paar boeken van iets mee. En Wusto Verkaarden van de Erco. Is dat feit of fabel? Dat zie ik je weer dadelijk even uit. En daar zie ik je een plaat bij.
0: Oké. Okay.
1: Dus... It's my hot and cold.
0: Ja, dat moet je zeggen.
1: Zoiets? Ja.
0: Coldplay.
1: Coldplay.
0: Nou ja,
1: dat zou ik kennen. Ja, nou ja, de Bim Vestel weer hele creatieve harkers. Niet een leuke suggestie dwang kennen. Dus stuur ze maar terug via de Omroep app of via 0620. Via en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
0: Oké, okay, dank u wel. En een soort succes en Willem.
1: Dank.
0: Mooi. Diana Goort, wie dat... Dadelijk dus mijn programma Goeiemiddag. Dit is nu in Friesland met de editie van 23 juni binnen Wermoorn om 12 uur. Graag met dan van nog een noffelijke mini. Dag.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, 36 graden, dat mag je wel zeggen dat het tropisch warm wordt. Hesto daarom de airco al on? Of tinkst dat er ziek of verkouden van wust, omdat het misschien te koud stiert? Of hoe zit het dat je vanuit een koude airco rondte in de 30 graden weer inrinnen? Kan je lichaam dat on? Daar giet het dadelijk zo. En daar zie je ik een passende plaat bij. Tink en link mooi, jou het terug via de Omroep app of via 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1. De bridge to your heart, die komt er dadelijk zo aan. Van Wax.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
16: Simmer in Friesland.
17: De kampioen!
16: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in Blaatschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
18: Goedemiddag.
19: Mooi Diana de Groot.

0: zin?
1: Of ruimte, was het in het?
0: Zit er file?
1: Of kies lekker trolleren.
2: Is hij werkelijk
1: saai? Of zit het lekker?
3: Die midi is hoe dan ik goed.
0: Mooi, onofficial.
4: 92.2 FM.
3: Van Ian Lofjouden.
1: Op radio en televisie.

0: Raccoon en Nickel for Goodbye.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 13 minuten oer in hast. Maar volop zinnen liggen de temperaturen tussen de 25 en de 20 graden. Een hele goede middag en fijn als de bist. De komende drie oeren juist relaxte beats, een vleugje nostalgie en muziek die het smakt naar East Coast en lange jong. Misschien zist al maar de holle bij de vakantie. Welk boek neemst er dan mee? Naar het strand, naar de bergen of gewoon in die achtertuin? De kiest van spanning, romantiek of dat ene boek dat al one op die nachtkastje light. Nou, van de middag krijg je nieuwe boekentips. De Friese vlaggen die wappert in Leuven in België. Wat docht er daar en van waar is er? En maar de warmte waar, ja, draait dan de airco bedij ik op volle toeren. En wust er nou ziek van? Of zit dat tussen de eren?
2: Dink en Link.
0: Daar zie ik je weer dadelijk achter te komen. Maar ik zie je daar dus ik een linkplaat bij. De Hollies, Zuid Wouter. The Air That I Breathe. Sietske, die giet van Hot and Cold van Katy Perry. Mariet, Andries, Vetsje en Trienke, die tinken on Cold as Ice van Foreigner. Jan-Jaap, die komt ik maar Cold as Ice, maar dan Ice Ice Baby.
3: Ice Ice Baby.
0: Ja, vanille-ijs dan wel, hè? Heerlijk. One, die tinkt on Hot Blooded van Foreigner. Wietse, die giet van Summer Wind van Frank Sinatra. Of Wind en Zeilen van Splitsing.
4: Geef me die. Geef me zon en noordzee.
0: Homma, die tinkt om Mungo Jerry. En de summertime en een leuke middie in de airco, tink ik. Dat is toch helemaal goed, Homma, dank u wel. En Louis, die tinkt voor toon Stravelte. Snot verkouden van Stravelte. Nou, prachtig mooie platen alle hier. Ja, wat zullen we daar eens uitpikken? De computer die helpt dus mooi. En die denkt van ja, het is ik echt wel summertime voor zelfs. Denk je even voor. Mungo Jerry, die getank.

0: Het is gewoon zo'n lekker relaxed deuntje. En dat mat ik een beetje, maar die warme temperaturen verzels. Relax blowen in de summertime van Mungo Jerry.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwen roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Tropische temperaturen de komende dagen. En bij de winkels vlinnen de airco's en de ventilators de door uit. Lekker even wat verkwolling van binnen. Maar ik jerk een soort meisje niet dan zissen. Ja, ik ben verkouden worden van die airco. Een sere kiel, een tichte noos. Kist in die verkouden worden. Om's te volle in de airco-sist. Tiet om de dokter om advies te vragen. Dokter Maats van de Gorrediek. Een goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kind de airco u ziek, maatje?
3: Nou, in principe niet een verkoudheid zoals we die normaal kennen. Want de verkoudheid, dat zien we echt als een virusinfectie. En door een airco kun je geen virusinfecties oplopen. Maar je hebt wel mensen natuurlijk die, ja, doordat de lucht van de airco, door de airco erg droog wordt, wel last krijgen van hun slijmvliezen. En dan de neus dicht gaat zitten. Of als je weer naar buiten gaat, de neus weer vol gaat zitten, vol loopt. Dus dan lijkt het soms op je verkouden bent.
0: Aha, dus we binnen net verkouden, maar het liek het erop omdat we last krijgen van die slijmvliezen.
3: Ja. Maar okay. Je bent er niet ziek bij, je bent niet grieperig, je bent niet besmettelijk. Hè? Dus echt een verkoudheid, zoals wij dat beschrijven, is een virale ziekte. En dit is meer een reactie van het slijmvlies op de omstandigheden.
0: En hoe lang kan dat onbluwen dan, die irritatie?
3: Ja, dat hangt een beetje van de mensen af. Hè? Je hebt sommige mensen die hebben wat gevoelige luchtwegen. Dus die hebben er sneller last van en dat duurt het wat langer. En wat je natuurlijk met airconditioning ziet, is dat dan maak je het binnen, maak je het lekker koel. En vervolgens ga je weer naar buiten en is het weer warm. Dus je slijmvliezen worden droog en die gaan vol zitten. Dan ga je naar buiten en dan komt het weer los. En zo blijf je dan ook nog een beetje jojoen. Dus ja, voor mensen die daar gevoelige luchtwegen hebben, die kunnen er wel wat in blijven hangen dan.
0: Okay, nou ja, dat is vervelend. Is daar dan iets chin te dwaan?
3: Nou ja, dat wordt ook denk ik bij de verkoop van airco's wel aangeraden. Wat je kunt doen is natuurlijk zorgen dat de luchtvochtigheid in de kamer goed blijft. Hè. Daar heb je ook luchtvochtigheidsmeters voor. Maar gewoon zorgen dat er eventueel wat water te verdampen is. In ieder geval sommige airconditions kun je ook instellen dat de luchtvochtigheid wat groter blijft. En het ook niet al te koud maken. Want ik zie wel eens bij mensen, nou, dan komen ze binnen en zetten de airco op 16 als ze het warm hebben. Maar ja, tussen de 23 en de 26 graden zijn we heel comfortabel en kan het lichaam heel goed functioneren.
0: Ja.
3: Dus ook niet de grote verschillen tussen binnen en buiten maken, denk ik.
0: Nee, precies. Want als je hem binnen op 16 graden hebt en het is buiten 36, dan is dat ik nogal een oorgang.
3: Nou, dan moet het lichaam iedere keer zich daar weer aan aanpassen. En dat is denk ik waar de meeste mensen moeite mee hebben. Want nou, bij die warme temperaturen gaat je hart natuurlijk sneller kloppen. Je gaat oppervlakkiger ademhalen. Je raakt veel vocht kwijt. Ja, en daar moet het lichaam zich steeds aan aanpassen. Dus ja, probeer binnen een aangename, koele, maar niet koude temperatuur te hebben. En probeer daar, als je naar buiten moet, het toch een beetje rustig aan te doen in die warme periodes.
0: Ja, kan het gevaarlijk wezen, temperatuursverschil in zo'n kwarte tijd?
3: Nou, temperatuursverschil niet, maar het lichaam moet zich natuurlijk aanpassen. Ik denk, mensen in warme landen, die hebben de hele dag, dus die kleden zich erop, die leven ernaar. We hebben toch altijd een beetje een jachtig levenstempo. En denken dan dat we bij 36 graden ook naar de bushalte moeten rennen. Maar dat moet je dan misschien niet doen.
0: Maar moet ik beter nou eens lichaam lusteren misschien? Wat het nedig hebt op dat stuit?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat moeten we nu met z'n allen zorgen. Nou, hou het hoofd koel, hou het lichaam koel. En let ook op elkaar. Want er zijn echt wel mensen, de ouderen, de jongeren, mensen die ziek zijn, medicatie gebruiken, mensen met een verstandelijke beperking, die misschien niet goed de signalen aanvoelen meer of nog niet. En ja, waar we maar moeten zorgen voor, drink voldoende, blijf koel, blijf rustig. Dat is ook belangrijk.
0: Ja, en die airco's nog even, want net te kort zetten dus, waar je dat de vochtigheid een beetje goed bloot in de kamer. Ja. Wat is een goede luchtvochtigheid?
3: Ja, dat wordt gezegd tussen de 40 en de 60 procent luchtvochtigheid. Waarbij bijvoorbeeld mensen met astmatische klachten bij te vochtig weer ook weer last kunnen krijgen. Dus, maar gemiddeld tussen de 40 en de 60 procent luchtvochtigheid. Dat schijnt een goede maat te zijn. En je kunt ook die metertjes daarvoor kopen en op instellen. En zorgen dat er voldoende, dat je ook voldoende blijft drinken natuurlijk. Om het vocht wat je kwijtraakt door zweten en door de temperatuur ook weer aan te vullen.
0: Ja, dus goed drinken blauwe. En die airco, ik skim uit, hè?
3: Ja, dat is een hele goeie. Er zitten natuurlijk filters in die airco's. En die vangen natuurlijk heel veel stof op. En dan kunnen in dat stof, en zeker als het een beetje klam en warm is, dan wordt het wat vochtig. En dat is natuurlijk een prachtige voedingsbodem. Ook weer voor schimmels en voor bacteriën en voor sommige virussen. Ja, als je dan dat ding weer een jaar laat staan en volgend jaar weer aanzet, ja, dan kan het zijn dat je een heleboel micro-organismen de kamer inblaast. En dat kan voor de meeste van ons geen kwaad, maar juist voor de kwetsbare mensen wel.
0: Ja, dek is dan wel weer ziek van worden.
3: Dat zou dan wel even kunnen. Ja, als je toch al een kwetsbare gezondheid hebt en het is warm en je weerstand is al wat minder, je slijmvliezen zijn wat uitgedroogd, die filteren niet meer goed. Ja, dan kan sommige bacteriën en schimmels ook nog weer klachten veroorzaken.
0: Ja, en als dan wel die klachten hest van een volle noos, trog die airco, les van de slijmvliezen, is het dan nog raadzaam om een neusspray te broeken? Of zeg je van, nou, doe maar net.
3: Ja. Nou, dat kun je zeker gebruiken. Je hebt natuurlijk twee soorten neussprays. En met xylometazoline, dan weet je wel, dan gaat je neus in één keer open.
0: Ja, heerlijk.
3: Je hebt ook neussprays met natriumchloride, met gewoon zeezout, als het ware. En die bevochtigen ook de slijmvliezen. Die zijn natuurlijk uitermate geschikt voor deze omstandigheden.
0: Zit jou lekker in de airco nou? Of heet het wat warmer?
3: Ik zit geen airco, maar ik zit in een leeg kamertje op het huisartseninstituut. En het is hier heerlijk koel. Cool. Ik zit een beetje in de schaduw. Ik ben net even naar buiten geweest. Nou, dan merk je gelijk dat het warm is als je wat doet. Maar we zitten hier vanmiddag heerlijk koel binnen.
0: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel voor jouw uitleg, ja?
3: Mag ik nog een paar dingen erbij zeggen misschien?
0: Ja, heel
3: kort.
0: Wat
3: heel belangrijk vindt, het huis ook koel houden, hè?
0: Ja.
3: Dus zorg dat je 's nachts afkoelt, de raambekleding, parasols, bomen, groen om het huis heen. Dat helpt iets ontzettend veel voor om de temperatuur ook binnen het huis koel te houden. En een gewone ventilator, nog eenvoudiger, werkt ook goed.
0: Werkt ook goed. Nou, hartstikke bedankt voor deze mooie tips. En succes. Mooie warmte de komende dagen. Dag. Doeg.
3: Doeg.
4: Van Ian Montfjouren. Goeiemiddag.

0: Griets en Griezen, mooi. Tietleers, zweefjend. Het Frieskenijs, Jesse Dalek.
1: Dat is uniek, dat ga ik proberen.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Het Simmerpeteer, mooi. Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
3: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
1: Dit was wat ik wou.
3: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is jouw Twaan. Het Nijsuit Friesland, mooi Jacob Stelwagen.
11: Er is TBS met dwangverpleging is. Het zijn de vertochten van de moord op Maurice van der Veen van Ljouwert. Het slachtoffer van 54, waar uiteindelijk Trobe Verlini vond, is in Hoes in Kamming-en-Borden. Vlak voor zijn die weer sfeer mishandelen. Een 28-jarige Ljouwert als vertochte had de moord Tajoen. Hij zei dat er stem meer te zien hollen en daarom Maurice vermoorden had. De nabestaanden van het slachtoffer zoenen met deze TBS-maatregel Libje kennen, zei het rugbankverslaghouwer Auke Selderust.
12: Dat het voor haar het wichtigste is dat hij zo lang mogelijk net op stritten komt. En of dat dan in een cel is of in een TBS-kliniek, dat is dan net het allerwichtigste. Maar deze man moet heel lang net in de boetenbrood komen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Want, zo hebben ze wel constateerd, de psycholoog en de psychiater, de kans op herhaling is wel tiergegrut.
11: Zwembad Het Baaiersplak in Griep is vandaag Tirkien. Meerdere wijken kregen na een feest in het bad Sneun lijst van bultjes en hoortuitslag. Onderzoek wist u dat de Ike processieroep de oorzaak is. Op en om het terrein hinnen binnen meerdere nesten voelen. De nesten met de vothellen en het terrein weer schier maken. Het zwembad had contact met de GGD over een veilige weriepening. De slachterij in Balk had een nije eigenaar. Ondernemer Gerard Veenstra neemt de zaak over. De slachterij had een prominent plak in de winkelstraat van Balk. De oud-eigenaar en plaatselijk belang hebben dan een orzige onien om de winkel daar te houden. De nije winkel viel net alleen nog vlees verkeerpje met korenvaske producten. Oezammannen wordt de winkel officieel oernaam. Dus zit oud-eigenaar Foppen van de Beek in zijn laatste weken als slachter.
13: Ik hoop een droge periode. Ja, dat er nog dat er nog een soort barbecue wordt worden, mooi. Het waar is nou goed. En dan moeten we er nog een mooie laatste 2 maanden van. Van nou. En dan is het sowieso best dan. En knallen.
11: Eigenaars van Wenskippen onder Harlingen Trekweg in Ljouwert combinatie zit in de bouw van een wentoer dichtbij Harden Wenboten. Hier om bewenners van Alverskippen, die het naar de dochtertaar staat binnen, in de gemeente Ljouwert. Ze vinden dat een nieuwe wentoer vissen te dichtbij Harden Wenplanken komt te steken. Toen met zo'n 42 meter heen geworden, de riversteerdocht oor 6 weken uitspraak. En volop zinnen lezen de temperaturen om de 23 graden in op het water en 24 rond 20 graden in de provincie. De komende dagen ontsneeuwen vinden het tropisch. Morgen 30 graden, tongensdien en vrede 30 rond mogelijk 24 graden in het zuiden van de provincie. En in de nachten wordt het net koeler als 20 graden en misschien zelfs nog wel heger.
0: Een beetje de zwoele zomeravond krijgen we dan, toch?
11: Nou, dat is
0: zwoele simmerjong.
11: Understatement.
0: Understatement. Nou ja, dat vind ik dan wel wenoffelijk. Dat is jongens gewoon lekker lang boet me zitten kisten.
11: Ja, dat is wenoffelijk.
0: Ja, dat is toch lekker. Hartstikke mooi. Dank u wel, Jacob. Voor stoel meer witte van de Waasverwachting voor de komende dag.

0: En Iessa.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Mag ook wel joken. Het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Waarmee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Goedemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: Katie Tanstel en de Black Horse en de Cherry Tree. Het is weer Sofie, we willen weer een feestje bouwen hier in de Goeie Medie Studio. Hestel wat leuks te vieren, lid me dan even witte. Stuur een beruchtje. Dat kan heel makkelijk via de Omroep app of via 0620. Via een Jochen. Ian Jochen. We willen in elk geval uw collega Laura Oosterlo een lokweensje. Die mooi uit 29 kerstjes uitblazen. Nog krek even in de 20er jaren, maar ze dit hier nog terugbrengen. Laura van Hette lokweensje. En acteur Teun Plantinga, die is hoe het ik hier. Die 43 jaar stieten bij hem op de teller. Nou, misschien is het ook wel leuke meisje, die noem jou en dit joet hier die binnen. En ik kies dan op een ludieke wijze. Even lokweesje op een radio. Als vergeten bist om een kaartje te sturen. Of denkst van, nou ja, een WhatsApp is ik zo simpel. Kom maar terug met die berichtjes. Stuur ze naar de studio.
1: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind. And he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, cause

0: Niall Horan en A Little More Time in the Fire. Dus Charlie Daniels Band. And the Devil Went Down to Georgia.
1: Wij hingen de swingers op.
0: Wilma Stuart, mijn zuske is Joort Jiddy. Dat vieren we dit weekend. Ze werd 48 jaar van Hertelok Weenske. Je mag de slingers wel ophingen. Je vaar Sjoeke de Jong. Ze werd Joort 63 jaar. En de Lokweensken die komen van Pieter. Arjen die zei, mijn vrouw is Joort 20 jaar bij dezelfde baas. En had het nog altijd nog haar zin. En daar hing je ik graag de slingers voor op. En Femke die lid witte, juster hebben we maar de band een liedse stap bij ophellen. Ze jit sterk en we binnen tegenbleed met hem. Nou, daardoor ik eigenlijk net zo goed slingers in het te sturen. Stel je voor dat het bisje denkt van, hey, die wil lekker, daar kan ik wel even op knabbelen. Maar hartstikke leuk dat je mijn eihondje hebben. Is even Shen, ik zeg ik even aan Anienke. Zullen we voor Arjen zijn vrouw, die 20 hier bij dezelfde baas. Die krijgt je hoe te slingen staat stuurt. Tegen dank voor het insturen al hier en het mooi tinken. Dit is voor zelfs muziek van de kast en de ideale vrouw.

Ja, dit vestje is schreven zelfs van dat te zien prachtige vrouw Adriana onder haak sloeg en der al heel lang gelukkig mee is. De ideale vrouw, Sip van de Ploeg en de kast. We krijgen nog wat appjes binnen. Douwe politiek die let u weten dat Gerrit Piet Boersma slagen is voor het vrachtauto Ribewies. Mooi onhinger. Nou, van harte lokwenske, hartstikke mooi. En Andries die let u weten dat er op dit stuit een stroomsteuring is in Oudegeer en Harig. Nou, we hebben even op de website van Liander Sjoen de binnen in die wat steun. Her en der in de provincie. En om jelve fjouweren zou het weer oplost wezen. Nou, ontiet hij het gewoon. De

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vannacht de Ruud nog maar even goed hier om even goed terug te luchten. Welke boeken neemst u mee op vakantie? En er binnen Safolle te keep. Ronnie Terpstra, die jouwt die dadelijk weer wat tips. En muziek van Ziggy Marley en The Melody Makers. Tomorrow People. Hoor een minuut.
4: SC Heerenveen. Een club van families. Van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart te dwaan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zit je al goed.
8: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
7: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit je goed.
9: Goedemiddag.
10: Mooi Diana de Groot.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor, mooi Marvin Gaye.
1: Goeiemiddag.
2: Mooi Diana de Groot.
0: Ja, dat zijn mijn vakanties die het varen door. En dat budget ik voor een heel soort meesken. Meer vrije tijd. En hoe vul je die vrije tijd dan goed in? Nou, Ronnie Terpstra van Boekhandel van de Velde hier in Ljouwert. Die weet dat wel. Gewoon lekker zitten gaan. Mooi een goed boek, of net Ronnie?
3: Hopla, ja. Hopla. Net ingewikkeld wel.
0: Net ingewikkeld wel. Er is een hele stapel mooi naam. Ja. Wij was maar beginnen.
3: Ik wil beginnen met het nieuwe boek van Andrea Wolf. En dat heet De Reiziger. En Andrea Wolf, die ken sommige meesken misschien van haar fantastische biografie over Alexander van Humboldt. De 18e eeuwse grote denker. En die Alexander van Humboldt die werd geïnspireerd door iemand anders, namelijk door George Forster. Hmm. En dat is De Reiziger. Dat is onderwerp okay. van deze fantastische biografie. De setting is 1750 ongeveer. De wereld zit nog vol met witte vlekken. En George Forster is nog maar 17 jaar oud als hij met zijn vader aan boord gaat van een schip. Dat wordt geleid door James Cook. Dat is wel de bekende grote Engelse ontdekkingsreiziger, waarop later nog een reisorganisatie naar vernoemd is. En Cook zie je ook nog wel op van die wereldkaarten van
0: Cook
3: de
0: Island.
3: Passage. Dit, dat, afijn. George Forster, wat maakt die man nou zo bijzonder? Dat hij is een beetje vergeten. Hij had echt een volstrekt open, menselijke blik naar de wereld. En dat is wel bijzonder, want al die schepen die gingen alleen maar de wereld over om te veroveren. Om nieuwe gebieden te ontdekken, maar met spiegeltjes en kraaltjes bevolkingen te onderwerpen. En alle verschrikkelijke dingen die daaruit voortgekomen zijn, die dringen nog door in de huidige tijd. Maar George Forster was echt anders. Hij zag echt elk mens als gelijke. Hij sprak ook meteen, ze komen op Tahiti, ik noem maar wat. En hij spreekt binnen 3 dagen de taal van die mensen. Hij communiceert ze met ze en ziet ze echt als gelijke. Dat was echt uniek in die tijd voor de westerse blik. Want dat was natuurlijk allemaal wel anders. Enfin, hij maakt die reizen. Hij schrijft daar natuurlijk een boek over. Hij kon ook fantastisch tekenen. Er staan hele mooie prenten in dit boek ook. Maar die blik van die man, die blijf je dus het hele boek terugzien. Hmm? En ook in de boeken die hij schreef was dat echt baanbrekend. En hoe Andrea Wolf daarover schrijft is ten eerste fantastisch. Want je zit gewoon op dat schip. Je maakt die ontberingen mee. Het is nu 30 graden buiten. Dat hebben hun ook meegemaakt. Ja. Maar ze zijn 3 jaar op zee geweest. Dus je hebt ook Antarctica. Je hebt het ook minder. Echt alle ellende op zo'n schip komt voorbij. Dus hoe primitief je ook kampeert. Nou,
0: dat
3: zoals George Forster
0: het
3: meemaakt, dat ga je niet redden hoor. Weet je wel? Met alle geuren en stanken. Maar ze schrijft echt zo fantastisch over
0: de roekst het zuiver.
3: Ja,
0: en de
3: heel zintuigelijk. Dus ook de temperaturen, maar ook de geuren. En dit boek trekt toch weer een luikje je hoofd open. Dat je denkt van, goh, we hebben het als westerse samenleving toch behoorlijk slecht gedaan daar aan de andere kant. Maar dit boek geeft dan ook weer een beetje hoop. Van, er zijn ook mensen geweest die het anders zagen. En een absolute aanrader voor mensen die van goede non-fictie houden en eventjes vanuit de luie stoel toch de grens over willen.
0: Titel?
3: De titel. De Reiziger.
0: De Reiziger.
3: Van Andrea Wolf.
0: Oké, volgende boek.
3: Volgende boek. Een stralende dag.
0: Oh, nou.
3: Is dat eens even toevallig?
0: Dat is wel heel toevallig.
3: Van Molly Painter Downs. Ook een wat vergeten meesterwerk. Al geschreven in 1947. En het gaat, het speelt zich af. Nou, hoe verrassend. 1 dag in Engeland. Zuidwest-Engeland. Het is prachtig. Het is ook weer als hier. En het is 1946. Dus de oorlog is net voorbij. En het gaat over een klein gezin. Man, vrouw en dochter. Die, het dagelijks leven pakt zich weer op. De man heeft ook gevochten in de oorlog. De vrouw is altijd thuis gebleven. De dochter is opgegroeid in de jaren. Die zit nog steeds, schaars is nog steeds een groot goed. Maar de bommen vallen niet meer. En we volgen elk personage in dit boek. En de dag gaat langzaam voorbij. En het is bloedheet. En de man, die baalt een beetje. Want die werkt in Londen. Want ze wonen vlakbij Londen. En daar is het allemaal grauw. En er is niks te krijgen. En hij is ontevreden. Maar naarmate de dag vordert, verkantelt er iets in elk personage. Die man wil toch alweer heel graag naar huis. Mm-hmm. Weet je, het huis dat ook een beetje vervallen is. De tuin was altijd prachtig. En nu, de tuinman is overleden. En de nieuwe tuinman, die loopt de kantjes er wat van af. Dus het is allemaal een beetje, iedereen is een beetje aan het mopperen. Hmm. Maar uiteindelijk moeten ze allemaal heel erg tevreden zijn. Want iedereen heeft natuurlijk veel verloren in die oorlog. Maar ze beseffen ook hoe blij ze zijn met datgene wat ze nog steeds hebben. En dat is een beetje de toon die dit hele boek doorgaat. Weet je, de hond.
0: Oké, okay, maar ik al spiel het maar op één dag. Ja, het bloot een interessant verhaal. Maar ja. Ik omdat
3: ja,
0: op een gegeven moment
3: dat. Want het is. Schrijf maar eens interessant over het feit dat. Je hebt de deur open laten staan en de hond is weg. Nou ja, dat zijn dus de problemen waar je het in dit boek mee moet doen. Terwijl je 2 jaar eerder nog gewoon in doodsangst staat van wat mijn man niet uit de lucht geschoten.
0: Ja, precies.
3: Maar die parallel die trekt gewoon het hele boek door.
0: En dat is heel mooi. Een stralende dag. Nog eentje,
3: Ronnie. We pakken er nog eentje. Ah, dan pakken we die geweldenaar uit Amerika, Elizabeth Stroud.
0: Ja.
3: Wat ongezegd blijft. Dit is. Oh, dit was een van de mooiste boeken die ik de laatste maanden heb gelezen. Dit gaat over Archie. Archie is een man die een dubbel leven leidt. En als je aan een dubbel leven denkt, dan denk je vaak, nou, hij heeft stiekem een andere vrouw. Of hij doet in zijn vrije tijd iets wat niemand helemaal weet. Maar dat is Archie niet. Archie heeft gewoon een innerlijk leven dat volledig verschilt van wat de mensen van hem zien. Hij is leraar van het jaar. Hij is een succesvol man. Hij is getrouwd. Hij zeilt graag. Hij heeft een prachtige zoon. Die het huis al uit is. Maar toch knaagt er iets.
0: Huh.
3: En er knaagt constant iets. En die denkt, wat is het toch? En wat Elizabeth Stroud zo fantastisch doet, is dat je die man volledig begrijpt. Dat je denkt van, ja, we hebben allemaal wel eens iets wat eigenlijk, waar je moeilijk over kunt praten, maar wat er wel zit. En die parallel, dan heb ik het woord parallel weer, die trekt het boek zo mooi door. En dan is er een familiegeheim, dat komt uit. Ja, ik kan het natuurlijk niet zeggen.
0: Nee.
3: Maar als je dat leest, dan denk je, oh, Archie. En nu dan?
0: En nou dan? Oké. Okay, nou,
3: hij
0: dus
3: gaat
0: een,
3: door.
0: Dat is een goeie tease.
3: Ja.
0: Nog één keer de titel.
3: Elizabeth Stroud, wat ongezegd
0: wat
3: blijft.
0: Wat ongezegd blijft. Traaien prachtige boeken. Nog één keer. Er is nog één bij die alleen nog de titel heeft.
3: Ja, noem ik even Maggie O'Farrell. Land. Onze Ierse kolos. Okay. Een fantastische historische roman.
0: En als het net weer wist, ging gewoon even bij Ronnie Delbe van der Velde.
3: Is
0: dan,
3: meer moois.
0: Dan is er nog volle meer moois. Dank u wel en een goeie simmer, Ronnie.
3: Nou werk, hè.
1: Goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.

0: Melissa Pander. En einde van de rit. Arune Sneuns, die is er nog op Mukpop. En ze zullen wel op volle meer festivals. Dit is er nog te jern en te sjen wezen. Anne Nienke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Je staat nog een festival trouwens, dit hier? Is er al wat op een planning
1: nee.
0: staan? Of, nee, hè?
1: Nee,
0: dan moest de hele Simmers koetsjes zien. Dus ja. Daar strik helemaal geen tijd voor.
1: Nee.
0: Nee. Dan was het wel even aan het rij draaien.
1: Daar heb ik wel tijd voor.
0: Daar heb je wel tijd voor, gelukkig.
1: En het wordt Wargelsietse.
0: Wargelsietse? Oh.
1: Leuk, toch?
0: Nou, dan mogen we die even in de kast loeken. Giet Orgel Joker nou trouwens nog nooit WK voetbal? Of,
1: dat is wel mooi.
0: Die soeren toch spielie?
1: Ja,
0: toch,
1: ik weet het niet yet, maar...
0: Ja, ik weet eigenlijk net hoe dat al is.
1: Ik net.
0: Nee, nou ja, en dan moet ik eerlijk bekennen dat ik net echt helemaal op een hichte ben... van alles wat er rond het WK giet.
1: Want Joker al mijn dochter.
0: Ja, nou ja, wat Joker al in je dochter, wat er verder al in je nog gebeurt. Wordt er ik nog voetballen, ja toch?
1: Ja, vreed of zacht, steun.
0: Oké, excuses daarvoor. Het Frieske Nijs, dat jasje dadelijk. Dit is Gloria Estefan. Get on your feet.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout, dat alle keren bij roos en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijk in het hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Het is Jelva Trijen. Een oorsjog van het Nijzend Friesland, maar Jacob Stelwagen.
10: Zo'n 12 vrom is in ons land, binnen in elk geval 49 van de besten toch streupers deermaken. Dat zei ze onderzoekers van het bureau Ecojust. Meestal niet werden wolven deersketten, maar de onderzoekers vonden ook bewijs dat ze opzettelijk onrieden waren. De Volkskrant zo benam op de Veluwe in Drenthe en Friesland wolven stroept worden. Ik hoop bloed, koor, oranje, Friesland besparen. Het kwik tikt morgen al wel de 30 plus aan. De GGD is adviseur van onderoorden gemeenten. En wat opvalt is dat geen enkele Friese gemeente een werkend hitteplan had. Of het er vol hield het meer om werken, even de GGD.
11: Het is jammer dat ze nog geen hitteplan hebben. Maar het kost ook zo tijd om zo'n plan goed te maken. Je hebt bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke partijen en zorgpartijen nodig. Want uiteindelijk moet het plan ook natuurlijk goed in uitvoering worden gebracht. En dat kan soms even duren.
10: De politie-secretaris Jongeren die vertocht worden van het stichten van meerdere brandjes bij schoolmeester Bogerman onder hem dik in Snits. De politie roept de vertochten op om haar zelf te melden, anders werden herkenbare beelden naar boeten gebracht. De brandstichtingen hielden plak op 2 april. Op beelden is dus hem dat zijn persoon beschikje onder oren meerdere fietsen in brand te steken. Je hoort de afscheidnaam van Jelte de Haan, het 44-jarige jonkje dat landelijk bekend was door de metabole ziekte. Dat is uiteindelijk onverstoord. Duurt veert waar houden in het Natuurmuseum Friesland. Van de mond is een rouwstoet teruggeleid. Dat honderden mensen bijwienen en het zorgen voor een soort emotie.
12: Heel indrukwekkend. Krijg de kippenvel van. Ik zeg wel eens, ik heb af en toe een grote mond. Maar hier word ik stil van. Heel erg stil van. Tranen staan nog net niet in mijn ogen.
10: En volop zin en lezen de temperaturen om de 23 graden in op het water, 24 tot 27 graden in de provincie. De komende dagen ontsneeuwen, verder in de tropisch, morgen 30 graden. Tongens in vrede 30 tot mogelijk 34 graden in het zuiden van de provincie. En in de nacht wordt het net koeler als 20 graden of misschien zelfs nog heger.
9: Dank u wel, Jacob. Aast hier een heerlijke disco-hit. En Ans, ik wil een echte marsjonger. Nou, ik had er ook wel van. Casey en de Sunshine Band. Komt er samen.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Goedemiddag.
18: Maar Diana de Groot.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers, Talk to Me.
1: De toetsen
0: van Sietse. Nou, dadelijk krijgt ze een opjefte, want Sietse die spielt weer even een deuntie. En dan wil ik heel graag van Dij weten welk veske al hij spielt. Maar wie in niet krijgt ik even naar Wargel Joke. En Vetje die stuurt dus een berichtje aan een Inke en daar stiet in. Joke giet nou het WK, want ze is hersteld. Dus wij zitten op bekoor hoor. Wie er wat onder handen Orgel Joke. Nou, ik ben even aan het googlen invest. Ja? Orgel Joke is van het balkon van. Ja, serieus. Ja, maar het gaat dus nou weer hartstikke goed met haar. En haar zoon het juster witte litten on het ANP. Dat is de algemene nijstjens.
2: Ja.
0: Dat ze mogelijk vol naar het WK gaat. Ze is er helemaal klaar voor. Alleen nog morgen wordt er echt een knoop uit trog gehad. Want ze zou dan spelen rondom een wedstrijd van Oranje. En Wargel Joke vindt dat echt rete spannend.
2: Oh.
0: Maar dat spelen net.
2: Nee,
0: de vlucht.
2: Oh,
0: daar zit ze, ja, daar zit ze heel erg chin op. Dus dat is nog wel even een dingetje.
2: Oh.
0: Maar ze had er een ongrieselijk soort nog toe. Ze had al een hele playlist, het ze geerstald. Met onder andere Sweet Caroline, Take Me Home, Country Roads, Viva Hollandia, de Oranje Jump naar Katik. Nou, van alles en nog wat.
2: Ze weet het wel.
0: Ja, ze weet het wel. En als ze derik optreedt, nou, dat wordt een gigantisch succes natuurlijk.
2: Echt ongelooflijk. Hoe zij iets dan grudwet.
0: Ja.
2: Want ze begon maar liet ze filmpjes op... volgens mij Facebook of op YouTube zetten.
0: Ja, op YouTube zetten. Nou, de tune is zelfs al oud, Roen. Maar goed, wij hebben dus eigen Wargel Joke. En dat is dan Wargel Sietse. De toetsen van Sietse. En we hebben een opjefte kleersteen.

0: Ja, ik denk dat Sietse het ik heel goed docht, Jer, op een podium.
1: Ja, denk ik wel.
0: Dat is toch ik leuk?
1: Ja, ik leuk.
0: Nou, herkende ze het deuntje?
1: Ik herkende wel het deuntje,
0: wel, hè? Ja, dat is wel een klassieker, hè? Als het dus ik herkent, lid het mij even witte. Stuur een berichtje via de Omroep-app en 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. En de crash je een dikke spultje erbij. Dus extra prijzen.

0: De toetsen
1: van Sietse. En welk feske spiele hij op die toetsen? Nou, er komt echt een heel soort handwerken binnen. Dus even Shen, Adrie, Jan, Siep, Vrouwtje, Corrie, Sjoerd, Akke, Ant, Lammert, Clara, Pieter, Nini, Johan. Ja, je hebt het eigenlijk al hier goed. Ik kan er geen vinger tussen krijgen. Maar ja, dan pikken we er een uit. En Jannie is jou te gelukkige. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
1: En Doma is het antwoord, Jan.
2: Het weer Henk Wijngaard, maar de vlam in de pijp.
1: Zeker, ja. Dat is toch echt wel zo'n Hollandse klassieker, hè?
2: Ja, zeker. Voor herkenbaar, ja.
1: Ja, en toch ik wel grappig om dat dan weer op zo'n wargel te jeren, toch?
2: Ja, heel oors.
1: Ja, heel oors, ja. Van het ook wens ik u dan weer stuur te prijzen. En dat is net om een nocht, want er krijgt van u zo'n powerbank die het op zinne-energie draait.
2: Mooi.
1: En de krijgt het spultje Remember the Music van Eigen Bodem.
2: Nou, dat is leuk.
1: Hartstikke leuk. De kist van Simma, ja. Mooie mobatie.
2: Dankjewel. Ja, heel leuk. Ja.
1: Wist de ambitie van een spultje spielen?
2: Ja, zeker. Ja, wij door Hitster en dat soort dingen. Ja, heel leuk. Hè?
1: Nou, dan
2: ja.
1: Past dit helemaal bij die. Dit past helemaal in de lijn van die spultjes. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ik ken het nog net, maar... Nee.
1: Giet al je verhoring. Komt helemaal goed. Leuk. Wat wist ontwaan je het?
2: Nou, ik hing hier heerlijk op mijn bank in de tuin in mijn oorkapping. Het is hier zon van de graan.
1: Lekker.
2: Maar ik hier er helemaal geen les van. Nee. Want ik hier moet vrij en ik hier een heel mooi boek. En ik dacht, oh, lekker.
1: Oh, nou, heerlijk. Ja. We hebben boekentips aan. Is er nog een welke bestand aan het lezen?
2: Sarah Strömberg.
1: Ja.
2: Dat is... een thriller, het is een Scandinavisch en die ben ontzettend spannend. Die ben zo mooi.
1: Schitterend.
2: Dit is de trailer al die ik lees, maar de titels ben ik heel apart. De titels ben bijvoorbeeld Vals en Sluw en ik lees nou Vreed. Ik kan hem als net daar lezen.
1: Nee. Dus, heerlijk. Nou, goede tip nog even. Die jou we dan een bonus maaien hier om Friesland.
2: Ja.
1: Hartstikke mooi. Nou, harde hollen, lekker cool. Blow lekker zitten. Wij sturen de prijzen naar die op en we draaien Henk nog even voor die.
2: Dankjewel.
1: Oké, doei. Fijne dag. Hoi. De oplossing voor Joertus. Henk Wijngaard met de vlam in de

Hier die tussen 80 en 83 in die iconische giele vrachtwagen van hem, dit is Henk Wijngaard. En die vrachtwagen, ja, die had het doel een keer verkocht. En is er een groep West die dacht van, ja, we moeten die vrachtwagen toch weer eens even opsporen. Nou, dat had een hele zieke actie West. Die vrachtwagen die stier onder een BMW bij een sloperij in Ommen. Dus net hier is ze heel vier fut. Die hebben ze helemaal weer opknapt. En ze binnen in Tusken weer herenigd. De giele vrachtwagen en Henk Wijngaard. Hij is in tussen 80 hier. Ik was 60 hier trouwens. Automatische vrouw. Hartstikke mooi verhaal. Prachtig. De oplossing dus van het speeltje van Joert. Ja, en wat een mooi spelen we het. Geen idee. Dat bepaalt het red. En Johan Terpstra ambitie. Dit is Rollo en King. Never ever let you go.

0: Jugo.
1: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Kom naar EasyCit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Friese vlaggen die wappert door de hele vrouwt. Wij Friesen wennen oeral. Carmen Wiersma die komt van Minnenskeer, maar zij wennen het nou in het Belgische Leuven. Wat ze daar docht, dat jes dadelijk. En muziek eerder van Cheap Trick. Mom is

0: Komt er dadelijk hoor.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
5: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
6: Litjo Spariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Goedemiddag.
8: Mooi Diana de Groot.

0: Fleetwood Mac, Jerristeer en Everywhere. De Friese vlaggen. Carmen Wiersma is 23 jaar en grut worden in Minnetskeer. Maar ze wennet zo'n augustus verliende hier met haar vreun Lode in Leuven. Ze werkt voor een netwerk van bibliotheken. En dat houdt in dat ze oude manuscripten beschikbaar maakt voor elk die er maar nieuwsgierig naar is. Carmen, een goeie middie.
1: Goeie middie.
0: Dat klinkt tegen nieuwsgierig. Wat dost ook krijgt?
1: Dus ik werk nu met een database van manuscripten. En daar staat dus alles in beschreven dat in Vlaanderen in de bibliotheken staat. En ik zorg ervoor dat die, dat die records die in de database zitten, dat die volledig binnen goed beschreven binnen of zo volledig als dat eigenlijk kan.
0: Oké, en betekent dat dan dat ze de hele dag in de boeken zit of echt achter de computer? Of hoe werkt het soks?
1: Het is wel achter de computer.
0: Ja.
1: Mijn vaargongers die al hier in de boeken zitten. En dus er zit al volle in de database. Dus ik doe het voornamelijk online.
0: Oké, ja. Leuk om te doen?
1: Zeker. Ik vind van wel. Ik heb sowieso daar heel volle interesse in. Dus dat is perfect.
0: Ja, waar komt die interesse why?
1: Ik heb altijd heel erg gehouden van boeken en van geschiedenis. Dus ja. Het is een perfecte combinatie.
0: Ja, dat best in België bedarren toch dat ze studeren gongst in Gent. Maar dat wie net helemaal de studie die stochst als het weer is. Dat het weer.
1: Dat klopt inderdaad. Ik ben in België in Gent begonnen met diergeneeskunde. Heel wat alles.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik een ier dien. En dat bleek uiteindelijk niks voor mij.
0: En toen toch een orenkar maken. Hoe is dan in Leuven te Lonneke?
1: Trommy vriend.
0: Ah, sjug. Die wennen daar.
1: Hier al.
0: Ja. Maar er is in Gent een hele bijzondere hobby.
1: Dat klopt.
0: Wat doe je dat?
1: Ik heb historische doens dien. En dat doen voornamelijk renaissance doens. Dus in de 16e eeuw.
0: En hoe doen ze het dan?
1: Heel statig en elegant.
0: Mooi dus... prachtige kleren hoor, sjug ik hier op foto's.
1: Ja, inderdaad. Absoluut.
0: En die makkesto's zelfs?
1: Ik, ja. Een van de foto's die ik erop stuurt is mij in een rode jurk die ik zelf maak. De groene jurk die op de foto zit, die is van de vereniging zelf.
0: Wauw. Hoe komt het erbij dan omdat ik zelf maak in te kennen? Of bist zo creatief?
1: Ik wil een beetje. Sowieso naaien vind ik heel leuk. En daarvan werkt die geschiedenis bij te volgen. Ja, dat is geweldig.
0: Ja, nou lijkt Leuven net echt in de buurt van Gent. Bist nou nog bij die groep of is daar toch Oskie van naam?
1: Daar heb ik toch Oskie van naam, helaas. Ja. Die krijgt iets te vieren om hen
0: en
1: weer.
0: En kist ook iets in Leuven dan ik weer vinden?
1: In Leuven net. In Brussel zou er wel in zitten, maar die is Frans. En mijn Frans is net zo goed. Dus ja.
0: Komt er sowieso een beetje makkelijk tussen bij die Vlamingen?
1: Ik had er geen probleem mee gewoon. Alle Vlaamse vreun die ben heel verwelkomend west.
0: En die vreun is ik Vlaming?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat maakt het dan misschien ook wel wat makkelijker.
1: Ja, maar we staan lang kennen wie ook correct net. Dat is pas in het laatste jaar van mijn studie in Gent dat we kort zijn kan binnen. Ja. Dus daarvoor weet ik altijd goed te doen.
0: Oké. De hest hem net echt neder gewoon, is maar om ertussen te komen.
1: Net per se, nee.
0: Nee. Hoe wennen ze daar in Leuven? Hoe wennen Jim?
1: We wennen in een vrijsteend huis. Ik krijg tot Boetenleuven, of in een Boetenwiek van Leuven. In een stritte genaamd Panoramalaan. Dat komt omdat we boven op een berg zitten. Dus een mooi uitzicht. Maar we zitten vol op een 20 minuten van rinden van het centrum van Leuven. Dus dat is heel goed het wan.
0: Dat is zeker goed het wan. En heb dan ik echt zelf een prachtig uitzicht van het Jimhuis?
1: Het uitzicht is voornamelijk op de bierfabriek op dit moment. Oh. Maar ja, zeker.
0: Heerlijk, fantastisch. Mist Friesland, ik Wolles?
1: Zeker, tuurlijk.
0: Wat mist dan vooral?
1: De meesken, mijn familie natuurlijk, want ik zit daar wel heel fier van flat. Maar ik gewoon het Fries praten, dat mis ik soms echt wel.
0: Ja, dan heb ik uit betrouwbare bron, heb ik vernaamd, dat stel ik bij het korps zitten, 16 minutes keer.
1: Dat klopt.
0: En dat er op dit stuit een heel soort korpsleden zitten te luisteren. Was nog wat je ze zissen?
1: ik hoop je hem snel weer te zien. Dus ja.
2: Leuk. Laat je in toekomst in Vlaanderen of misschien toch weer in Friesland?
1: Ik denk wel in Vlaanderen, voor in ieder geval de voorlopige toekomst. Uiteindelijk zou ik wel graag voor omwonen naar Friesland. Maar voor nu zit ik goed in Vlaanderen.
2: Dank u wel voor die verhaal en succes, de Carmen Wiersma.
1: Dank u wel.
0: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
0: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bist u aan Fries in het Boeteland of kist u aan Fries in het Boeteland?
0: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tijdens de middies in het programma Goeie Midje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist u dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Ik zo'n heerlijke plaat met zo'n summerske vibe erin. Matt Conn, Ray Dalton en Don't Worry. Hebben we nog crack tijd voordat het regionale Nijsdroom komt? Wat is de plaat van Martha Reeves en de Vandellas? Dancing in the Street.

0: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
1: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zong Eltsen in Vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? En wij maken de beest een indruk op die.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee.
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelve Vjouweren. De heeste tijd om weer eens even bij te praten. We noemen het regionale Nijs en dat werd Jacob Stelwagen.
12: Er is TBS met tankverpleging in Jiskert in de vertochte van de moord op Maurice van der Veen van Ljouwert. Het slachtoffer van 54 waar het eind oktober verlineerd voen in zijn hoes in Kamangaborden. Vlak voor zijn deur, wie hij zwier mishandelen, een 28-jarige Ljouwerter vertochte, had de moord tajoen. Hij zette tot stemjet in zijn holle en daarom Maurice vermoorden had. De nijmesteen van het slachtoffer zoende met deze TBS-maatregel Libië kennen, zei het rugbankverslaghouwer Auke Zelderust.
13: Dat het voor haar het wichtigste is dat hij zo lang mogelijk net op stritten komt. En of dat dan in een cel is of in een TBS-kliniek, dat is dan net het allerwichtigste. Maar deze man had heel lang net in de boetenvrouw komen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Want zij hebben ze wel constateerd, de psycholoog en de psychiater, de kans op herhaling is wel tiergegrut.
12: Met de oorlogs van meer dan 250 bunden rond Nijbossen had Friesland de doelstelling de Friese bomen- en bossenstrategie meer dan helpen. Deputeerde Steerten maken dat bekend op een persconferentie. De oorspronkelijke opgave wie om 223 bunden Nijbossen om te lezen. Er kon bloedkoorde oranje en Friesland besparen. Kwik tikt morgen al wel de 30+ aan. De GGD is adviseur van onder andere gemeenten. Wat opvalt is dat geen enkele Friese gemeente een werkend hitteplan had, of het er wel heel veel meer om werken, heeft de GGD.
14: Het is jammer dat ze nog geen hitteplan hebben, maar het kost ook zo tijd om zo'n plan goed te maken. Je hebt bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke partijen en zorgpartijen nodig. Want uiteindelijk moet het plan ook natuurlijk goed in uitvoering worden gebracht. En dat kan soms even duren.
12: Zwembad het Baaierspak in Rip is dicht. Meerdere banken kregen een feest in het Bad Sneun, les van bultjes en hoeduitslag. Onderzoek wist u dat de Ike processieroep de oorzaak is. Op en om het terrein heen binnen verskaarde nesten voen. De nesten met een vothellen en het terrein werd skeermakken. Het zwembad had contact met de GGD over een veilige wedijpening. En dan had waar was de kwart te lange versie.
15: Nou, dat doen we lang.
12: Oké.
15: Okay. Ja.
12: Met volop zin lezen de temperaturen onder 23 graden in op het water. En op 24 graden in de provincie. De komende dagen ontsneuvelen in de tropisch. Morgen 30 graden, torensdag en vrijdag 30 tot mogelijk 24 graden in het zuiden van de provincie. In de nachten wordt het net koeler als 20 graden of nog heger.
15: Wat ik nou zijn hier kwaad, wat is dan zijn?
12: Jood, Gierdwol. Monia Smoosterin.
11: Smoosterin. Welkom wel, Jacob. Hij is hikke en tuin in Amsterdam. Jacob net. De persoon waar ik het nou over heb. Maar hij had zijn wortels wol in Friesland. En ja, dat ken ik haast net hoor. Als de naam Douwe Postuma heest. Beter bekend als Douwe Bob. En de eerste hier meer dadelijk.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "Ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Goedemiddag.
22: Maar Diana de Groot.

Little Steven en The Bitterfruit en Jan en Dean. Die is de van My Surf City. Hest er nog een leuke spreuk of siswiezen van de eind van dit programma? Dan mag je die west horen. Via de Omroep-app of via 0620-4-Joggen-Joggen-Ien-Joggen-Joggen. En misschien ken ik dan Joerdien spreuk of siswiezen. Mooi aan onder eind van deze story. Dit is muziek van Salt-N-Pepa.

Nou, ze zullen dit best spelen kennen, ja, in de Bluebird, het bekende café daar in Nashville. Nashville Dreaming, The Road en Jan Tekstra. Als het nou heel erg warm is, zet dan dit nummer even heel loed. Ik stuur even een beetje kjeld die kant op van Nielson. Ijskoud.

0: vind piekenvel op mijn jarmesteen. Zakko het hekken ervan kriegen. Nou, ik.
1: Ik kwal er enorm van.
0: Ja, ik. Heerlijk.
1: Het werkt.
0: Lekker even. Erik Enema, dadelijk mooi onderwijs. Wat zit erin?
1: Twee keer hebben we het over zwemmen. Er was ook een vorige week een zwemfeestje in het zwembad van Geriep.
0: Ja.
1: Maar er ben je maar hoe het uitslag uitkomt.
0: Ja, dat is wat minder.
1: Het kwam door de Ik Processie roep.
0: Ja.
1: Skinsa.
0: Hij is er weer.
1: En bij Jistum Schoolenborg, daar hebben ze ik een wedstrijd, ze graag zwemmen. Alleen dat zit onder de algen. En nou wordt de oproep dienen om daar jong mijn harken heen te gaan. Dat zien we het hartstikke in.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is gezellig.
0: Ja, dat moet gezellig worden. Maar leuk, want ze moeten gewoon lekker in boeten wedstrijd zwemmen.
1: Zeker.
0: Er meer dus dadelijk in onderwijs maar Erik kennen. Maar dit week goeiemiddag en derde jaren of het een feit of een fabel is, dat is van de airco verkouden wust. Dr. Maats, die had het antwoord.
2: Nou, in principe niet een verkoudheid zoals we die normaal kennen. Want de verkoudheid, dat zien we echt als een virusinfectie. En door een airco kun je geen virusinfecties oplopen. Maar je hebt wel mensen natuurlijk die, ja, doordat de lucht van de airco, door de airco erg droog wordt, wel last krijgen van hun slijmvliezen.
0: Ja, op zich, nou een goed boek van in de vakantie. Ronnie Terpstra had 3 leestips.
3: De Reiziger.
0: De Reiziger.
3: Van Andrea Wolf.
0: Oké, volgende boek.
3: Volgende boek. Een stralende dag.
0: Oh, nou.
3: Is dat eens even toevallig?
0: Dat is wel heel toevallig.
3: Van Molly Painter Downs.
0: Eentje, heel wat,
3: Ronnie.
0: We
3: pakken er nog eentje. Ah, dan pakken we die geweldenaar uit Amerika, Elizabeth Stroud.
0: Ja.
3: Wat ongezegd blijft. Dit was een van de mooiste boeken die ik de laatste maanden heb gelezen.
0: De Friese vlaggen die wapperen joet in België bij Carmen Wiersma. Ze had dat plakje in Leuven heel dofoen tussen de oude boeken en de cultuur. Maar ze mist Friesland vanzelfs wel.
4: De meesten, mijn familie natuurlijk. Want ik zit daar wel heel fier van voort. Maar ik woon het Fries praten. Dat mis ik soms echt wel.
0: Goeiemiddag, ieder morgen weer. Hesto leuke ideeën. Die mag mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van de Dolly Dots. En op de scorekalender staat een spreuk. Die is ingestuurd door Henk. Het is frisser in mijn naad dan op straat. Dicht tank. Dit is Dua Diddy. Fijne joen nog. Hoi.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een zwemfeestje in Gariep heeft een sneuwe naaisleep kregen. Vrij wat Bern hebben het hoedenslag van het wet te kriegen. De oorzaak is de Ike processieroep. Esther Samiroer in dit programma.
4: Onderwijs.
5: Mai Erik Enema.

0: Eikel is het heat. Ademing, ik doe een trok natuurlijk. Dat is de Breathe In van Lucy Silvers.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou Sijs en hele Mutsu of jou. Een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze TSD 23 juni 2026. Het is dat het hier ministerie TBS met vangverpleging is. Het is een man die het vertocht werd van een moord op Maurice van der Veen. Nu die oud. We hebben een verslagjouwer, Hauke Selden. Dus is dat een uitkomst dat de naaibestien wil maar Libby kennen?
3: Dat het voor haar het wichtigste is dat hij zo lang mogelijk net op stritten komt.
0: En dan is het nog te duidelijk dat de GGD waarschuwt voor de verwachte warmte. Vernuver is dat er geen enkele Friese gemeente is maar een werkend hitteplan. Al is daar wel heel veel meer omteken voor.
4: Je hebt bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke partijen en zorgpartijen nodig. Want uiteindelijk moet het plan ook natuurlijk goed in uitvoering worden gebracht. En dat kan soms even duren.
0: En het is inderdaad dat we hausje nemen van Jelte de Haan, het 44 jonkje Ljouwert, dat landelijk bekend waard trouwens die metabole ziekte. Voor de morgen wie er eerst een rouwstoet, trog Ljouwert, stelt 100 mensen bij wie een.
5: Heel indrukwekkend. Krijg ik kippenvel van. Ik zeg wel eens, ik heb af en toe een grote mond, maar hier word ik stil van, heel erg stil van.
0: En dat is Rijbeweer de Rus. Mijn onderwijs van Fjouweren en Suizen. Mijn muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder oren. Stem in de holle van de vertochte van de moord op Maurice van der Veen in Ljouwert. We zullen het dadelijk over hebben in dit programma. Maar eerst, het waar in het kwartsubbele. Het waaier, een hele goede midje.
6: Ja, een goede midje. Van een midje is prachtig waar, met een soort zinnen en simmerske temperaturen. Echt jongs kind te zinnen en is het lang warm. Om 8 uur heen leidt de temperatuur naar rond de 24 graden. De wind is zwak en zie ik het eerste hoek op. Vannacht zakken de temperatuur stadig gewoon naar gemiddeld 16 graden. Morgen is het volop zinneskien waar. De temperatuur in het hut op naar 31 tot 32 graden. Morgen stiet er een zwakke zuidenwind. Letter op de dag draait de wind naar het noorden en wordt het letter in de jong stadig gewoon een beetje minder heet. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: Ja, dus TBS, ik zei het al, met tvangverpleging eerst in de vertochte van de moord op Maurice van der Veen. Nu Ljouwert, het slachtoffer van 54, waar het 1 oktober vliegend hier vond in zijn hoes in Kamingaborden. Vlak vast in de heer wie de sfeer mishandelen. Een week later waar het 28-jarige Ljouwert erop pakt. De vertochte het de moord bekend. Hij zei dat de stem jij in zijn holle. En daarom Maurice vermoorden. Hij vermoorde het, vermoorde je moest zelfs misschien wel. De rechtszaak het een protte indruk maken. Zo vertelt de advocaat van de vertochte, die er was eerst, Paul Logeman.
7: Een hele heftige zitting, heftige dag, emotioneel. Ik voel ook echt daadwerkelijk de spanning die er in de zaal hing. En ik sprak net nog even met de officier van justitie. Die zei dat had ik ook, dat gevoel. En die spanning kon je ook echt voelen in de zaal.
8: Had we sjoggen naar de man die het voorkomen moest, hè? De man uit Ljouwert. Die zei, ik heb de stemmen. Dat wie de stem van een oud klasgenoot Stijn. En ik dacht, die Maurice is die Stijn, dus ik mat daarin. Ik zal hem oppakken.
7: Ja, ja. Ja, de vraag is of hij die oude klasgenoot daadwerkelijk zag. Maar dat was inderdaad in zijn hoofd. Bijzonder is dat hij niet alleen stemmen hoorde. Hij zag mensen, beelden, daadwerkelijk als voor echt. Hij rook dingen die er niet waren. Ja, heel bijzonder. Maar die stemmen waren continu in zijn hoofd. En op een gegeven moment gebeurde een aantal dingen. Zag hij beelden voor zich, kreeg hij beelden van die duivel, noemde hij het ook wel. Waar hij op zo kwaad werd. En toen dacht hij, nu ga ik hem aanpakken.
8: Ja. Voor hem wien die stemmen echt. Maar ja, het slachtoffer wie ik echt. En de familie bloot zonder Maurice van der Veen achter.
7: Ja, dat is vreselijk. Dat is echt heel erg. En het trieste aan dit verhaal is dat mijn cliënt helemaal nooit beseft heeft. En het hele erge is dat deze zaak niet op zichzelf staat. Hè? Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen, verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
8: Hier dit voorkomen worden, Ken?
7: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kregen overal nee. Omdat hij meerderjarig werd er informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer ingezonden. Met alle gevolgen van dien.
8: Hij is onderzocht door een psycholoog, een psychiater. Die zei al ik dat er sprake is van een psychische stoornis, hallucinatie, schizofrenie. Hij koerde eigenlijk niks ontwaan. En dus volledig ontoerekeningsvatbaar.
7: Ja, dat is helemaal correct. Kijk, als je een feit pleegt bij je volle verstand, dan verdien je straf. Maar als je feit pleegt, terwijl je helemaal onder invloed bent van die psychose en je geest volledig is overgenomen door pure ziekte, dan kan je er niks aan doen. En dat is wat ons rechtssysteem dan kent als ontslag van alle rechtsvervolging. Wil niet zeggen dat hij geen gevolgen gaat hebben, want de rechtbank kan nog wel de maatregel opleggen van TBS met dwang. Dat is ook wat vandaag de officier van justitie op zitting gevorderd heeft.
3: Ja, en TBS kan heel lang doorgaan.
7: Ja, zeker. In dit geval was het ongemaximeerde TBS. Dat betekent dat dat eindeloos door kan lopen. Eindeloos, letterlijk ook eindeloos. En op een gegeven moment zou je zelfs naar de longsteek kunnen gaan. Longcare noemen ze het wel. En dan kom je eigenlijk dan nooit meer uit.
3: Ronald Spoelstra, je bent advocaat van de Nijbesteen. En ja, hoe zorgen zij naar deze zaak?
9: Ja, het is een moeilijke dag voor ze. Het gaat door het verlies van Maurice. Zijn Jood was jongen en dan wisten ze eigenlijk al dat deze verdachte wel heel erg serieuze problematiek had. Dus ik kan zeg ik wel fine in uiteindelijk de eis van de officier van justitie. Voor hun is het heel belangrijk dat deze verdachte heel lang en heel goed behandelen wordt. Op een manier die ervoor zorgt dat dit nooit meer in oren komen kan. En ze vindt ik heel belangrijk dat het daarvoor ik heel lang van de strutte bloed. En dat is wel de verwachting met deze eis.
3: Ja, want in de slachtofferverklaring van Mem, die het verhaal lezen is, zullen ze toch wel heel graag willen dat er ook nog een celstraf uitkwam.
9: Ja, feitelijk is die er natuurlijk ook. Hij zit op dit moment vast, hij zit in voorlopige hechtenis. En de verwachting met het aantal beschikbare TBS-plakken, wat er nou is en wat er naar verwachting is gekomen, dat die het nog wel wijzen, zeel het te kwad. Bloed er in feite ik nog een tijdje in de gevangenis zitten voordat er naar een TBS-kliniek kan. Het is net de verwachting dat hij er op strutten komt en dat is vooral voor de familie heel belangrijk.
3: Ja, die wacht die het. Ik heet het van de advocaat van deze vertochte, 2 jaar.
9: Ja, dat weet ik net exact, maar in ieder geval lang.
3: Paul Logeman, een moordzaak binnen haast 2 uren beslikken. Is het voorbij? Hoe sjoeg je waarom hierop?
7: Ja, die tijd dat staat niet voor de ernst van de zaak. Dan laat ik dat voorop stellen. Er zit natuurlijk een heel degelijk politieonderzoek aan de grondslag. Er is uitvoerig onderzoek gepleegd. En daaruit bleken de feiten heel, heel duidelijk. En dat bewijs was overweldigend. Bovendien hadden we te maken eigenlijk met een bekende verdachte. Hij heeft gewoon zijn verhaal gedaan vanuit zijn beleving. En dat maakt de zaak eigenlijk relatief eenvoudig.
3: Dank u wel.
7: Nou ja, ik zou zeggen graag gedaan, maar ik kan een heel triest gevoel aan deze zaak overhouden. Dat in elk geval. Jullie bedankt.
0: En dat zei Paul Logeman, dus advocaat van de vertochte op de moord, van de moord op Maurice van der Veen. En de oorspreker wie Donald Spoelstra, de man die de familie bijsteert.

zo wat 2 kwartier of 4 uur dadelijk het verhaal van de ja, toch wel wat rare noise maakt die in de feestje in het zwembad van de Griep hier. De band die kwam er al heel veel band kwam, de Mike Bultjes en hoeduitslag uit het wetter naar de tiet. Maar is Johnny Hates Jazz.

0: Ja, mooie smooth. Je hebt 80 muziek uit Engeland. Hier is de band Johnny Hates Jazz. En het noemen we het Shattered Dreams.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Het jubileumfeest van zwembad het Baiersplak in Geriep heeft een vervelende nightspaak gekregen. Verskate Bern kreeg nightswem, leest van bultjes en hoeduitslag. De onderzoek van het wetter en omjouwing bleek dat er op het zwembadterrein naast nog van de Ike processie roep zitten. Het zwembad is ermee dicht in Geriep. Voorzitter van het zwembad is Jeltsje Visser en zij vertelt hoe het al je gebeuren kon.
2: Nou, we hebben een 50-jarig jubileum van het zwembad in het dorp. En daar hebben we ontorganiseren geweest. We hebben een reunie gehad. Midden zien we een nieuw programma van de band. Een stormbaan en de snackbaan weer erbij. En jongens hebben de afsluiter hier met muziek en feest en een band erbij. Dus we hebben de hele dag wel voor die bedaasje.
3: Ja, een hele mooie dag dus. Maar de noisleep die weer wat minder.
2: Ja, daar kwam de eigen processierups even om de hoeken. Want de dag daarna weer eigenlijk dat we verschillende meldingen kregen van band die te plakken en uitslag die in. En ja, toen gingen we op een gegeven moment, ik zie iets van ja, dit is wel bijzonder dat dat correct naar voren komt na je feest. Dus er is contact dus met de huisarts en met de GGD. Ik van nou, hoe kunnen we hier het beste in handelen? En toen hebben we eigenlijk voor het Wiltroppark contact met de gemeente gehad. En de nesten ben inmiddels ik verwijderen. Dus alles is er waar is binnen om mijn mannen mag ik ondergong om alles weer skin te krijgen. Want ja, er zit natuurlijk wel hele mooie warme dagen om te komen. Dus we zijn ik weer met je dat we dat konden ook krijgen om weer hier te kennen.
3: Ja, want weet je hoeveel banden de lijst van hoorn hebben na de tijd?
2: Zat ik in ieder geval in de seismeldingen wel bij de huisarts binnenkwam, dat wie de moois. Maar we hebben via de squal ik wel dat het wel om soms een helte van een klassegang. Dus ik reken je gauw om 20 ben die je les van honger.
3: En hij hem toen in het begin, ik dacht van oh, misschien loopt het wel om het zwemwetter.
2: Ja, zeker. Dus daar had ik voor het actie op onderom van nou ja, van wat even zin ik naar de meeting contact van met de technische commissie. En dat wie gewoon optimaal. Dus het zit hem net in het wetter. En wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de bandit gewoon alleen nog maar zwom hier. Dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de bandit op de stormbaan ontbouwd geweest die hier in de bulten. En ze waren natuurlijk Greet Jonne aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hiertjes van de processierups, ik op het springkersen kwam binnen. En daar hazen mij de voeten en mij de buik komt leer je west. Dus ik denk dat daar terug echt wel wat uit de hand doen is, ik met de plakken. En
3: ja. Ja, en heel vervelend natuurlijk, vooral ik voor die bijen. Maar wat kan ze dan ook correct ontdoen?
2: Nou, ik ga dus zelfs contact houden met de huisarts, want wie ik een protte ben van de huisarts, hey, huisarts ben ik ben het bestuur die de les van hier. Dus de huisarts adviseert gewoon om een hooikoortstabletje te nemen, dat al heel goed helpt in de jokte. En mochten ze bijvoorbeeld twijfelen en denken, ja, dit is net goed, neem altijd contact op met de huisarts. Dan mag ze gewoon even bellen voor de wissegiet.
3: En je zei al even, ja, we zijn nou druk dwaan om al die ICA-processieroepen er weer waar te krijgen.
2: Ja.
3: Maar dat zwembad, dat is nou dus dicht.
2: Ja, van Joert is het eerst dicht. Ik ga Joert letter op een middag nog contact bij mij de GGD. En die bel je me nog nieuw weer rond. Je komt me nog controleren. En ik kom te zien van, nou, ben er nog gevaren of dingen waar je rekening mag horen maken. En zodra die man west is, dan heb ik meer duidelijkheid. En ik heb zien wat we morgen doen met dat.
3: Ja, dan hopen dat het voor de komende dagen inderdaad, die warme temperaturen, dat het bad weer hier op een keer.
2: Dat hoop je wel, ja.
0: Ja, dat is logisch. Dat zijn de voorzitter van het zwembad in Geriep dus, het Baiersplak. Sinds Sijzen heb ik nog even contact met plaatselijk belang in Jistrum, Schoelenborg, want daar heb ik een zwemplakje. Maar dat zit onder de algen. Dus dat mag je doen als je in de buurt bent of ze wennen. En als ze zwemmen worst, eventjes een harkje meenemen. Kun je even te scheppen daar. Vrouw eerst dadelijk hier. Maar eerst La Belle, voulez-vous coucher avec moi ce soir?

LaBelle, ja, dat is niet maar de... De liedzanger is van de trio, Patti LaBelle. En voulez-vous coucher avec moi? Ze waren er nog in plaat. Dan is dat het nijs van dit moment uit Friesland. En het waren zelfs, maar we Sibylle Dreyer.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het krijgt je al de Vieven West. Heeft het hier dus voor het laatste nijs, dus Friesland. Maar Jacob Stelwagen.
15: Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Zo'n wolf, waarom is in ons land binnen in alle geval 49 van de bissen toch steupes deermakken? Dat zijn ze onderzoekers van het bureau Ecojust. Misschien niet dat de wolven deersketten, maar de onderzoekers voelen ook bewijs dat ze opzettelijk oordien waren. Dan is de Volkskrant zo'n benam op de Veluwe in de Drenthe en Friesland wolven stroept werden. Zwembad het Baaiersplak in Griep is voortdurend tegen. Meerdere bijen kregen na een feest in het bad sneeuwen lijst van bultjes en hoeduitslag. Onderzoek wist u dat de Ike processieroep de oorzaak is. Op en om het terrein binnen meerdere nesten voelen. Die nesten binnen Forthellen en het terrein doet skeermakken. Het zwembad had contact met de GGD over een veilige werpening. Een persoon in Drachten is vanmiddag verwoenen rekken in het parkje onder Van Haarsma-singel. Het zoek in om een stekincident. Daar kreeg de politie om 1:15 een melding van. Neemt de politie is de persoon overbracht naar het ziekenhuis. En met oorlogs van meer dan 1250 bunderen naar bossen had Friesland de doelstelling uit de Friese bomen- en bossenstrategie meer als helle. Deputeerde Steerten maakte dat bekend op een persconferentie. De oorspronkelijke opjefte wie om 223 bunder Nijbosk om te lezen.
16: En dat is de slag, kerlijk. Dat is mooi. Ja, hoe meer BM, hoe beter, zeg ik altijd maar. Jacob, dank u wel. Het Fieske Nijs, Nightlessen op de site en op de app van Omroep Friesland.
17: Onderwijs.
18: My Erik Enema.
16: Het is qua temperaturen heat op het zuid. Haagse praat ik daarover bij mijn Sibbele Waaier, verzelfs uw zwaarman. Maar ik op sociaal-economisch terrein giet het niet. In de suvel gaan de stakingen terug en verhuddert de boel ik behoorlijk. Zou je de onkundiging van de FNV. En hij is ontwikkeld maar kregen op het spoor en in de bus het type die virus wordt morgen staakt. Hoe dat zit, dat jij dadelijk ik hierin noemde was. Maar eerst het waterbedrijf dus, Sibbele Waaier, een hele goede middag.
19: Goeie middag, Erik.
16: Ja, dit is draaglijk zimmerwaar, hè?
19: Het is hartstikke fijn. De zin is kind, wat hege bewolking, beetje wind en de temperatuur is van 20 graden met de verwachting. En ik ga eens even zien waar we op uitkomen binnen. Waske maar, die kwam op 28,2. En Starum 26, Iesbrechtum 26 en heel. En bakken vier zand, 20,3. Dus dat klappen wel aardig. Op schilderig blauw het een beetje koeler, maar 23,8 ontnota als maximum.
15: Dat is ik lekker natuurlijk.
19: Dus, ja. Prima.
15: Hé, hey, Joene, vandaag geen plaknacht, hoop ik, hè?
19: Wat valt nog daar? Verder liefhebbers van boeten zitten, is het jong gewoon een feestje. Ja. Je kan lekker boeten zitten, lang en warm, temperatuur van 4 of 24 graden. En dat is een prima temperatuur. Dus in de rin van de jong en nacht komt er vanuit het zuidwesten langzaam wat vochtige lucht onze kant op. Dat is de voorbode van de warmte en ik meer vochtige warmte. Maar vannacht kunnen we dan nog lekker om sliepen.
15: Ja, nou dan krijgen we die vocht en die vochtige warmte dus morgen?
19: Morgen is het een stuk vochtiger in de lucht als joed.
15: Ja.
19: Daardoor wordt het wat zwitterig. En ja, morgen hebben we vanzelf een dag, maar een begin van de dag als dat vergelijk is, maar ouder aan de dag van morgen weer onder het 10 graden. En morgen starten we in de maandtijd om 9 uur al met 4 of 24 graden.
15: Okay.
19: Dus ja, dat is een heel verschil met ouder aan de morgen, want toen werd het eigenlijk zuiver en fris. Ja, en als dat een zin vol op zijn best doet, dan herinneren de temperaturen morgen mee op naar zijn 31, 32 graden. En daarbij is die een zwakke zuidelijke wind. En ja, dan wordt het toch zaak om rustig te dan onder een BM, maar ik er nietje van het mooie waar. Morgen midden van al januari, dan hebben we koude geel in Friesland vanwege de warmte. En in de jongensoren bloedt het morgen ik nog lang warm, ik kan lang boeten zitten. En letter morgen jong, maar dat is letter, en dan komt er een natte wind en dan kent in de nacht we het al koelen.
15: Nou, dat is wel aangenaam, maar dan krijgen we het onzie.
19: Thomas, ja, dan geven we de een stapje voor stapje de temperatuur omheeg. Dus op volop zinnen. Temperaturen die gingen nou, richting de 30 graden. Maar het is wel zo dat er wat een wat eerste wind komt te steken. Waar het misschien iets draaglijker wordt. Dus dat is een maaival ten opzichte van juist.
15: Ja. Vreet de hitste dag van de weekend?
19: Vreet is nog altijd in de verwachting dat de hitste dag wordt. Waarin je richting de 34 graden. Het bloed droeg. Dus dan hebben we echt rijstig rondwaan. En daar staat het is rustig warm, maar een wind uit het zuiden.
15: Ja, oké, okay, maar geef ook de 24 graden heen, want dan is de score oranje, zo zeggen ze.
19: Nou, dat zal in Friesland, dat hebben we even afwachten of dat echt heel breed gebeurt.
15: Oké, okay, maar in elk geval vrede heat ze daar, want sneeuw en snijm, bekomt het er een libietje?
19: Sneeuw en snijm bloeit het warm. Zeker op sneeuw nog tropisch, maar dan letter op het dij en neemt de kans op een enkele rijn of tongenbui ta.

0: Tim Dausmeijer is daar volgens mij in blauwe te sliepen.
1: Onderwijs.
2: My Erik Elma.
0: Zijn 1200 werknemers van Friesland Campina in Ljouwert registreren haar op dit stuit als staker. Het is de eerste stakingsdag, morgen de 12e. Werkjouwers en werknemers worden het maar net eens hoe de toch de vakbond voorstelde leensverheging van 3%. Edwin Martirosian is bestuurder van het vakbond FNV en NO aan de telefoon. Een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wie staken er eigenlijk op dit moment? Dat zijn niet alleen de mensen in de fabriek, maar ook laboranten, geloof ik, hè, bij Friesland Campina.
3: Dat klopt, dat klopt. De afdeling LQS, de laboranten en microbiologieafdeling, die staken mee.
0: Oké.
3: Okay. Ik heb hier op dit moment, ik sta bij de stakingsplaats, dan meer dan 200 mensen. We hebben net meer dan 10 mensen, weer nieuwe mensen ingeschreven als lid van de vakbond. En laboranten die staan in een apart groep hier nu naast me. Een behoorlijke groep.
0: Die gaan ook meedoen aan het neerleggen van het werk. Hey, is er nou nog gesproken met de werkgevers de afgelopen 24 uur?
3: Nee. We hebben steeds aangegeven dat we graag op willen spreken, aan tafel willen, maar werkgever is doodstil. Die blijven herhalen dat meer dan 3% vragen dat dat onverantwoord is. We hebben ondertussen trouwens vernomen dat een van die werkgevers, Hoogwald, heeft zijn eigen personeel 3,75% aangeboden. Maar NZO blijft stil. Dus dat is helaas geen onderhandelingen of geen gesprekken.
0: Nee, ik sprak gisteren met...

0: een woordvoerder van de NZO, de Nederlandse zuivelorganisatie, de werkgevers, de koepel van de werkgevers, zeg maar, in de zuivel. Ja, die zijn eigenlijk boos op jullie, omdat jullie niet willen bewegen. Jullie zijn boos op de werkgevers die niet willen bewegen. Het zit dus eigenlijk muurvast.
1: Maar hoe kunnen we nou bewegen als ze niet willen praten? Bedoelen ze dan nou met bewegen dat we 3% moeten accepteren? Want dat is niet bewegen. Kijk, op het moment dat je aan tafel zit, dan ga je praten, dan misschien is er wel aanleiding om te bewegen. Dat weten we niet.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je weigert om te praten en dan klaagt dat de vakbond niet wil bewegen, ja, dat is op zijn zachtst gezegd, dat is belachelijk.
0: En hoe beoordeel je de houding van de werkgevers dan?
1: Nou, we vinden dat helemaal niet oké. We vinden dat, we hebben hier in Nederland zo'n dialoogcultuur. En we hebben polder, we moeten met elkaar praten. En als we niet uitkomen, dan moeten we toch even proberen om uit te komen. En dat toch proberen zie ik niet bij de werkgevers.
0: Nee, maar goed, dan blijf je naar elkaar wijzen en schiet je eigenlijk geen millimeter op. En dat betekent eigenlijk dat, we gaan straks de tweede dag van die staking in. Waar ben je dan aan het eind van die tweede dag?
1: Nou kijk, we hebben nu gezegd, we hebben vanaf het begin al gezegd, we gaan opbouwen. We gaan niet de mes op de keel zetten. En we stonden eerst bij de poort om mensen te informeren. We hoopten dat werkgever contact met ons zou opnemen om aan tafel te gaan. Hebben ze niet gedaan. We hebben gezegd, nou, dan doen we kleine stakingen. 8 uur tot 24 uur. Dat hebben we ook gedaan. Werkgever was stil. En nu doen we 48 uur staken. We hebben ook DOC-K's in Hoogwinde erbij betrokken. We gaan binnenkort ook alle andere zuivelaars erbij betrekken. Want de werkgever is nog steeds stil. Maar we hebben een planning, zoals eerder gezegd, tot en met september heb ik al een planning staan. De stakingen gaan groter worden en breder worden. We gaan meerdere zuivelaars erbij betrekken. We gaan langere stakingen uitroepen, 72 uur. En we gaan ook nog eens, als ultieme stap, gaan we ook nog eens tegelijkertijd met alle bedrijven gaan we staken. We gaan alles platleggen. Kijk, nu op dit moment, ik merk dat als we deze ronde uitkomen en de werkgever niet aan tafel wil, dan is de mes op onze nek gezet. Is net andersom.
0: Ja.
1: Dan wil de werkgever wat sowieso doorzetten waar hij zin in heeft. En ze hebben een paar argumenten ingebracht. En 3% zou niet verantwoord zijn. Je ziet dat een van de werkgevers geeft 3,75. Dus dat is niet waar wat hij zegt. Ze brengen allemaal argumenten in die niet houdend zijn. Die zijn niet houdbaar.
0: Mm-hmm.
1: Op een gegeven moment dan ben je door je argumenten heen. En dan moet je echt wel met praten met elkaar.
0: Ja, nou.
1: Wij zijn absoluut niet onredelijk. We vragen 4% en we vertellen ook waarom we 4% vragen. Inflatie afgelopen jaar was 3,3%. We zien inflatie dit jaar al, deze maand, in mei was het al 3,5%. Gaat richting 4,5%.
0: Ja. Nou goed, we hoeven niet te onderhandelen via de radio. Ik denk dat jullie dat met de werkgevers moeten doen. Ik wil toch nog eventjes weten, want als jullie zeggen we gaan de stakingen uitbreiden, het is nu alleen Friesland-Campina, maar dan komen misschien ook Arla en Ausnutria bij. Je gaat naar 72 uur. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel het probleem dat die melk ergens naartoe moet.
1: Snap ik. En daarvoor hebben we veiligheidsgesprekken gevoerd. We hebben veiligheidsgesprekken gevoerd, zodat alles veilig kan verlopen voor werknemers, maar ook voor machines. Maar daar hebben we ook rekening gehouden met toevoer en invoer van melk. Dus op het moment dat we langer gaan staken, we gaan kijken hoe de melk ermee geraakt wordt. Als de melk veilig gesteld moet worden, dan doen we dat. Maar als het gaat om productie, het gaat om leveren van producten en dergelijke, ja, dat is juist de bedoeling dat dat stagneert.
0: Ja, is het dan denkbaar dat op termijn dat er straks geen melk meer in de winkel ligt?
1: Dat zal best kunnen, jazeker. Ja. Ja, ja. Kijk, het gaat ons om dat het allemaal veilig gebeurt. De melk moet niet ergens terechtkomen wat niet mag. Hè. De melk moet normaal binnenkomen, uitkomen. Maar goed, productie, als die stopt, dat is uiteindelijk de consequentie. Dat er in de schappen misschien wel geen bepaalde producten missen.
0: Ja, oké. Nou, we gaan het meemaken. Edwin Martirosian van de FNV, hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Dank u vriendelijk.
0: Oké, okay. Dag hoor. The only way is up. Yes, no. Van Jazz in the Plastic Population. Jering Onderwijs.

0: België, Noorwegen, Nijselon zelfs. Hier is The Only Way Is Up.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Ja, we hebben het krijg gewoon over de acties in de Suvel. Maar ik heb diep bij vervier, ik heb het los. Meneer om Fjouwer roeren begint de landelijke staking in het diep bij vervier. De NS het onkundig dat zij geen trein rieden in de Waarspits. In elk geval om het 8 uur het daar. De diep bij vervier bedrijven die in Friesland rieden. Die doch dat net, die litten de bus en de trein wil rieden. Tenminste, had er een chauffeur op daar komt. Dat is natuurlijk altijd nog even de vraag. Kiet de nieuwsprovincie dan om Cubus en Arriva. En van Arriva is Nicky Smit nou aan de telefoon. Goeiemiddje.
2: Goeiemiddje.
0: Ja, waarom lees je met vier net gewoon of varen stil? Zat de NS dat ik toch?
2: Ja, dat is misschien qua duidelijkheid wel het beste. Maar wij hebben eigenlijk besloten om gewoon zo vol mogelijk uit te rieden. Want het kan best wijzen dat er in Friesland net zo heel veel collega's gaan staken. En in Grijns dan ook, wat u betreft voor de trein. En dan kennen we misschien best wel wat trein rieden. Dus ja, maak het er net duidelijker op.
0: Nee.
2: Maar goed, dan rieden er in ieder geval wel trein.
0: Heb je enig idee hoe groot het de animo is onder je meesten, onder het personeel, om te staken, man?
2: Nee, dat is echt dat mijn week net vreesje.
0: Nee?
2: Nee, dat mij net. Mij is net inventariseren, dus dat doen we dan ook net. Dus dat is heel lastig te zeggen. En dit is natuurlijk meer een onderbrekking. Het is net de hele dag.
0: Nee.
2: Ja, we hebben vrienden Bosjoen dat we toch in Friesland best aardig wat rieden konden. En toen weer de bussen nog rieden. En daarom zes week van, nou ja, stel nou dat er bijna niemand staat, dan kunnen we best aardig wat treinen verdrieden. En dan doen we dat graag.
0: Ja, ja, want je wil natuurlijk rieden, daar ben ik voor.
2: Ja, zeker.
0: Uiteindelijk, ja. De NS riet dus net in elk geval, want Fjouwer begint de staking en die zal dan in principe die werkonderbreking om 8 uur het worden. Brengt dat Jim plan niet in de war?
2: Nou ja, of we dus inderdaad stel dat mijn bos heel veel collega's staken, ja, dat wordt natuurlijk een onverhaal. En was met name Sjus, die is dan om 8 uur weer beginnen met rieden. Maar dat begint dus eigenlijk heel wijde dij, mijn tjenstregeling. En dan is maar de vraag of wel de trein op goede plak stingen.
0: Ja.
2: Dus het kan echt na 8 uur nog wel wat in de hobbel wezen. Maar ja, we proberen dat al zo snel mogelijk weer op een rit te krijgen.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk. Hoe moet de reizigers nog weten dat ze morgen of 12 op het werk komen kennen?
2: Nou ja, heeft echt een belangrijke afspraak. Dan zoek ik toch het zeker voor het onzeker nemen en net voor het OV kiezen. Wat bij Montemannen geen dwans. Wij weten, Roen, Fjouwer, vier uren, wol, wie de wollen net geen staken. Dan geven we dat zo snel mogelijk bij het werk in de reis plannen. Dan mag je wel voorstellen dat geen alle vervierders dwans. Dus echt dat zal net heel erg up-to-date wijzen. Maar wij maken zelf ook even een bericht. En dat sturen we sowieso nou, onder andere naar Jinta.
0: Ja.
2: En vermelden we ook op onze website. En dan, nou, ik denk dat we morgen, Roen, zijs, nou, maar Utrecht tot zo'n oren wordt redelijk zicht haar op wat er wollen net riet.
0: Maar dan zou je het zelf wel als een beetje handel is, een beetje verstandig is, dan de hersenaanspraak wist op die wijze, maar dan zie ik het al wel alternatief voor de trein.
2: Ja, klopt. Dat vind ik liever net, maar in dit geval vond ik dat inderdaad wel.
0: Nee, het is wel gek dat je van hier van Arriva jaren matten dat ze net voor de trein matten.
2: Precies.
0: Maar dit jouw Maroon, de reizigers, ben dan toch wel wat de dupe van zo'n werkonderbreking. Maar dat ben je hem eigenlijk. Want je bent eigenlijk net onderdeel van het conflict, hè?
2: Nee, klopt. Dit is een conflict wat de vakbond mij, nou ja, mij Den Haag, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja.
2: En ja, dus juist toch in de praktijk wel vaker op dit soort grote thema's speel je dat ze het OV uitkiezen als sector om in te gaan staken. Want ja, het heeft gewoon heel veel impact.
0: Ja, de gevolgen ben direct te vernemen inderdaad, ja.
2: Precies. Ja.
0: Nou, we zullen zien hoe dat mondt. Ik zie ze maar eventjes in uw harkers. En mensen die het nou joggen naar de televisie. Hard, uw site, uw radioprogramma zie ik in de gaten. Want nou, als ik oud Jim Brucht hebben en weten hoe dat zit, dan doe je hem dat naar u strook en dan krijgen wij het vertrouwen aan.
2: Zeker.
0: Oké. Okay. Nicky Smit van Arriva, dank u wel voor die verhaal.
2: Jo, graag die.
0: Succes,
2: hoi.
0: Hoi, hoi. I love it.

0: Ronan Keating heerst. En I love it when we do what we do. Zo is dat.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Elise Kring is van Bediauskinom van Jelte de Haan. Het jonkje van Vief, dat een landelijk beeld maken eigenlijk in het gezicht van verschillende acties. Serious request om Jelte in te samelen. Van de ziekte niet hij hier. Maar van de moon, jeder die er een enorme roos doet. Nou, hoe dat bij de familie onkomen is, dat juist dadelijk. Jeroen op de Wijs.
12: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaascha voor een proefrit. De koffie staat klaar.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
14: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vatten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
15: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
16: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
17: Onderwijs.
18: Mij Erik Enema.

0: een stukje disco hier op de radio. Waarom ik dat? Sister Sledge. Ja, dat zijn All American Girls.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is zo'n hele minuut oer vijven. Fretten welkom bij de twaalf uren van onderwijs van deze tijdsdag 23 juni. Dit is daar dat er TBS, maar dwangverpleging eerst is, zijn de vertochte van de moord op Maurice van der Veen. De vertochte is nevens het ministerie ontoerekeningsvatbaar. En dit zijn zijn advocaat.
3: Bijzonder is dat hij alleen, niet alleen stemmen hoorde. Hij zag mensen, beelden, daadwerkelijk als voor echt. Hij rook dingen die er niet waren. Ja, dat is heel bijzonder.
0: Het is inderdaad dat de werknemers van Friesland Campina in Ljouwert het werk op een eigen del lezen. Ze vinden de leersvereniging die het werk jou eens vaststelt van 3% langer genoeg.
4: We hebben steeds aangegeven dat we graag op willen spreken, aan tafel willen, maar werkgever is doodstil. Die blijven herhalen dat meer dan 3% vragen dat onverantwoord is.
0: Ja, dat zei de FNV-bestuurder Oer die staking die het twaalfstand hoeren aan het woord is zil. En misschien ook wat breder Oer de suvel in Nederland houden worden zil. En het is het duidelijk dat het zwembad in Griep dicht is. Omdat Ben na een jubileumfeest, daarom de week heen, leest hij een van joekte en bultjes in dat zwembad. En de oorzaak luidt in de Ike processieroep.
5: En wij denken dat terug ik de nulletjes zelf, de hierkes van de processieroep, zich op het springkersen kwam binnen. En ja, de hazen mij de voeten en mij de buik komt ook leren west.
0: Ja, zeker Twinder Ben hier er toch wel last van. Moest naar de dokter. Nou ja, Joert werd toen zag dat het zwembad weer hier op hem kent, want dat wou je natuurlijk, maar dit waar. Nou, op deze warme dag hebben we er nog een uur lang mijn muziek naar zijn achtergrond ontzagen zoeren. En dadelijk onder oren omtikken voor het feit dat de provincies in de land willen dat het Riek investeert in dieken en bregen. Want onderhoud is heegnedig, maar wil het Riek ik naar de beurs. Weer dadelijk, uit Den Haag, waai. Maar eerst, het waren het kwart. Sibylle Waaier, een hele goeie middje.
6: Van de middje is prachtig waar, met een soort zinnen en simmerske temperaturen. Ik jong schijnt de zinnen en is het lang warm. Om 8 uur heen leidt de temperatuur naar rond de 4 of 25 graden. De wind is zwak en zie ik het eerste hoek op. Vannacht zakken de temperatuur stadig gewoon naar gemiddeld 16 graden. Morgen is het volop schijnen en zinnen schijnt waar. De temperatuur in het hut op naar 31 tot 32 graden. Morgen stiet er een zwakke zuidenwind. Letter op de dag draait de wind naar het noorden en wordt het letter in de jong staat er gewoon een beetje minder heet. Meer over het waar, over een jaar over.
0: De Nederlandse provincies hebben minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert secret een koekenjong. Maar bij de wijde tekst, de koek moet groter. De provincies willen de minister duidelijk maar zien dat er meer investeerd wordt, maar ze zien vooral het onderhoud van autodieken, bregen en ik het spoor. Karremans die debatteert Joen, maar de Kamercommissie over de strategische keuzes die er de komende tijd maken worden maken, die maatje vol, omdat het Riek net alle problemen ter gelijk oplossen kan, is de minister dwaande, maar wat dan neemt het een nij afwegingskader dat er helpen wat om de goede besluiten te nemen. Net als de provincies is alleen nog een nij afwegingskader net genoeg, omdat ik hield bij om de problemen maar bij kwetsbare bregen en spoorknooppunten op te lossen. Commissaris van de Kening Agnes Mulder uit Drenthe, die ruizige naar de koeken, naar Den Haag, om minister Karremans onze jasken te loeken.
7: Maar dat is vandaag de dag wel heel erg hard nodig, want de koek moet worden vergroot, is wat wij vandaag tegen de Kamerleden zeggen.
8: De koek moet worden vergroot, dat betekent dan omdat meer geld investeerd worden in mobiliteit, in infrastructuur.
7: Ja, zo is het. Want voor je het weet, dan investeer je niet meer in een goed toekomstperspectief. En het is ook niet zo dat als je zaken uitstelt, dat het dan goedkoper wordt. Sterker nog, het wordt gewoon duurder. Dus eigenlijk lost de minister op dit moment de problemen niet op.
8: Ja, maar de minister die schreeuwt in een brief van de Tweede Kamer, ik kom maar een nij afwegingskader. Helpt dat net?
7: Nou, ik denk dat het altijd goed is om met een goed afwegingskader aan de slag te zijn. Maar je hebt ook gewoon wegen, die liggen er en die moet je gewoon onderhouden.
8: Ja, dat weer. Mijn leerling van Rijkswettersteert en Peer Wikkelien van het onderhoud in het noorden van Nederland. Nou, dat hoort net, dat kan wel een peer in je letter.
7: Ja, en dan schiet de minister zichzelf en onze inwoners in de voet. Want zo werkt het gewoon niet. Je bent uiteindelijk meer kwijt als je het pas later gaat onderhouden. Ja, en die rekening die komt bij ons allemaal terecht. Dus laten we die rekening zo laag mogelijk houden. En zorgen voor een goed investeringsklimaat. En daar is deze minister ook verantwoordelijk voor.
8: Had de rekenkamer berekenen een paar miljard extra in het hier, dat zou wel helpen?
7: Ja, zeker. En we willen natuurlijk ook nog wel graag dat er in nieuwe spoor wordt geïnvesteerd. Dus ook daar kijken we naar.
0: Ja, dat zei Agnes Mulder dus. Zij is commissaris van de Kening in Drenthe. Ze vindt dat Nederland bijneet dus maar wat meer leren maakt van meer heel duidelijk om voor die infrastructuur. Maar minister Karremans is daar geen voorstander van.
9: Er wordt ook gezegd, hè, ga lenen voor dinges. Maar dan zeggen we eigenlijk, jij betaalt het niet, ik betaal het niet. Maar die kleuter die daar staat van 4, die gaat het allemaal betalen. Dat is natuurlijk ook wel wat, hè? Ja, vooruitschrijven. En nou goed, dat gaat er bij mij ook niet in. Dus ik denk dat het van beide is, hè. Dus ja, je moet kijken naar van waar moet je nou echt keuzes maken. Ja, innoveren. Dus daar zitten enorm veel kansen. Gaan we samen de schouders onder zetten. Maar dan moeten we ook keuzes maken. Want ik zie ook in het, ik ben ook wethouder geweest, lokale bestuurder. Weet je, we zijn met ontzettend veel projecten bezig. Krijgen we heel weinig werk uit onze handen. Moet gewoon beton en staal komen. Rails en rijbanen. Minder rapporten. Niet nog meer verkenningen. Dus gewoon nu zorgen dat we aan de slag gaan met het geld wat we hebben. Want we hebben nog nooit zoveel geld voor infra gehad als vandaag.
0: Zei minister Karremans, dus Vincent Karremans, hij is van de VVD. Politiek verslaggever Onno Valkenaar, die volgende debat. Maar de Kamercommissie van Infrastructuur. En werd er zit dus Mai, diezelfde minister. Onno, er zitten aardig wat Friese Kamerleden ook in die commissie, hè?
10: Ja, wees. Op dit site is Hap de Moeder Hoop onder het wet van Pro. Want jij is natuurlijk wetgeerder van de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. Maar ik Maarten Goudswaard zit in dezelfde commissie. En Femke Marije Wiersma van de Boer-Burgerbeweging, die de vorige keer ik al heel kritisch op deze minister. En Lucien Boelsma van het CDA. Ze hebben natuurlijk ook een interessante rol. Regeringspartij. Wennet in de Frieske Maren. Niet wat het is. Had de Bergen in de buurt net al te betrouwbaar binnen en kwetsbaar binnen. Ja, en die voilà, eindelijk. Alle hier wol dat deze minister toch pakt.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk, is hij erin slagen om de minister tot Jogin van de neetzaak, om de dieken, de bregen en het spoor, ik in het noorden, want daar praten wij dan eventjes over, om die van beter onderhoud te verschijnen?
10: Nou ja, dat is deze Kamercommissie aan het slagen in het geval van de haven van Skielge.
0: Ja.
10: Want ja, de minister wil in eerste instantie net van doen om er wat om te doen. Maar ja, hij maakt ontvullen, terug onderhoren, had de moeder hoop. Maar ik toch al die oorleden van deze Kamercommissie, die in Ierierig, die zijn van ja, minister Gerard Skielge, en los het op. Want dat in Nederlandse gemeente, in Friese gemeente, volstrekt onberikbaar wordt, omdat die kaarten staan er gewoon in het wetterzakket. Dat ken het. Nou, de minister had op Skielge geweest en die had ik een gebaar maken. Ik betel je de helft van de kosten. Dat kost het Riek tussen de 40 en 50 miljoen. Ja, daar toch wordt het god van miljarden in de begroting van infrastructuur en wettersteert alleen nog maar grutter. De Rekenkamer in Den Haag gaat berekenen dat miljarden tekort dat nodig is voor investerings- en voor onderhoud in infrastructuur. Want van 2050 oprinnen kan om maar liefst 80 miljard. Ja, sinds de provincies en zei ik VNO-NCW, de Wiljauwers. Maakt die begroting nog structureel een per miljard grutter, doch elke jaar een per miljard extra in het mobiliteitsfonds. En dan kan je in elk geval die achterstand die er binnen mij onderhoort, staat er gewoon hierin. En dan kennen we uw infrastructuur hopelijk een beetje oerijn horen. Nou ja, dat is de minister er net van doel. Die komt mij zien afwegingskader. Maar ja, Karremans is minister van Infrastructuur en Wettersteert in een minderheidskabinet als een duidelijke meerderheid in het Tweede Kamer. Wat oorsvol. En ik hoor jou het goed dat gefinancierd worden, want dan is er wel wat oors mogelijk.
0: Ja, ja. Hey, de neem eens gek het voorbeeld van Skielge. Daar is de minister van Oetjoe gerekken dat er hield komen mat. Door zakken die kade inderdaad de Waadzee in. Je kan de zaak ik omdraaien. En Karremans kent dat ik broeken van ja, ik heb al 40, 50 miljoen om die regio, joen. That's it. Hield eens op.
10: Ja, hij had die wettersteed van P.W. Kelien natuurlijk bekendmaken van dat grut onderhoort om Rijkswegen in Friesland, Greenselon en Drenthe. Dat kan wel een peer hier uitstel vernijden. Dat is net echt niet zakelijk. Onderhoort om een aantal kwetsbare bregen is meer nodig. Toch dat onderhoort om die Rijkswegen uit te stellen, kan je meer vrijmaatje voor kwetsbare bregen. Nou ja, daarvan, dat vinden de Nederlandse provincies hier riedig. Hinder niks. Die zeggen van ja, dan moet dat onderhoort letten. Daar werd het alleen nog maar het jutter van. De problemen echt oplossen, dat doe je alleen nog maar toch meer geld vrij te baaien voor infrastructuur. En Nederland zit heel stadig gewoon in de richting van een verkeersinfarct. Had je net echt wat om de problemen doggen. Nou ja, en dat moet je net willen. Dat is het lood van de provincies en van de werkjouwers. Wat opmerkelijk is, ja, alle provincies denken dat ik hetzelfde hoor. Hè. In het Vlienenwiet, ik wel eens het geval dat Friesland, Greesland en Drenthe toch de wijn verder achterstelt in vergelijking met de Ronestad. Maar als je zegt naar de lijst van projecten, mijn achterstallig onderhoud, ja, dat is ik wrakke dreigen in Amsterdam en in Rotterdam.
11: Ja.
10: En overal in Nederland is er sprake van achterstallig onderhoud.
11: Het is een enorme klus. Het is mij duidelijk, dank u wel. Onder Valkenaar vanuit Den Haag.

verhaal van Jelte. Dat is dadelijk. Je hoort Wiert Auskier van het jonkje. Ik nou het. We winnen vanmorgen vanzelfs bij die rouwstoet. Ziet van het hoes van Jelte. Als je naar Heitemem met zijn zuskus richting het Natuurmuseum gong. En hij praat met de witvierder van de familie. Die het onjouwt dat de familie van Helbot op prijs stelt. Het. Al die belangstelling. De aanronde dagen van Jelte. Dat is dadelijk. Maar is Coldplay. Dit is Live in Technicolor. Mooi kleurig kleur.

0: Alive in Technicolor. Ja, dat is van de band Coldplay. Onderwijs. Ja, in Liedse Kring is Fernemidi Auskinom van Jelte. Jelte de Haan, het jonkje van Vief. Vaart landelijk bekend voor zelfs toch zijn metabole ziekte. MLD, hij heeft het gezicht van verschillende acties om Jelte in te samelen. Onder andere van de 3FM Serious Request actie toen. Voor de morgen koor elke Nienel Auskin van hem nemen. Doet de rouwstoet terug jou het kam.
1: Hij heeft wel wat losgemaakt in Nederland, maar ook bij mij. En ja, wat ik net zeg, om de laatste eer te bewijzen, ben ik langs de stoet gestaan en heb ik een stukje meegelopen.
2: Ja, ik vind het gewoon heel mooi om hier mijn laatste groet te kunnen geven aan Jelte. En ja, daarom ben ik hier vandaag.
3: En wat vind je ervan dat er zoveel mensen met jou hier langs de kant van de weg staan?
1: Heel indrukwekkend. Ik krijg er kippenvel van. Ik zeg wel eens, ik heb af en toe een grote mond. Maar hier word ik stil van, heel erg stil van. Tranen staan nog net niet in mijn ogen.
4: Ik ben er wel blij mee dat ze nou heel prettige steun hadden van alle meeskeren.
3: Waarom vind je het belangrijk om je te steunen?
4: Omdat ik wil graag steunen en ik bad eigenlijk heel vaak mooi hun. En daarom vind ik het ook belangrijk om te laten zien dat ik hun steun. Veerle en Jelte en Linde, daar bad ik vroeger eigenlijk heel vaak mooi. Nu nog steeds en ik vind het eigenlijk wel jammer dat Jelte dit is. Want ik had hem echt heel vaak blij maken, mooi te hebben, zijn hondje.
3: Wat betekent Jelte voor jou?
2: Eigenlijk vrolijkheid, puurheid, lichtheid. Ja, kracht, ook vanuit het gezin gedragen worden. Ja, eigenlijk volledig waar het om draait.
0: Ja, naar de tocht weer het laatste Arski in Liedse Kring in het Natuurmuseum in Ljouwert. Voor de familie weer een duim en protte emoties vanzelfs. Vertelt de wutvierder van de familie, Foppe van de Veen.
5: Ja, dit weer een hele dubbele dij, omdat het een ongelooflijk verdrietige onleiding is. En, maar natuurlijk het echt een heel mooi Arski. En dat dubbele, dat viel dus in de zaal ook. We zien hier meestal om, ja, om Jelte te eren en Jelte te betinken. Maar natuurlijk het echt te veel wat hij budget had. Voor zo ongelooflijk volle mensen. En dat jouwt heel veel positieve energie. Dus dat we hier wel het gevoel dat we oer hadden. Ja.
3: Hoe zegt u het veert eruit?
5: Het was prachtig. We waren in het Fries Natuurmuseum. In het binnenplaats is maar het atrium. Dus het weer ketters weer in verboeten. En dat was ook de bedoeling. Het was de bedoeling dat het jacht wilde zoeken. Dus de meeste bieden ik al in het jacht kleid. En daar toch waar het licht. En dat is ongelooflijk mooi. Die prachtige muziek. Hein en Sanne, de Heid en Mem, ja, hun verhaal vertelt hoe zij de Oranjeren beleefd haar. Ja, dat is pittig. Vele linden gaan nog vallen voor Jelte. En zijn zusjes. En ik denk dat iedereen hier ja, mij een verdrietig maar goed gevoel naar boeten aan is. Dit is weer mooi. Dit weer waar Jelte weer. En dit is hoe het San en Hein woen dat Jelte herinneren waard.
3: Wat zijn de reacties van de familie op deze dag?
5: Ja, zij zijn natuurlijk al lang dwaande mij naar deze tijd dat te werken. En toch kun je er niks meer voorstellen. Dus zij zijn ongelooflijk dankbaar voor alle leefde, alle ja, gedragenheid die zij kregen van alle mensen langs de route. Daarvoor ook al. Het is echt onvoorstelbaar wat Jelte teweeg gebracht had. En daarnaast ben zij wel degene die als laatste ja, bij hem steen en Aski hem te nemen. En dat is heel zwier. Dus het had echt beide gevoelens in zich.
3: Joost, wie van Moen natuurlijk kijkt de rouwstoet. Wij een soort meesken op Alkaam. En wat vond ze ervan dat de safvolle meesken op Alkaam?
5: Ja, daar trof veel en zij zich droegen natuurlijk. Hè. Ze wisten dat er heel veel meesken mij leven. Maar als ze dan stingers joost en zoveel respect en zoveel liefde en aandacht jou, ja, dan doet dat echt wat. Ik denk dat hun door de dijk in geholpen had.
0: Ja, dat zijn Foppe van de Veen. Dus hoe het Arskie van Jelte. Dadelijk nieuwsje van het Nijs. Door de Nijs van deze TC. Eerst dan muziek. Hier is Sienna Spyro. En dit is Material Lover.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het het giet.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het krijgt Jalvis Huizen, Westen, Zeven Shen, wat het Frieske Nijs van deze Tizi. Nou, krijg al je wie, hè? Jacob Stelwagen, zit het op een rietje, Fadi? Jacob, goeie mintje.
11: Een goeie mintje. Zo'n 1200 werknemers van Friesland, Campina en Ljouwert registreerden haar een vermindje als staker. Jood is de eerste stakingsdij, mond de twadde. Werkjouwers en werknemers in de Suvel worden het net eens door een nieuwe CO. Edwin Martirosian is bestuurder van het vakbond FNV. Wat nou als deze staking de partijen net dichter bij elkaar brengt?
12: De stakingen gaan groter worden en breder worden. We gaan meerdere zuivelaars erbij betrekken. We gaan langere stakingen uitroepen, 72 uur. En we gaan ook nog eens, als ultieme stap, gaan we ook nog eens tegelijkertijd met alle bedrijven gaan we staken. We gaan alles platleggen.
11: Er is TBS met dwangverpleging is in de verdachte van de moord op Maurice van der Veen van Ljouwert. Het slachtoffer van 54 was eind oktober Felini Foen is in hoes in Kamengaborden. Vlak voor zijn deur weer sfeer mishandelen. Een 28-jarige Ljouwert verdachte had de moord Tajun. Hij zei dat er stem meer is in Holle en daarom Maurice vermoorden had. De nijbestuurder van het slachtoffer zoenen met deze TBS-maatregel Libje kennen, zei het rugbankverslagjouwer Auke Zelderust.
13: Dat het voor haar het wichtigste is dat hij zo lang mogelijk net op stritten komt. En of dat dan in een cel is of in een TBS-kliniek, dat is dan net het allerwichtigste. Maar deze man moet heel lang net in de boetenvraat komen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Want, zo hebben ze wel constateerd, de psycholoog en de psychiater, de kans op herhaling is wel tiergegrut.
11: Ecco Bloed, Koor Oranje, Friesland bespaart het kwik. Tikmoon al wel de 30-plus on. De GGD is adviseur van onderordende gemeenten. Wat opvalt is dat geen enkele Friese gemeente een werkend hitteplan had. Of het er wel heel veel meer om werken, even de GGD.
14: Het is jammer dat ze nog geen hitteplan hebben. Maar het kost ook zo tijd om zo'n plan goed te maken. Je hebt bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke partijen en zorgpartijen nodig. Want uiteindelijk moet het plan ook natuurlijk goed in uitvoering worden gebracht. En dat kan soms even duren.
11: Taxibedrijf Kort houdt op met verzorging van het WMO en leerlingenvervier. Dat had eigenaar Alen Kort onder het personeel meedeelt. Neffens Kort is de onleiding het verviescontract met de gemeente Smenningen aan. Dat contract zou financieel net langer helder wijzen. Daarop zocht het taxibedrijf om de activiteiten te beëindigen. Taxibedrijf Kort verzorgde jarenlang het vervier en dat het voorbij is, rekent de eigenaar dan eigenlijk bot.
15: Er werken 24 mensen bij ons. En weet je, we hebben een hartstikke mooie groep. Het is in het vervier zo dat mensen over het algemeen net voor de portemonnee bij ons werken. Want het zijn net denderende salarissen die het meest in het vervier, in het taxivervier, verzinnen.
11: Joort is als naam van Jelte de Haan, het 44-jarige jonkje dat landelijk bekend was door de metabole ziekte die hem uiteindelijk fataal worden is. De uitveert was houden in het Natuurmuseum Friesland. Van de morgen is een rouwstoet teruggeleverd dat honderden mensen bijwinnen.
16: Heel indrukwekkend. Ik krijg er kippenvel van. Ik zeg wel eens, ik heb af en toe een grote mond, maar hier word ik stil van, heel erg stil van. Tranen staan nog net niet in mijn ogen.
11: Ja, een beetje triest einde van het Nijsjoch van Disserdij. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Dank u wel, Jacob. Dadelijk het waar, maar sibbelen.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit je ook goed.
21: Hehe, Ainse patiënten hoor, maar wat nou?
22: Lid jouw spaarjood belissen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
23: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je ook goed.
24: Onderwijs.
25: Mooi Erik Enema.
26: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
10: Dwarsbelang in Jistrum, school op Boarig is op ziek naar help. Jong, om zo'n oren, kan je melden bij de Blauwhoek om daar algen uit het wetter te scheppen. Dat is nuttig werk en ik heb wel een leuk putje. Maar hoe dat krijgt zit, dat is dadelijk. Maar eerst het waarberucht. Ja, we moeten natuurlijk, sibbelen, toch even praten over het mooie waar. Maar in elk geval een hele goede middie.
13: Goeie middie,
10: ja. Dit is draaglijk simmerwaar, hè?
13: Het is hartstikke fijn. De zin is kind, wat hege bewolking, beetje wind en de temperatuur, zo'n 20 graden met de verwachting. En ik ga eens even zien waar we op het kwam binnen. Waske maar, ik kwam op 28,2. En Starum 26 is weg.

0: temperatuur. Dus in de rin van de jong en nacht komt er vanuit het zuidwesten langzaam wat vochtere lucht onze kant op. Dat is de voorbode van de warmte en niet meer vochtige warmte. Maar vannacht kunnen we dan nog lekker om sliepen.
1: Ja, nou, dan krijgen we die vocht en die vochtige warmte dus morgen?
0: Morgen is het een stuk vochtiger in de lucht als jood.
1: Ja.
0: Daardoor wordt het wat zwitterig. En ja, morgen hebben we verschillend een dag met een begin van de dag, als dat vergelijk is met een oude dag van morgen, wie onder het 10 graden. En morgen starten we in de maandtijd om 9 uur al met 4 of 25 graden.
1: Okay.
0: Dus ja, dat is een heel verschil met je oude morgen, want toen wie het eigenlijk zuiver en fris. Ja, en als dat een zinne volop zijn best doet, dan herinneren de temperaturen morgen mee op naar zijn 31 of 32 graden. En daarbij is die een zwakke zuidelijke wind. En ja, dan wordt het toch zaak om restauranten dan onder een BM, maar ik geniet je van het mooie waar. Midden van nou, januari, dan hebben we koude geel in Friesland vanwege de warmte. En in de jongensoren bloedt het morgen ik nog lang warm, maar kan lang boeten zitten. En letter morgen, Joon, maar dat is letter, en dan komt er een natte wind en dan kent in de nacht weer wat aankoelen.
1: Nou, dat is wel aangenaam, maar dan krijgen we tongensie.
0: Tongensie, ja, dan geven we een stapje voor stapje de temperatuur omhoog. Dus op volop zinnen, temperaturen die gingen nou, richting de 30 graden. Maar het is wel zo dat er wat een wat eerste wind komt te steken, waardoor het misschien iets draaglijker wordt. Dus dat is een maaival ten opzichte van juist.
1: Ja. Vreet de hitste dag van de weekend?
0: Vreet is nog altijd in de verwachting dat de hitste dag wordt. We gaan richting de 34 graden. Het bloed droeg, dus dan moeten we echt rijstig rondwaan. En er staat het is rustig warm, maar een wind uit het zuiden.
1: Ja, oké, maar geef ook de 24 graden heen, want dan is de score oranje.
0: Ja, nou, dat zal in Friesland, dat met we even afwachten of dat echt heel breed gebeurt.
1: Oké, maar in elk geval, vreet heat ze daar, want sneun en snijm, bekomt het er een libietje?
0: Sneun en snijm bloeit het warm. Zeker op sneun nog tropisch, maar dan letter op het dij en dan neemt de kans op een enkele rijn of tongenbui. Ta! Maar fijn hoe dat zich ontwikkelt, dat hebben we nou wachtje. Maar dat is nog net vallen van de zin. Nou,
1: we zijn in Matthijs blijft.
0: Daarom.
1: Zo is dat. Sibylle, dankjewel.
0: Ja, graag in. Nog voor jou.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Nou, we maar het in het slotstuk denk ik toch maar even hoe treinen hebben. Hest het jet, dat wordt natuurlijk morgen staakt in het IJpenbier vervier. Dus ik in het bij de treinen. Morgen om 4 uur begint die actie. En NS het al zijn bij Rieden sowieso net. Om het 8 uur, zolang dat die staking er is. Voor Arriva, voor Qbus in Friesland, is dat een beetje oors. Ja, wij rieden in principe vol. Maar het hing het een beetje vrouw, al die chauffeurs en horenpersoneelsleden op het werk komen. Want als ze staken, kennen we natuurlijk met rieden. Nou, dat sist is even een ouwachtje, maat. Ik verwijs ik heel graag naar de site van Omroep Friesland. Manier om size hoe de sissen dat ongeveer wel weten. Hoeveel stakers dat er binnen. Wij melden dat natuurlijk. En dan komt er ik nog eens een keer bij dat de hitte, de hege temperaturen ervoor zorgen dat de NS van Monau ik maar minder trein begint te rieden. Dat gaat dan om trajecten vooral in het westen en het zuiden, maar ik in het eerste van Uslaan. Rotterdam, Leiden, Schiphol, Arnhem, Den Haag, maar ik Alkmaar. Dus daar ben uit trajecten dat vanwege die warmte, de hitte dus eigenlijk, minder trein rieden om eventuele versteuringen beter opvangen te kennen. Nou ja, trein dus. Dat is eigenlijk een beetje het centrale thema waar ik een verskoop heb voor het slotstuk. Ja, I'm a Train, Albert Hammond. Natuurlijk, maar misschien heeft hij nog wel een oren suggestie van een plaat die we draaien kennen. Nilsijs, 20, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Of roept de F van Omroep Friesland. Ik ben wel heel benieuwd, bekomst. Veskes doet trein, binnen bij het soort. Maar wat is nou de leukste? Nou, die draaien we aan de eind van dit onderwijs.

0: Hij zong dat wel mooi, hè? Simon Wiegersma, ja, dat is zelfs van Beeldstar. Dit noemer van Decibel en Studio Maas. Als ik mijn eigen sluit. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Zeggen een opmerkelijke oproep op Facebook van Dwarsbelang Jistrum Schoolenmoerig. Hulp gevraagd. Vanavond 7 uur. Blauwhoek allig vrijmaken. Nou, daar moesten we natuurlijk meer van weten. En dan komen we uit bij Ali Hoekstra van Dwarsbelang. Die is nog aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Is Sam Bende daar in het wetter?
2: Nou, het is warm natuurlijk. Ja. En dan haast, er zit een pijlerij in waar het wetter heel leeg is. Waar we wat iets bij zwemmen kunnen. En er is een heel soort wetterplanten, maar ik alg. Ja. En nou ja, we dachten die bij die mag wel zwemmen kunnen. Het wordt warm. Dus we zijn met mama die in actie komen. Ja. Dus vandaar het oproepje.
0: Ja, en hebben er al wat reactie op gekregen? Of wist dat eigenlijk jong pas?
2: Nou, we hebben nou een nota. Er zijn een stuk of jou of 4 meesten die komen. Dus die heb ik al afsputsen dat die komen zullen. Dus we hebben wat hulp. Maar we kennen meer hulp broeken. Dus ja. Vandaar het oproep.
0: Ja, want ik ken dat wetten, hè? Dat zwemstrandje daar bij Blauwhoek, bij Schoolenborg. Maar is dat een grutwetter of hoeveel meesten is nodig?
2: Nou ja, als je over mijn mannen ziet binnen, zou het al geweldig wijzen. Dan kregen we het wel kleer. Maar ja. Het is eigenlijk een beetje een verborgen pareltje bij de Burgman Maar. Dus dat is wel een heel mooi liedsplakje. Ik zei nog op een website van ons merk van het van waar de zwemplak nou is in, dat het liedste strandje van Friesland is.
0: Oh, ja?
2: Het is ook wel heel lieds, maar het is een heel prachtig plakje. Het meest echt heerlijk even zwemmen kennen. Dus ja, wie zie dat wel mooi te gaan.
0: Ja, dat maakt even skin worden. Dat is een hoekje van de Burgermama dus eigenlijk.
2: Ja, dus het is een noordkant van de Burgermama.
0: Oh zo, ja, ja. Nou, en neem even een hark mee, hè, Cesium.
2: Ja, zeker. Ja, we moeten, ja, ze kerst dat bij de handen warm, maar een hark is echt wel handig, want het moet er wel even goed uit bij natuurlijk.
0: Ja, maar bloes dat aan de gong? Maar is het op een weekend net weer?
2: Nou, we hadden vriend hier ek dien. En toen hebben we 1 keer alg verwijderen. En toen hebben we eigenlijk geen blauw oog. En nou ja, we hopen dat het dit direct wegslaagt.
0: Ja.
2: Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Hè, want dat zou heel warm worden. Misschien maar van 12 keer. Maar ja. We hopen het net.
0: Nou ja, maar je mannen zien, dan heeft ik samen kleren.
2: Zeker. Ja. Dan hopen we gauw kleer te wijzen. En het is goed, mooi waar. Lekker, het warm, wetter is net koud.
0: Nee.
2: Dus een mat slaagje.
0: Het is net zo smorende heat, jongen. Dus dat is prima te doen, liet het mij.
2: Denk het hek. Kom zelf weg even.
0: Ja, kom zo zelf weer. Of Marie komen.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Nou, ik moet even zien dat ik het aan het antiek heb. Dat vind ik, hè? Want dat is best een geheim strandje eigenlijk. Hè? Dat zie je.
2: Ja, ja, vanuit Jistrum. En dan mag je eigenlijk de Marwei inrieden. En dan komt ze bij het haventje uit.
0: Ja.
2: En dan haast een keerterreintje. En dan kun je de auto deel zetten. En dan is het, nou ja, 4 minuutjes kaaier in het water. Hè?
0: Ja.
2: En daar is het zwemmersplak.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Meesken van Jistrum en Schoolenborg. Draai er even heen. Jong, die Blauwhoek moet even alle vrijmaken. Ik hoop dat een heel stuk meesken op de bouw komen, Ali.
2: Oké, dank u wel.
0: En succes ermee, hè?
2: You,
0: bye. Oké, onsien. Hier is Bluff, maar het nummer Horizon.

0: Bluff. Ja, dat is maar het nummer Horizon. Nog een keer? Nee, dat weet ik.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, ik dacht, het is misschien wel leuk om een plaat Oetrein te vregen. We hebben natuurlijk manier die spoorstaking, of die bierverstaking. En het feit dat NS onkundig is, dat ze maar minder trein rieden zullen, omdat door die hele hege temperaturen er steuringen verwacht worden. Dat wordt ze voorkomen, de boel gaat stikken, dat ze heat is. Je neemt sowieso extra wetter mee als dat toch maar de trein is. Sowieso als de diek op mast. Sowieso als het werkje mast, of wat manier dan ik. Sowieso een soort wetter drinken. Maar goed, trein. Dus Veskes Oetrein. Ik zal er binnen de wereld om Veskes maken Oetrein. En dan heeft bijvoorbeeld Guus Meeuwis per spoor. Kedenk, kedenk. Hij is een pekeminkam. Mariet Zwart komt er onder oren mee. Ik ben zelf net zo'n enorme leefhouder van dat noemen. Dus we zien je nog eventjes verder. Rijn de Nauta, die zei het goeie Renema. Ja, dan zie je het op de trein te wachten. Waiting for a Train van Flash and the Pen. Ja, het komt altijd mijn originele suggestie. Ik ken het noemen eerlijk gezegd net. Henk zei ik per spoor van Guus Meeuwis. Petra, die zei het The Monkeys. Maar The Last Train to Clarksville. Daar komt Gerry Labordes, ik bij. Krek op Riet, hoop je. Ja, dat wist inderdaad Krek op Riet, om die nog binnen te brengen. Pier Wollert, toch een locatie. Hè. Dat is ik een farm van hier, bier van 4KC's. Even Sjen. IJsman, die zit in de trein vanuit Utrecht naar Hoes. En die zei Crazy Train van Ozzy Osbourne. Goeie reis. IJsman, zezen wijven zelfs dan. Theo, die komt ik, maar toch een locatie. Daar ziet men smoek. Het hele reis, het hele ein, wat weet ik weer, die tekst. Ja, dat klopt. Gerrit Krikke, die heeft weer een lekkere oude in de aanbieding. Train Kept Rolling van de Yardbirds. Jan-Jaap, heb ik nog een stickers wat suggesties? In elk geval Road to Nowhere van de Talking Heads. Dat is een mooi noemen trouwens. Nou komt Jan en ik nog, mijn Guus Meeuwis. Johan, die zei Rommy de Trein. Oh, die ken ik niet. En de Chattanooga Choo Choo. Die van de Glenn Miller Orchestra. Daar komt de Bauke mee. Ik vind het eigenlijk een geweldige suggestie. Maar ja, we kennen maar hier om draaien. We wisten hoe het werkt. Dat is Joerts.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Het is een suggestie die te binnenbracht werd door Simon. Ik maak het heel eerlijk zeggen. Ik ging het nooit van dit noemen. Het Wolf van de Band. De band is Sandy Coast. Maar Hans van Meulen vanzelfs. Uit Den Haag. En het is een nummer in 1972. En ja, wat is nou toepasselijker als zou nu moeten draaien als dit. Het is Summer Train. Zoek dat slotstuk. Dit jonge wijs. Prachtige draai nog, hè. Dadelijk door de

0: Omroep op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Noorderwien.
5: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom in Noorderwien op deze Tees, Janne. Ja, ja, Joert, we hebben gewoon weer rond zo'n oren. Tijdens deze prachtige Simmerske weekend in ieder geval. Alle dagen hebben we er tussen zijs en zo'n oren. Maar mooie muziek uit deze provincie. En we zetten uiteindelijk mijn Grim Tosken. Die had het nog altijd over de ijsbeer van de Aqua Zoo. En ik denk misschien jouwt die dip wat verkoeling bij deze warme dagen. Zullen we nog even een lekker relaxed plaatje doen? Nou, hij is eigenlijk nagelnij. Mary Amber en Dreamen. Lieke Loot.
2: Wil dit vaak?

Mooi nummer, mooie stem ik trouwens. Mary Amber, een dremen, lieke loot. Een mooie stemspritsen. En ik wil een beetje passen bij dit wat lome waar. Ja, eerst even wat relaxed muziek te draaien, toch? Gabriel van Dekken, Big Leaks. En nou, misschien was het muziekje in een BM. Waar je in een BM?

0: weerbericht verdekken. Ja, en wij in een BM. En dan is de Teumer Haafreje hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: een warme zomernacht.
1: Is gezegd door Teun met een H. Nice de single van hem, Hoe het was. En hij is hier vaak in de provincie de Finn. Volgens mij, ja, hij wendelt in het Grijnsland, volgens mij. Of in de eerste van het land, Dotterneta. Wijman van der Werf, hier, daar wel een onderdeel van. André Manuel, wie die wil mee op paard. En hij is een ditje van gewoon te gast, als solo-artiest. In Noorwin. En een echt noordelijke muzikant wat dat betreft. Goed, helemaal voor eerst is Boas, The Other Man.

Boas Roelevink, ja, naast de single. Deze met de zekere gewezen, The Other Man. Draait graag op deze tease, jongen. Harkens de Noordwien, Orde Friesland. Friske muziek, nieuwe muziek. Of van Fries om Utens, zit die link een beetje. En we draaien wel eens even wat van mensen vroeger de grens. Maar vaak hebben ze nog wel een link met Friesland. Jinch is een dame uit Leeuwarden. Het bent al een hele tijd in de Ronestijds. En die levert echt fantastische muziek. Luister maar eens even. Ja, het is wat van de moderne soort, maar wel heel erg goed, je. Complicit. Jinch.

echt, echt fantastisch goed, vind ik. Ja. Beste van Horen, maar ja, dat geldt voor alle muziek in dit programma. We zijn eigenwijs, eigenzinnig. We hebben geen formats, ik doe alles op gevoel. En ja, dit is er een voorbeeld van. Ginge, Loud Roots dus. En jet hier mij complicit. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan geven we naar Maya Maria. Is nog altijd warm en nijm materiaal. Ik gooi hem op de hechten. Dame van Skilge. En hoop de hele wereld te veroveren met haar echt naar wetse muziek. Jet hier mij.

0: Maya Maria, skillgeroet nogmaals. En nou, de hele wereld door. Ze werken er hut oor in ieder geval. In Love Again en de ABC Way. Goed, we hebben nog twee dames gewoon die aan de moderne kant van de muziek vooral zitten. James, Maya Maria. Maar ook aan de mannelijke kant. Weer een hele mooie ding neer. Liaute producer, Big Licks. Ik vind het echt heel goed wat hij doet. Is Thijs, T-A-Y-S. En ja, luister maar eens naar dit. Het barst van de creativiteit. De Fransen.
1: Feelings.

Parijs, ja. En de Fransen. Kom natuurlijk, ik heb vaker wat van draaien. Ik vind het een intrigerende producer, artiest. Ja, neem het maar op. Creatieveling in ieder geval. En ik kom gewoon in het Leeuwarden. Nou, ik gooi hem op de hichten. Dit is echt heel, ja, even een nice prutsen. En mijn knip heeft net die 80. Dus dan kom ik aan bij de Homesick. Want die, ja, die hun hele fundering muzikaal komt uit de 80. En die gaan een nieuw album uit. Komt in september in ieder geval online. Maar ja, daar draai ik aan op leven wat van. Maar toen jij niet is dit. Dit komt ik gewoon in het Friesland bij. New Age Romantics en Caramel and Gold. Uit de 80s.

Ik hou er wel van. Ja, deze muziek. Ja, ja, tot de aankomst in de jaren 80 en toch ook van deze tijd. New Age Romantics heet de groep. En het noemen we hier Caramel and Gold. Ja. Aans is de Homesick draait naar materiaal van... Er is maar even Thomas Azier. Nice, jongens. Room of Love.

Ongelooflijk mooi dit, van Thomas Azier. Misschien friske roots, heel om heel en Room of Love. Het is een nieuwe release van ja, geweldige producer, zanger, artiest. En die hoop ik nog eens even voor de microfoon ik nog eens te krijgen. Mr. Thomas Azier. Hoop ik van de Omsik. In september komt een nieuw album uit. Op dat album maakt ze zich vooral druk om te vragen hoe het toch komt met de Sangrila's. Ja, stil daar maar eens bij stil. Dit is een mooie nieuwe single eigenlijk van dat album. Police Listeners.

0: Het Dogmer Trio, The Homesick, mijn nijmateriaal. En ja, ik denk dat het net niet van de trein met in Dokkum Bennett. Maar dat doet er net aan. Zij brengen in ieder geval het vierde album in kwart minuut. En daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dit belooft weer in ieder geval heel wat. Nog een tournee, dwars door heel Europa heen trouwens. Een trein Nederlandse data's erbij. Net Friesland, nee, maar dat zullen er ook wel van komen. Uit de Holle Grace en Rotterdam. En volgens mij ook nog Amsterdam. Check het even op de site van The Homesick. Die single, New Frequency, Bagel Sala.
1: Topping the line super fine, love sweet like a bag of sugar.

Ja. New Frequency featuring Frank McComb. Bagel Sola. Oeh, mooie plaatjes, present deze met Rex Zekerwijs en Mr. & Mrs. Nice to single, Seven Grey.

0: Mr. en Mrs. en Trientje en Freek. Binnen. Have to Seventh Great. Het zit rest op. Dit is alleen van Noorwim tussen Ties Jonne. Ja, een dij zonder mij. De Toma is een dij net libben. Dit is een mij. De ballade van Hans van Toren. Toma Meijert.
1: Als onbekende jonge acteur uit Breda werd Hans gebeld door casting director Hans Kemna. Hij kreeg een hoofdrol in Spetters van regisseur Paul Verhoeven. Wat de leerscholen met zo'n man op een filmset te

Hij zal meedoen aan de film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpartier met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een partier hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
12: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
11: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijk in het hout. Dit weekend in Friesland-Dordt.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Mooi maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreet je, hark je ze fucking stoer.

En bedoel liever, maar wat sletten, ik ga niet. Tjoe, ik ga niet, yet. En ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoe, soms heb ik wat net yet. Soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerie. Alles is nou bonus,

mooie kwartermutten. Ik ga niet schoen, ik ga niet yet, of ik had vergeten. Ja, dat is mijn mening, daar net zo volle taart. En overleek net meer zo'n soort openjarigen aan. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

0: yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden heel vrouw, maar zonder al die razes.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt met elkaar. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
4: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
3: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
5: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
6: Together you'll be doing it.
5: Of course, we are together all the time.
3: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, het is TBS, ik zei het al, met dwangverpleging Eerskertje en de vertochte van de moord op Maurice van der Veen uit Ljouwert, het slachtoffer van 54, waar het 1 oktober vliegend hier vond in Sienhoes in Kamingaborn. Vlak vast in de heer wie de sfeer mishandelen. Een week later werd een 28-jarige Ljouwert erop pakt. De vertochte het de moord bekend. Hij zei dat de stem jij in zien hollen en daarom Maurice vermoorden. Hij vermoorde het voor Margie Moes zelfs misschien wel. De rechtszaak het een protte indruk maken, zo vertelt de advocaat van de vertochte, die er was eerste, Paul Logeman.
1: Een hele heftige zitting, heftige dag, emotioneel. Ik voel ook echt daadwerkelijk de spanning die er in de zaal hing. En ik sprak net nog even met de officier van justitie. Die zei dat had ik ook, dat gevoel. En die spanning kon je ook echt voelen in de zaal.
2: Advies Jochen, nou, de man die het voorkomen moest, hè? De man uit Ljouwert, die zei: ik heb de stemmen. Dat wie de stem van een oud-klasgenoot. En ik dacht: die Maurice is die. Dus ik moet daarheen, ik zal hem oppakken.
1: Ja, ja. Ja, de vraag is of hij die oude klasgenoot daadwerkelijk zag. Maar dat was inderdaad in zijn hoofd. Bijzonder is dat hij niet alleen stemmen hoorde. Hij zag mensen, beelden, daadwerkelijk, als voor echt. Hij rook dingen die er niet waren. Ja, heel bijzonder. Maar die stemmen waren continu in zijn hoofd. En op een gegeven moment gebeurde een aantal dingen. Zag hij beelden voor zich, kreeg hij beelden van die duivel, noemde hij het ook wel. Waar hij op zo kwaad werd. En toen dacht hij, nu ga ik hem aanpakken.
2: Ja. Voor hem wien die stemmen echt. Maar ja, het slachtoffer wie ik echt. En de familie bloot zonder Maurice van der Veen achter.
1: Ja, dat is vreselijk. Dat zegt heel erg. En het trieste aan dit verhaal is dat mijn cliënt helemaal nooit beseft heeft. En het hele erge is dat deze zaak niet op zichzelf staat. Hè? Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen, verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
2: Hier dit voorkomen worden, Ken?
1: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kreeg overal nee. Omdat hij meerderjarig was, is hij heel vaak werd er informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden. Met alle gevolgen van dien.
2: Hij is onderzocht door een psycholoog, een psychiater. Die zeggen allemaal dat er sprake is van een psychische stoornis, hallucinaties, schizofrenie. Hij koerde eigenlijk niks ontwaan. En dus volledig ontoerekeningsvatbaar.
1: Ja, dat is helemaal correct. Kijk, als je een feit pleegt bij je volle verstand, dan verdien je straf. Maar als je feit pleegt terwijl je helemaal onder invloed bent van die psychose en je geest volledig is overgenomen door een pure ziekte, dan kan je er niks aan doen. En dat is wat ons rechtssysteem dan kent als ontslag van alle rechtsvervolging. Wil niet zeggen dat hij geen gevolgen gaat hebben, want de rechtbank kan nog wel de maatregel opleggen van TBS met dwang. Dat is ook wat vandaag de officier van justitie op zitting gevorderd heeft.
2: Ja, en TBS kan heel lang dwarren.
1: Zeker. In dit geval was het ongemaximeerde TBS. Dat betekent dat eindeloos door kan lopen. Eindeloos, letterlijk ook eindeloos. En op een gegeven moment zou je zelfs naar de longstee kunnen gaan. Longcare noemen ze het wel. En dan kom je eigenlijk dan nooit meer uit.
2: Ronald Spoelstra, je bent advocaat van de Nijbesteen. Hoe zorgen zij naar deze zaak?
3: Ja, het is een moeilijke dag voor ze. Het gaat door het verlies van Maurice. Zij Jood was jongen en dan wisten ze eigenlijk al dat deze verdachte wel heel erg serieuze problematiek had. Dus ik kan zeggen, ik wil vinden in uiteindelijk de eis van de officier van justitie. Voor hun is het heel belangrijk dat deze verdachte heel lang en heel goed behandelen wordt. Op een manier die ervoor zorgt dat dit nooit meer in oren komen kan. En ze vindt ik heel belangrijk dat het daarvoor ik heel lang van de strutten bloed. En dat is wel de verwachting met deze eis.
2: Ja, want in de slachtofferverklaring van Mem, die het vaallezen is, zoen ze toch wel heel graag willen hadden dat er ook nog een celstraf uitkwam.
3: Ja, feitelijk is die er natuurlijk ook. Hij zit op dit moment vast, hij zit in voorlopige hechtenis. En de verwachting met het aantal beschikbare TBS-plakken, wat er nou is en wat er naar verwachting is, komen dat die het nog wel wezen, zeel, het te kwad. Bloed er in feite ik nog een tijdje in de gevangenis zitten voordat er naar een TBS-kliniek kan. Het is net de verwachting dat hij er op strutten komt en dat is vooral voor de familie heel belangrijk.
2: Ja, die wacht die het. Ik heet het van de advocaat van deze vertochte, 2 uur.
3: Ja, dat weet ik net exact, maar in ieder geval lang.
2: Paul Logeman, een moordzaak binnen haast 2 uren beslikken. Is het voorbij? Hoe sjoeg je waarom hierop?
1: Ja, die tijd, dat staat niet voor de ernst van de zaak. Dan laat ik dat voorop stellen. Er zit natuurlijk een heel degelijk politieonderzoek aan, ligt er aan de grondslag. Er is uitvoerig onderzoek gepleegd. En daaruit bleken de feiten heel, heel duidelijk. En dat bewijs was overweldigend. Bovendien hadden we te maken eigenlijk met een bekende verdachte. Die heeft gewoon zijn verhaal gedaan vanuit zijn beleving. En dat maakte de zaak eigenlijk relatief eenvoudig.
2: Dank u wel.
1: Nou ja, ik zou zeggen graag gedaan, maar ik kan een heel triest gevoel van deze zaak overhouden. Dat in elk geval. Jullie bedankt.
0: En dat zei Paul Logeman, dus advocaat van de vertochte op de moord, van de moord op Maurice van der Veen. En de hoorspreker wie Donald Spoelstra, de man die de familie bijstiert.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de die voorbij.
6: In Ljouwert is Joost het Orski van Jelte de Haan, het 44-jarige jonkje dat landelijk bekend was door de metabole ziekte dat hem uiteindelijk vertaald worden is. Meneer Wolven begon uit veert in het Natuurmuseum Friesland en vooral wie er een rouwstoet terug de stad dat een soort mensen in mij doen. En verslaghouwer Dennis Terpstra wie erbij.
7: Ja, het is heel indrukwekkend. Er staan honderden mensen langs de kant. Alle vlaggen langs de route hingen ook heel stok. De route giert van het Hoers van Jelte richting het Natuurmuseum Friesland, waar een besletten ceremonie is. Jelte zelfs leidt in een bakfiets en die wordt fietst door zijn huid. In de bakfiets lezen heel volle Blom en zijn zusjes zit er ook bij in. Voor de bakfiets rennen zijn mem en zijn orenzusjes. En daarachter zie je een hele grote stoet maar meesten in het loch te kleden. Het is duidelijk dat de familie Leven geen zwarte kleden woe. En de meesten hadden massaal gehoor om jong. De stoet rint dus nu naar het Natuurmuseum Friesland. En daar zal in besletten kring een ceremonie gehouden worden. En ik ga praten met een aantal meesten die aan de kant van de dijk staan en met Siebrand van Haasma Buma, burgemeester van Ljouwert. Wat docht dit met jou?
8: Nou, dat is heel bijzonder. En heel bijzonder om met zoveel mensen afscheid te nemen van Jelte. En de familie bij te staan.
7: Wat docht het met jou dat zo volle meesken hier staan?
8: Ik hoop dat het de familie ook steun geeft. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat is ook de reden voor ons als college om erbij te zijn. De zoon van onze collega, oud-collega en zijn gezin. Dus ik denk dat heel veel mensen om die reden erbij staan. Omdat ze dicht bij de familie staan.
7: Wat betekent Jelte voor de meesken?
8: Volgens mij heeft zijn leven heel veel betekend. Voor heel veel mensen die het optimisme van het jochie zagen. De kracht van de familie. Maar ook de zekerheid van dit verdriet wat zou komen. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel ook meegemaakt hebben.
7: Waarom ben je hier vandaag?
9: Om hem de laatste eer te bewijzen. Hij heeft wel wat losgemaakt in Nederland, maar ook bij mij. En ja, wat ik net zeg, om de laatste eer te bewijzen, ben ik langs de stoet gestaan en heb ik een stukje meegelopen.
10: Ik sta hier vandaag voor Jelte en voor Sanne, Heijn en de meisjes. Ja, Sanne, die ken ik vanuit mijn studententijd. En ja, altijd nog gevolgd en contact gehad. Ja, ik vind het gewoon heel mooi om hier mijn laatste groet te kunnen geven aan Jelte. En ja, daarom ben ik hier vandaag.
7: En wat vind je ervan dat er zoveel mensen met jou hier langs de kant van de weg staan?
9: Heel indrukwekkend. Ik krijg er kippenvel van. Ik zeg wel eens, ik heb af en toe een grote mond. Maar hier word ik stil van. Heel erg stil van. Tranen staan nog net niet in mijn ogen.
11: Ik ben er wel blij mee dat ze nou heel prettig steun hebben van alle meeskeren.
7: Waarom vind je het belangrijk om je te steunen?
11: Omdat ik wil graag steunen en ik bad eigenlijk heel vaak mooi hun. En daarom vind ik het ook belangrijk om te laten zien dat ik hun steun. Veerle en Jelte en Linde, daar bad ik vroeger ook heel vaak mooi. Nu nog steeds. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat Jelte dit is. Want ik kan hem echt heel vaak blij maken, mooi tippen, zien hondje.
7: Wat betekent Jelte voor jou?
10: Eigenlijk vrolijkheid, puurheid, lichtheid. Ja, kracht, ook vanuit het gezin gedragen worden. Ja, eigenlijk volledig waar het om draait. Ja.
7: Komt ze iets dan ook heel dichtbij?
10: Ja, ik heb zelf ook een gezin met drie meiden. En die zijn ongeveer in dezelfde leeftijd als het gezin. En ja, dan doet het extra veel met je. Een van mijn meiden had dit bewijs van ook zou kunnen hebben. Ja, het raakt iedereen. Het voelt dan extra dat je denkt, ja... je moet gezegend zijn met wat je hebt en hoe dat je gezond bent. En daar ook, ook heel, heel dankbaar voor zijn.
6: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Dennis Terpstra over het Orski van Jelte de Haan. Het 44-jarige jonkje dat landelijk bekend was door de metabole ziekte. Dat er dus uiteindelijk om een verstoornis.
5: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
4: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het jubileumfeest van zwembad het Baaiersplak in Geriep heeft een vervelende nachtspraak kregen. Verskate Bern kreeg nachtzwem, last van bultjes en hoortuitslag. De onderzoek van het wetter en omjouwing bleek dat er op het zwembadterrein naasten van de Ike processieroep zitten. Het zwembad is ermee dicht in Geriep. Voorzitter van het zwembad is Jeltje Visser en zij vertelt hoe dat al je gebeuren kon.
4: Nou, we hebben een 50-jarig jubileum van het zwembad in het dorp. En daar hebben we ontorganiseerd in West. We hadden reuniehomma's, midden zien we een nieuw programma van de band, een stormbaan en de snackbaan weer erbij. En jongens hebben de afsluiting hier met muziek en feest en een band erbij. Dus we hebben de hele dag wel over die wedaars, ja.
5: Ja, een hele mooie dag dus, maar de noise sleep die weer wat minder.
4: Ja, daar kwam de eigen processierups even om de hoeken. Want de dag daarna weer eigenlijk dat we verschillende meldingen kregen van band die te plakken en uitslag die. En ja, toen hingen we ook een gegeven moment, ik zie van ja, dit is wel bijzonder dat correct naar voren komt en naar je feest. Dus er is contact dus met de huisarts en met de GGD. Ik van nou, hoe kunnen we hier het beste in handelen? En toen hebben we eigenlijk voor het Wiltrooppark contact met de gemeente gehad. En de nesten ben inmiddels ik verwijderen. Dus alles is er waaien ze binnen om mijn mannen macht ik ondergong om alles weer skin te krijgen. Want ja, er zijn natuurlijk wel hele mooie warme dagen om te komen. Dus we zijn ik weer met zin dat we dat konden ook krijgen om weer rieven te kennen.
5: Ja, want weet je hoeveel banden lijst van hoorn hebben na de tijd?
4: Zat ik in ieder geval in de seismeldingen wel bij de huisarts binnenkwam, dat wie de maas. Maar we hebben via de squalla ik wil dat het wel om soms een helte van een klasse gang. Dus ik reken je gauw om 20 ben die les van Hanna.
5: En hij hem toen in het begin, ik dacht van oh, misschien loopt het wel om het zwemwetter.
4: Ja, zeker. Dus daar heb ik voor het actie op onderom van nou ja, van wat even zin ik naar de meeting contact van met de technische commissie. En dat wie gewoon optimaal. Dus het ziet hem net in het wetter. En wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hier. Dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de band die op de stormbaan ontbouwd geweest die hier in de bulten. En ze waren natuurlijk Gretionne aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processierups, ik op het springkersen kwam binnen. En daar ze mij de voeten en mij de buik ontgleden geweest. Dus ik denk dat daar terug echt wel wat uit de hand doen is, ik met de plakken. En ja.
5: Ja, en heel vervelend natuurlijk, vooral ik voor die bijen. Maar wat kan ze dan ook correct ontdwaan?
4: Nou, ik ga dus zelf contact houden met de huisarts, want wie ik een protte ben van huisarts ben. Ik ben het bestuurder die de lest van hier. Dus de huisarts adviseert gewoon om een hooikoortstabletje te nemen, dat al heel wat helpt in de jokte. En mochten ze bijvoorbeeld twijfelen en denken, ja, dit is net goed, neem altijd contact op met de huisarts. Dan mag ze gewoon even bellen voor de wissegiet.
5: En je zei al even, ja, we zijn nou druk dwaan om al die ike processieroepen er weer waar te krijgen.
4: Ja.
5: Maar dat zwembad, dat is nou dus dicht.
4: Ja, van Joert is het eerst dicht. Ik hou Joert letter op een middag nog contact bij met de GGD. En die bel je me nog nieuw weer rond. Ze komen nog controleren. En komt de chef van, nou, ben er nog gevaren of dingen waar je rekening mag horen maten. En zodra die man west is, dan heb ik meer duidelijkheid. En ik heb een chef wel vermoord over met dat.
5: Ja, dan hopen dat het voor de komende dagen inderdaad die warme temperaturen, dat het bad weer hier op kin.
4: Dat hoop je wel, ja.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Meneer om jouw roeren begint de landelijke staking in het IJpermeer vervier. De NS het onkundig dat zij geen trein rieden in de Waarspits. In elk geval om het 8 uur het daar. De IJpermeer vervier bedrijven die in Friesland rieden. Die doggeraad net, die litten de bus en de trein wel rieden. Tenminste, had er een chauffeur op daar in komt. Dat is natuurlijk altijd nog even de vraag. Kiet de nieuwsprovincie dan om Q-bus en Arriva. En van Arriva is Nicky Smit nou aan de telefoon. Een goeie mietje.
6: Goedemiddag.
3: Ja, waarom lees je met vier net gewoon of varen stil? Zat de NS dat ik toch?
6: Ja, dat is misschien qua duidelijkheid wel het beste. Maar wij hebben eigenlijk besloten om gewoon zo vol mogelijk uit te rieden. Want het kan best wijzen dat er in Friesland net zo heel veel collega's gaan staken. En in Grijns dan ook, wat u betreft voor de trein. En dan kennen we misschien best wel wat treinen rieden. Dus ja, maak het er net duidelijker op.
3: Nee.
6: Maar goed, dan rieden er in ieder geval wel trein.
3: Heb je enig idee hoe groot het de animo is onder je meesten, onder het personeel, om te staken, man?
6: Nee, dat is echt, dat mij weet ik net vreesje.
3: Nee?
6: Nee, dat mij net. Mij is net inventariseren, dus dat doen we dan ook net. Dus dat is heel lastig te zeggen. En dit is natuurlijk meer een onderbrekking. Het is net de hele dag.
3: Nee.
6: Ja, we hebben vrienden woensdag dat we toch in Friesland best aardig wat rieden konden. En toen weer de bussen nog rieden. En daarom zes week van, nou ja, stel dat er bijna niemand staat, dan kunnen we best aardig wat treinen verrieden. En dan doen we dat graag.
3: Ja, ja, want je wil natuurlijk rieden. Daar ben je mee voor.
6: Ja. Zeker.
3: Uiteindelijk, ja. Dennis riet dus net in elk geval. Want voor jou begint de staking. En die zal dan in principe die werkonderbreking om 8 uur het worden. Brengt dat Jim plan niet in de war?
6: Nou ja, of we dus inderdaad, stel dat mijn heel veel collega's staken. Ja, dat wordt natuurlijk een onverhaal. En was met name Sjus, die is dan om 8 uur weer beginnen met rieden. Maar dat begint dus eigenlijk heel wijde dij. Maar het eerste regeling. En dan is maar de vraag of wel de trein op goede plak stingen.
3: Ja.
6: Dus het kan ik na 8 uur nog wel wat in de hobbel wezen. Maar ja, we proberen dat al zo snel mogelijk weer op een rit te krijgen.
3: Ja, letterlijk en figuurlijk. Hoe moet de reizigers nog weten dat ze morgen op school of op het werk komen kennen?
6: Nou ja, heeft echt een belangrijke afspraak. Dan zoek ik toch het zeker voor het onzeker nemen en net voor het OV kiezen. Wat bij Montemannen gaan doen, wij weten roen vier 4 uren wol wie de wollen net gaan staken. Dan gaan we dat zo snel mogelijk bij werken in de reis plannen. Dan mag je wel voorstellen dat ik in alle verveerders dwan. Dus echt dat zal net heel even up-to-date wezen. Maar wij maken zelf ook even een bericht. En dat sturen we sowieso nou, onder andere naar Jinta.
3: Ja.
6: En vermelden we ook op onze website. En dan, nou, ik denk dat we morgen, zijn, nou, met Utrecht tot zo'n horen, wel redelijk zicht hebben op wat er wollen net riet.
3: Maar dan zou je het zelf wel als een beetje handig is, een beetje verstandig is, dan een afspraak wist op die het wezen. Maar dan zie ik het al wel alternatief voor de trein.
6: Ja, klopt. Dat vind ik liever net. Maar in dit geval vind ik dat inderdaad wel.
3: Nee, het is wel gek dat je van hier van Arriva Jaren matten dat ze net voor de trein matten.
6: Precies.
3: Maar dit jouwt me gewoon, de reizigers, ben dan toch wel wat de dupe van zo'n werkonderbreking. Maar dat ben je eigenlijk. Want je bent eigenlijk net onderdeel van het conflict, hè?
6: Nee, klopt. Dit is een conflict wat de vakbond mij Den Haag, om het zo maar even te zeggen.
3: Ja.
6: En ja, dus juist toch in de praktijk wel vaker op dit soort grote thema's speel je dat ze het OV uitkiezen als sector om in te gaan staken. Want ja, het heeft gewoon heel volle impact.
3: Ja, de gevolgen ben direct te vernemen inderdaad, ja.
6: Precies. Ja.
3: Nou, we zullen zien hoe dat mongeert. Ik zie ze maar eventjes in uw harkers. En mensen die het nou joggen naar de televisie. Hard, uw site, uw radioprogramma zie ik in de gaten. Want als ik oud Jim berucht hebben en weten hoe dat zit, dan doe je hem dat naar u strook en dan krijgen wij het vertrouwen aan.
6: Zeker.
3: Oké. Okay. Nicky Smit van Arriva, dank u wel voor die verhaal.
6: Jo, graag
3: die. Succes, hoi. Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Tialf is weer een flinke stap dichterbij als gastheer voor het lange baanritreden op de Olympische Spelen van 2030. Het Internationaal Olympisch Comité had de Finse retreat al goed kat als mogelijke locatie. En verslaggever Arjen Bosselaar die volgt die ontwikkeling al man op de voet. Goedemorgen Arjen.
2: Goedemorgen Erik.
1: Wat had het IOC nou correct besloten eigenlijk?
2: Nou, het IOC had nou eigenlijk een soort taststemming doen van Frankrijk, want daar binnen de Olympische Spelen in 2030. Had Jim dan zelf geen retreathal bouwen willen of hebben, want dat is het geval. Ja, dan mag je hem van u het Olympisch toernooi op die afhouden. Dus eigenlijk een soort toestemming van als je hem zelf geen retreathal hebben, dan mag je hem wat u zo onbelangrijk die afbroeken.
1: En wat maakt het die afzak geschikt dan?
2: Nou, zij schreeuw, ik vond het zelf wel grappig. Ze zo Tialf is een accommodatie, maar wraadklasse. Nou, dat weten we natuurlijk al wel hier in Friesland. En ze schreeuwen, het biedt gunstige mogelijkheden op het merk van kosten en opbrengsten. Dat klinkt natuurlijk heel leuk, maar ja, wat ik daar lees is, de hoest geen jure haldel te zetten, maar de kist wat waar weken lang hele jure kaartjes verkeep je. Dus dat is als gunstig. Ja. En wat natuurlijk ook wel mooi speelt is, de Olympische Spelen, zeker de Winterspelen, die mat natuurlijk doorsummer, die hebben te krijgen met oprinnende kosten, al je jure accommodaties. Dus doorsummers wordt steeds belangrijker voor het IOC. En daarbij helpt het natuurlijk wel dat geen jure ijshal hoest te bouwen die 12 weken lang broekt wordt. En daarna nooit meer broekt wordt, want ja, die vrouwen die rieden net op een lange baan.
1: Nou, dat betekent dan Joert aan de vlaggen maar uit op de RV en gebak op tafel, denk ik.
2: Nou ja, dat zal intern misschien zo wijzen. Naar Boetenta, bloot dat nog wat lastig. Ik heb juist de nog wat meesten bezocht van NOC-NSF, van Tialf, maar ze horen al je de lippen stief op mijn koor, want zoals ze zei, het Franse organisatiecomité, die maat begin na je week, ik loop maandag, komen die nog geer. Die zitten nog één keer over, uw Olympisch plan, hoe zit dat eruit, wat worden de locaties? Dan wordt er een definitieve klap op joen. En dan pas, ja, dat zal maandag te joen, tease die wijze. Dan komt er een persconferentie met alle spelers die hier in Nederland erbij belutsen binnen. Dan heeft het door de gemeente, dan heeft het door de provincie, dan heeft het door Tialf, dan heeft het door NOC-NSF, dan heeft het door het ministerie. Dus tot die persconferentie en het definitieve green light vanuit Frankrijk zezen ze nog even niks. Maar misschien kunnen we even bij de bakkerdel in Jervien om te zien dat er ook een bak besteld is.
1: Nou, precies. En nog even, het short track trouwens. Komt dat ook in Jervien taal? Is dat wat goed bekend?
2: Nee, het short track, dat is wel in Frankrijk. Dat zal in Lyon wijzen. Er is nog een hele rel in Frankrijk, want eerst zou alle e-sport in Nice wijzen, maar uiteindelijk in Nice er geen zin in, want die kregen een nieuwe warge master. Dus dat wordt nou toch wel Lyon. Dus het short track. Dus ja, Saina Susanne Skulting, die heeft natuurlijk de oude spelen die ze maar op het short track en het lange baan. Had je dat als reedrieder web willen zoenen, ja, dan maak je dus tijdens die spelen heen en weer of zo, denk ik. Dus dat wordt nog wel wat ingewikkeld voor zulke atleten. Tunnel wel even grappig. Het komt haast nooit voor. Hè? Dus bij het WK voetbal het nou, dat wordt in trialan houden. Maar op de Olympische Spelen wordt het eigenlijk nooit dienen dat dat de spelen in 12 verschillende landen werden. Ik geloof in 56 is de keer op de Simmerspelen gebeurd. Toen we het hinderrieden wie in Stockholm wie de spelen in Australië winnen. Dus dat lag helemaal in mijn koor. Een stukje van de spelen in Peking ben ik houden in Hongkong, wat officieel een oorlog is. Maar voor de Winterspelen is dit een unicum. En ik van Nederland, want ja, de Winterspelen hebben nog nooit geweest.
1: Nou, nog enige voorzichtigheid dus binnen de dwarren van Tialf, maar we zijn weer een stap verder. Dat kunnen we in elk geval constateren.
2: Ja. De aanhoudende weken en ook de komende weken, ja, daar zitten gewoon een paar van die officiële momenten in. Hè. Dat is dan, de officiële kaart van waar willen wij als organisatiecomité het al organiseren. Dat wordt dan voorgesteld door het IOC, dan met de IOC dan een klap op Jan. Dan met de Fransen er nog weer een definitief besluit toe nemen. Nederland maakt natuurlijk akkoord geen mee. Wat de Fransen willen hier. Dus elke keer volgt er zo'n definitieve stap. Maar ja, we zitten. Ja, het is natuurlijk een aparte situatie. Het is boeten 34 graden naast. En dan krijgen we hier de winterspelen. Maar dat is ambitie waar het op u draait. Begin tak om weekend, dan maakt het definitieve green light volgen.
1: Arjen Bosselaar, dank u wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren
0: de dag voorbij.
3: Op Friesland.
1: Taxibedrijf Kort, dat WMO en leerlingen vervier verzorgt, houdt ermee op. Het personeel, zijn 90 werknemers, die had dat juist rond de jaren gekregen. Het vervierscontract dat met de gemeente Smellingenloon afsluiten is, dat ging net uit. En de pratenkoer met eigenaar Alle Kort van datzelfde taxibedrijf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, joh, dat de personenvervier verliezen hier oornaam van Kielstra in Drachten. Hoe kan het dat er nou al een faillissement leidt?
3: Ja, ik begreep jouw vraag. We hadden het vervier inderdaad verliezen hier in februari oornaam van Kielstra. En Kielstra, voor Kielstra wierde ik een behoorlijk recent contract. Het is ingong op 1 april 2024. Dus Kielstra heeft het vervoer nog uitviert 10 maanden lang. En ik ben ervan uitgezogen, ik ken dat net weten, want ik ging net door de administratie van Kielstra, maar dat ik Kielstra hier verliezen op let had en ik Rutte verliezen op let had. Daar hadden we het letter uitgebreid, ik bedoel, Hans ziet ze en ik, ziet Kielstra en ik. Het is alleen nog bij Kielstra net genoeg opvallen, dat is net genoeg aan het licht komen.
1: Want dat weten je nou, maar wisten je dat ik, ja, een Jelien?
3: Nee. Dat werd niet dan. Maar ja, dat is mij een grote dingen zagen. Oh, ja, we hebben ook zo'n goede schouder. En ik denk, oh, toen werd niet. Dan wie ik nou net staan, werd ik nog steeds. Nee, dat absoluut net. Dat helaas net. Dat gaan wij toen ik net zien. En weet je waar dat in zit? Het zit net zozeer. Ja, dan werd het wat technisch. En ik weet net had ik daar ook iets bij de maat. Maar het zit hem net zozeer in de tarieven, in de prijzen. Maar het zit hem meer in de samenstelling van het vervoer. De vervoersbewegingen binnen OOS. Als zat het te bieden aanbesteding. Waar ze zo, dus zat het presenteerd is en zat ze toch in dat het worden zo. Dat is duidelijk oorzaak aan die vervoersvraag en daardoor sluit de tarivering, de belening, de prijzen net meer onbeheerd voor jezelf.
1: Dus er is een papieren werkelijkheid en er is de realiteit. En zodat je om,
3: dat is wel eigenlijk wel een goede geefheffing. Ja.
1: En dat betekent dus dat je verlies draait erop.
3: Ja, dat klopt. En het gaat ik net om een beetje heel. Ik ben grote verliezen. Er zitten hele grote verschillen in. En dat hebben we nu inmiddels van al, wat ik zei, februari verleden hier gewoon. En het is, we binnen vanaf november daar in gesprek met de gemeente. En we komen er net goed uit, Melkoor. Helaas, dat spiet me tegen echt. En het is gewoon net langer verantwoord om hier met rood te beginnen. En dat doet me heel zeer. Maar het kan zijn net langer. Nee.
1: Want als je zegt, in november hij er al bij begon met peteren, dat wie al wijs is, maar in dat ieder dat je het WMO en het leerlingenvervier verzorgen hebben. Hoe kan het dan dat er dan een jelle lang dan kennelijk net iets voor is om, om hier een oplossing voor te vinden?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. Eigenlijk moet je die vraag misschien eerder aan de gemeente vragen. Maar als ik ben bij de gesprekken West en zoals ik het ervaren heb natuurlijk een beetje verster. En het is dat de gemeente. Het doet altijd zeer dat je meer yield en ik substantieel meer yield kwijt moet. En als je dat net begrutte haar en ik net haar misschien, dat weet ik niet. Ik ken net bij de gemeente in de portemonnee en. Dan is dat binnen dat hele lastige processen en sowieso worden je besluitvaardigingsprocessen in bij overheden en bij gemeenten lang, alles is dreig. Ik zit er net met mijn oordeel, maar dat is gewoon de werkelijkheid zoals die is. Dus ja, dat is net slagen.
1: Maar hij het idee dat de gemeente, dat die goed begreep dat de papieren werkelijkheid zoals jou die een Jelien presenteert kregen, dat die net meer klopt. Begrepen ze dat goed genoeg?
3: Ja, ik denk het wel. Maar ik weet net zeker of ze helemaal in de gaten hebben dat de effecten die ik zou daar nog binnen zat wie dat sissen. In ieder geval komen we daar net over op in je lijn. Maar nogmaals, deze vraag moet je denk ik aan de gemeente vragen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je hebt het faillissement onvregen. Dat had gevolgen natuurlijk voor het personeel.
3: Ja. Ja, ja, grote gevolgen. Er werken 24 mensen bij ons. En weet je, we hebben een hartstikke mooie groep. Het is in het vervier zo dat mensen over het algemeen net voor de portemonnee bij ons werken. Want het zijn net denderende salarissen die het meestal in het vervier, in het taxivervier verzinnen. Het is onregelmatig werk. Er wordt een groot beroep dienen op flexibiliteit. Dus mensen werk je vaak om andere redenen bewust. En dat herken ik. Ik wil iets zwaarder wat ik vaak jaar. En het onderwijs mensen zien het als een roeping. Ik vind het prachtig werk. Ik vind het mooi om andere mensen helpen te kennen. En dat stopt het nou. Dat iedereen met hart en ziel bewust. Echt mijn passie. En het doet mij ik zeer om te zien dat het net genoeg is. Weet je?
1: Het bij mensen maar het voor de zaak en het voor het werk dat ze doggen. En dan is het, liek het mij heel pijnlijk dat de realiteit dan zou als een deksel op een oors valt.
3: Dat is het, ik. Ja, dat vind ik het slimste voor uw eigen mensen, maar ik voor uw klanten trouwens. Hè. Net minder, ja. Want wie vervieren natuurlijk al je mensen die afhankelijk binnen van vervoer, meestens een beperking hebben, beperkt binnen in hun vervoer. En daar ben wij voor. En dat, ja, ik weet nog net hoe de taakconstructie en ik voor die mensen. Het vervier zult er ongetwijfeld blauwen, maar ik hoop je maar dat ik op een goede manier trok. Want er is echt wel wat aan de hand in de branche. We binnen wel best wel ziek, maar ook hoor. Ja.
1: Nou, ik wens je een heel soort sterkte dit het tijd. Ik mij ook hoor daar. Al die mensen die dit boodschap kregen hebben. En jou voor zelfs ook een heel soort sterkte daar.
3: Tien dank.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het werd hit de komende dagen. Het is kwalijk met Nijs te neer. Mekkel bloed, de koorde oranje Friesland bespaard. Kwik tikt me onwol de 30 plus om. Soort mensen blijven hier geen wil om. Vooral kwetsbare groepen. Mensen niet ziek binnen, senioren, neem maar op. Op de telefoon is Bik van Nguyen van de GGD in Friesland. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, eerst maar even de tips. Wat moet je doen? Of misschien ook later met deze hoge temperaturen?
4: Ja, nou, probeer vooral jezelf koel te houden. En dat, nou, de mooiste tips zijn natuurlijk dan drink voldoende en houd je huis koel. Maar wat sommige mensen misschien niet zo goed weten, is dat je ook misschien iets minder kunt gaan sporten of anderzijds intensieve bewegingen doen. Want dat zorgt ervoor dat je extra warm wordt. En je kunt ook bijvoorbeeld proberen om je huis wat koel te houden door een schaduwdoek op te hangen. Ga lekker de schaduw in ook. Dat kan allemaal helpen.
3: Ja, jullie adviseren onder meer gemeenten. Wat opvalt is dat in Friesland eigenlijk nergens nog een werkend hitteplan is. Gemeente Leeuwarden is ermee bezig, weet ik. Maar heel veel gemeenten nog niet. Is dat zorgelijk?
4: Nou, we merken dat steeds meer gemeentes inderdaad met het onderwerp bezig zijn. Het is jammer dat ze nog geen hitteplan hebben, maar het kost ook zo tijd om zo'n plan goed te maken. Je hebt bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke partijen en zorgpartijen nodig. Want uiteindelijk moet het plan ook natuurlijk goed in uitvoering worden gebracht. En dat kan soms even duren. Dus we zijn er wel heel blij mee dat het steeds meer op de agenda komt en dat gemeentes ermee bezig zijn.
3: Ja, zijn jullie daar ook actief mee bezig om gemeenten aan te sporen om dat ook vooral te doen?
4: Jazeker. Ja, wij proberen inderdaad gemeentes het op de agenda te zetten. Ook informatie die erover is te ontsluiten. Hè, wat betekent hitte dan voor de mensen, voor de inwoners? En op die manier ook heel lokaal te kijken van, goh, wat kunnen we lokaal dan doen om mensen koeler te krijgen? En ook om ook die informatie dan ook te geven. Wat gebeurt er dan ook met die mensen die bij langdurige warmte en hitte? Maar ook zijn we als GGD bezig om klimaatadaptatie in de brede zin van het woord op de agenda te zetten. Daarbij kun je denken dus aan die hitteprotocollen. Zo wanneer het het heetst van de zomer is. Maar je zou ook aan kunnen denken, hoe kunnen we onze leefomgeving eigenlijk weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Oh. Dat is mijn pieper.
3: Ja,
4: Je zou erbij kunnen denken aan bij straat- of wijkvernieuwing vaker te kiezen voor groen of blauw. Zo kun je bijvoorbeeld meer schaduwrijke plekken maken buiten of plekken waar mensen verkoeling kunnen vinden. We weten bijvoorbeeld dat een versteende omgeving ervoor zorgt dat hitte veel langer in de stad blijft hangen. Dus op die manier proberen we ook gemeentes in de breedste zin van het woord eigenlijk te helpen.
3: Ja, en nog even terug op zo'n hitteplan. Wat moet er eigenlijk in staan?
4: Wat moet er eigenlijk in staan is denk ik vooral om ook goed met lokale partijen, dus die maatschappelijke partijen en zorgpartijen, af te stemmen wie doet wat. Als we weten dat er een periode met warm weer aan zit te komen, hoe kunnen we dan voor onze kwetsbaarste

0: inwoners zorgen. En dat kan heel erg verschillend zijn eigenlijk. En dat maakt het dan ook weer zo lastig. Het is echt op detailniveau gebaseerd. Wel met uiteindelijk allemaal hetzelfde doel.
1: Ja.
0: Dus het zorgen voor dat we de mensen gewoon uit de ziekenhuizen kunnen houden. En ook...
1: Dat was een pieper er weer, neem ik aan.
0: Dat was inderdaad weer de pieper. Dus ik ben bang dat ik ook niet heel lang meer heb om wat eerlijk te zeggen. Maar ik praat graag met jullie uiteraard.
1: Ja, nog één vraag en dan kunt u achter de pieper aan. Ik heb het idee, er zijn nog geen werkende hitteplannen. De inrichting van de omgeving is nog wat verbeterd. Er is best nog wel veel werk aan de winkel.
0: Ja, dat is zeker zo. En ook, we weten natuurlijk niet wat het hele beeld van klimaatverandering daadwerkelijk gaat brengen. Dus we moeten ook veel diverse scenario's kunnen werken. Dus dat is wel een complex probleem inderdaad.
1: Oké, nou, dank u wel en pak de pieper zou ik zeggen.
0: Ja, dank je wel. Succes vandaag.
1: Dank je wel.
0: Doeg.
1: Tot ziens. Bik Phong Nguyen, wie dat, van de GGD.
2: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
3: Het Alvoeren.
2: De dag voorbij.
3: Tropische temperaturen de komende dagen. En bij de winkels flinnen de airco's en de ventilators de door uit. Lekker even wat verkwolling van binnen. Maar ik jerk een soort mensen die dan zeggen... ja, ik ben verkouden worden van die airco. Een sere kiel, een tichte noos. Kist in die verkouden worden om te vallen in de airco-cist... Tijd om de dokter om advies te vragen. Dokter Maats van de Gorediek. Een goeie middag.
4: Goedemiddag.
3: Kind de airco u ziek, maatje?
4: Nou, in principe niet een verkoudheid zoals we die normaal kennen. Want een verkoudheid, dat zien we echt als een virusinfectie. En door een airco kun je geen virusinfecties oplopen. Maar wel mensen natuurlijk die, ja, doordat de lucht van de airco, door de airco erg droog wordt, wel last krijgen van hun slijmvliezen. En dan de neus dicht gaat zitten. Of als je weer naar buiten gaat, de neus weer vol loopt. Dus dan lijkt het soms of je verkouden bent.
3: Aha, dus we binnen het verkouden, maar het liek het erop omdat we last krijgen van die slijmvliezen.
4: Ja. Maar okay. Je bent er niet ziek bij, je bent niet grieperig, je bent niet besmettelijk. Hè? Dus echt een verkoudheid, zoals wij dat beschrijven, is een virale ziekte. En dit is meer een reactie van het slijmvlies op de omstandigheden.
3: En hoe lang kan dat onblouwen dan, die irritatie?
4: Ja, dat hangt een beetje van de mensen af. Hè? Je hebt sommige mensen die hebben wat gevoelige luchtwegen. Dus die hebben er sneller last van en dat duurt het wat langer. En wat je natuurlijk met airconditioning ziet, is dat dan maak je het binnen, maak je het lekker koel. En vervolgens ga je weer naar buiten en is het weer warm. Dus je slijmvliezen worden droog en die gaan vol zitten. Dan ga je naar buiten en dan komt het weer los. En zo blijf je dan ook nog een beetje yo-yo. Dus
3: ja,
4: voor
3: ja.
4: Mensen die daar gevoelige luchtwegen hebben, die kunnen er wel wat in blijven hangen dan.
3: Oké, nou ja, dat is vervelend. Is daar dan iets tjin te dwaan?
4: Nou ja, dat wordt ook denk ik bij de verkoop van airco's wel aangeraden. Wat je kunt doen is natuurlijk zorgen dat de luchtvochtigheid in de kamer goed blijft. Hè. Daar heb je ook luchtvochtigheidsmeters voor. Maar gewoon zorgen dat er eventueel wat water te verdampen is. In ieder geval sommige airconditions kun je ook instellen dat de luchtvochtigheid wat groter blijft. En het ook niet al te koud maken. Want ik zie wel eens bij mensen, dan komen ze binnen de airco op 16 als ze het warm hebben. Maar ja, tussen de 23 en de 26 graden zijn we heel comfortabel en kan het lichaam heel goed functioneren.
3: Ja.
4: Dus ook niet de grote verschillen tussen binnen en buiten maken, denk ik.
3: Nee, precies. Want als je hem binnen op 16 graden hebben en het is boetensuizen 30, dan is dat ik nogal een oergong.
4: Nou, dan moet het lichaam iedere keer zich daar weer aan aanpassen. En dat is denk ik waar de meeste mensen moeite mee hebben. Want nou, bij die warme temperaturen gaat je hart natuurlijk sneller kloppen. Je gaat oppervlakkiger ademhalen. Je raakt veel vocht kwijt. Ja, en daar moet het lichaam zich steeds aan aanpassen. Dus ja, probeer binnen een aangename, koele, maar niet koude temperatuur te hebben. En probeer daar als je naar buiten moet, het toch een beetje rustig aan te doen in die warme periodes.
3: Ja, kan het gevaarlijk wezen, zo'n groot temperatuurverschil in zo'n kwarte tijd?
4: Nou, temperatuurverschil niet, maar het lichaam moet zich natuurlijk aanpassen. Ik denk, mensen in warme landen, die hebben de hele dag, dus die kleden zich erop, die leven ernaar. We hebben toch altijd een beetje een jachtig levenstempo. En denken dan dat we bij 36 graden ook naar de bushalte moeten rennen. Maar dat moet je dan misschien niet doen.
3: Maar wat ik beter nou eens lichaam lustrie misschien, wat het nedergaat op dat stuit.
4: Ja, dat denk ik wel. Dat moeten we nu met z'n allen zorgen. Nou, hou het hoofd koel, hou het lichaam koel. En let ook op elkaar. Want er zijn echt wel mensen, de ouderen, de jongeren, mensen die ziek zijn, medicatie gebruiken, mensen met een verstandelijke beperking, die misschien niet goed de signalen aanvoelen meer of nog niet. En ja, die, waar we mogen zorgen voor, drink voldoende, blijf koel, blijf rustig. Dat is ook belangrijk.
3: Ja, en die airco's nog even, want net te kort zetten dus, waar hij dat de vochtigheid een beetje goed bloot in de keer. Maar ja. wat is een goede luchtvochtigheid?
4: Ja, dat wordt gezegd tussen de 40 en de 60 procent luchtvochtigheid. Waarbij bijvoorbeeld mensen met astmatische klachten bij te vochtig weer ook weer last kunnen krijgen. Dus, maar gemiddeld tussen de 40 en de 60 procent luchtvochtigheid. Dat ja. schijnt een goede maat te zijn. En je kunt ook van die metertjes daarvoor kopen en op instellen. En zorgen dat er voldoende, dat je ook voldoende blijft drinken natuurlijk. Om het vocht wat je kwijtraakt door zweten en door de temperatuur ook weer aan te vullen.
3: Ja, dus goed drinken blowen. En die airco, ik skim uit, zie ik, hè?
4: Ja, dat is een hele goeie. Er zitten natuurlijk filters in die airco's. En die vangen natuurlijk heel veel stof op. En daar kunnen in dat stof, en zeker als het een beetje klam en warm is, dan komt het wat vochtig. En dat is natuurlijk een prachtige voedingsbodem. Ook weer voor schimmels en voor bacteriën en voor sommige virussen. Ja, als je dan dat ding weer een jaar laat staan en volgend jaar weer aanzet, ja, dan kan het zijn dat je een heleboel micro-organismen de kamer inblaast. En dat kan voor de meeste van ons geen kwaad, maar juist voor de kwetsbare mensen wel.
3: Ja, dek is dan wel weer ziek van worden.
4: Dat zou nou even kunnen. Ja, als je toch al een kwetsbare gezondheid hebt en het is warm en je weerstand is al wat minder, je slijmvliezen zijn wat uitgedroogd, die filteren niet meer goed. Ja, dan kan sommige bacteriën en schimmels ook nog weer klachten veroorzaken.
3: Ja, en als dan wel die klachten hest van een volle noos, trog die airco, les van de slijmvliezen, is het dan nog raadzaam om een neusspray te broeken? Of zit je van, nou, doe maar net?
4: Ja. Ja, dat kun je zeker gebruiken. Je hebt natuurlijk twee soorten neussprays. En het xylometazoline, dat weet je wel, dan gaat je neus in één keer open.
3: Ja, heerlijk.
4: Je hebt ook neussprays met natriumchloride, met gewoon zeezout, als het ware. En die bevochtigen ook de slijmvliezen. Die zijn natuurlijk uitermate geschikt voor deze omstandigheden.
3: Zit jou lekker in de airco nou? Of heet het wat warmer?
4: Ik zit geen airco, maar ik zit in een leeg kamertje op het huisartseninstituut. Het is hier heerlijk cool. Ik zit een beetje in de schaduw. Ik ben net even naar buiten geweest. Ja, dan merk je gelijk dat het warm is als je wat doet. Maar we zitten hier vanmiddag heerlijk cool binnen.
3: Nou. Hartstikke mooi. Dank u wel voor uw uitleg, ja?
4: Mag ik nog een paar dingen erbij zeggen misschien?
3: Ja, heel
4: ding
3: kort.
4: Heel belangrijk vind, het huis ook koel houden, hè?
3: Ja.
4: Dus zorg dat je 's nachts afkoelt. De raambekleding, parasols, bomen, groen om het huis heen. Dat helpt iets ontzettend veel voor om de temperatuur ook binnen het huis koel te houden. En een gewone ventilator, nog eenvoudiger, werkt ook goed.
3: Werkt ook goed. Nou, hartstikke bedankt voor deze mooie tips. En succes. Mooie warmte de komende dagen.
4: Dag.
3: Doeg.
2: Alles wat jouw dais mist hebben, jongens tussen 10 en halven.
5: Dit is de dij voorbij.
6: Van juli af zoenen er geen regionale klanten meer op Vlieland, Schiermonnikoog en Schiermonnikoog bezwaren worden. Maar er is een oplossing voor. En van de morgen erop Schiermonnikoog een geerkomst te horen. De haatredacteur van het Dagblad van het Noorden, die zeilt daarom naar het eiland. En ik, Goos Bies, die is erbij, waardverslagjouwer. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
6: Ik ben eerst wel eens benieuwd. Ik ga ervan uit, je leest zelf de krant natuurlijk ook. Digitaal of op papier?
7: Ik lees hem zelf digitaal.
6: Oké. Want op het eiland kwam er best wel een tegenreactie op het nieuws dat aangekondigd werd dat de papieren krant daar niet meer bezorgd zou worden. Begrijp je dat?
7: Ja, dat begrijp ik heel goed. Heel veel mensen, zeker boven de 50, zijn verknocht aan de papieren krant. En dat hebben we heel goed gemerkt toen onze uitgever had besloten om de krant niet meer te bezorgen op Vlieland en Schiermonnikoog.
6: Nee, dus dat nieuws, dat hakte er wel in. Er is een soort tegenreactie gekomen. Mensen die toch vroegen van, kunnen jullie niet alsjeblieft iets bedenken? Wat is er eigenlijk bedacht, zodat die krant alsnog naar het eiland, naar de eilanden toe kan komen?
7: Ja, de krant gaat dus alsnog toch naar de eilanden. Dat blijft gebeuren, alleen hij wordt niet meer een huis bezorgd. Dat lukt niet meer. De krant gaat naar de boekhandel Kolstein. Dat is centraal in het dorp. En dan is de bedoeling dat de abonnees zelf hun krant komen halen. En wij gaan dus straks naar Schiermonnikoog toe om dan te overleggen hoe we dat samen voor elkaar krijgen. Want niet voor elke abonnee zal het makkelijk zijn om die krant op te halen. Dus dan is het fijn als een buurman de krant mee wil nemen. En zo kun je het hopelijk onderling regelen. En daar gaan wij ook bij ondersteunen.
6: Want hoe zat dat nou precies? Wat maakte nou dat die bezorging daar niet meer mogelijk was?
7: Nou, de krant werd op Vlieland en Schiermonnikoog sinds 2 jaar door PostNL bezorgd. Dat was een dure oplossing. Het kostte de uitgever meer dan het opleverde, maar het werd nog wel gedaan. Maar PostNL kan niet langer garanderen dat de post binnen 2 dagen bezorgd is. En toen dacht Mediahuis, dan heeft het geen zin meer om kranten via de post te bezorgen. Dan stoppen we ermee en dan moeten die abonnees overstappen op digitaal. Nou ja, daar waren zelfs wij op de redactie verrast door. En dat er niet nog een ander alternatief eerst was onderzocht. En dat proberen we nu alsnog te doen.
6: En werd je daar als verslaggever, want je bent wel een verslaggever, werd je daar zelf ook op aangesproken, op die keuze?
7: Nou, eerlijk gezegd viel me dat nog mee, dat mij niet rechtstreeks bereikt. Maar ik zag het wel en hoorde het wel om me heen. Op de redactie zelf ook. Hè. Ik bedoel, onze eigen hoofdredacteur was ook verrast. En ik moet wel zeggen, er wordt nu alsnog gezocht naar een alternatief. Maar het moet nog blijken of dit lukt. Hè. Dat is, we hopen het. Op Terschelling gebeurt dit op kleinere schaal op 4 locaties al. En daar bevalt het heel goed dat abonnees onderling de krant bij elkaar verspreiden. Maar dit zal onder 3 maanden geëvalueerd worden hoe het gaat. Bijstellen als het toch anders moet.
6: En ben je nou niet bang dat, goed, hier is, wordt gepraat over een oplossing om dan onderling dan de bezorging te verdelen. Misschien dat mensen elkaar kunnen helpen natuurlijk om die krant alsnog in huis te krijgen. Maar zou het niet zo zijn dat over een paar jaar misschien dit in de rest van de provincie ook wel zo is? Dat de krant nog naar een centraal punt gaat en dat huis-in-huisbezorging misschien wel,
7: Op zich ben ik daar niet bang voor. Dat is juist. We hopen dat dat een oplossing kan zijn. Want de wereld verandert en de nieuwsconsumptie ook. Dat verschuift naar digitaal. Maar er zijn nog heel veel mensen die wel de papieren krant willen lezen. En dat moeten vooral blijven maken en bezorgen. En dan is het mooi als dat op een zo'n manier toch we daarmee door kunnen gaan. En dat zorgt ook weer voor enige gemeenschapszin. Merken we al, op Vlieland zijn we al geweest. Er worden pogingen gedaan om het overeind te houden. En dat is ook mooi.
6: Nou, ik hoop van harte dat de laatste details die jullie daar gaan bespreken over wie dan precies wat gaat bezorgen en zo, dat het allemaal goed komt. En heel veel succes daar.
7: Bedankt.
6: Hartelijk dank, Goos Bies. Dus waterverslagjouwer oer Vlieland en Schiermond zegt dat de kronten dus op de details op tafel binnen. Ik wil heel bezwaar gevoerd.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
3: /nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt, zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het is een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim, of was. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland ook een groot tekort aan brandstof ontstaan. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo is beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: In de manosfeer was hij een soort halfgodje, de Amerikaanse influencer Clavicular. Met miljoenen volgers en een ego ter grootte van de stratosfeer. Maar toen hij in Parijs gewone vrouwen aansprak, toen bleek de echte wereld een stuk minder van zijn vierkante kaken en torsen onder de indruk. Van stratosfeer naar atmosfeer. Soms is één blauwtje genoeg om een hele luchtballon te laten leeglopen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Dinsdag, waarin we de hitte van de geschiedenis opzoeken, terug naar de 70's. Want leek de hittegolf van 1976 op die van deze weken? En de Molukse schoolgijzeling in de Drentse Boven Smilde, die kwam weer boven toen premier Jette excuses maakte aan de Molukse gemeenschap. Straks spreken we een van de toen gegijzelde kinderen. Intussen ging het vandaag in Den Haag over de droeve staat van onze bruggen, wegen en viaducten. Of minister Karremans meer geld heeft voor infrastructuur, dat weet Wilma Borgman. En morgen beslist het IOC of ski mountaineering, beter bekend als tourskiën, wordt toegelaten als Olympische sport. De avontuurlijke skier Jens van Vliet die hoopt van wel. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 23 juni.
2: Een veelgehoorde kreet vandaag was:
3: het is echt warm.
2: Op sommige plaatsen konden mensen naar koelteplekken, een proef van de GGD. Eén daarvan was een supermarkt in Amsterdam.
4: Nou, het is gewoon prachtig.
5: Een beetje relaxen, een beetje bijkomen. Is te warm.
2: Sommigen probeerden het thuis koeler te krijgen met een ventilator of een mobiele airco. Maar die zijn in veel winkels al uitverkocht.
6: Mevrouw, wat een geluk heeft, de laatste airco.
7: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Was ook niet meer ingepakt, want het was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt.
2: Handig voor de komende dagen, want dan wordt het nog warmer. Het is dan code oranje.
8: Ik zie er wel tegenop. Maar omdat je niks te kiezen hebt, moet ik gewoon mezelf corrigeren. Nou, niet doen. Rustig blijven, rustig.
2: Een andere tip is:
9: heel veel drinken. IJsjes eten.
2: Maar dat hoef je tegen deze vrouw niet te zeggen. Zij is er helemaal klaar voor.
10: Ja, je wil niet weten waar mijn tasje zit. Ik heb alles bij me. Zonnebrand, zonnebril, aftersun. Dus ik ben heel goed voorbereid.
2: Gemeenten proberen ook wegen klaar te maken voor de hitte. En dat doen ze door zout te strooien om zo het asfalt te koelen. Maar dat wordt niet door iedereen begrepen.
11: Nou, de gekste reactie die ik tot nu toe gehad heb is de vinger op de voorhoofd of wij koekoek zijn.
2: De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's van partners worden gedeeld.
12: We zien dat die groepen en fora dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen.
2: De mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl die dat niet doorhadden. Dat gebeurde ook bij deze vrouw.
13: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
2: Er zijn volgens de VRT veel slachtoffers.
12: We zijn er eigenlijk zeker van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is van het aantal slachtoffers en dus eigenlijk ook daders in ons land.
2: 40% van de Nederlanders komt moeilijk rond. Dat is volgens het Nibud 18% meer dan 2 jaar geleden.
14: Dat zijn vaak huurders, dat zijn vaak mensen ook met een laag inkomen en ook vaak mensen met wisselende inkomsten. Dus je ziet dat bij die groep ook die effecten zich concentreren.
2: Bij mensen van tussen de 18 tot en 30 jaar liggen de cijfers nog hoger.
15: Ik kom niet meer op, nee. Te veel rekeningen.
16: Ik moet elke keer aan mijn moeder vragen van: mama, kan ik zoveel van jou lenen, omdat ik zelf gewoon dan niks meer heb.
2: Toch laten ze ook geld liggen.
17: Dat gaat over de zorgtoeslag, maar bijvoorbeeld ook de huurtoeslag. Daar zijn de regels ook onlangs van veranderd, waardoor er echt wel meer mogelijkheden ook voor jongvolwassenen zijn.
2: En het schreeuwrecord is verbroken. Het stond sinds 1994 op naam van een Noord-Ierse basisschooljuf die hard naar leerlingen riep dat ze stil moesten zijn. Een man uit Australië is nu de luidste. Hij schreeuwde met 122,4 decibel dit woord. Nou, dat ging niet in één keer goed.
3: It took me 7 attempts and my voice was shot. It was husky, it was terrible.
2: De Australiër heeft wel een getrainde stem, want hij is ceremonieel stadsomroeper met een duidelijke yell.
4: Oh yeah! Oh yeah!
18: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: It's a lot of fun when you're doing it.
4: Oh yeah!
2: De kranten van morgen, die zijn gelezen door Jeroen van Kan.
19: Uit onderzoek van NRC blijkt dat het Israëlische leger in 3 maanden tijd zeker 30 aanvallen uitvoerde die medisch personeel in Libanon tot doel hadden. Die aanvallen worden double taps genoemd, schrijft de krant. Je gooit een bom, wacht tot de omstanders, hulpverleners en journalisten zijn toegesneld en dan gooi je nog een bom.
2: Dergelijke aanvallen gelden als oorlogsmisdrijf. In de 3 maanden waarin het Israëlische leger die uitvoerde werden bijna 100 mensen gedood, onder wie naar schatting 30 hulpverleners. Bovendien heeft het Israëlische leger in dezelfde periode meer dan 50 keer gerichte aanvallen uitgevoerd op zorgverleners, ambulances en hulpposten. Blijkt uit cijfers die NRC analyseerde.
19: Ja, we blijven bij NRC. Dat schrijft er ook over een vertrouwenscrisis tussen personeel en leiding van het Openbaar Ministerie. Speciaal actiecomité van zo'n 3000 medewerkers van het OM heeft zichzelf vandaag op. En dat doen ze naar eigen zeggen omdat OM-baas Rinus Otte gesprekken uit de weg zou gaan.
2: In een e-mail die onder alle 6000 medewerkers van het OM is verspreid, schrijven de personeelsleden dat ze de indruk hebben dat het belang van medewerkers van het OM geen prioriteit heeft bij de voorzitter van het college. En dat baart het actiecomité zorgen.
19: Trouw schrijft over teleurgestelde toeslagenouders. Ze vroegen om een nieuwe beoordeling van hun dossiers. Dat werd afgewezen. En nu blijkt dat ook de commissie onder leiding van Mariette Hamer hun dossiers niet opnieuw laat bekijken.
2: Een groep gedupeerden bij wie kinderen uit huis zijn geplaatst had er wel om gevraagd. Ze willen dat hun dossiers nu alsnog opnieuw worden beoordeeld. Dat kan helpen ouders en kinderen alsnog te herenigen, hopen ze, of anders helpen bij de verwerking.
19: Een moeder zegt tegen de krant: ik ben ten onrechte beoordeeld als slechte ouder. Ik wil dat dat wordt teruggedraaid. Ook in het belang van mijn kinderen, want dat staat ook in hun dossier.
2: Het AD schrijft over een Lego-bende. Vandaag deelde de politie beelden van de groep die in Breda, Etten-Leur, Vlissingen en Middelburg toeslaat in speelgoedwinkels om doosjes Lego te pikken. Ze hebben een methode ontwikkeld om de beveiliging van de doosjes te krijgen. Een lid van de bende leidt in de tussentijd het personeel af en dan is de buit binnen.
19: De Lego-bende blijkt niet alleen. Lego-steden wordt steeds populairder. Dat heeft ook met de populariteit van het Lego te maken. Er zijn hordes mensen die ze willen overkopen, zegt de eigenaar van een grote Lego-webshop tegen de krant. Dus je bent ze zo kwijt.
2: De krant spreekt ook met de eigenaar van een speelgoedwinkel. Ook daar hebben ze regelmatig te maken met Lego-dieven. Een vaste klant pikte daar een keer voor €45.000 aan Lego. Je hebt zo één big shopper voor €10.000 aan Lego zitten. Als je weet wat je doet, zegt de winkeleigenaar.
19: Ja, dat er veel geld te verdienen valt, begrijp je als je de catalogus bekijkt. De recent uitgebrachte Sagrada Familia kost €750. En de Imperial Star Destroyer, dat is een schip uit Star Wars, is €10.000 waard.
2: Dus ik ga deze verder thuis knutselen. Ja, we gaan even kijken naar voetbal. Engeland tegen Ghana. En daar zit Richard van der Maren.
20: Beginfase van de tweede helft in Boston. Waar het zo af en toe een beetje regent. En waar Engeland er heel moeilijk doorheen komt. Wel ontzettend veel de bal heeft. 80% ongeveer in de eerste helft. En we zitten nu een minuut of 6 in de tweede helft. De Three Lions van Engeland tegenover de Black Stars van Ghana. West-Afrika. Ghana dat zijn eerste poolduel won. Met 1-0 van Panama in de slotfase. En Engeland rekende af in een heerlijke wedstrijd met 4-2 van Kroatië tegen Kroatië. Maar nu tegen Ghana heeft het echt lastig om kansen te creëren. Eigenlijk hebben we ze nog niet gezien bij Engeland. Ook het fenomeen Harry Kane is vooralsnog onzichtbaar. Na 51 minuten in Boston in Noordoost-Amerika staat het nog 0-0.

0: Buckingham Nicks, Without a Leg to Stand On. De provincies, de gemeente, het bedrijfsleven. De afgelopen dagen trokken ze collectief aan de bel bij minister Karremans van Infrastructuur. Er is veel te weinig geld voor aanleg en onderhoud van infrastructuur, zeggen ze. En daardoor komt niet alleen de economie in de gevarenzone, maar misschien zelfs de veiligheid op de weg. Vanavond was er een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie. Wilma Borgman zit in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Marcia, goedenavond.
0: Ja, Wilma, hoe staat het er precies voor met dat geld voor infrastructuur?
1: Nou, Marcia, als er al een pot zou zijn met geld voor infrastructuur... En er staat natuurlijk nog steeds wel een flink bedrag op de begroting... maar die pot met geld voor nieuwe wegen, voor nieuwe treinstations... ook, dat is een groot gapend gat. Laat me wat getallen met je delen. Voor de komende 14 jaar komt Rijkswaterstaat bijna 35 miljard tekort. En dat gaat dan om wegaanleg en wegonderhoud ook. ProRail mist 20 miljard. En alles bij elkaar loopt het bedrag op tot een duizelingwekkend bedrag. Tussen nu en 2040 gaat het om 80 miljard tekort. Nou, daar trok minister Karremans van Infrastructuur afgelopen vrijdag de conclusie uit dat hij nieuwe afwegingen moet maken. En daar stuurde hij een brief over naar de Kamer. Dat afwegingskader, ja, het is een vreselijk woord, maar dat er dus op een andere manier prioriteiten gesteld moeten worden. En prompt trokken provincies, gemeenten, ondernemers, transportbedrijven via de Telegraaf aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen daarvan.
0: Ja, een enorm gat wat je schetst. Nou. En deelt de Tweede Kamer die zorgen van al die betrokken partijen?
1: Oh ja, dat doet de Tweede Kamer zeker. En als ze al niet gewaarschuwd waren door de berichten in de media... dan werden ze dat vanavond ter plekke wel. Want er zaten op de tribune bij het debat ook burgemeesters... die natuurlijk aandacht willen voor bijvoorbeeld een slecht onderhouden weg... of een brakke brug in hun gemeente. En wat je daar bij die Tweede Kamerleden over terughoorde... was niet alleen dat ze zich zorgen maken over dat geld... op zichzelf, maar ook wat erachter vandaan komt, namelijk het gebrek aan grote ambities bij het kabinet. Luister maar naar Pieter Ginwis van de ChristenUnie en Haptemoede Hoop van Pro.
2: Volk dat leeft, dat bouwt aan haar toekomst. Het is precies wat de Nederlandse politiek de afgelopen jaren niet meer doet. Niet meer groot dromen zoals Lady dat deed. Echt investeren in grote infrastructurele projecten doen we al jaren niet meer. En ondertussen loopt Nederland vast in achterstallig onderhoud.
3: De Deltawerken, de Afsluitdijk, kanalen als de Nieuwe Waterweg... het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, de Flevopolders... tunnels en roemruchte bruggen zoals de Zeelandbrug. Als ik de afwegingskaderbrief van deze bewindspersonen dan lees... dan is het contrast schril. En is mijn eerste vraag, waar is de geest van 1848 gebleven? Toen de Tweede Kamer op voorstel van Thorbecke besloot... de Nieuwe Waterweg te gaan graven. Dit kabinet heeft zijn prioriteiten niet op orde.
1: Nee, want die infrastructuur en het onderhoud daarvan... dat zou dus een prioriteit moeten zijn. Maar dat is het volgens in ieder geval de ChristenUnie niet.
0: Ja, er moeten dus keuzes worden gemaakt. Want niet alles kan, zegt de minister... Wat kan er dan niet meer?
1: Ja, daar wilde Karremans vanavond niet zo heel veel over zeggen. Want het kabinet is dat nu aan het inventariseren, zegt hij. Na de zomer dan komt hij met een prioriteitenlijst... van projecten die echt niet kunnen wachten... en van wat er wel op een lager pitje kan. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de vraag... als er iets dringend onderhoud nodig heeft, hoe doe je dat dan? Zorg je dat dan op een grondige manier dat het weer 100 jaar mee kan? Of doe je dat voor, zeg eens wat, voor de komende 15 jaar... Nou, dat wordt nu allemaal op een rijtje gezet. En in september komt dat naar de Kamer. En daar mag de Kamer dan nog iets van vinden.
0: Ja, maar het zijn toch niet ook de eerste, de beste... die nu aan de bel trekken. Het zijn ook mede-overheden.
1: Zeker.
0: Wat antwoordt de minister hen dan?
1: Ja, de minister klonk vanavond niet meteen heel erg geschrokken. Karremans heeft zelf een verleden in dat lokale bestuur... is wethouder geweest in Rotterdam. En hij zei in dat debat... ach, het hoort er gewoon een beetje bij. Die gemeentes en provincies die zijn wel degelijk bij... dat afwegingskader betrokken geweest. En er is ook voortdurend overleg met al die deeloverheden... beweerde Karremans, maar het forumkamerlid van Duivenvoorde... die nam daar geen genoegen mee.
4: Hoe verklaart de minister dan dat toch wel juist ook de combinatie... van de provincies en de gemeenten deze week alarm hebben geslagen... via de Telegraaf? Als er enerzijds een overleg is gebeurd... en anderzijds nu dus de kritiek vanuit die deeloverheden... hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
5: Ja, dat is aan de deeloverheden zelf. Ja, dat is ook aan hen. Hè. Zij mogen natuurlijk, we hebben goed contact gehad en dat kunnen ze denk ik ook wel beamen. Maar het is natuurlijk, kijk, als zij alsnog de Telegraaf willen opzoeken... om een punt te maken, ja, dat is natuurlijk, ja, daar ga ik niet over. En ik ben zelf ook wethouder geweest. toch minstens de helft van je kerntaak als lokale bestuurder is om te vertellen dat het Rijk jou ook meer geld moet geven. Dus ik snap hem ook wel ergens. Ook helemaal prima. En dat hoort ook gewoon bij dit proces, denk ik.
1: Het hoort er gewoon bij, niet nieuws onder de zon. Want dat doen lokale bestuurders nou eenmaal. Tegelijk, die noodkreet in de Telegraaf, die werd scherp verwoord door Ina Adema. En zij is niet alleen voorzitter van de provincies, maar ze is ook een partijgenoot van Karremans. Is ook een VVD'er. En dat is toch wel opvallend, zo'n scherpe toon.
6: Ja, maar hij lijkt toch niet echt onder de indruk, om het zacht uit te drukken.
1: Nee, het is ook niet een prettige positie voor een ambitieuze minister van nota bene autopartij VVD met zo'n gapend gat op de begroting. Een verre voorganger van hem, en die was nog wel van het CDA, Camille Eurlings, die zat zo ongeveer elke week met een gele helm op een grote shovel om dan weer een weg te openen. En die maakte daar ook furoren mee. Ja, met deze rode cijfers is dat voor Karremans echt anders. Dus wat hij deed vanavond in het debat was om... hij deed een poging om het om te draaien. Kijk nou niet naar wat er niet meer kan, maar wees zuinig op wat er is. Sterker nog, wees niet alleen zuinig, maar zelfs trots.
5: We gaan goed voor de afsluitduik zorgen. We gaan goed voor de Oosterscheldekering zorgen. We gaan goed voor de A27 zorgen. Noem maar op. Dus dat we gewoon dat op die manier bekijken. In plaats van dat we alleen iets vieren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Of een nieuwe brug wordt aangelegd. En ik snap dat politiek dat natuurlijk altijd het meest aantrekkelijke is. Maar we mogen echt wel trotser zijn op dat we ook die basis op orde brengen, denk ik. Tegelijkertijd is die nieuwe aanleg nog steeds nodig. Dus dat is ook de reden waarom we ook kritisch kijken naar bijvoorbeeld regelgeving. Dus dat we zeggen... Nou, waar kan het dan gewoon? Kunnen we dan met minder geld doen? Dat we veel meer teruggaan naar basisfunctionaliteit. Als we een tunnel maken, dan gaan we niet automatisch een park en een afwatering 16 padelbanen opzetten. Wat het alleen maar ingewikkelder maakt. Maar we kiezen voor die basisfunctionaliteit. Dus de staatssecretaris en ik hebben het er altijd over. En zij zegt dan tegen mij: jij komt uit Rotterdam, dat is voor jou makkelijk praten. En dan zeg ik: ja. Maar ja, je gaat vanzelf die lelijkheid waarderen. Dat is de basis van wat de Rotterdammers vinden. We gaan het niet zo lelijk maken, maar we gaan wel terug naar de basis. Basisfunctionaliteit, beton, staal, rijden, rails, ga met die banaan.
1: Ga met die banaan dus, en niet zo lelijk als in Rotterdam. Ze zei de Rotterdammer, maar het minimale doen. En ja, profileren op onderhoud, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn.
6: Oké, en hoe valt dan dit in de Tweede Kamer?
1: Ja, daar zijn de zorgen zeker niet weggenomen, Marcia. Maar ja, in de Tweede Kamer hebben ze ook geen 80 miljard liggen. Het werden vanavond wel allerlei suggesties gedaan voor alternatieve financiering. Alternatieve geldbronnen. Ga nou rekeningrijden invoeren, zeiden ze bij Pro. Bezuinig ontwikkelingssamenwerking maar weg, zei het Kamerlid van de PVV. En de ChristenUnie keek naar de pot die er beschikbaar is voor de NAVO-norm bij Defensie. Haal het daar maar uit. Maar voor geen van die voorstellen die uit de Kamer kwamen vanavond was een meerderheid. Dus ja, daar kon Karremans tussendoor glippen. En ja, de Kamer moest het doen met wat de minister had te zeggen, Marcia.
6: Oké, nou, we gaan zien hoe snel dat allemaal gefixt is. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. We gaan 50 jaar terug in de tijd.
7: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
8: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is.
6: Een fragment hoorde u uit Tros Actua uit 1976. Ook toen maakte Nederland een hittegolf mee. Mensen wisten bijna niet wat ze meemaakten. Wat zijn nu de overeenkomsten en de verschillen met de hittegolf van vandaag? Goedenavond, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht en NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Hi Peter.
9: Ja, goedenavond.
6: Ja Peter, wat was er zo bijzonder aan die hittegolf van 1976?
9: Er waren eigenlijk twee dingen bijzonder. En dat was de droogte die met de hittegolf gepaard ging. En dat was ook de duur van de hittegolf. Hij duurde 17 dagen. En van die 17 dagen tussen 23 juni en 10 juli 1976... was het ook nog eens een keer 10 dagen tropisch. Dus met temperaturen boven de 30 graden. Wat destijds heel bijzonder was, was ook dat 1976... tot dan toe de warmste zomer ooit was. En dat was dus echt een gebeurtenis die Nederlanders nog nooit eerder in hun leven hadden meegemaakt. Dus leefde je in 1976, dan maakte je iets mee dat voor het eerst van jouw leven zo gebeurde. Als je dat eventjes terugkijkt naar nu, is de zomer van 1976, dus even buiten de hittegolf gerekend, inmiddels ingehaald door 2003, 2006, 2018, 2019, 2022, 2025. Dus dat warmste, die warmte is eigenlijk niet wat zo bijzonder was. Het was vooral de droogte van die periode en dat de hittegolf zo lang duurde.
6: En duurt deze minder lang, die we nu meemaken?
9: Dat is natuurlijk nog niet helemaal te zeggen, want hij moet officieel zelfs nog beginnen. Want er moeten 3 dagen meer dan 30 graden worden. En die moeten daarvan hebben we er nog maar 1 gehad in de beeld. Dus er moeten er nog 2 bij komen. Maar als de weersverwachtingen allemaal uitkomen, en daar ga ik van uit, dan gaat deze hittegolf ongeveer 12 of 13 dagen duren. En dat is dus minder lang dan die 17 dagen uit 1976.
6: Ja, je zegt toen veel Nederlanders die toen leefden, die hadden nog nooit zulk warm weer zo lang meegemaakt. He, dus er werd heel veel geklaagd. Is dat nu anders, dat nu mensen gewoon eigenlijk er steeds meer aan gewend raken?
9: Ja, dat denk ik wel. Kijk, in 1976, als je probeert te verplaatsen in de mensen die toen leefden, die hebben echt iets meegemaakt dat ze nog nooit eerder hadden gehad. En waren eigenlijk ook met stomheid geslagen over dat het weer in Nederland op deze manier kon plaatsvinden. Ze waren er totaal niet op voorbereid. Je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd deze hittegolf als heel intens moet zijn ervaren. Het verschil met nu is denk ik toch, we gaan enorme hitte tegemoet. Het worden waarschijnlijk records voor de maand juni de komende dagen, met name komende vrijdag. En toch merk ik om mij heen wel dat mensen weten wat ze te wachten staat. Oh, daar gaan we weer, weet je wel? Omdat we de afgelopen jaren wel vaker vergelijkbare hete periodes hebben gehad.
6: Ja. En wat waren toen de gevolgen van die aanhoudende hitte?
9: Ja, wat niet zo heel goed te zeggen is, dat daar geen cijfers over bekend zijn. Waarschijnlijk heeft die hittegolf ook gevolgen gehad voor de volksgezondheid. Dus hoeveel mensen uiteindelijk door mensen met onderliggend lijden uiteindelijk toch eerder zijn overleden tijdens die hittegolf. Alleen is dat niet goed te reconstrueren. Wat wel echt buiten kijf staat en wat goed gedocumenteerd is uit die hittegolf van 1976, is dat het enorme gevolgen heeft voor de landbouw. Veel lagere opbrengsten. Er was op een gegeven moment geen veevoer meer. Gras moest uit buitenlanden worden geïmporteerd om het vee in Nederland nog van voer te voorzien. En heel veel melkvee bijvoorbeeld is uiteindelijk vroegtijdig naar de slacht gebracht. En de schade voor de landbouw wordt geschat op 2 miljard tot 3 miljard guldens. Dus dat is zeker zelfs voor nu echt nog een aanzienlijk bedrag.
6: Zijn we nu beter voorbereid met dieren en hun welzijn?
9: Nou, ik weet niet hoe het zit met de dieren. Ik denk wel dat we in zoverre beter zijn voorbereid. We hebben natuurlijk in 1976, maar ook zeker in de afgelopen 20 jaar, zal ik maar zeggen, heel veel hitte gehad in Nederland. Veel andere droge jaren ook na 1976. En het besef daalt in Nederland wel steeds beter door dat we het water dat in de winter overtollig aanwezig is in Nederland, dat we dat ergens zullen moeten opslaan in ons land als appeltje voor de dorst in de zomer. En in 1976 was daar echt niemand mee bezig. Dat zorgde voor heel lage rivierstanden, voor hele hoge vissterfte, voor tekort aan drinkwater, kwalitatief goed drinkwater, zeker daar waar het water uit de rivieren wordt gehaald. En dat zijn dingen die nu echt veel duidelijker op de radar staan van Nederland.
6: Die lessen zijn dus wel geleerd, zou je kunnen zeggen. Maar ook een halve eeuw geleden bogen klimaatwetenschappers zich over ontwikkelingen in het weer. Hoe verklaarde men destijds dan die hittegolf?
9: Ja, als een totaal toevallige gebeurtenis. En dat is wel te begrijpen, omdat de opwarming van de aarde, die was op dat moment alleen nog theoretisch aangetoond, maar nog niet in de metingen zichtbaar. Dus het werd gewoon gezien, dit is, je hoorde het net ook al heel eventjes in het fragmentje in voorbereiding hierop. Het was gewoon een toevalstreffer. Ja. En in zekere zin was het ook een toevalstreffer. Want dat is wel een heel groot verschil tussen toen en nu. Destijds kwam de hittegolf, zorgde voor enorme warmte in ons land, in België, in het Verenigd Koninkrijk en ook in Denemarken. En daar bleef het ook bij. Maar als je kijkt naar de kaarten van Europa, van de hittegolven van tegenwoordig, van dit moment en van een paar jaar geleden, dan zie je dat heel Europa donkerrood kleurt. Dus dat was echt een toevalstreffer. En de hittegolven van nu zijn veel structureler. En wat dat betreft, ja, is het wachten op een keer zo'n toevalstreffer als 1976 in het huidige klimaat. En dan gaan we, denk ik, in Nederland opstaan en denken, ja, nu gaan we met z'n allen weer iets meemaken dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt.
6: Ja. Ik las dat toen paus Paulus VI opriep om te gaan bidden voor regen. Na hoe lang na die hittegolf ging het in 76 weer regenen?
9: Ja, dat heeft nog een tijdje geduurd. De echte hitte die verdween op 10 juli 1976. Nou, toen vielen er op 13 juli al wel de eerste spetters regen in het oosten en het zuiden van het land. Maar de regendans van paus Paulus VI die werd pas echt verhoord op 14 juli. En toen begon het weer wat te regenen. Flink ook in een groot deel van het land. Toch zou ook de rest van 1976 weinig regen zien. En nog steeds is 1976 als jaar als geheel een van de droogste jaren die we in de meetreeks sinds 1901 hebben gezien.
6: Oké, nou, dank je voor deze terugblik. Peter Kuipers-Munneke, we gaan het nog even uitzitten hier. Dank je wel. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Solar Power van Lord. In Boston wordt nog steeds gevoetbald, Engeland tegen Ghana. Richard van der Maarden, hoe staat het ervoor?
1: Het is nog altijd 0-0, nog een minuut of 20 met de sfeer op de tribunes. Al die Engelsen en ook de Ghanese in Boston, daar is niets mis mee. Maar het spel dat laat te wensen over, het valt tegen. Misschien heeft het wel een beetje te maken met een bekende Ghanese tovenaar. Nana Kwaku Bonsam, die heeft aangekondigd het fenomeen Harry Kane, de spits van Engeland, te gaan vervloeken. Hij zei vooraf, ik weet hoe ik hem moet stoppen. Dat vertelde hij allemaal aan de Daily Mail. Je zou er bijna in gaan geloven, want Harry Kane is vrijwel onzichtbaar. Het komt wel iets meer los in de tweede helft. We hebben wat mogelijkheden gezien voor Engeland. Gordon, Bukayo Saka, Madueke. Kane ook nog wel met een schot van afstand. Maar het is nog altijd 0-0 in Boston tussen Engeland en Ghana.
0: Daar is voodoo in het spel, ja. Premier Jette bood zondag namens de Nederlandse staat excuses aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat reed de wond open bij een van de slachtoffers van de schoolgijzeling in Bovensmilde bij Cor Udding. Goedenavond, meneer Udding.
2: Dag, mevrouw Luiten.
0: Meneer Udding, u was een van de 105 kinderen die in 1977 vier dagen lang werd gegijzeld op een school door Molukse kapers. U was toen 11. Mag ik vragen, wat heeft dat toen met u gedaan?
2: Destijds voor mezelf niet zo heel veel. Tenminste, dat gevoel heb je op dat moment dat je gegijzeld bent en geweest. Daarna gaat je jonge leven gaat gewoon door. Voor mijn ouders, met name voor mijn zuster, was de grootste verandering dat ik kan me het bijna niet voorstellen, maar van een heel lief jongetje een heel recalcitrant manneke was geworden. En dat was met onder andere op school helemaal niets meer doen. Tenminste, het voortgezet onderwijs. Geen enkel studieboek meer open doen. Overal tegen aanschoppen. Moeite hebben met het woordje moeten. Dat is het hele leven gebleven. Het woordje jij moet. Dat valt gewoon verkeerd.
0: En dat is allemaal het gevolg van die gijzeling?
2: Dat is allemaal het gevolg van die gijzeling. En dan ben ik nog een van de degenen die er beter uitgekomen zijn dan de meerderheid.
0: Ja. Ja, dat klinkt als een heftige ervaring met heftige gevolgen. Hè? Hoe bent u daarna opgevangen?
2: Niet.
0: Oh?
2: Niet. Nee, dat is heel wonderbaarlijk. Mijn ouders, maar ook heel veel andere kinderen kwamen met papieren aan en documenten aan. Maar onze ouders hebben na de gijzeling een papiertje gekregen. Die krijg je tegenwoordig als ze het oud papier op komen halen. Een stripje van een A4'tje. En daar stond op van de burgemeester, fijn dat uw kind gezond weer thuis is. Laat het dan maar zien als een mislukt schoolreisje. En met ondertekening de burgemeester.
0: Een mislukt schoolreisje.
2: Ja.
0: En dat heeft heel lang geduurd, maar tijdens corona kwam die traumatische tijd weer terug bij u. Hoe kwam dat?
2: Nou, we kregen met corona, we kregen de avondklok en we hadden de lockdown. Toen het op een gegeven moment samenviel. Ik heb nooit gedroomd of iets anders van de gijzeling. En de nacht dat we de avondklok hadden, droomde ik voor het eerst van de gijzeling. Ik heb een horecazaak gehad en in de bar had ik regelmatig lotgenoten. In de 13 jaar dat ik de zaak had gehad, die waren bij mij komen praten en hoopten op advies. Ik heb altijd geluisterd, nooit geen adviezen gegeven. Maar ik had wel hun verhalen aangehoord. En daar was dat vooral voor mij eigenlijk, ja. Dat stelde niet zo heel veel voor bij de problemen die ik hoorde van hun.
0: Ja, welke problemen hebben mensen dan ondervonden als gevolg van die gijzeling?
2: Ja, ik

0: Dat de molukkers zorgden wel dat wij hygiënisch bleven. En dat we ons moesten wassen. Maar vroeger op school had je de twee porseleinen wasbakjes. Dan nog 80 centimeter en dan had je twee toiletdeuren. Bij die wasbakjes moesten ook de jongens, maar je moest je overal, en ook geen plekje uitgezonderd, moest je wassen. Met een gewapende molukker in de deuropening. Met de rug tegen de deurpost aan. Dus die stond half in de ruimte waar je waste. En hij stond er half buiten. In bijna alle brieven van de dames kwam ik dat tegen. En ja, dat doet heel veel pijn, dat doet heel veel zeer. En met name als je dan ook weet van die dames dat ze heel jong getrouwd zijn. Om maar de gijzeling te vergeten. Om maar heel snel een gezinnetje te beginnen. De partner komt meestal, of in heel veel gevallen, niet met de problemen van de gijzeling omgaan. En dan heb ik het over psychische problemen. En dat resulteerde dan in een scheiding. Die dames kwamen daarna in de bijstand. En die zitten nu nog steeds in de bijstand. Hebben intussen hun kinderen wel op kunnen voeden. Van een heel mager iets. Maar hebben nu ook kleinkinderen. En moeten van datzelfde bijstandloontje moeten ze hun kinderen en kleinkinderen een cadeautje geven op verjaardag met kerst en andere feestdagen. Ja. En dat lukt gewoon niet. Nou, ja. Dat was voor mij een trigger om op een gegeven moment te zeggen van hier moet wat aan gedaan worden. En helemaal, als je, want ik ben echt een nieuwsfreak, als je alles een beetje volgt en ook wat er bij ons is gebeurd. We hebben vorig jaar zelf erkenning gekregen.
1: Ja, er is een rapport gekomen vorig jaar.
0: Ja, de stilte erna heet het rapport. In dat rapport staan heel veel aanbevelingspunten. Maar men blijft bij één punt hangen. En laat ik het zo zeggen, stelt dat er 15 punten in staan. Zijn ze begonnen met punt 11. Punt 1 tot en met 10 overgeslagen. En men blijft in punt 11 hangen. Er wordt alleen inloopochtenden georganiseerd. Waarop je naar binnen kunt gaan. En je kunt je verhaaltje doen naar ten opzichte van eventuele lotgenoten en wat mensen van justitie en veiligheid en wat mensen van ARC, van het Nationaal Traumacentrum. Maar echte hulp wordt daar niet geboden.
1: En wat hebben u en de andere mensen nodig van de overheid?
0: We hebben de erkenning gekregen. Maar, en als ik daarop door mag gaan op de excuses van meneer Rutte.
1: Van meneer Rutte?
0: Rutte heeft ook een rol gespeeld in het gebeuren. Maar de excuses van Jette. Vorige week, 16 juni, heeft Don Seder van de ChristenUnie heeft een motie ten tafel gebracht in de Tweede Kamer. En die is aangenomen met een grote meerderheid. Er was een motie dat er een onderzoek zou komen naar de aankomst, het opvang van de eerste generatie Molukkers. Uh-huh. Die motie is aangenomen en dat onderzoek moet nog opgestart worden. Dat meneer Jette, onze premier, nu afgelopen zondag zijn excuses aanbiedt, dan heb ik zoiets, dan spreekt u voor uw beurt. Wij hebben vorig jaar erkenning gekregen. Wij zitten ook op een soort excuses te wachten. Zowel van de overheid, maar ook door de mensen die ons het hebben aangedaan. En die excuses hebben wij als complete groep nog nooit gekregen.
1: Ja, en excuses van de overheid omdat uw hele groep compleet genegeerd is?
0: Genegeerd, soms tegengewerkt.
1: Geen psychologische hulp ook niet gekregen?
0: Helemaal niets. Dus, er is de groep kinderen die met de ambulance, dat is een groepje van 18 tot 20 kinderen, die met ambulance naar de ziekenhuizen zijn gegaan en niet in de bekende bussen, zoals de beelden bij de meeste mensen voor ogen zijn. Die hebben vanuit het ziekenhuis wel wat papieren meegekregen dat de maatschappelijk werkers, en dat was in die tijd 1977, beschikbaar waren. Maar ik was een van de kinderen die in de bussen stapte, in een kerkgebouw onderzocht werd medisch. En daarna mocht ik mijn ouders in de armen vliegen. En reden we naar huis en dat was het. En daarna heb ik nooit weer iemand gezien. Ja. Jaren later, toen ik mijn been brak aan de huisarts, dat was de eerste iemand op medisch gebied. Dus ja, dat geeft al aan dat wij alles, ik bedoel, als je zoiets tegenwoordig zou meemaken, dan rollenbollen de hulpinstanties over elkaar heen. wie maar hulp mag geven. Ja. In 1977 was dat er niet.
1: En wat zou nu 50 jaar later die pijn of... of

0: Die nagelaten hulp, wat zou dat kunnen goedmaken?
1: Nou, en daar vecht ik er dan voor. Want ik hoef het nog niet eens voor mezelf te hebben. Maar het voorbeeld wat ik net gaf van de jonge moeders die hun leven lang in de bijstand hebben geleefd. Geef, als je dan straks iets gaat doen voor de Molukkers, en daar, als ik de ruimte krijg, wil ik dat graag straks nog over zeggen. Maar geef die bijvoorbeeld een aanvullend pensioen. Naast ook excuses. Excuses dat het zo met ons omgegaan is. Een heel mooi voorbeeld is nog vanuit mijn eigen actie. Er staat een gesprek met een oud-Kamerlid en de burgemeester en ik met ons drieën gepland. En die is al 4 keer afgezegd. En de 5e keer wordt maar steeds niet ingepland. Dan denk ik, burgemeester, u heeft op 22 september toen staatssecretaris Arno Rutte hier was, hele mooie woorden gedaan. Net als meneer Rutte. Wij doen een beroep op u en u bent niet thuis. En dan denk ik bij mezelf, ja, die zaal, er zaten heel veel lotgenoten. Je durft dan van alles te zeggen. Geef dan ook later thuis en pak dat telefoontje op en maak die afspraak. Ja. Dus ik hoop ook echt dat hij luistert, de burgemeester van Midden-Drenthe.
0: Ja, nou, ik begrijp dit. Dit verhaal is voor u nog helemaal niet afgerond. En in elk geval fijn dat u dat verhaal, hoe pijnlijk ook, met ons hebt willen delen. En heel veel sterkte, meneer Cor Udding.

0: Ja, de zoete muziek uit de serie Narcos van Rodrigo Amarante Tullo. Morgen besluit het Internationaal Olympisch Comité of Ski Mountaineering, of kortweg SkiMo, officieel onderdeel van de Winterspelen in de Alpen in 2030 wordt. Aan de lijn is ski-avonturier Jens van Vliet. Hij is nu in Ecuador. Goedenavond, Jens.
1: Goedenavond.
0: Jens, je bent vermoedelijk niet in Ecuador om te skiën, toch?
1: Nee, helaas niet. Ik ben op reis.
0: Op reis, maar goed, je hebt ook de Andes daar in de buurt. Wordt er nog geskiet daar?
1: Hier in Ecuador nog niet, maar in het zuiden, in Chile en Argentinië, heb ik net gelezen dat de skiresorts fris geopend zijn met een hoop sneeuw.
0: Ja, het is natuurlijk winter daar nu. En even voor de leken onder ons, wat is SkiMo of in het Nederlands tourskiën?
1: Ja, tourskiën is eigenlijk de gemeenschappelijke voorouder van langlaufen en alpine skiën, zeg ik altijd heel graag. Dus je hebt een soort het onderdeel van langlaufen. Dus de beweging, je gewoon op de bergen met diezelfde beweging.
0: Ja.
1: En als je boven bent, dan ski je gewoon weer naar beneden.
0: Ja, dus je hebt van die skis met skischoenen die los zitten, hè?
1: Precies, ja, de hiel zit los, net als een langlaufski, dat je gewoon die mooie beweging kan maken.
0: Ja. Je bent 25, je hebt net je studie afgerond volgens mij. Hoe ben je tourskier geworden?
1: Tourskier geworden ben ik eigenlijk meer of minder door toeval. Het was tijdens COVID, de skiliften waren gesloten en ik was destijds ski-instructor. Ik had gewoon heel veel zin in skiën. Ja, dan bleef niks anders over als gewoon zelf de berg omhoog te lopen.
0: Dus dat was de enige optie. En wat is er zo tof aan dat tourskiën? Wat maakt het zo aantrekkelijk?
1: Ja, voor mij persoonlijk is het gewoon dat het een super afwisselende sport is. Je bent in natuur onderweg, natuur bezig. Je bent helemaal vrij overal heen te gaan waar je heen gaat of waar je wil. En dat is het eigenlijk voor mij. En natuurlijk de uitdaging dat het technisch is. Je bent in de bergen de natuur uitgezet en zijn elementen. En dat vind ik wel een hele mooie combinatie.
0: Het klinkt heel zwaar, of niet?
1: Ja, dus je kan natuurlijk relaxed doen, hetzelfde als wandelen. Maar je kan dan eens met twee runnen en die bergen zo snel omhoog rennen als je kan. En dat is dus SkiMo bij Olympia dan.
0: Precies, bij de Olympische Spelen. Misschien op de Winterspelen in Italië afgelopen februari waren er al een paar SkiMo-wedstrijden. Maar wat is het verschil met het besluit dat het IOC morgen gaat nemen?
1: Ja, morgen gaat het IOC besluiten of het natuurlijk die onderdelen die in Cortina bij waren, dus de sprint en de gemengde estafette, ook weer onderdeel zijn van de Spelen. Maar ook of het dus een nieuwe discipline, de individueel deel van de Spelen is. En dat is dus dat wat wij als atleten heel erg leuk vinden.
0: En dat is een veel langere afstand, grotere tochten.
1: Precies, dus dat is eigenlijk de klassische skitour, hoe je hem voorstelt. Een grote ronde door de bergen, meerdere keren omhoog, meerdere keren omlaag. Ja, echt de natuur ervaren en beleven. Okay. Het is een klassische skitour die je voorstelt.
0: Ja, is het daarom leuker, omdat het zo afwisselend is?
1: Ja, tenminste voor mij persoonlijk, en dat zeggen ook veel atleten met wie ik gesproken heb, dat belevenis in de natuur, gewoon heen te gaan waar je wil en verschillende bergentoppen te pakken, is de reden waarom ze begonnen zijn met ski mountaineering, met de sport begonnen zijn.
0: Ja, en nou ja, goed, Nederland ligt natuurlijk niet in de bergen. Mocht morgen de lange SkiMo ook worden toegelaten, heeft Nederland dan een kans om zich te kwalificeren?
1: Een kans is er altijd. Daar ben ik ook heel optimistisch van. Ik ben een optimist. Maar natuurlijk, je moet ergens ook realistisch blijven. Het is een lange weg. Er is veel te doen. We zijn nog niet bij de wereldtop. Maar het team is zeker gemotiveerd, ik ook. En zou het zo komen, ja, dan ga ik er tenminste alles aan zetten dat ik 2030 aan de startlijn sta.
0: Ja, en waar train je dan? Niet in Nederland, neem ik aan.
1: Nee, precies. Ik woon eigenlijk in Zuid-Duitsland, dus in de Alpen. Maar ja, het is een beetje het klassische programma. Dus een beetje hardlopen, trailrunnen, wielrennen, mountainbiken, de sportschool in. Dus ja, normale training wat je zo ook gewoon doet om bij te houden. Maar vooral dus in de bergen onderweg zijn en van de tijd genieten.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als je dus, je bent de hele tijd dus off-piste ook aan het skiën. Hoe gevaarlijk is deze sport? Want heb je niet heel dat lawinegevaar?
1: Natuurlijk, dit jaar was natuurlijk extreem met lawinegevaar, dat klopt. Maar ja, natuurlijk, je bent sowieso natuurlijk al jaren veel in de bergen onderweg. Ja, de meeste skiatleten hebben veel ervaring. Dus natuurlijk, als er een hoge lawinegevaar is, weet je altijd wel plekken waar je heen kan gaan, waar het veilig is. Maar natuurlijk, heel eerlijk zeg ik ook, als het gewoon lawinegevaar risico te hoog is, dan ben ik ook op de skipistes aan het trainen. Maar ja, er hoort dus wel een hoge, er is eigen initiatief en eigen verantwoording bij als natuurlijk alleen de bergen ingaat. Dat ja. Klopt.
0: Maar gebeuren er veel ongelukken?
1: Zover ik weet, van de skimmer community met ik gesproken heb, weinig tot eigenlijk niet. Niet met lawines. Ja, valt is iemand natuurlijk. Maar met lawines gelukkig niet. Daar is iedereen eigenlijk heel verantwoord in de bergen onderweg.
0: Ja, en het wordt wel steeds warmer. We hadden het net hier in de uitzending ook over hittegolven. We zitten nu in eentje. Hoe zit het met de toekomst van deze sport? Want je ziet steeds hogere temperaturen, steeds minder gletsjers. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag met wintersport. Hoe gaat het in de toekomst uitzien? Maar ik ga ervan uit dat skimmer eigenlijk daar vrij resistent is. Of resistenter als andere wintersporten. Je bent natuurlijk heel flexibel. Je hebt vergelijk tot alpine skiën geen skiliften nodig. Dus als er sneeuw ligt, natuurlijk het sneeuwt in de winter, dan in de toekomst ook nog wel sneeuwen, kan je gewoon gaan. Je bent ook flexibel qua locatie, want je dus geen liften nodig hebt. Dus ja, deze sport zou ook in de toekomst zeker nog wel goed kunnen beoefenen, als niet zelfs wel beter als het klassieke alpine skiën.
0: Ja, ik begrijp en waardeer je optimisme, maar het is wel zo dat er steeds minder sneeuw valt. En heel veel reguliere skigebieden wordt natuurlijk nepsneeuw opgespoot, terwijl dat is voor jullie geen optie.
1: Nee, dat is soort niet. Dat klopt natuurlijk, als er geen sneeuw valt, dan gaat het natuurlijk niet. Dat is een wintersport. Maar ja, je bent natuurlijk, ja, wat ik al zei, onafhankelijk. Er is altijd een dal in de bergen waar sneeuw ligt.
0: Okay.
1: Dus dan ben je gewoon iets mobieler natuurlijk.
0: Ja, dank je. Nou, ik hoop voor je dat IOC morgen de sport verkiest. Goeie tijd in Ecuador. Dank je wel, tourskier Jens van Vliet. We gaan nog even terug naar Engeland-Ghana. Richard van der Maren.
2: Laatste minuten. We zitten in de extra tijd. Het is nog altijd 0-0. En de conclusie vanavond kan zijn dat Engeland zich heeft stuk gelopen tegen een gele muur, de verdediging van het sterke Ghana. En dat het niet gelukt is om een doelpunt te maken. Of het moet nog in die laatste minuutjes gaan gebeuren. Nico O'Reilly, hij kopte een paar minuten geleden op de lat. En ja. Harry Kane was er ook nog een keer dichtbij, maar daar is het bij gebleven. 0-0, dat zal, denk ik, de eindstand zijn hier in Boston.
0: Dankjewel. En dit was het oog voor vandaag. Morgen zit hier Ashwet El Melouri. En voor nu een hele goede nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
2: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
0: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
3: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price Vrij Vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Price Vrij Vakanties.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Noorderwien.
19: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom in Noorderwien op deze tijdje, Janne. Ja, ja, Joert, ben je er gewoon bij rond zo'n oren. Dit is een prachtige Simmerske weekend in ieder geval. Alle dagen, hè, ben we er tussen zij en zo'n oren. Met mooie muziek uit deze provincie. En we zetten nu daar met Grim Tosken. Die had het nog altijd over de ijsbeer van de Aqua Zoo. En ik denk, misschien jouwt hij dit wat verkoeling bij deze warme dagen. Zullen we nog even een lekker relaxed plaatsje? Nou, hij is eigenlijk nagelnij. Mary Amber en Dreamen, Lieke Loot.

Mooi nummer, mooie stem ik trouwens. Mary Amber, Dremen, Lieke Loet. Mooie stem spritsen. En ik wil een beetje passen bij dit wat lome waar. Ja, eerst even wat relaxed muziek te draaien, toch? Gabriel van Dekken, Big Leaks. En nou, misschien was het muziekje in een BM. Waar je in een BM?

0: Erbrug verdekken. Ja, en wij in een BM. En dan is de Teun Merhaafregen hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Is gezegd door Teun met een H. Hij is de single van hem, Hoe het was. En hij is hier vaak in de provincie de Fin. Volgens mij, ja, hij wendelt in het Grensland, volgens mij. Of in het eerste van het land, Dotterneta. Wijman van der Werf hier, daar wel onderdeel van. André Manuel, wie die wil mee op paard. En hij is een ditje vriendelijk gewoon te gast geweest als solo-artiest. In Noorwin. En een echt noordelijke muzikant wat dat betreft. Goed, helemaal voor eerst is Boas. The Other Man. I've been

Boas Roelofink. Ja, naast de single. Deze met de zekere gewezen. The Other Man. Draait graag. Ik op deze tease, jongen. Harkens de Noordwien, Orde Friesland. Friske muziek, nieuwe muziek. Of van Friese Moutens. City Link een beetje. En we draaien wel eens even wat van mensen van de grens. Maar vaak hebben ze nog wel een link met Friesland. Ginge is een dame uit Liao. Het werd al een hele tijd in de Ronestad. En die levert echt fantastische muziek. Luister maar eens even. Ja, het is wat van de moderne soort. Maar wel heel erg goed, je. Complicit. Ginge.

dit is gewoon echt, echt fantastisch goed, vind ik. Ja. Beste Van Horen, maar ja, dat geldt voor alle muziek in dit programma. We zijn eigenwijs, eigenzinnig. We hebben geen formats, ik doe alles op gevoel. En ja, dit is er een voorbeeld van. Ginge, Loud Roots dus. En jet hier mij complicit. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan geven we naar Maya Maria. Is nog altijd warm met nieuw materiaal. Ik gooi hem op de hechten. Dame van Skilge. En hoop de hele wereld te veroveren met haar echt naar wetse muziek. Jet hier mij.

0: Maya Maria, skillgeroots nogmaals. En nou, de hele wereld door. Ze werken er hut aan in ieder geval. In Love Again en de ABC Way. Goed, we hebben nog twee dames gewoon die onder de moderne kant van de muziek vooral zitten. Jens, Maya Maria. Maar ook aan de mannelijke kant. Weer een hele mooie ding. Een louter producer, Big Licks. Ik vind het echt heel goed wat hij doet. Is Thijs, T-A-Y-S. En ja, luister maar eens naar dit. Het barst van de creativiteit. De Fransen.
1: Feelings.

Thijs, ja, en de Fransen. Komt natuurlijk een keer vaker wat van draaien. Ik vind het een intrigerende producer, artiest. Ja, neem het maar op. Creatieveling in ieder geval. En je komt gewoon in het Leeuwarden. Nou, ik gooi hem op de hichten. Dit is echt even een nice prutsen. En mijn knip heeft in de jaren 80. Dus dan kom ik aan bij de Homesick. Want die hun hele fundering muzikaal komt uit de jaren 80. En die gaan een nieuw album uit. Komt in september in ieder geval online. Maar ja, daar draai ik aan op een wat van. Maar toen jij niet eens dit. Dit komt gewoon in het Friesland bij New Age Romantics en Caramel and Golds uit de 80s.

Ik hou er wel van. Ja, deze muziek. Ja, die had tot de ankels in de jaren 80 en toch ook wel van deze tijd. New Age Romantics heet de groep. En het noemen we hier Caramel and Gold. Ja. Aansluit de Homesick draait naar materiaal van. Maar eerst maar even Thomas Azier. Nice, single, Room of Love.

Ongelooflijk mooi dit, van Thomas Azier. Misschien friske roots, Heel om Heel en Room of Love. Het is een nieuwe release van ja, geweldige producer, zanger, artiest. En die hoop ik nog eens even voor de microfoon ik nog eens te krijgen. Mr. Thomas Azier. Hoop ik van de Omsik. In september komt een nieuw album uit. Op dat album maakt ze zich vooral druk om de vraag hoe het toch komt met de Sangrila's. Ja, stil daar maar eens bij stil. Dit is een mooie nieuwe single eigenlijk van dat album. Police Listeners.

Het Dokkumer Trio, de Homesick, mijn nijmateriaal. En ja, ik denk dat het net niet van de trein met in Dokkum Bennett. Maar dat doet er net aan. Zij brengen in ieder geval vier album in kwart nu. En daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dit belooft weer in ieder geval heel wat. Nog een tournee, dwars door heel Europa heen trouwens. Een trein Nederlandse data's in erbij. Net Friesland, nee, maar dat zullen er ook nog wel van komen. Uit de Holle Grains en Rotterdam. En volgens mij ook nog Amsterdam. Check het even op de site van The Homesick. Die single, New Frequency, Bagel Sala.

Ja, ja, ja. New Frequency featuring Frank McComb. Dago Sola. Oeh, mooie plaats. Present deze met Rex Zekerwijze. Mr. and Mrs. Nice to single. Seven Grey.

0: Mr. en Mrs. en Trientje en Freek binnen. Have to Seventh Grade. Het zit straks op. Dit is wel alleen van Noorden Wim. Het is een Tizianne. Een dij zonder mij. De Toma is een dij net libben. Dit is een meid. De ballade van Hans van Tongeren. Toma Meijert.
1: Als onbekende jonge acteur uit Breda werd Hans gebeld door casting director Hans Kemna. Hij kreeg een hoofdrol in Spetters van regisseur Paul Verhoeven. Wat de leerschool met zo'n man op een filmset te kunnen.

zal meedoen aan een film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit dat hij

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg in het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de best.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Boerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van...